0: Van harte welkom hier bij het programma Kerk in Beweging. Ja, in dit Franciscusjaar, want dat is het. Dat is een jaar ter herinnering aan de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi. Is dus dat jubileumjaar uitgeroepen door paus Leo de 14e. Het is al begonnen in januari 2026, maar het duurt tot januari 2027, dus het duurt nog even. En Franciscus, we weten het natuurlijk, 4 oktober is de dag van de heilige Franciscus. Nou, kent u wellicht Kumi, voorheen ooit Kissy, maar dat is inmiddels toch echt wel een flinke tijd geleden. Dus Kumi, die prachtige groep, dat prachtige initiatief waarbij met kinderen samen musicals worden ingestudeerd en uitgevoerd. Nou, zij hebben richting 4 oktober, en daar zijn ze al een hele tijd mee bezig, een prachtige musical over Franciscus gemaakt. De familiemusical Franciscus, geschreven door Bas en Sissy Suikerbuik. En de Kumi kinderen met de leiding uiteraard, die hebben dat ingestudeerd. En over deze musical, ja, wordt verteld, speciale website daar natuurlijk ook voor, dat het tijdloze verhaal is van de jonge Francesco Bernardone. Maar dan komt dat opnieuw tot leven in deze musical. De charmante, roekeloze feestvierder uit Assisi, die droomt van roem tot het leven hem tot stilstand dwingt. Vanuit een donkere kerker begint zijn tocht naar een nieuw bestaan. Een weg die hem leidt langs oorlog en angst, maar ook langs visioenen, wonderen en een stem die hem roept tot iets groters dan hijzelf. Ja, de musical, wat ik al zei, is al lang natuurlijk ingestudeerd. Daar zijn ze druk mee bezig bij Kumi. En wij gaan luisteren naar een uitzending die eerder is opgenomen met de kinderen en twee leiding van Kumi. Ze zijn hier in de studio een keer op bezoek geweest en hebben toen in de kapel en nog ook even in de studio eigenlijk voorgedaan hoe dat normaliter gaat bij Kumi. En dus deze uitzending gaat niet specifiek dan over de Franciscus musical, maar wel over de manier waarop Kumi zich voorbereidt en met de kinderen op weg gaat en wat er zo belangrijk is om dat inderdaad samen te doen. Nou, daar kunt u naar gaan luisteren in dit programma. En als u dan over de Franciscus musical zelf alles zou willen weten, ja, dan kunt u terecht op de website van Kumi. En dat is Kumi met OE. .org, dus kumi.org. En dan kunt u doorklikken naar een speciale website die dan helemaal over deze Franciscus musical gaat. Hij gaat dus in première op zondag 4 oktober in het Theater aan de Parade hier in Den Bosch. Maar hij komt ook nog in Rijzen, in Barendrecht, in Drongen, in Heerlen, in Leuven, in Veenendaal, in Heerenveen en in Venray. En dan moet u denken over een periode van een aantal maanden. Want de laatste, die hier althans op de website staat, van dus Kumi, is op 21 maart 2027 in Venray. Dus er staan echt veel speeldata op de agenda. Ja, het programma dus waar u naar kunt luisteren. We mochten toen een grote groep ontvangen. Nou, dat hoort u vanzelf. En het is heel inspirerend. En de website wordt ook aan het einde nog een keertje genoemd, kumi.org. Ook wanneer u gewoon geïnteresseerd bent en meer wil weten over Kumi. Ik wens u dus heel, heel veel luisterplezier bij deze uitzending. En neem vooral een kijkje inderdaad op de website om ook over de Franciscus familie musical meer te weten te komen. Van harte welkom bij het programma Kerk in Beweging. En ik mag wel zeggen dat het deze keer een heel bijzondere uitvoering is. Misschien hoort u het wel op de radio, want de stem klinkt misschien anders dan vanuit de live studio. Ik sta in de kapel en dat is niet voor niks, want ik zit hier met een hele grote groep kinderen en een paar begeleiders van Kumi. Welkom!
1: Dankjewel.
2: Ja, leuk dat jullie er zijn. Nog een beetje, hè, nog een beetje voorzichtig misschien, maar dat verandert vast. Koemie, voorheen Kissy. Ik zeg het er toch maar even bij, want dat is misschien toch voor veel mensen wel bekender nog. Nou, Harm Ruiter, Ina Ruiter en nog een heleboel anderen dus. Welkom hier. En ja, ik richt maar even mijn vraag aan jou, Harm. Voor de luisteraars. Kissy, Koemie. Oké, het is niet nieuw, maar wat is het nou toch eigenlijk ook alweer?
3: Koemie is een musicalgroep. Een katholieke musicalgroep. En eigenlijk wat we doen is met musicals, met liederen, vertellen over Jezus, maar vooral ook zelf daarin groeien. En het woord Koemie betekent sta op. En het komt tot leven, het komt uit het evangelie. Waar Jezus tegen het meisje zegt, sta op, kom tot leven. En eigenlijk is dat ook wat wij willen met Koemie. Is dat we zelf opstaan, maar ook tegen anderen zeggen, kom op. God wil jouw leven geven.
2: Okay.
3: En Samuel die kan ons precies vertellen waar het om gaat bij Koemie. Want wij hebben een soort van 5 kernwoorden of kernwaarden. Samuel, vertel.
4: Ja. Het is er maar allemaal ingedreund. Kernwaarde 1. Want ja, wij willen samen God beter leren kennen. Dat doen we echt als familie samen. We groeien echt met z'n allen naar God toe. We willen ook samen onze talenten beter leren kennen. Onze talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat doen we dus door musicals spelen. En er zijn altijd allemaal klusjes bij Koemie. En ja, zo leer je je eigen talenten steeds beter kennen. We willen dat ook allemaal samen, echt samen als groep beleven. Want we zijn echt ik heb zelf geen broertjes en zusjes, maar ik ervaar Koemie echt als een tweede familie waar ik mijn eigen broertjes en zusjes heb. En ik weet dat dat van heel veel anderen ook zo is. We willen dus ook het goede nieuws willen we verkondigen aan de hele wereld. Dat doen we dus met musicals en door te zingen. Dat doen we dus ook echt tot eer van God, die musicals. Zo kunnen we het goede nieuws aan de wereld verkondigen. En tot slot willen we elke dag met Jezus samenleven.
2: Mooi, ja. Ja, en het is natuurlijk ontzettend fijn dat jullie nu hier met een groep zijn. Maar jullie zijn nog veel groter, hè? Koemie bestaat uit een heleboel kinderen. Ik weet niet eens, Harm, weet jij zo uit je hoofd hoeveel dat er zijn?
3: Volgens mij weet niemand eigenlijk precies hoeveel dat zijn. We hebben een landelijke groep die elke maand bij elkaar komt. Dus dat zijn ongeveer 85, 90 kinderen en medewerkers. Ja. En dan zijn er een aantal clubs in het land. Er zijn allerlei projecten en workshops waar kinderen meedoen. Dus elk jaar doen er honderden kinderen met allerlei activiteiten mee. Maar de vaste groep is ongeveer 85 man.
2: Zo, prachtig zeg. Ja, en wij gaan dus hier in Kerk in Beweging. U eigenlijk een voorproefje geven. Laten proeven aan hoe doen ze dat nou bij Koemie om dus Jezus beter te leren kennen, ook om zelf te groeien in die verbondenheid met elkaar, met God. Ja, en Ina, ik kijk jou even aan. Hè. Wat gaan we eigenlijk nu doen in dit uur?
5: We willen u graag uitnodigen om met ons te bidden en te zingen, zoals wij dat gewend zijn. En u bent van harte welkom om mee te zingen. Misschien herkent u een melodietje. En anders dan bidt u gewoon in uw hart met ons mee, zing met ons mee. We gaan ons altijd aan het begin voorbereiden, ook als wij optreden. We eerst onze harten voorbereiden. Kijken van, zit er iets tussen God en ons? Of tussen mij en mijn naaste, wat in de weg staat? Waar we zeggen, als dat tussen ons in staat, dan kunnen we niet zo stralen voor God als wanneer het opgeruimd is in zijn liefde en vergeving. En daarmee willen we graag beginnen. En u bent van harte welkom. Jullie mogen gaan staan. Zingen we het Jezusgebed. Dan mag je, als je iets hebt wat tussen jou en de ander instaat, als je zegt, nou dat woord van vanochtend was niet zo vriendelijk, of ik heb iemand pijn gedaan, of dan mag je naar de ander toe gaan en het opruimen en om vergeving vragen, zodat Gods liefde door ons heen kan stralen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

u wel, Jezus, dat we hier samen mogen zijn. U bent de weg en de waarheid en het leven. Bij u is vergeving. En zo willen we u vragen, kom met uw Heilige Geest. Daal op ons neer. Op alle luisteraars. U bent de Heer en u geeft leven.

0: laten we God loven met onze eigen woorden. En mogen we hem danken voor wie hij voor ons is. En mag je dat hardop uitspreken. Tot één grote lof van God. Vader, ik loof u omdat u altijd zo goed voor mij zorgt. Ook al vergeet ik dat wel eens. Dank u wel.
1: Vader, dank u wel voor vrienden en familie.
2: Vader, dank u wel dat u van me houdt.
3: Lieve vader, dank u wel voor de zon die hier staat.
4: Lieve vader, dank u wel dat we hier bij Radio Maria mogen zijn.
5: Vader, dank u wel voor deze groep, voor deze vriendschap en familie die hier samen is.
2: Lieve vader, dank u wel voor deze hele leuke dag. Lieve vader, dank u wel voor alles wat u ons geeft.
6: Lieve vader, dank u wel dat u voor ons zorgt en ons altijd geeft wat wij nodig hebben.
7: Vader, dank u wel dat u onze vader wilt zijn, ondanks wat wij allemaal doen.
2: Lieve vader, dank u wel dat u altijd bij ons bent.
8: Dank u wel dat we u mogen kennen, dat we kinderen van u mogen zijn.
2: Heer, dank u voor uw liefde. Heer, dank u wel dat u ons nooit in de steek laat.
9: Dank u wel dat we hier allemaal met z'n samen kunnen zijn met u.

0: Voordat we zo naar de tekst uit het evangelie luisteren, het zingen Abba is altijd op zoek naar jou. Dank u wel, God, dat u zo'n God bent die met alles wat u heeft, met alles wat in u is, dat u op zoek bent naar ons. Totdat u ons heeft gevonden. Dank u wel.
1: Abba is altijd op zoek naar jou.

0: En laten we hier samen een stormgebed bidden voor alle luisteraars. Dat ze dit mogen ervaren. Ja. Bidden we allemaal tegelijk. Dat noemen wij een stormgebed. De God bestormen met ons gebed.
1: Dankjewel voor alles. Dat u alle mensen zegenen en luisteren. Dat u erbij zijn.
2: De lezing is uit Lucas 10. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus het hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik die u op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: De man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo.
0: Ja, we gaan met dit verhaal gaan we deze week morgen naar de school toe. Gisteren al in het noorden geweest. En voor wie kunnen we nog bidden? Wie heeft nog ons gebed nodig? Wie kunnen wij tot naaste zijn? Ja, zullen we nog een moment van voorbeden doen? En dat we God vragen om zegen voor diegene die hij ons als naaste wil sturen. Vader in de hemel, ik wil u bidden voor mijn ene buurvrouw die u een beetje is kwijtgeraakt. Ik wil u bidden, wilt u mij helpen dat ik goed naar u kan luisteren en dat ik uw woorden door mag geven, uw liefde aan haar door mag geven. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Vader, ik wil u bidden voor alle mensen die we gisteren hebben ontmoet bij de voorstelling voor de gehandicapten. Ik wil u bidden dat de vreugde die we op hun gezicht mochten zien, dat ze daar uw liefde iets mogen ervaren, dat ze juist weten dat ze bijzonder geliefde kinderen van u zijn. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
5: Lieve Vader, ik wil graag bidden voor mijn klasgenoot, die nu steeds meer van u aan het leren is. Wilt u hem laten ervaren dat u van hem houdt? Laat ons bidden.
6: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Lieve Vader, ik wil voor iedereen die nu in zijn eindexamenjaar zit, die een belangrijke keuze moet maken wat ze volgend jaar gaan doen. Lieve Vader, wilt u bij ze staan in die keuze en wilt u ze leiden naar het plan wat u voor ze heeft. Lieve Vader, laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Vader, wil ook speciaal bidden voor Lily. Dat ze gauw dat ze een mooi huis mogen vinden. En dat u hen wilt laten zien dat u voor hen zorgt. Nog meer dan u nu al gedaan heeft. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
7: Ik bid u ook voor gezondheid en kracht voor iedereen die deze week nog met Koenie mee gaat optreden. Voor de mensen die leiding geven, voor de kinderen en tieners die zingen. En ja, die bidden dat ze de echte getuigenis van uw liefde mogen geven aan de mensen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Vader, dank u wel dat u de Vader bent die ons vasthoudt, die tot ons spreekt en die ons op zijn schoot neemt. Vader, we prijzen u voor wie u bent.

0: Ja, dank u wel, Vader, dat u dat voor ons bent, dat wij uw kinderen mogen zijn. En wij houden van u. Eer aan de Vader en de Zoon
1: en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Nou, heb ik een vraagje. Oh, eerst wilde ik nog vragen of iemand weet wat er met een goudvis gebeurt als je die te veel voer geeft.
2: Oh nee.
0: Joelle, wat denk je?
3: Dan ontploft die.
0: Dan ontploft die. Wat denk jij, Marie?
4: Hetzelfde.
0: Hetzelfde. Nou, jullie zijn een beetje profeten, want dat gebeurt namelijk echt. Stel je voor, mijn petekind, die had een beetje medelijden met hun vis. Die zat daar in zijn kom, helemaal blij te zwemmen en zo. En op een dag kwam er heel veel voer naar binnen. En ze gaf hem gewoon alles wat in dat potje zat. Maar inderdaad, het is helaas slecht afgelopen. Want de volgende ochtend zwommen er allemaal stukjes vinnetjes her en der. En die hele vis was gewoon geëxplodeerd, zeg maar. Dus, de moraal van het verhaal. Strooi nooit je hele voer in één keer in die vissenkom. Oké? Ja. Goed onthouden. Heb je het allemaal onthouden?
5: Mm-hmm. Okay. Ja.
0: Ja. Wat wilde ik eigenlijk daarmee zeggen? Oh ja, van God kunnen we nooit genoeg krijgen. Het is nu 40 dagen tijd en bij hem is altijd genoeg en dan word je nooit overvoed. Dus dat is het goede nieuws van vandaag. Maar ik had nog een vraagje, want jullie zijn gisteren ergens geweest. Waar zijn jullie nog alweer? Oh, Lisanne, jij onthoudt dit soort dingen altijd heel goed. Waar zijn jullie gisteren geweest?
6: Ja, gisteren zijn wij in Nieuweveen geweest. En daar zijn we bij gehandicapten langs gegaan. Of we gingen daar een musical spelen, Wie is mijn naaste? Dat is het verhaal over van de barmhartige Samaritaan. Dan net iets anders, met liedjes en zo. En daar zijn we dus langs gegaan. Die hebben dus voor gehandicapten opgetreden. En ja, dat was echt super mooi. We kwamen eraan en we hadden alles opgezet en langzaam kwamen die mensen binnen. En vanaf het begin af aan was het eigenlijk al feest en je zag ze lachen. En ja, je weet nooit hoe zo'n musical gaat uitkomen natuurlijk, hoe het zal zijn. Maar het was echt geweldig. Het was leuk. Op een gegeven moment kwamen ze ook op het podium, gingen ze meedoen. Het was echt een feest. Je kon daar echt Gods vreugde in iedereen zien, in alle mensen daar. Het was super vet.
0: Oh, mooi om te horen. Even ter informatie voor u, luisteraars. Afgelopen week zijn we met twee tours van die kinderen die in het zuiden wonen, die dus afgelopen week vakantie hebben gehad, zijn we in het noorden onderweg geweest. Onder andere tot Leiden, Oegstgeest, Alkmaar, in de buurt van Slagharen, in Dordrecht. En deze week is dus ons Team Noord. Laat jullie even horen, jongens. Team Noord is dus deze week op pad en ze gaan morgen bijvoorbeeld naar de evangelische basisschool in Eindhoven. En nog allemaal leuke andere dingen doen. En we gaan op pad inderdaad, wat Lisanne zei, met de mini-musical Wie is mijn naaste? En dat gaat over het evangelie van de barmhartige Samaritaan, wat Noah ons voor heeft gelezen. En dat hebben we dus ook verinnerlijkt. En zijn we mee aan de slag gegaan, wat dat eigenlijk betekent. En dat lied, deze inhoud geven we graag door, overal waar we komen. Maar Melaat, jij bent gisteren mee geweest. Vertel eens hoe dat voor jou was.
7: Ja, klopt. Mijn naam is Melaat. Ik ben 18 jaar. En zoals je zei, het was echt heel leuk. Aan het begin had ik van, koeien moet je eenmaal nou heel vroeg opstaan. Het is vakantie en wil je wat uitslapen. Maar goed, toen gingen we optreden en het was echt heel leuk. Want die mensen waren helemaal blij en ze gingen helemaal meedoen. En toen zag je gewoon Gods liefde door hun. En het was echt heel leuk, want toen realiseerde ik me, hiervoor doe ik het. En het was echt het waard om heel vroeg op te staan. Dus het was echt superleuk.
0: Dankjewel. En Lea, vertel jij.
8: Ja, ik ben Lea en ik ben 11. En tijdens de musical, toen zaten sommige mensen van die... Wat is er? Sommige mensen zaten nog een beetje te kijken van, ik weet niet hoor. En uiteindelijk ging de helft van het publiek kwam dan bij ons op het podium staan en die dansten dan liedjes mee. En door die mensen sprak God zo sterk, dat kon je gewoon niet blij van worden.
0: Oh. Wauw. Dat is heel mooi om te horen, dankjewel. En wie wilde nog iets vertellen?
4: Ik ben Joelle en ik ben 8 jaar. En ik was dus bij de musical. En bij het begin had ik een gesprekje gemaakt met de man. En hij was gewoon een beetje, ja, wat droevig en zo. En hij zei ook dat hij niet heel veel van muziek houdt. Maar toen uiteindelijk, toen we het lied Loved Him gingen zingen, toen zat hij de hele tijd mee te dansen. Hij straalde helemaal op zijn gezicht. En hij ging ook nog, zelfs op het einde, op het podium gewoon meedansen.
0: Oh, wauw. Mooi, dankjewel Joelle. En Abby, kom jij nog? Jij had ook nog een mooi verhaal.
5: Ja, ik ben Abby en ik ben 8 jaar. En ik kon jammer genoeg niet meedoen. Ik was toen van de trap afgevallen. Maar ik was dus ergens aan het liggen. En toen bij Jesus Loves Me, toen dacht ik echt van... Ik werd echt zelf geraakt. En ik moest echt huilen. Want ik dacht, ja, God houdt van mij. Ik hoef niet droevig te zijn. En toen ook van, ik keek door een raam met bomen. En er was zo'n vorm van een leeuwpoot. En toen moest ik aan Narnia denken. En toen werd ik ook al opgevrolijkt.
0: Oh, wat lief van onze God dat hij jou niet in de steek heeft gelaten. En zelfs al kon je niet meedoen, want dat is altijd heel jammer. Dat hij jou toch getroost heeft. Dat is echt, echt mooi van God, hè? We hebben toch een mooie God. En beste luisteraars, we hebben eigenlijk een meedoelied. En dan kunt u gewoon vanuit thuis, al zit u op een stoel, bijna kunt u, eigenlijk zittend gaat het eigenlijk ook nog wel. En die gaat als volgt. Die zingen we dus met al die scholen. En de tekst is hebben we uit Oeganda geleerd van Fiona, die bij ons op bezoek is geweest. En de tekst heet A Jesu. Ijampeche.
1: Ijampeche.
0: Aham Gongo.
1: Aham Gongo.
0: Nog een keer. Ayesu.
1: Ayesu.
0: Ijampeche.
1: Ijampeche.
0: Aham Gongo.
1: Aham Gongo.
0: Weten jullie nog wat het betekent? Ja, Marie, zeg maar.
9: Jezus, die draagt mij op zijn rug.
0: Ja, het betekent, lieve Jezus, kom en draag mij op uw rug. Want wat hadden we nog een keer van Fiona geleerd? Hebben ze daar, want ze hebben daar toch kinderwagens? Of hoe doen ze dat daar met die kinderen allemaal? Hoe was dat nogal weer, Joelle?
4: Dan dragen de moeders, die dragen hun kinderen op de rug. Dan doen ze de armen onderlangs, zodat het kindje lekker op de rug kan slapen met zijn hoofdje in de nek.
0: Ah, en dan kan het lekker in slaap vallen, inderdaad. Dus dat willen we graag met u thuis samen zingen. En als we zingen A Jesu, dan nemen we beide handen in de lucht, lieve Jezus. En dan als we zingen Ijampeche, dus kom, dan houden we de handen voor ons. En Aham Gongo, draag mij op uw rug. Dan nemen we de handen achter onze rug. Dus u kunt dat ook echt zittend doen trouwens. Maar wie kan, die mag natuurlijk mee opstaan. Oké, en dat liedje gaat zo. Hi.

0: Het is altijd een beetje moeilijk om hiermee te stoppen. Maar dan wensen we al onze luisteraars nog heel veel zegen. En dan roepen we samen...
1: Be blessed!
2: Ik vind het geweldig om ook hierbij te mogen zijn. Want ik heb hier de hele tijd in de kapel natuurlijk gewoon alles mee mogen maken. Ik vind jullie echt zo, jongens. Top, top, top. En voordat we dan... Dan gaan we misschien nog wel een mooi lied zingen. Maar ik wil nog eigenlijk even weten... jullie zijn bezig met optredens geven. Hoe kunnen mensen bijvoorbeeld te weten komen waar Kumi is? Of hoe... ze misschien wel meer informatie. Wie weet zijn er zoveel kinderen enthousiast geworden die willen wel mee gaan doen. Ik weet het maar nooit. Maar ja, Harm, vertel eens.
3: Ja, we hebben een website, kumi.org. Dus op kumi.org is een agenda waar we gaan optreden. Op allerlei plekken door het land. En de komende periode op een 5-6 locaties. En dat staat allemaal op de website. Waar de tickets en hoe er te komen. Allemaal op kumi.org. En daar staat ook op als je zegt van ik vind het leuk om mee te doen. Stuur ons een mailtje en dan zeggen we hoe dat kan.
2: Ja, nou geweldig. En Nina, jij wil nog iets toevoegen?
0: Ik wil hier graag toevoegen dat als u... graag voor ons mee wil bidden, dan bent u van harte welkom om dat te doen, om deel te nemen aan onze missie. Want om eerlijk te zeggen, zonder het gebed wordt het hem gewoon niet. En elke keer voordat we op tournee gaan, dan is er van alles er nog wat, tegenstribbelt. En dan ben ik altijd heel dankbaar dat ik op het knopje verzenden kan drukken op het moment dat ik in de gebedsbrief eruit stuur. En dan is het echt zo dat er heel vaak gebedsverhoringen komen... zonder dat ik precies weet wie er nou gebeden heeft. Maar we hebben enkele mensen die onze vaste trouwe bidders zijn. Wilt u zich daarbij aansluiten? Van harte welkom. En stuur dan een mailtje of naar Radio Maria, dan komt het naar ons... of naar info@kumi.org.
2: Ja. Nou, ontzettend fijn.
4: We verhuizen eventjes naar de live studio, omdat de volgende lieder met muziek, die dus van een band gespeeld wordt, wordt gezongen live gewoon door de kinderen van Kumi.
0: Wij zingen voor u graag ons nieuwe live lied, want Kumi betekent dus sta op. En dat is wat Jezus tegen het dode meisje zei, Talita Kumi, meisje sta op. En hetzelfde woord Kumi staat ook in Jesaja 60. Luistert u maar.
5: Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer.
0: En daar gaat het eigenlijk ook om. Daar staat dus in het Hebreeuws kumi ori. Sta op en schitter. Arise and shine in het Engels. En daarover gaat dit lied.

We zingen voor u nog één lied uit onze mini-musical, Wie is mijn naaste? En het lied heet Je armen die hem droegen. Het is het moment dat de zwerver degene die geblesseerd is af heeft geleverd bij het ziekenhuis. En door zijn hulp kon diegene geholpen worden. Dus hij werd de naaste van die jongen die in elkaar geslagen werd. En dan komt er iemand en zingt voor hem dit lied.

Nogmaals jongens en meisjes, heel, heel veel dank dat jullie hier waren. En dat was dan voor deze keer het programma Kerk in Beweging.

U hebt geluisterd naar Kerk in Beweging, een podcastserie over de nieuwe bewegingen in de kerk. De serie is tot stand gekomen in samenwerking met het studiecentrum Sint Franciscus van Bisdom Breda.

0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedeld is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen

0: over de goddelijke bemachtigheid, lezen en horen en vertrouwend worden. Goddelijke bemachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons in het bijzondere per uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heilige

0: En
1: ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goed gunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke bemachtigheid. In naam van de Vader
1: en de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, het is elke week weer een verrassing wie er tegenover mij zit. In ieder geval voor u thuis natuurlijk als luisteraar. Voor mij was het niet zo'n grote verrassing, want het is wel aangekondigd. Ik heb hier vandaag tegenover mij zitten Jan Zone. En voor het eerst in de uitzending, denk ik, Jan?
1: Ja, nooit eerder gedaan.
0: Nee, van harte welkom. Ontzettend mooi dat je dit, wilde doen.
1: Ja, dank u wel voor de uitnodiging.
0: Ja, we hebben elkaar wel vaker ontmoet op verschillende plaatsen. Hè? Ik denk de laatste keer was in Nijmegen, Casanova.
1: Ja.
0: Ja, bij een bijzondere lezing van Sonja Daalmans, hè? De vrouw die... een scriptie aan het schrijven is over toch zorgelijke toestanden in de islamitische wereld, hè? Onder andere. Ja. Goed, we komen elkaar op verschillende plaatsen in onze mooie kerk tegen. Ik heb jou vandaag uitgenodigd omdat jij je ook volop inzet voor het organiseren van bedevaart. Daar gaan we straks wat langer over praten. Maar ik ben eerst wel benieuwd van wie is Jan Zone nou eigenlijk? Ik denk dat de luisteraars dat ook wel willen horen.
1: Ik ben werkzaam bij een akkerbouwer eigenlijk vooral als ZZP'er. En daarnaast nog wat in het zinkwerk. En ik ben eigenlijk een paar jaar geleden ben ik begonnen om als ZZP'er aan de gang te gaan. Om toch wat meer ruimte te krijgen, ook in mijn vrije tijd. Om me ook een beetje breder in te kunnen zetten, zeg maar, als alleen in het werk, zeg maar. En dat vult zichzelf dan heel snel weer op met organiserende dingen.
0: Dus, En wat doe je in de akkerbouw?
1: Ik werk vooral bij een heel groot akkerbouwbedrijf. Met een breed akkerbouwbedrijf. Dus ook aardappels, suikerbieten, maar ook bloembollen. Alle verschillende soorten eigenlijk wel een beetje.
0: Alles waar we in Nederland trots op zijn.
1: Ja, precies. De tulpen inderdaad, die komen ook uit het noorden.
0: Dus, ja. Oh, mooi. Hoe oud ben je?
1: Ik ben 30. Dit jaar 30 geworden.
0: Ja. Je komt uit een groot katholiek gezin, geloof ik, hè?
1: 11 kinderen, ja.
0: Ja, dat horen we niet meer vaak in onze tijd.
1: Nee. Dat is wel echt een zegening, vind ik zelf. Het is echt...
0: Ja, geloof ik. Ja.
1: Je groeit op samen en het is niet altijd makkelijk, maar het is wel, je wast jezelf op tegen het leven, zeg maar. En ik vind dat wel, in een groot gezin vind ik dat echt, dat is mooi.
0: En waar sta jij in het rijtje van de 11?
1: Nummer 7,
0: Oké. En ik zei een katholiek gezin. Dat klopt, geloof ik. Hè? Jouw ouders hebben jou het geloof al van kinds af meegegeven.
1: Het geloof wel, maar niet. We zijn niet katholiek vanaf begin af aan. Dus,
0: niet? Nee.
1: Nee. Dus ik denk dat ik een jaar of 12 was toen we katholiek werden. En als 12-jarige katholiek wordt, dan volg je mee je ouders. En toen ik echt een jaar katholiek was, denk ik. Op papier, zeg maar, dat je ook katholiek begint te voelen. En ook echt het vertrouwen in de katholieke kerk, zeg maar, heb. Dat je echt in de waarheid zit, zeg maar.
0: En hoe is deze stap gekomen, als ik dat vragen mag?
1: Naar het katholicisme?
0: Ja.
1: Het was van mijn ouders was het altijd al zoekende. En alle protestante kerken eigenlijk wel bezocht, zeg maar. Alle soorten stromingen. Om te kijken waar, maar nooit het echt kunnen vinden, totdat we uiteindelijk toch bij de katholieken uitkwamen. En dat is, dat is een hele lange weg. Daar gaan we niet allemaal hierover.
0: Nee.
1: Maar
0: bij de katholieken was het thuiskomen, blijkbaar. Ja,
1: het was echt thuiskomen. En dat je ook wist, zeg maar, van oké, hier ga ik echt niet meer weg. Dat was het eerste, zeg maar, waarvan ik. Van alle stromingen die we bezocht hebben, zeg maar, waarvan het duidelijk was, hier blijf ik de rest van mijn leven.
0: Ja, en jij was 13, je zei net van, je was 12 toen jullie katholiek werden. En een jaartje later, toen je 13 was, toen begon het bij jou ook echt te landen. Ja. Hoe ging dat? Hoe wist je dat dit de waarheid was?
1: Ja, het is, je krijgt steeds vaker de dingen mee in het katholiek geloof. De uitleg krijg je mee waarom wat is en... Ja, de logica valt op zijn plek, zeg maar. En dat duurt gewoon minimaal een jaar eigenlijk, zeg maar. En de logica zou natuurlijk nooit op de plek vallen als we de genade niet mee hadden. Want die hebben we nodig om... Je kunt argumenteren naar mensen, maar totdat je een ons weegt. Maar als je de genade niet mee hebt, dan ga je jezelf nooit bekeren.
0: Nee, nee, nee. Dus de waarheid in zichzelf is nog niet voldoende. God moet ook jou openen voor die waarheid. En je moet er zelf ook ja tegen zeggen.
1: Precies, ja.
0: Ja. Inmiddels 17 jaar verder, hè, want je bent inmiddels 30, vertel je net. Ja. Er is veel gebeurd in die 17 jaar, geloof ik.
1: Heel veel, heel veel.
0: Ja. Kun je daar een paar dingen uitlichten waarvan je zegt dat waren belangrijke momenten in mijn leven?
1: Ja, het is vanaf het begin tot het eind is het een strijd. En dat je komt steeds meer eigenlijk tot de ontdekking hoe je een zondaar bent en hoe je eigenlijk helemaal niks verdient, maar toch de genade krijgt dat God je het goede pad opleidt. Dat is ook niet met woorden te beschrijven eigenlijk hoe intens gelukkig je er ook van wordt. Ik kan me uit mijn protestantse tijd echt wel bedenken dat ik me niet gelukkig voelde en eigenlijk van binnen een angst had, zelfs om een angst voor de hel. Je had geen hoop, zeg maar. En dat is... Ja, na al die jaren is dat echt gegroeid tot iets... Ja, iets supermoois. Dat je gewoon weet van... Oké, ik ben er niet. Maar God leidt me wel op de weg er naartoe. Dat is...
0: Dus het vertrouwen dat je uiteindelijk ook aan zult komen op de bestemming.
1: Ja, ja.
0: Dat want wij als katholieken geloven natuurlijk wel dat er een hel bestaat. Hoe kan het dat je daar geen angst meer voor hebt? Misschien is dat voor katholieken thuis ook goed om te horen. Van hoe kun je weten dat die realiteit bestaat? En hoe kun je weten dat op het moment dat we gaan dwalen, dat je daar ook uit kunt komen, hè, in het meest extreme geval. Maar toch niet in angst vervallen?
1: Het is denk ik vooral de focus verleggen van angst naar liefde tot God. Als iemand die handelt uit angst, die handelt uit zijn emotie. En daar kan niet de goede beslissing uit voortkomen. En als je lang genoeg... als je vooral echt verdiept in wat God allemaal wel voor goed doet voor je leven. En hoe die je elke keer weer de genade geeft of wel in de biechtstoel om weer terug te keren. Dan kom je erachter dat het niet een God is die je zomaar naar de hemel of naar de hel stuurt. Maar dat hij zoekt een weg of hij bereidt een weg voor je om je naar de hemel te leiden. En ja, dat is...
0: Het is ook de ontdekking, denk ik, van God staat ook aan onze kant. Hè? Soms dan kunnen we zo'n beeld hebben van God, van hij is de rechter. En dat is hij natuurlijk ook. Maar het feit dat die rechter is, wil niet zeggen dat hij met ons mee opwandelt. Hè? Dat hij ons ook in de hemel wil hebben in feite. En dat hij natuurlijk onze vrije wil altijd zal respecteren. Dus als wij anders kiezen, dan mogen we zelfs ervoor kiezen om niet naar de hemel te gaan.
1: Precies.
0: Maar hij wil het wel. Hè? Dus hij is onze bondgenoot. Hè?
1: Ja, zeker.
0: In die jaren dat je nu katholiek bent, dat is het grootste deel van je leven eigenlijk. Wat zijn voor jou de grote inspiratiebronnen geweest? Heb je bijzondere heiligen waar je bijvoorbeeld je aan optrekt?
1: Ja, de heilige Jozef is voor mij wel belangrijk, omdat ik toch lichamelijk werk wel vaak gedaan heb. Eigenlijk alleen maar in mijn leven. En hij is natuurlijk een heel goed voorbeeld voor een heilige familie. En dat is toch eigenlijk wel het grote voorbeeld inderdaad. Ja.
0: Ja. Nog niet zo lang geleden hadden jullie een bedevaart naar de heilige Jozef georganiseerd. Hè? Daar was jij ook bij betrokken, denk ik.
1: Ja, iets bij betrokken. Ik was niet helemaal organiserend, maar toch echt wel veel betrokken. Ja.
0: Ja. En ook zelf meegelopen. Ja.
1: Ik was onder de transport. Dus ik heb een toiletwagen gereden met en water uitgedeeld.
0: Dus je hebt iets minder hoeven afzien, maar toch wel nauw erbij betrokken
1: geweest. Ja, wel loop ik liever altijd zelf als dat ik een auto rij. En dat is... Je voelt echt de genade. Ook bij het meehelpen wel, maar het lopen zelf, echt de pelgrimstocht meemaken, dat blijft echt altijd... Ja, heel bijzonder.
0: Wat brengt zoiets nou? Want jullie zijn in Smacht geweest, maar je gaat straks nog vertellen over andere bedevaarten ook. Hè? Onder andere Parijs Chartres, waar je nou bij betrokken bent ook. Hè? Ja. Maar wat maakt zo'n... Dus 2 dagen ben je aan het wandelen naar Smacht, een klein dorpje in Noord-Limburg. En daar is dan de kerk of het kapelletje van de heilige Jozef. Wat brengt zo'n tocht? Wat doet dat?
1: Ja, het is... het geeft je heel veel besef eigenlijk van hoe klein je bent. En hoe meer je jezelf aan de kant zet en ervoor kiest om het offer aan te gaan, als het ware. Hoe meer je Gods genade ook voelt en innerlijke vreugde en blijdschap. En normaal als je zou zeggen van oké, je loopt een paar dagen. Je hebt een hele zware tocht achter de rug. Je bent doodmoe, maar eigenlijk is het tegenovergestelde is waar. Je komt terug en je zit vol energie. En je voeten zeggen misschien nog een klein beetje van ik heb pijn. Maar die energie die daar komt, die is menselijk gesproken, is dat eigenlijk niet mogelijk, zou ik zeggen. Want het moet de genade van God zijn die je dan op dat moment... En die raakt dan ook echt, zeg maar. En vaak heb ik echt aan het eind van elke bedevaart heb ik wel echt zo'n moment dat ik echt... kippenvel op de rug heb staan van hoe mij dat raakt, zeg maar. En dat komt gewoon bij elke bedevaart weer terug.
0: Dus het besef van hoe klein je bent, dat je bent opgenomen ook in een grote kerkgeschiedenis, traditie. Als je kijkt naar het pelgrimeren, dat gaat natuurlijk ver terug tot het Oude Testament. Hè? In feite het Joodse volk, wat ook al 40 jaar door de woestijn trok.
1: Ja.
0: Weet je daar dan ook mee verbonden met die eindeloze traditie van onze kerk en zelfs daarvoor nog van pelgrimerende mensen die met God optrekken?
1: Ja, en het is inderdaad, je hele leven is een pelgrimstocht en dit is het even in het klein, zeg maar, en intensief op in een paar dagen tijd. En dat, ja, het doet je ook doordringen inderdaad van de pelgrimstocht van je leven. En dat die strijd houdt niet op na de pelgrimstocht. Het gaat gewoon je hele leven door. En je bent onderdeel van de strijdende kerk, denk ik.
0: Ja.
1: Ook enigszins de leidende kerk, maar ook toch echt de strijdende kerk. Waarvan we toch misschien moeten hebben als het gaat om de bekering van ons vaderland. En dan alleen lijden is niet genoeg, denk ik. Ik denk dat je echt strijden ook nodig hebt. Ja.
0: En hoe is een pelgrimage, een bedevaart, deel van die strijdende kerk? Wat maakt dat strijdend?
1: Ja, dat is toch denk ik het jezelf aan de kant zetten en het opofferen voor het allergrootste goed. En dat is voor het koninkrijk van God. En daarmee... de opbouw ook van zijn koninkrijk, van zijn kerk. Ja, en je ziet het gewoon aan de vrucht dat mensen ook echt anders terugkomen, zeg maar, als dat heen gingen.
0: Ja, je zei dat net ook al, hè, van het leven als katholiek is altijd een strijd geweest. Hè, vanaf je 13e in feite al.
1: Ja.
0: Maar er is ook zoiets als vreugde in de strijd. Hè? Strijd, dat associëren wij vaak met alleen maar moeilijk en tegenslagen.
1: Nee, dat
0: en zo.
1: Is
0: maar strijd
1: niet.
0: Is juist ook iets heel moois, kan het zijn. Hè?
1: Ja.
0: Is dat een dimensie van onze kerk die de laatste jaren ondergesneeuwd is geraakt? Waar te weinig aandacht voor is, denk jij?
1: Ja, ik denk het wel. Als we bijvoorbeeld kijken naar de vaste tijd... Er wordt snel gezegd van oké, doe even een chocolaatje minder bij de koffie. Het is zo klein, het is echt helemaal weggesneeuwd. En dit is gewoon, je loopt tientallen kilometers tot 100 kilometer tijdens Parijs-Chartres, zeg maar. En je bagage op je rug, dat is van zo'n andere verhouding. Dat is, je lichaam moet echt... strijden. Elke stap wordt op een gegeven moment een zware stap. En je probeert toch met elkaar door te gaan. En dat is...
0: Dat is ook een heel mooi beeld van het geestelijk leven. Van die pelgrimstocht van het begin van je leven tot aan de voltooiing. Als je straks zult sterven. En hè, zoals Paulus ook zegt, van ik heb de goede strijd gestreden. En uiteindelijk ook trouw blijven.
1: Ja, ja zeker.
0: Ja, kijk, strijd in ons christelijk leven heeft natuurlijk heel veel vormen. Hè? Dit is meer de lichamelijke strijd van je voet, de ene voet voor de ander zetten, terwijl je eigenlijk helemaal niet meer kunt en hartstikke moe bent en de zon hard schijnt, noem het maar op. Maar ik kan me voorstellen, jij bent een jonge katholiek in een toch overwegend niet-christelijke wereld. Hè? In ieder geval Nederland is het ook behoorlijk ontkerstend, om het zo te noemen.
1: Ja, ja.
0: Merk je die strijd ook op andere vlakken? In dat jij wordt aangevallen omdat je katholiek bent?
1: Rechtstreeks aanvallen soms, maar het is vooral de hele tijd word je getriggerd eigenlijk om je toch maar weer, dus heel indirect willen ze je ervan afhouden eigenlijk. Of ja, de geest leeft gewoon dat je, ja, waarom zou je nou zoveel moeite doen om katholiek te zijn, om naar de kerk te gaan, om nou, 2 uur te rijden om naar de kerk te gaan. Dus ik word ja, over het algemeen wel gerespecteerd in mijn leven als katholiek, maar onderhuid ja, gaat het toch vaak een beetje van, ach, zou je dat nou wat doen? Of, je kunt ook wel een keertje de zondagsmis overslaan. Zo erg is dat ook niet.
0: Ja, ja.
1: Ik bedoel, je moet zo ver rijden. Waarom zou je nou niet 1 keer overslaan? Dat ziet God echt wel door het oog, zeg maar.
0: En
1: dat,
0: het is een beetje een soort zachte verleiding. Het ligt er niet te dik bovenop, maar meer zo'n fluisterend stemmetje van,
1: precies,
0: doe het
1: precies,
0: maar niet.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: En hoe kun je daar tegen weren? Heb je daar tips nog voor andere jonge mensen die dat herkennen?
1: Ja, ik denk dat een dagelijks gebedsleven is heel belangrijk. Het ontvangen van de sacramenten geeft je allemaal de genade om strijdbaar en vol te houden in die toch echt wel redelijk zware strijd, zeg maar. En je hebt natuurlijk je eigen persoonlijke dingen waar je mee zit te struggelen. Iedereen heeft dat natuurlijk. Het kunnen bepaalde zonden zijn waar je mee zit. En als je die ene zonde hebt afgewerkt, dan kom je weer in de volgende terecht. Het blijft altijd. En ja, dat is natuurlijk al vanaf de Hof van Ede is het natuurlijk ons al voorzegd dat we ze in zweet des aanschijns ons werk zullen doen. Maar dat is ook aan onszelf werken.
0: Ja.
1: En dat, ik denk dat dat ook het belangrijkste is van het hele leven. Dat we aan onszelf werken. En dat we vaak misschien te veel aan een ander denken. Van hoe die zijn leven zou moeten beteren. En daarmee eigenlijk net ons eigen leven vergeten daarmee.
0: Ja, dus we moeten niet de ander gaan oordelen. Maar eerst zelf zorgen dat je die splinter uit je, of die balk uit je eigen oog verwijdert. Ja,
1: ja, en dan kun je mensen mee trekken als het ware, in plaats van dat je andere mensen voor je wil duwen naar de hemel, kun je beter andere mensen meetrekken, denk ik. Ja.
0: Zelf het voorbeeld worden. Ja.
1: Ja.
0: Je noemde net heilige Jozef als jouw grote inspirator, om het zo te noemen, in het geestelijk leven. Je had het over pelgrimeren en het besef van hoe klein je bent. Hoe hou je die band met de heilige Jozef levend? Want hij is natuurlijk het voorbeeld van iemand die zichzelf echt klein heeft gemaakt voor het koninkrijk.
1: Ja. Ja, ja, ja, het is toch elke dag wel na de rozenkrans minimaal, zeg maar, even om zijn hulp vragen. Dat is, ja.
0: Gewoon even met hem spreken. Of heb je vaste gebeden die je dan bidt tot Sint-Jozef?
1: Ook wel geregeld, inderdaad. Maar ja, er zit nog eigenlijk te weinig structuur in, moet ik ook eerlijk zeggen, voor mezelf.
0: Deel van die strijd, om daar met structuur in te
1: krijgen.
0: Precies,
1: ja.
0: Maar gewoon met hem spreken, dat kan, dat doe je ook.
1: Om
0: zijn hulp vragen, ja.
1: Ja, om zijn hulp vragen, inderdaad. Maar
0: Ja, tot hem spreken, dat klinkt alsof je een gesprekje hebt, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, je tot hem wenden om
1: ja,
0: hulp.
1: Ja, ja, ja, zeker wel. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Jan, we gaan even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven. En een lied wat wel perfect past bij de strijd en het bereiken van de bestemming. En dan God huldigen en dankzeggen. Het Te Deum. Waarom dit lied?
1: Omdat er... ik vind het heel mooi. Er is heel veel ellende op de wereld. Maar er is ook hoop. En de hoop in de kerk, we zien toch een beweging ontstaan. Iets heel moois. De jeugd trekt weer richting de kerk. Individuelen bekeren zich. God roept iedereen individueel. Je ziet de gemeenschap groeien. Je ziet het allemaal groeien. En dan, ja, wij kunnen zelf denken dat wij daar iets aan gedaan hebben. Maar dat is absoluut niet waar. Alleen God gebruikt ons als pion om eraan mee te helpen om die kerk op te bouwen. Dus ja, alle lof komt aan God toe. En dat is waarom ik graag Te Deum zou willen horen.
0: Mooi, we gaan luisteren naar Te Deum. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: We zijn weer terug in de uitzending. Ik ben deze ochtend in gesprek met Jan Zone, 30 jaar. En hij heeft ons net al even meegenomen op zijn reis door het leven. Wat steeds meer een reis samen met God is geworden. En bij vlagen wel een strijd. Maar ja, dat hoort ook bij dat christelijke leven. Hè. Dat heeft Christus natuurlijk ook zelf aangezegd. Mm-hmm. Ja, Jan, voordat we net naar het mooie Tedeum gingen luisteren, had jij het over dat je ziet van ja, die gemeenschap blijft maar groeien. In onze tijd steeds meer jonge mensen die zich aansluiten. Het kan zijn dat er natuurlijk luisteraars nu zitten te luisteren en denken van ja, dat is bij ons in de parochie helemaal niet zo. Waar gebeurt dat dan? Want ik zou dat ook wel eens willen zien. Waar maak je dat mee?
1: Ik ga bijna elke zondag naar Amsterdam, naar de Agneskerk. Er zijn meerdere missen ook op een zondag. Dus de Tridentijnse mis is daar 3 keer. Dus 1 om 9:45, 1 om 11:00 en 1 om 12:30. En ja, daar zit toch zo ongeveer een 400 man bij elkaar wel in de kerk op een zondag, denk ik. 1 keer in de maand ga ik nog naar Lobit. Omdat ik daar ook het initiatief genomen heb om een koor op een koor te zingen, zeg maar. Een klein koortje op te richten ook. Ja. En dat is een redelijk nieuw apostolaat van de Petrusbroederschap. En die hebben toch ook al dus misschien toch 60 tot 90 mensen al op een zondag erin zitten. Terwijl het sinds november, als ik het goed heb, is het nou open. Dus
0: Hoe kan dat zo trekken? Wat is het geheim? Wat is de kracht daarvan?
1: Ik denk dat de traditionele mis is een vaste rots voor de jeugd geworden. In de hele wereld alles verandert en alles vliegt alle kanten op. Er is onrust en wat je daar ziet is je vindt daar rust. En één continu... Zelfde, elke zondag weer dezelfde mis. En het is niet alleen dat je dus... Mensen schrikken wel eens een beetje terug van... Ja, wat is dit helemaal in het Latijn? Maar het is wel mooi dat je in welk land je ook komt... het is in het Latijn. En dat is wel iets... Je hebt allemaal dezelfde... de verwachting van de mis dan, zeg maar. Terwijl als je in een Spaanse mis komt... Ja, ik maak er niks meer van. Nee. Dus het Latijn is wat dat betreft nog niet eens zo op zo verre afstand eigenlijk als wat men vaak denkt, zeg maar. Dus en dat vind ik ook heel mooi, de eenheid wel van de hele kerk uitdrukken. Dat je toch over de hele wereld dezelfde mis hebt, ook in dezelfde taal.
0: Ja.
1: Ja.
0: En je zei van, je ziet heel wat jonge mensen dit ook ontdekken. Zijn die dan ook echt meteen thuis? Of hebben die eerst een beetje zo'n bevreemdende ervaring van hun Latijn? En wat gebeurt hier precies en zo? Of maken ze zich dat vrij snel eigen?
1: Ja, dat gaat eigenlijk wel heel snel, inderdaad. Het is toch het mystieke wat ook echt wel aantrekt. Ik kan daar ook...
0: Wat is het mystieke? Hoe zou je dat... ik stel moeilijke vragen, dat weet ik, want leg dat maar eens uit. Maar wat is dat, mystiek?
1: Ja, het is bijna... Het is dat je niet alles begrijpt op het moment dat het gebeurt. Of niet alles verstaat, maar je bent wel aanwezig bij het heilig misoffer. En de aanwezigheid is veel belangrijker als dat we op elk moment en elk punt God zouden begrijpen. Want dat gaat ons nooit lukken. Tijdens een traditionele mis lukt het me wel om diep in gebed te gaan en echt mezelf helemaal terug te trekken.
0: Ja. Ja. Dus je hoeft ook niet alles te begrijpen?
1: Nee, ik denk dat we trots zouden zijn als we denken dat we alles begrijpen.
0: Ja, ja. Hoort misschien ook een beetje bij onze tijd, hè? Dat we alles uitpluizen. Een beetje die geest van de wetenschap die eigenlijk het hoogmoedige streven heeft om God helemaal uit te pluizen en te ontdekken.
1: Precies,
0: maar dan
1: inderdaad.
0: Loop je altijd tegen de kleinheid van je eigen wezen aan dat je dat nooit zal lukken natuurlijk. Nee.
1: Ja, nee. Ja, inderdaad. Ja, dat is weer jezelf aan de kant zetten en jezelf een klein maken voor God. Want die heeft alleen echt het beste met ons voor. En die heeft echt een goede weg voor ons. En ja, ook al zijn we soms op weg en vallen en struikelen we. En als we ook bijvoorbeeld in het Onze Vader zeggen van u wil geschieden. Ja, dan als we daarvoor eigenlijk al een andere intentie hadden waarvoor we die bidden. Dan zeggen we eigenlijk toch van oké, God, als u dit niet had gewild, dan toch uw wil geschieden. Dus, want we weten eigenlijk diep van binnen dat God echt het allerbeste met ons voor heeft. En dat hetgene waar we om vragen vaak toch niet hetgene is wat het beste voor ons is. En wat we eigenlijk dus zouden willen.
0: Ja, dus het heeft ook te maken met jou, de eerlijkheid waarmee je God benadert. Dat je diep van binnen eigenlijk wel weet, wat ik nu aan hem vraag, komt niet van hem. En is ook niet in, of, past niet in zijn plan.
1: Of ik weet het in ieder geval niet zeker. Dus je vraagt om iets, maar je weet niet eens zeker of God het wel echt van je, van je wil en je vraagt. Ja.
0: Is dat misschien ook deel van die mystiek? De God die jou overstijgt, waarvan je de plannen ook misschien niet meteen helemaal kunt doorgronden. Maar een soort ontvankelijke houding aannemen om het te aanvaarden zoals hij het jou aanreikt. Hè? Dat zie je in de liturgie. Hè? De liturgie hebben wij ook niet zelf bedacht. Hè? Dat is ons door de kerk aangereikt. Maar dat dat ook je kan helpen om die relatie met God op die manier ook meer hem aan het woord te laten dan onszelf.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik stel de vraag. Ik gaf eigenlijk zelf ongeveer het antwoord erbij. Ja. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling.
1: Nee,
0: maar het sluit wel aan bij wat jij net ook al zei. Jan, ik wil nog even praten over een bijzondere bedevaart die binnenkort weer is. De bedevaart van Nijmegen naar Kevelaar.
1: Ja.
0: Wanneer is die?
1: 12 en 13 september.
0: 12 en 13 september.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook een traditionele bedevaart. Dat wil zeggen met de traditionele mis die onderweg wordt gecelebreerd. Toch?
1: Ja, zeker. Ja. We beginnen met een mis, een traditionele mis. En we eindigen met een traditionele mis. Dus het is, even kijken, dit wordt het derde jaar. Maar we doen het ook in samenwerking met de Duitsers. Dus de Duitsers die liepen eigenlijk al vanaf de coronatijd. Toen ging Parijs-Chartres niet door. Dat kon niet. De autoriteiten lieten dat natuurlijk ook niet toe. Dat er 20.000 mensen zo hutje-mutje op elkaar door de stad zouden lopen. Dat was natuurlijk allemaal gevaarlijk enzovoort.
0: Tuurlijk.
1: Dus toen is vanuit de Peterbroederschap is het initiatief gekomen om dus zelf ook een bedevaart te organiseren van Keulen naar Kevelaar. Eerst met een stuk of 10 seminaristen. En het tweede jaar toen waren er ook meerdere mensen bij, zeg maar. Dus ook leken. En toen heb ik onder andere ook meegelopen. En toen het jaar erop ging Parijs-Chartres weer door. Dus toen is dat ook weer een beetje verwaterd voor mij. Maar tot 2 jaar geleden kwam Pater Knutsen eigenlijk met het idee bij mij van Jan, zou je niet een bedevaart willen organiseren van Nijmegen naar Kevelaar? En ja, ik dacht, ik heb mijn werk, ik heb dit, ik heb dat. En ik doe al zoveel, dat denk je dan. Dat is het eerste wat in je opkomt. Maar het moest gewoon zo wezen. Het kon niet anders als
0: Door Gods wil.
1: Door Gods wil. God wilde het. En ja, als God het echt wil en ja, dan je kunt er bijna niet meer tegenhouden eigenlijk. Of eigenlijk helemaal waarschijnlijk niet. Je kunt veel roet in het eten proberen te gooien. Maar
0: dan moet je een beetje een Jona die niet zijn opdracht vervult.
1: Precies, ja. Inderdaad. Ja, dus op een gegeven moment werd het eigenlijk over de kansel omgeroepen. We gaan een bedevaart lopen van Nijmegen naar Kevelaar. En misschien dat iemand van de familie zonen die kan organiseren.
0: Ja, het werd even publiek gemaakt.
1: Precies, inderdaad. Ja. Bedevaart werd al publiek gemaakt, maar het moest nog georganiseerd worden. Dus
0: je zat ineens in het organiserend team. Ja, je had nog nergens je krabbel gezet. Maar
1: toen moest ik beginnen. En ik dacht, nou, ik wil een paar mensen vragen. En die zeiden ook allemaal, ja, ik kan eigenlijk niet met het werk en zo. Maar ik dacht, nou ja, we gaan het gewoon doorzetten. En ik ben eraan begonnen. En dan kom je er heel gauw achter dat het echt God werk is. En dat je dus, het loopt zo voorspoedig allemaal. Zo voorspoedig heb ik nog nooit dingen meegemaakt in mijn leven. Het ging tot op de kleinste dingen. Ik werd op een gegeven moment door iemand anders gebeld vanuit een andere bedevaart. En diegene die zegt van, Jan, hoe zit het? Heb je al EHBO geregeld? Ik zeg, daar heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Maar joh, we beginnen klein. Dus het zal allemaal nog wel loslopen. En nog geen week later kwam er iemand naar mij toe. Jan, heb je al EHBO? Ik wil wel EHBO zijn. Ik dacht, ja, het is onvoorstelbaar. Ik wist niet eens dat diegene van de bedevaart wist. En diegene loopt zo naar mij toe. En ja.
0: Dus de voorzienigheid was de duidelijk voorzienigheid. Aan jullie kant.
1: Ja, ja, ja, en vanaf het begin tot het eind van het organiseren. Het was zo duidelijk dat het Gods wil was. En je voelde dan de genade tijdens de bedevaart. Ja, ik had ook weer zo'n kippenvel op mijn rug ervan staan. Dat ik had bijna de tranen in de ogen staan voor de groep, zeg maar. Dat was zo'n intens moment dat je je zo klein voelt. Dat je aan zoiets moois, groots mag werken. Dat is. En ik denk ook echt dat dit een. De bedevaart Parijs-Chartres is natuurlijk een hele mooie basis geworden, eigenlijk als het ware, van de bedevaarten in Europa. En je ziet er nu eigenlijk als paddenstoelen, zie je die bedevaarten in de rest van Europa opschieten. Want Parijs-Chartres zit aan zijn limiet. Er zitten 20.000 mensen lopen er mee.
0: Kun je daar niet meer voor opgeven dan? Dan moet je nee, staan op een wachtlijst of zo.
1: Wij zouden met de Nederlanders hadden wij opgegeven dat we met 70 mensen wilden komen. En ze zeiden van, je mogen maar maximaal 40 komen, want het gaat niet meer, zeg maar.
0: En hoe doe je dat dan? Hoe selecteer je dan?
1: We hadden nog niet alle inschrijvingen binnen, maar uiteindelijk hebben we wel een stuk of wat mensen hebben die zich als laatste hebben opgegeven. Die hebben toch moeten zeggen van, helaas, ja, we maken jullie geld terug over. Maar het gaat helaas niet door. Maar we lopen wel in september van Nijmegen naar Kevelaar. Dus je zou daarin mee kunnen. Ja. En dat is ook wel mooi eigenlijk aan dit. Dat het aan de ene kant zie je dat daar het aan zijn limiet zit. En dat geeft eigenlijk weer de kans voor. De potentie ook voor de bedevaarten van de rest van Europa. Laten we maar eens in eigen land gaan lopen. En voor ons echt voor ons eigen vaderland gaan lopen. En echt iedereen uit ons eigen land erin betrekken. Ik denk dat dit echt een. Ik denk dat dit ook echt een bedevaart een golf van bekeringen geeft. Het kan bijna niet anders. Ik dacht er laatst over na. Van, het moet bijna een golf van bekeringen geven. En toen, nog geen week later, sprak ik iemand die zei: ja, ik ben een week. Na Pinksteren ben ik de katholieke kerk op gaan zoeken. Toen dacht ik, ja, dit is er één voorbeeld van. Ik heb zelf dat ik tijdens de eerste bedevaart Parijs-Chartres is voor mij echt dat ik dacht, oké, ik ga elke zondag naar de Tridentijnse mis. En dat was niet alleen maar omdat ik het mooi vond, want ik had de Tridentijnse mis al meegemaakt. Maar je krijgt gewoon de genade om. Om de moed eigenlijk te hebben om toch gewoon elke zondag in de auto te stappen en 2 uur heen, 2 uur terug te rijden. Terwijl ik daarvoor eigenlijk iedereen die dat deed voor gek verklaarde.
0: Ja, ja. Ja. Zo'n golf van bekeringen, wat bedoel je daar precies mee? Is dat, je loopt met een groep en die groep is natuurlijk niet ontzettend groot. Maar jij denkt dat het meer doet ook nog in de rest van het land, wat we niet zien dan of zo.
1: Ja, geloof ik echt inderdaad.
0: Dus vruchten van zo'n pelgrimage, die kun je in het hele land dan terugzien.
1: Ja, het is
0: hoe
1: natuurlijk
0: werkt ook dat denk je ongeveer? Hoe gaat zoiets?
1: Het is natuurlijk al dat Jezus zelf al zegt door bidden en offeren, of bidden en vasten, zeg maar, dat we

0: hoe zegt hij dat? Dat we dat dingen voor elkaar krijgen, zeg maar.
1: Ja.
0: Zonder bidden en zonder het offeren bekeert niemand zich. Maar ja, je ziet gewoon dat God niet een bepaalde groep uit de wereld naar zich toe roept. Maar het zijn echt individuen die dus uit het, je wil bijna zeggen, uit het niets in één keer de katholieke kerk opzoeken. En ook ja, in de mis belanden en dat dan zo mooi vinden. En daarin blijven hangen en dan ook die weg naar heiligheid proberen te bewandelen.
1: Ja, deze geestelijke dimensie, die hebben veel mensen denk ik niet altijd in de gaten. Hè? Want in onze tijd wordt er natuurlijk veel nagedacht over bepaalde modellen die onze kerk zou moeten hanteren om jongeren weer te trekken. Of bepaalde PR-stunts om weer de aandacht wat meer te trekken of zo. Maar jij zegt eigenlijk van begin vooral met gebed en offer. En draag zo'n bedevaart ook met een bepaalde intentie op. En in die hele onzichtbare wereld waar God werkt, zal God wel dat gebruiken. Hè? Die stramme benen en die blaren op de voeten en het gezang onderweg.
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Neemt hij aan, om het zo te noemen.
0: Ja, zeker. En als je kijkt naar alle ellende op de wereld, de oorlogen, de massale immigratie. Als je daar goed op inzoomt en je ziet hoe echt verrot de wereld is, dan is er niet eens, door menselijk ingrijpen, is er niet eens meer een oplossing.
1: Nee.
0: En dus we moeten het vanuit de geestelijke wereld moeten we strijden om ruimte te maken. Waar het licht is, is geen duisternis. Dus we kunnen proberen de duisternis te verdrijven. Maar als we dat niet met licht doen, dan is het een eindeloze strijd die niks oplevert. Dus we kunnen mensen proberen naar de kerk te trekken. Maar door te bidden en te offeren geeft God iedereen de genade om zich te bekeren en zich open te stellen. Ja.
1: Je zei net van, we lopen zo'n pelgrimage ook voor het vaderland. Ja. Hoe leeft dat? Hoe leeft dat onder jongeren? Spreek je dat uit of is dat iets wat je zelf in je hart meedraagt? Hoe gaat dat concreet?
0: Ja, tijdens de intentie voor de Rozenkrans wordt het wel eens genoemd. Hè, maar ja, sowieso wel. Maar eigenlijk leeft het bij de jeugd vanzelf al heel erg, zie ik. Dat ze echt wel op willen komen voor het vaderland. Maar inderdaad, iedereen heeft natuurlijk ook zijn persoonlijke intenties mee. Het is iets echt wat door de groep eigenlijk wel gedragen wordt. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Dus ook een soort trots op je eigen vaderland. En ook een soort zorg van je wil niet dat land verloren gaat.
0: Ja.
1: Als kerk ook. Hè? Dus de kerk in de kerk is natuurlijk wereldwijd enorm. Maar de kerk wordt ook gedragen door die plaatselijke gemeenschappen. Hè? Door de verschillende kerkprovincies. Om te zorgen dus dat ook dat kleine takje aan die grote boom levend blijft.
0: Ja, zeker.
1: Nog even heel concreet zo'n pelgrimage. Je noemde net Nijmegen Kevelaar. Voor mensen die daar echt weinig van weten. Hoe ziet zoiets eruit? Je loopt heel de dag, je bidt, je zingt. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Ja, we beginnen. Laten we het gewoon van het begin af aan beginnen bij. We beginnen nu, dit jaar zullen we beginnen in de Nebelkerk. We begonnen altijd in de Valkhofkapel in Nijmegen, maar het is eigenlijk te klein. En op een gegeven moment, ik vertrouw erop dat op een gegeven moment de Nebelkerk ook te klein wordt. Maar voor nu
1: dat zijn
0: is,
1: de problemen die je wilt, toch?
0: Precies, ja. Inderdaad. En het is ook in een pelgrimage is het niet erg natuurlijk als er mensen buiten staan. Dat is ook weer alles wat je. Ja, al die moeilijkheden ook zijn weer extra offers die weer zijn uitwerking zullen hebben. Maar we beginnen dan met een mis in Nijmegen. En dan beginnen we te lopen. En tijdens het lopen dan bidden we normaal gesproken elke dag de hele rozenkrans. Verdeeld over 3 rozenhoedjes, zeg maar, over de dag. Er zijn geestelijken die meegaan. Dus er is biechtgelegenheid. Er zijn voordrachten die opgedragen worden. En
1: dat is tijdens het lopen dan? Dan
0: allemaal tijdens het lopen.
1: Een lezing of zo?
0: Ja, oké. Precies, inderdaad. Dus, en dan voor de rest wordt de tijd wordt eigenlijk gevuld dan met zingen. En ook sociale omgang. En zingen is soms geestelijk.

0: geestelijk, maar ook af en toe eventjes, jongens, gooi er maar een keer een leuk liedje in, zullen we maar zeggen. Om ook een beetje de lol erin te houden.
1: Iets anders dan het tedeum. Ja.
0: Precies, inderdaad. Ja. Ja. Want ook in het leven natuurlijk, je bent niet heel je leven alleen maar het tedeum en het zingen. Je komt andere dingen tegen mij. En je mag ook een feestje hebben met elkaar. Die verhouding is heel mooi altijd. Ja. Je moet ook niet de hele dag alleen maar met elkaar aan het spreken zijn. Er moet tijd voor gebed zijn, er moet tijd voor zingen zijn en tijd voor stilte, voor voordrachten. Ja, en dan komen we op de camping aan. Daar overnachten we dan. Dit jaar zullen we voor het eerst het Allerheiligste uitstellen, ook op de camping. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat we dat voor elkaar hebben. Dan krijgen we warm eten. En 's ochtends weer een ontbijt. En dan beginnen we weer te lopen. Tussendoor wordt onderweg wordt water uitgedeeld. En er rijden een aantal toiletten mee. En dan de tweede dag dan lopen we naar Kevelaar. En dan ten zuiden van Kevelaar komen we de Duitsers tegen, die dus vanaf Keulen zijn begonnen te lopen. En dan voegen we ons samen. En dan gaan we als één grote groep richting de basiliek van Kevelaar.
1: Hoe groot is die groep dan?
0: Afgelopen jaar hadden wij 70 pelgrims die liepen. En de Duitsers hadden 130 ongeveer. Dus 200 mensen, maar dan nog vrijwilligers erbij. En nog, op het laatst sluiten zich nog een paar families eventueel aan. Dus toch een 300 mensen, denk ik. Wat dan in één keer in een grote stoet met vlag en vaandel en kruis richting de basiliek trekt. En dan hebben we gezamenlijk, zingen we ook echt intens, zeg maar, die laatste 2 kilometer. En dan hebben we dus een beetje in samenspraak ook met de Duitsers, hebben we een beetje Duits en Nederlands afwisselend, zeg maar. En dan kom je aan in de basiliek en dan die prachtige hoogmis. Ja, dat is het is iets. Ik word er elke keer, als ik er alleen al over praat, word ik er enthousiast van. Het is zoiets moois.
1: Je kunt het mooi vertellen ook. Dus even voor luisteraars die misschien wel heel enthousiast zijn geworden nu. Is dit voor iedereen? Kan iedereen zich aanmelden? Of is dit voor een bepaalde leeftijdsgroep?
0: Het is niet voor een bepaalde leeftijdsgroep. Het is wel fijn als je in elk geval de intentie hebt om het helemaal uit te lopen. Dus we lopen 66 kilometer in 2 dagen. En als op een gegeven moment de helft van de mensen afhaakt en met bezemwagens mee moet rijden, dan is het organisatorisch niet te doen natuurlijk. Maar in principe is het is gewoon voor iedereen en het hoeft niet een katholiek zijn van de traditionele mis. Dat is helemaal niet een...
1: Hoeft ook niet, nee.
0: Nee, nee. Inderdaad. Het is juist een hele mooie manier om met de traditionele mis een keer in aanmerking te komen. En
1: lopen er ook niet-katholieken mee die dit gewoon interessant vinden om dat eens mee te maken of dat niet?
0: Tijdens Parijs-Chartres heb ik het wel een aantal keren gezien. We hebben het eerste jaar hebben we sowieso ook een protestant meisje ook, die ook meeliep en die ook helemaal onder de indruk was.
1: Dus die wil dan, die is gewoon benieuwd.
0: Die is gewoon benieuwd inderdaad en die wordt er dan echt door geraakt ook, zeg maar. Ja, dat is mooi.
1: Kun je hier nog voor opgeven? Of is dit,
0: zeker, zeker. De inschrijvingen zijn nog maar net open. Ik geloof dat we hebben gezegd 26 augustus is de uiterste inschrijfdatum.
1: Okay, dus mensen kunnen nog even het meenemen hun gebeden van zal ik wel niet gaan?
0: Ja. Precies, inderdaad. Maar we hebben wel een vroeg aanmeldkorting. Dus als je ergens tot eind juli of zo loopt die vroeg aanmeldkorting. Dus dan kun je opgeven. Dat kan via de website nijmegenkevelaar.nl. Daar kan ook iedereen nog veel meer informatie
1: vinden. Gewoon
0: aan
1: elkaar geschreven, zonder streepjes of puntjes?
0: Ja, Kevelaar met AE aan het eind.
1: Ja, Nijmegenkevelaar.nl.
0: Ja,
1: oké.
0: Ja, okay. Ja, precies. Ja. Daar vindt iedereen ook de verdere informatie en de hele geschiedenis van eigenlijk vanaf Nijmegen ook. We begonnen eerst in de Valkhofkapel. Dus waar de heilige Nicolaas eigenlijk zijn... hoe noem je dat? De verering van hem eigenlijk de bekendheid ook naar Nederland is gekomen, zeg maar, van hem.
1: Oké, okay, vanuit de Valkhofkapel.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is echt het oudste kapel van Nederland ook. Uit het jaar 1000 zo ongeveer. Dus en de geschiedenis van Kevelaar, waar de koopman Hendrik Buzeman een kapelletje moest bouwen, waar het allemaal heel klein begonnen is.
1: Ja.
0: Wat uitgegroeid is, nou ja, tot een genadekapel eromheen en ja, uiteindelijk een kazenkapel daarnaast en toen later de basiliek bijgebouwd is.
1: En krijg je dit ook te horen onderweg? Wordt er ook wat verteld over de ontmoeting destijds met Maria? Ja,
0: ja, ja, ja. Dat, okay. Dat verhaal wordt ook wat verteld, ja.
1: Mooi Jan, dankjewel. Ja, de tijd zit er alweer bijna op, dus we gaan zo afronden. Nou ja, geweldig dat je dit doet en blijf je inzetten hiervoor, zou ik zeggen. We zullen vragen aan de luisteraars ook om te bidden voor heel veel vruchten die mogen voortkomen uit Nijmegen Kevelaar en alle andere initiatieven natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: We gaan tot slot gaan we luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven. Chez nous soyez reine. Ja, een lied wat volgens mij op de bedevaart van de Parijs naar Chartres vaak wordt gezongen.
0: Ja,
1: klopt dat?
0: Ja, ja, ja, klopt. Inderdaad, ja, die komt altijd weer terug. En je ziet dat dat ook in andere bedevaarten, dus ook in Spanje bijvoorbeeld, Covadonga. Dan wordt toch elke keer dat lied wordt weer aangeheven. Dat is toch een...
1: Ja, Covadonga hebben we het vandaag niet over gehad. Moeten we misschien nog een keer in de toekomst nog een keer over praten.
0: Precies, of August. August zouden we misschien heel mooi een keer...
1: August is een goede vriend van jou, hè? Die dat mee organiseert. Een pelgrimage in Noord-Spanje.
0: Ja, ja,
1: ja. Nou, we zullen voor nu even de mensen niet overvoeren. Anders wordt het misschien te veel. Maar daar komen we inderdaad nog wel zeker een keer over terug. Ja. Jan Zonen, ontzettend bedankt voor jouw openhartigheid. En nou ja, je hebt ons denk ik allemaal wel wat enthousiast gemaakt. En... nou, belangrijk vooral dat je natuurlijk hebt aangegeven waarom het belangrijk is. Hè? Dus dat dit ook gewoon nodig is voor ons vaderland en, en voor de kerk in onze tijd. We gaan luisteren naar Chez nous soyez reine. En daarna zijn we weer terug voor het middaggebed.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Tera van Twillert. Ik heb je ooit op een avond gehoord over jouw werk wat je doet in Taiwan. Dan heb je het over een pareltuin. Die pareltuin, dat fascineerde nogal. Ik denk, nou, dat is een exotisch gebeuren. Klinkt iets als een Chinees restaurant, maar dat is het niet.
1: Nee, de pareltuin is niet een Chinees restaurant. Het is in Taipei, de hoofdstad van Taiwan. En het is eigenlijk een vrouwencentrum, maar ook niet helemaal meer een vrouwencentrum. Want tegenwoordig krijgen we ook, sommige gasten zijn mannen uit de buurt. Maar het is begonnen als een werk dat gericht is op de vrouwen die in de prostitutie werken in de binnenstad van Taipei.
0: Is dat een geaccepteerd gebeuren daar in Taipei?
1: Officieel niet, maar er is niet echt. Ja, bepaalde vormen van prostitutie zijn illegaal. Andere vormen zijn geaccepteerd. Ja, dus ze kunnen opgepakt worden voor hun werk. Maar het wordt allemaal toch eigenlijk zomaar wel gedoogd, zeg maar.
0: Maar hoe ben je die vrouw in contact gekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk gebeurd doordat ik nogal meer dan 30 jaar geleden kwam ik in Taipei, in de binnenstad van Taipei, te wonen. Om daar te gaan werken met daklozen. Dat was een opvang en een evangelisatiewerk onder daklozen. Maar het flatje wat ze voor ons gevonden hadden was in een straat waar de vrouwen voor onze voordeuren op klanten stonden te wachten. Dus ja, hoe ben ik in contact gekomen? Ze waren mijn buren. Mm-hmm. Ik woonde 2 hoog en zij werkte in de kelder en op de begane grond. En thuiskomen en weggaan, dan kwam ik ze tegen bij de deur. Dus dat was op zich heel direct. En wat mij ook opviel is dat het geen jonge meisjes waren, maar vrouwen van 50, 60. Die 's morgens om 9 uur er al stonden en dan weer andere 's avonds. Welke tijd ik ook thuis kwam of wegging, er waren altijd vrouwen die op klanten stonden te wachten.
0: Hoe was je initiële reactie naar hun toe?
1: Gewoon groeten. Weet je wel, als je de deur uitgaat dat je naar je buren knikt. Maar daar kwam helemaal geen reactie op. Dus dat vond ik wel apart, want ik was natuurlijk echt een vreemde eet in de bijt in die straat. Ja, daar is zo'n buitenlander en zo'n lange, een jonge vrouw. Dat was eigenlijk heel raar. Ik was toen denk ik 32, 33 jaar toen ik daar ging wonen. Dus in het begin gebeurde er helemaal niks. Ja, geen reactie, niet teruggroeten. En dat vond ik wel apart, want Taiwanese zijn heel vriendelijk.
0: Maar hoe ben je wel in contact gekomen? Je hebt nu een pareltuin, wat zeg ik, een parelketting zelfs. Ja. Daar gaan we het zo wel over hebben. Maar goed, hoe ben je wel in contact gekomen met hen als ze zo gesloten waren?
1: Ja, dat was de straat waar wij woonden, was ook een avondmarkt. Dus echt tot midden in de nacht, tot 1 uur 's nachts, was het altijd druk. Mensen die over de straat lopen, voedsel, kleding werd er verkocht. Maar op een dag was er een tyfoon. Nou, dan gaat alles dicht in Taiwan. En wij kwamen terug van ons werk. Het was al 11 uur, denk ik. We kwamen terug. Ik moest de hond nog uitlaten. Dus midden in de nacht om 12 uur, in wind en regen, ik de hond uitlaten. Nou, er was geen markt, er was niemand op de straat. En toen kom ik een van de vrouwen tegen. En zij had ook een hondje op haar arm. Zij was aan het telefoneren en helemaal in paniek. Echt, ik kon echt merken dat er iets was wat haar heel erg dwars zat. En toen zij ophing, raakten wij aan de praat en zij vertelde over haar schulden in het Taiwanees. En dat was ik nog maar net aan het leren. En zo goed als het kon, heb ik haar verteld over mijn Jezus. Sindsdien, als ik het dan tegenkwam daarna, dan was er, het was een contact. Dus dan groette ze me en dan was er een glimlach en er was iets begonnen. En dat heeft in mij iets wakker geroepen van, oh, op een dag wil ik zo graag deze vrouwen leren kennen en een vriendschap met hun opbouwen. En dat ik echt de kans krijg om hun te vertellen over de liefde die Christus voor hun heeft.
0: Je gebruikt het rare zinnetje. Ik vertelde haar over mijn Jezus. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, omdat ik in het Taiwanese heel weinig kon zeggen. Dus dan heb je echt zoiets van, nou ja, je kan heel een paar zinnen, weet je wel. Zo van, ja, ik weet niet meer wat ik gezegd heb, maar ik weet wel dat ik iets verteld heb over de Heer Jezus, ja. En mijn Jezus, ja, dat is de Heer Jezus die mij gered heeft, ja.
0: Ja, wat bedoel je daarmee? Want het is allemaal van die cliché-termen waar ik denk van, ja, het glijdt heel makkelijk naar binnen toe, maar toch.
1: Nou, mijn Jezus is degene waarvan ik ontdekt heb dat hij mij heel persoonlijk kent. En dat is in mijn leven voor mij het omslagpunt geweest. Ik ben christelijk opgegroeid, vanaf kleins in de kerk, 's morgens, 's avonds naar de dienst, naar de zondagsschool, bidden voor het eten, Bijbel lezen na het eten. Dus heel, ik wist van de Bijbel, van de Heere God, van de Heere Jezus. Maar pas op mijn 15e tijdens een Youth for Christ kamp ontdekte ik, doordat ik met iemand samen bijbelstudie moest doen. Nou, niet bijbelstudie, een stukje uit de Bijbel lezen elke ochtend. Dat was een Youth for Christ kamp en een oude meisje was bij mij elke dag hetzelfde meisje. Toen we dat samen deden, aan het eind van die week dacht ik van ja, maar zij kent hem en ik nog niet. Zij kent de Heere God persoonlijk en ik nog niet. Dat was mijn conclusie na een week. En toen was er een kans, een gelegenheid om je hart open te stellen voor de Heer Jezus. Dat heb ik toen gedaan. Meer uit, niet omdat ik nou zo moedig was, maar omdat iedereen het deed. Dus volgde ik ook maar. En die zaterdag, nou dan kom je thuis uit zo'n kamp en zondag weer opnieuw naar de kerk, als van ouds. En toen heb ik voor het eerst echt gebeden, heel persoonlijk, Heere God, wilt u tot mij spreken? En tijdens, na die dienst, toen wist ik, ja, hij heeft tot mijn hart gesproken. Ik weet niet meer wat het was, maar ik wist het zo zeker. Ja, dat heeft voor mij, was echt een moment van, oh, dus ik ben gekend door de Heere God, die, van wie ik al heel lang weet. En dat heeft mijn leven echt een hele andere wending gegeven. Alles veranderde. Ja, mijn ogen zagen andere dingen. De natuur werd anders, alsof er een dimensie bij was gekomen. Dus dan, ja, toen ging ik heel erg verlangen naar een relatie die dieper ging met hem.
0: Je zegt je openstellen, hoe doe je dat?
1: Ja, nou, we hadden dat kamp in een we hadden dat kamp in de molen van Giethoorn. Dus we zaten beneden met z'n allen, al die jongens en meisjes, op een houten vloer. En ze hadden met krijt op die vloer een cirkel getekend. En zo van, als je bereid bent om je hart open te stellen voor de Heer Jezus, stap dan in die cirkel. En eigenlijk heb ik dus, ik weet ook niet hoe ik dat moet doen. Ik ben wel die cirkel ingestapt. En ik denk dat het heel vaak zo is. Het is wel een keuze, ja. Het is een keuze dat je, en voor mij was het een hele spannende keuze. Ik was heel verlegen. En het feit dat iedereen het deed, was ook de reden waarom ik niet achterbleef, denk ik. Maar het was ook wel met die realisatie, ik ken hem nog niet persoonlijk. Het is een keuze.
0: Hoe werd het thuis gereageerd?
1: Ja, ik denk dat iedereen ging naar de kerk en zo. Dus ik denk niet dat mensen zo direct door hadden, Tera is veranderd of ik ben veranderd. Ik heb dat ook denk ik niet toen gezegd. Maar ik weet wel, ik liep een krantenwijkje van de Gooi-Neemlanden in Baren. Nou, 3 keer in de week de Gooi-Neemlanden, avondwijkje, niet zo groot. En elke dag hetzelfde stukje. Maar nadat ik die stap had genomen, zeg maar, mijn hart had opengesteld. Nou, het was gewoon anders. De bloemen waren anders, de kleuren waren anders. Het was gewoon nieuw. Ik was opnieuw geboren. Dat, ja, zoals mijn conclusie nu. Maar toen was het bijna een soort fysieke ervaring. Dat je gewoon iets zag wat je voorheen niet zag.
0: Een vriend van mij die heeft 10 jaar in de drugs gezeten. En op een gebed van zijn moeder kwam hij eruit. Bevrijd helemaal. Ja. Ook wat jij nu vertelt hij dan. Hij zei, maar ja, dan die Arian, in mijn geval Joop, is er nog. Hè? Ja. En dan die opvoeding.
1: Nou, je bent altijd, je neemt altijd je hele geschiedenis met je mee. Hè? Dus wie je bent, wat er in je leven gebeurd is. En ook als je naar, hè, want ik ben dan natuurlijk naar Taiwan gegaan, naar het zendingsveld, dan neem je jezelf ook mee. En die kom je ook heel flink tegen. Ook juist in een andere cultuur waar je bent. Andere uitdagingen. En gescheiden van je familie en het vertrouwen. Je kan niet terugvallen op al de dingen die je weet en kunt. Je bent dan extra kwetsbaar, maar daarin ook, ja, kom je ook echt tegen wie je echt bent en waar je echt Gods genezing en hulp nodig hebt om te groeien.
0: Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, dat kan. Ik denk voor mij was het grootste waar ik tegenaan liep, waar ik altijd, zelfs nu nog, ook wel een stukje in meedraag, is onzekerheid. En dat komt voort uit verschillende dingen. Ik denk dat een van de redenen is dat ik heel jong mijn moeder ben verloren. Dus 6 maanden was ik toen mijn moeder stierf. En mijn tante kwam in ons huis en zij was mijn moeder in mijn kindertijd. En die is overleden toen ik 9 was. En toen is mijn vader opnieuw getrouwd, dus toen ik 10 was. Dus ja, dan, je hebt al die wisselingen, zeg maar, in degene die zorg voor je dragen. En ik ben ongelooflijk dankbaar voor elk van hen. Maar het laat in jouw hart wel een... er zit een gemis. En dat blijft er ook. Dat is gewoon een realiteit. En ik ben op de lagere school... de laatste jaren van de lagere school heel erg gepest. Echt, ja, niet alleen maar geplaagd, maar echt gepest.
0: Wat doet het met je zelfbeeld? Want ook dat zelfbeeld neem je dan mee. Ja, he, want je hebt wel die hele bevrijding meegemaakt. Maar tegelijkertijd denk ik, nou... Oeps.
1: Nou ja, ik was toen... Hè, dus toen ik tot geloof kwam, toen was ik 15. Dus dat is echt ook die leeftijd. Zat ik op de MAVO. Dus dat heeft me wel goed gedaan van school veranderen. Ja, en toen ik tot geloof kwam, ja, toen begon voor mij een soort... ik denk dat er gewoon een genezingsproces heel langzaam gebeurde. En plus dat ik een zus ook echt zag wie ik was in mijn onzekerheid. En die heeft mij ook geholpen bijvoorbeeld ook om me aan te moedigen om naar dat kamp te gaan. En dan langzaam maar zeker is de liefde van God eigenlijk datgene wat je doet groeien. Maar die onzekerheid zit natuurlijk gewoon heel diep en die kom je ook tegen. Dus ik was makkelijk jaloers. Altijd denken dat de ander beter, mooier, knapper, weet je wel. En dan mezelf helemaal minderwaardig voelen. Ja. Maar op een gegeven moment toen ik in Taiwan was... en je begint dan met je taalstudie en het omgaan met mensen... En als je dan merkt dat die kwetsbaarheid van je, die onzekerheid in de weg staat van dat je door God gebruikt kan worden, zeg maar. Toen ben ik ook al heel snel gaan bidden. Heer, wilt u mij heel maken? Ja, heel maken om bruikbaar te zijn. Om door God gebruikt te kunnen worden en niet gehinderd te worden door bijvoorbeeld jaloersheid of onzekerheid. Ik kan wel een voorbeeld noemen. Ik werkte dus eerst met de daklozen en toen werkte ik samen met een Japanse collega, een hele leuke meid. En zij, we waren op een gegeven moment met z'n tweetjes over in dat team. En nou, Taiwanese vinden Japanners heel leuk en vooral Japanse vrouwen. Die zijn heel knikken en buigen en zijn heel beleefd. En nou, zij was echt super geliefd door de daklozen. En ik kwam die gekke Nederlander, lang en wat onhandig en nog niet zo goed in de Chinees, weet je.
0: We zijn een beetje de barbaren daar, hè?
1: Nou ja, wij zijn daar een beetje de barbaren, ja. Want we zijn niet fijn, weet je wel, niet fijn gebouwd en niet... Nou, als zij de Bijbelstudie deed of de zang deed, dan... Dat ging altijd voor mijn gevoel van, nou, dat kan ik nooit aan tippen. Maar goed, je moet wel het werk delen, dus ik moest op een gegeven moment de zangdienst leiden... En toen was er een van de daklozen, meneer Yang. Ik weet nog zijn naam, ik kan hem nog zo voor me zien. En hij openlijk bekritiseerde mij en vergeleek hij mij met haar. Dat sloeg in als een... dat verlamde mij bijna. En wat heel mooi is eigenlijk dat wij na afloop... heb ik tegen mijn collega gezegd, dit is er gebeurd. Zij heeft het natuurlijk ook gehoord, maar dit is er gebeurd en dit doet het met mij... Ik durf bijna niet meer nu. En toen hebben we er samen voor gebeden. En dat was echt heel goed. Dat zij dan, dat is natuurlijk heel liefdevol dat je het kan zeggen. Dat is heel fijn dat iemand samen met je bidt. Maar dat is voor mij ook de boze die er ook is. En die niet wil dat wij vrijmoedig zijn in het delen van wat we van de Heer Jezus weten. Dat hij erop uit is om ons te verlammen, weet je wel. En hij weet precies waar onze zwakke plekken zitten. Dus dat is een van de dingen die ik geleerd heb. Ook als ik met anderen optrek en zie dat zij ontmoedigd raken. Om te weten dat het meer is dan jouw persoonlijke strijd. Het is een geestelijke strijd. Omdat je het evangelie verlangt, het evangelie te delen. En door te benoemen en er samen voor te bidden. Kun je toch die vrijmoedigheid behouden. En groeien ook. Ja, nu... krijg ik allerlei kansen om te spreken. En daar heb ik ook echt voor gebeden of de Heer God mij helpen wil... om dat te kunnen doen zonder heel veel spanning op te lopen... of heel onzeker te zijn of mezelf echt weg te bekritiseren.
0: Ja, dat kan ook weer. Het andere uiterste kun je erin komen. En het gaat wel lekker zo, hè? Die gedachte. Ja. Toch? Of heb je dat niet?
1: Nou, dat valt reuze mee, omdat ik het nog steeds een uitdaging vind, ja. Maar het is wel dat je er... Dat de Heer God je ook leert, weet je wel, dat je mag leren van, dit werkt voor mij heel goed. Als het interactief is, dan komt wat er in mijn hart is, komt er beter uit. En dan kan ik er ook met vrijmoedigheid spreken.
0: Ja, kijk, als je dit zo vertelt, moet ik altijd denken aan aan stilte. Hè, dat mensen naar een kloosterweekend gaan, of weet ik wat van toestanden. En dan is het daar stil. Maar die herrie zit van binnen. En dat met jezelf geconfronteerd worden is ook niet niks natuurlijk.
1: Nee, dat klopt ook. Dus ja, hoe ga je om met een stukje spanning wat ontstaat in je van binnen? Hè? Ik denk dat dat voor mij heel vaak is reflecteren, terugkijken op de dag. Wat gebeurde er nou? Waarom kon ik nou niet slapen? Waar ben ik nou mee bezig? Die vragen stellen. En dan een beetje ontdekken waar het ligt en dan daar iets mee doen. Of wat voor mij heel erg werkt als de spanning een beetje oploopt, is te gaan fietsen. Ook in Taipei, wat een hele drukke stad is. Op zaterdag, dan moet ik er echt gewoon uit, alleen in de natuur. En als ik dat dan doe, dan valt er wat van me af, weet je wel. En dan heb ik gewoon tijd met mezelf, maar ook met de Heere God. En ja, dan daar doe ik dan weer nieuwe energie van op.
0: Is er nou in die hele rit, want je hebt er meer dan 30 jaar gezeten, of je bent er nog steeds. Je noemde net zoiets iets van in de trant van dat je jezelf bent gaan ontdekken, wie je zelf bent. Je ware, ik vind het wel niet grote woorden, maar goed. Het ik te ontdaan is van het valse ik, wat graag zichzelf wil tonen. Weet ik, noem dat al soort dingen meer. Hoe is die weg geweest?
1: Ik ben denk ik van nature iemand die graag, bijvoorbeeld die graag dingen voor anderen doet. Dus ik had al met het oog daarop ook gekozen voor de verpleging. Ik ben opgeleid als aanverpleegkundige en kinderverpleegkundige. En dan ben je in je werk, heb je gewoon, je begint de dag met een lijstje van alle dingen die je af moet maken. En je, nou, iedereen ligt gewoon in zijn bed en is tevreden. En aan het eind van de dag is het klaar. Maar dan ga je naar het zendingsveld, dat is compleet anders. Dan heb je niet een dag met een begin en een einde waar je terug kan kijken dat het af is. Dus dat is echt waar haal ik mijn voldoening of gevoel van zelfwaarde vandaan. Dat verschuift heel erg. En daarom moet je, ja, dat is wel een weg van leren om te weten dat dat in afhankelijkheid van God is. En het zien naar wat is God aan het doen. Dus het gaat dan niet meer zozeer om jou, wat jij doet. Maar wat is God aan het doen? En hoe kan ik hem daarin met hem samenwerken? En met degene die in je team zijn. Dat is een van de grootste lessen die ik geleerd heb door dit laatste 20 jaar. Met de vrouwen, dat hele aan het begin, las ik een boek. En dat heette Experiencing God, God ervaren. In dat boek haalt hij dat vers uit waar de Heer Jezus zegt: de Vader is altijd aan het werk en ik werk ook. En zij zeiden in dat boek echt van ja, zo vaak hebben wij onze eigen plannen, dit en dat gaan we doen en dan vragen we daar God zegen over. Maar het is eigenlijk andersom. De Heere God is altijd aan het werk en eigenlijk moeten we van de Heer Jezus leren hoe hij dat deed. Hij zeg maar keek naar de Vader, hij zei ook echt: zonder de Vader kan ik niets doen. Dus dat was iets dat heeft echt. Dat is in mijn hart, dat zaad is in mijn hart gevallen. En toen ben ik gaan leren om meer te zien wat is de Heere God aan het doen. In hele kleine en hele grote dingen. En dan eigenlijk met hem meebewegen. In plaats van ik beweeg en ik vraag daarover zijn zegen. En in dat proces ontdek je ook. Je bent continu, eigenlijk word je bemoedigd door wat hij doet. En je weet eigenlijk dat je daarin een heel klein schakeltje bent. Dat het zijn werk is. En tegelijkertijd mag je in dat proces ook groeien. En nou ja, ik had nooit gedacht dat ik een pionier zou worden. Dat ik een heel nieuw werk op zou zetten. En nu weet ik, ja, ik vind het heerlijk om te pionieren. Ik vind het heerlijk om mensen op een nieuwe plek iets nieuws te beginnen. Contacten te leggen. Ja, dat soort dingen, weet je. Want ik weet ook dat mijn kwetsbaarheid en openheid mensen raakt. Dus dan, je leert zeg maar, ja, je mag jezelf zijn, ik hoef het niet te verbergen. Maar dat heb ik ook geleerd van de daklozen. Want zij zijn op de straat, ze hebben niets om zichzelf zeg maar mooier te maken dan ze zijn. En daardoor zijn ze heel puur. En dat vond ik heel bevrijdend. Ik heb eerst 14 jaar met daklozen gewerkt. Ik dacht van, oh, hier kan ik gewoon mezelf zijn. Ik hoef niet te vergelijken. We zijn allemaal hetzelfde. Ik mag kwetsbaar zijn. Ik mag boos zijn. Ik mag dat uiten. En zij zijn ook heel echt met jou. Ze vergeven je ook heel makkelijk. Dat is het hele mooie van het werken met mensen aan de man van de samenleving. Die zijn uit op puur. Als jij puur bent, dan win je vertrouwen. Ja.
0: Je zegt met God meebewegen. Hoe herken je dan wat God doet?
1: Nou, bijvoorbeeld, heel in het begin zei de organisatie, dus OMF, Overseas Missionary Fellowship, die zei tegen mij, je mag het proberen, de vrouwen bereiken, maar niet alleen. Maar er was niemand die hetzelfde visie had. En toen had ik een kans om in één kerk iets te vertellen over het werk en over de visie die God me gegeven had. Verlangen eigenlijk alleen maar. En dat ik het niet alleen mocht doen. Waren er mensen die met mij mee wilden gaan, die wijk in. En toen waren er twee huisvrouwen. Nou, bijzonder. Dus ik ging de ene week met de ene één middag straatwerk doen. En de andere week met de andere één week straatwerk doen. Nou, dat deden we een tijdje zo. En op een dag, ontmoeten we iemand. En die zit op een brommer. Dikke laag make-up. En zij zegt van, zijn jullie christenen? En ja, wij zijn christenen. We liepen eigenlijk haar voorbij en zij riep ons, zijn jullie christenen? Nou, en toen raakten we aan de praat, bleek dat zij zelf ook een christen was. En begon te huilen en toen we ervoor de baden en zo. Toen zeiden wij, wil je terugkomen bij de Heer Jezus? Ja, zei ze. Nou, mogen we dan bij je langskomen? Nou, we mochten bij haar thuis langskomen. En toen hebben we het verhaal van de Zacchaeus verteld en opnieuw gevraagd, wil je, net zoals Zacchaeus, ja, je hart weer openstellen? En toen zei ze ja. En toen hebben we dus die ene week het straatwerk laten vallen, omdat er één iemand was die eindelijk reageerde. En toen zijn we met haar een bijbelstudie begonnen. Dus werd het één week straatwerk, één week bijbelstudie, in plaats van twee weken straatwerk en niks. Dus eigenlijk meebewegen dat één iemand reageert op je. Ja, God geeft een opening. En die opening die pak je. Omdat de Heer God die opening gegeven heeft. En zij is nog steeds. Ja, we zorgen nog steeds voor haar. We hebben nog steeds wandelen met haar op. Ze is inmiddels in de 70. Ja.
0: Wat was haar verhaal?
1: Haar verhaal was dat zij uit een arm gezin kwam. Hele mooie vrouw. Dus als jong meisje. Op het platteland opgegroeid, arm gezin, geen studiebol, maar dan in de stad komen en ontdekken dat ze heel knap was. Een beetje echt gepakt door geld verdienen. Nou, getrouwd met iemand omdat ze bleek wel goed te zijn in een bepaald soort werk. Dat was nog niet in de prostitutie, maar die man was, die wilde met haar trouwen omdat zij geld kon verdienen. Nou, uiteindelijk hebben ze allebei een scheve schaats gereden. Zij is na de geboorte van haar tweede kindje kreeg ze schizofrenie. Dus toen heeft haar man haar alleen gelaten en toen bleef zij achter. En toen is zij in dit werk gerold. Is eigenlijk, ja, was het niet alleen een scheve schaats, maar ging ze werd kans in deze wereld terecht. Dus toen we haar leerden kennen, maar het aparte was haar man, haar ex-man dus. Zijn vader was christen, hij zelf niet. Maar om met hem te trouwen moest ze gedoopt worden. Dus ze was eigenlijk nog niet eens ook echt christen, maar ze was wel bekend met de wereld van de kerk. Ja.
0: Zie je daarin iets van het mededogen van Christus voor haar? Want dit grijpt me meestal aan. Ik denk van dat mensen dus hier in Nederland, vooral uit Midden-Amerika, zichzelf prostitueren, het geld naar de familie stuurt, zogenaamd een goede baan hebben. Maar om hen eruit te krijgen, want ze hebben vaak een bijbeltje naast ze liggen op het kastje of een kruisje om hun hals. En dan om hen eruit te krijgen, dat vraagt niet alleen dat je ophoudt met prostitueren, maar je moet ook iets anders verzinnen voor hen. Een andere baan en dat soort dingen. Dus die complexiteit die hierin zit.
1: Ja, die is heel groot. En iedere vrouw heeft ook, die begint die reis ook met een andere set van problemen, zeg maar. De een heeft misschien gewoon heel grote schulden. De ander, ja, zij had bijvoorbeeld ongelooflijke creditcardschulden. Maar die betaalde ze heel trouw af door te werken. Maar ze had ook een levensstijl. Ze zegt, ja, als ik een taxi zie, dan gaat mijn hand vanzelf omhoog. Weet je wel, dus een levensstijl, het zo gewend aan je haar laten doen. Veel kleding kopen, midden in de nacht als ze niet kon slapen, dingen kopen, weet je wel. Dus echt continu zichzelf eigenlijk gevangen houden door het geld wat ze besteden. Het was een hele reis met haar. Ik denk dat geld bij haar echt zo'n grote rol speelde. Het was echt een gevangenis, dat geld. Maar dat je met iemand oploopt, dan langzaam, stap voor stap, maakt ze dan nieuwe keuzes. Ja, ik weet nog dat we echt die creditcards doormidden geknipt hebben. Ja, en leren om je eigen haar te wassen en om met de bus naar huis te gaan. En, maar dat gaat natuurlijk niet in één keer. En zij had ook een aantal klanten die bijvoorbeeld een oudere man, een getrouwde oudere man, die haar gewoon als een soort maîtresse achter de hand had. En die gaf haar elke maand zeg maar een soort basissalaris. En om dan op een gegeven moment te zeggen, die relatie verbreek ik. Dat was best heel moeilijk. En zij heeft geprobeerd om te werken, maar dat ging heel moeizaam, omdat ze echt flink schizofrenie daaronder leed. Dus behoorlijk wat medicatie. Maar zij is met hulp met maatschappelijk werk en een soort combi van onze hulp en een hulp van een organisatie die met mensen werkt met die psychische stoornissen hebben, is zij op een betere op een plek gekomen waar ze geen schulden meer heeft. En nu leeft ze dus van de uitkering.
0: Er ligt een spanningsveld tussen moraliseren, noem ik het maar, en gewoon de Heilige Geest zijn werk laten doen. Want je hebt natuurlijk wel een zeggenschap hierin, maar waar ligt dat? Want het kan heel dwangmatig worden van om gewoon op die morele kant te gaan zitten. In plaats van op het leven wat van binnenuit moet komen. Ik zeg het een beetje onhandig.
1: Ik had echt in het begin heel erg de vraag, oké, nu hebben wij een kans om bijvoorbeeld met haar bijbelstudie te doen. Welk stukjes uit de Bijbel ga ik met haar lezen? En ik weet nog, ik nam deel aan een conferentie die werd georganiseerd. Dus iemand spreken vanuit Engeland. En dat ging ook over seksuele zonde. Ik denk, dat is, daar moet ik zijn, daar kan ik van leren. En ik vroeg aan, na afloop van die dienst, zeg maar, of ik even persoonlijk met de spreker kon spreken. En toen gaf ik dus dit probleem te horen, weet je, van oké. Ik ken iemand en nu mag ik samen met haar de Bijbel lezen. Wat ga ik lezen? Ga ik dan Johannes 9 lezen of ga ik gewoon, wat doe ik? En toen zei zij, dat was heel belangrijk voor mij. Ze zegt, begin maar gewoon ergens bij het Marcus Evangelie. Niet specifiek gericht op één problematiek. Ja. Dat is heel duidelijk. En dat het werk van de Heilige Geest is dat hij kent de ander. Wij kennen de ander niet. Dus misschien is het, zeg maar, het probleem wat jij ziet is dat zij in de prostitutie werkt. Maar het probleem dat hij ziet is bijvoorbeeld dat ze zo gebonden is door geld. Of dat het uiterlijk zo belangrijk voor haar is. En hij doet zijn werk op zijn manier. En hij gebruikt, jij hoeft niet specifiek één stukje uit de Bijbel uit te zoeken. We gaan samen de Bijbel lezen en God spreekt tot haar hart. En daarin gaan we met hem mee. Hey, ik weet nog dat zij een keer, dat vond ik wel heel leuk, ze had een hele mooie armband van jade gezien. Echt, heel duur. Dus ze had gebeden. Heer God, wilt u mij helpen om die armband van jade niet te kopen? En vervolgens koopt ze hem. Zij gaat de volgende dag naar haar werk, in het theehuis, zeg maar. En een van haar klanten zegt, wat heb jij een lelijke armband, en zij zegt, ze is dus de volgende dag teruggegaan om die armband weer te verkopen. Daarmee had ze natuurlijk wel wat verlies. Maar uiteindelijk heeft ze dus die armband weer verkocht. En ik vond dat zo mooi. Ik denk, het doet me heel erg denken aan onze eigen zondepatronen, weet je wel. Wij bidden ook van, Heer, help me om niet dit en dit te doen. En vervolgens doen we het. Ja, maar ook de liefde van God dat hij dan haar toch redt eigenlijk. Hè? Dus hij heeft haar gebed echt gehoord. Haar gebed om het niet te doen heeft hij gehoord. Maar door op een andere manier, door haar de dag daarna, dat ze het dan weer los kon laten. En dat zie je heel erg. Dat God gaat een weg met hun, maar ook met ons. En ja, het is eigenlijk geen verschil in zonde. Het is allemaal hetzelfde. En wij maken allemaal dat soort, gaan we allemaal dat soort processen heen, dat de Heer God ons losweekt van de dingen die ons gebonden houden.
0: Het zijn vaak niet de dingen die we doen, maar het feit dat we een persoon zijn die wedergeboren moet worden als totale personen.
1: Ja, en het feit dat degene die dat werk in jou doet, dus inderdaad wat jij noemt, en dat is ook zo, de Heilige Geest. Ja. Die kent ons beter dan wij onszelf kennen. En ik denk dat ik heb dat zelf ook zo ervaren, dat je roept, net zoals met dat ik dacht, Heere, wilt u mij heel maken? Ja. Dat gebeurt niet, zeg maar, stel op sprong. Oh, nu ben je heel. Oh, daar gaat dat is een proces, een levensproces natuurlijk. Maar ook echt een proces waar jouw vraag, jouw verlangen naar Gods werk in je leven, daar gaat hij zeker op in. En dan zie je ook dat hij dat stap voor stap uitwerkt. En dat je jaren later op een zo'n andere ja, zo anders bent geworden, vrijer. Dat is wel heel mooi. Dat, God hoort onze gebeden en hij verhoort ook onze gebeden. Maar daar is wel wat tijd voor nodig.
0: Kun je nog wat van die vrouwen een gezicht geven? Want je doet het inmiddels meer dan 20 jaar, dacht ik. Het contact met de vrouw, verschillende vrouwen, de pareltuin. Het is een parelketen geworden, dacht ik. Hè?
1: Op niet meerdere keten, plekken. Maar ketting.
0: Een parelketting. Ja, sorry hoor. Een ketting geworden in Taiwan. Maar kun je wat vrouwen een gezicht geven die voor jou zeggen, nou, dit laat het werk ook zien. Laat ook zien wat er gebeurd is.
1: Ik kan het verhaal vertellen van Christa, omdat zij is recent overleden, maar wij leerden haar 20 jaar geleden kennen. Echt vrij snel, heel teer vrouwtje. Nou, zij werkte als straatprostituee, echt heel vlakbij waar ik gewoond had. En later hoorden we haar verhaal. Toen bleek dat zij als jong meisje, arm gezin, weet je wel, niet. Meisjes zijn sowieso minder waard in de Taiwanese cultuur. In het verleden, ik hoop dat het nu beter is. De jongens hebben meer waarde en worden bijvoorbeeld hoger opgeleid. En de meisjes die anders. Want ja, dat is, als je trouwt, ga je naar het andere gezin toe. Maar goed, zij was jong, zij is gaan werken. En op een gegeven moment krijgt ze een contact van haar vader. En haar vader zegt, oh, ik heb een baantje voor je in de hoofdstad. En je kunt bij een kapper terecht. En dan kun je daar leren als een leerlingkapster, weet je. Dat is een hele goede kant. En zij is toen naar Taipei gegaan. Toen bleek het een bordeel te zijn. Toen had haar vader haar verkocht aan een bordeel voor een jaar om zijn gokschulden af te lossen. Dus nou ja, dat was echt per dag 10 tot 15 mensen, weet je wel, ja, klanten. En dus helemaal zelf niks verdienen. Dus dat was allemaal aflossen van dat geld wat die vader gekregen had. En dat is 3,5 jaar zo doorgegaan. Toen wij leerden kennen en wij haar verhaal leerden kennen, toen zei ze, ja, wat ben ik waard? Later is zij dus, en nog zelfs tot toen ze dus vrij kwam, is een tijdje weggegaan, toch weer teruggegaan naar het bordeel. Is ze geld gaan verdienen, heeft ze nog een huis gekocht voor haar ouders. Met het geld dat ze verdiende. Maar ze is ook uiteindelijk getrouwd. Maar ja, ze voelde zichzelf natuurlijk veel minder waardig. Dus ook niet getrouwd met een hele goede man. Nou, dus haar zoon, de oudste zoon, haar zoon was de oudste kleinkind in het gezin. Die werd heel erg verwend. En toen hij op jonge leeftijd kreeg hij een relatie met een meisje. En die kreeg een gehandicapte tweeling. En die jongen heeft daar nooit iets voor gedaan. Dus twee kindertjes die gehandicapt zijn. En zij heeft toen opnieuw door prostitutie voor die kinderen gezorgd. Dus toen wij haar leerden kennen, toen kwamen die gehandicapte tweeling met de feestdagen bij haar op haar kamer. Nou, dat is echt een kamer zonder badkamer. Echt een kamer en tweepersoonsbed en een kastje. En daar verzorgde zij dan die gehandicapte tweeling en bracht ze daarna weer terug naar de feestdagen. Dus zolang als we haar kennen, was dat haar leven. Op latere leeftijd is ze begonnen met schoonmaakwerk. Dus toen ze 60, 70 was. Nou, zij is behoorlijk ziek en recent was ze zo ziek. Zij kreeg van ons elke maand wat geld. Iemand die was echt bewogen door haar verhaal en die steunde haar elke maand met een financiële steun. Dus zij kwam dan altijd. En toen zei ze in januari, Tira, zegt ze, ze was 2 jaar geleden bij ons gedoopt. Dus het is na 18 jaar dat we haar kennen, is ze gedoopt. En zij kwam dus voor de hulp in januari. En toen zegt ze, ik moet een CT-scan van mijn longen, want de arts die wil het toch nog opnieuw bekijken. Maar ik heb het gevoel dat ik niet lang meer leef. Christa kon niet lezen of schrijven. Dus ik heb haar het verhaal verteld van de woorden van de Heer Jezus aan de discipelen. Vlak voor zijn sterven, dat hij zegt, wees er geen ding bezorgd. En ik ga heen om naar de Vader te gaan. Daar ga ik een huis voorbereiden. En er zijn heel veel huizen bij het huis van de Vader. En dan kom ik terug om jullie op te halen. Dus ik zeg, Christa, leef maar gewoon elke dag. En als het zover is, als die dag komt, dan komt hij je ophalen. Nou, zij samen bidden. Dat gaat dan heel eenvoudig, maar heel puur. 2 weken later krijgen we een bericht van haar dochter dat ze in het ziekenhuis ligt op de intensive care. We konden er niet gelijk bezoeken, maar we mochten er wel bellen. Dus op een gegeven moment, onze lokale medewerker, die spreekt heel goed Taiwanese, dus die belde met haar en toen had ze tegen haar gezegd, ik heb gedroomd en in mijn droom heb ik de Heer Jezus gezien en Tira stond naast hem. En toen zei ik tegen hem, neem me maar mee. Zij dacht, dit is het moment. En toen zei hij tegen mij, zegt ze, toen zei hij tegen mij, nee, dit is nog niet de tijd. En zij is een week later overleden. Maar ze had tegen Gloria gezegd, ik lig hier de hele dag op mijn bed te bidden. En ik was heel erg geraakt door wat zij vertelde. Ten eerste dat zij de Heer Jezus mocht zien op dat moment in haar leven. Ik was ook heel erg geraakt dat ik naast hem stond. Je gaat in geloof en vertrouwen en je weet dat de Heer Jezus met je is. Maar ik vond het heel mooi dat ik daar met hem stond. Maar ik denk dat het voor haar zo was van, oh, dit is waar Tera het over had. En dat zo iemand uit zo'n achtergrond, dat die niet alleen tot geloof mocht komen, maar ook zo'n ontmoeting met de Heer Jezus heeft voordat ze stierf. En zij luisterde altijd heel graag naar Bijbelverhalen. Dus ze was echt een open hart. En zij vroeg ook voor haar doop, vroeg ze, is er reïncarnatie bij als je in de Heer Jezus gelooft? En wij, nee, je gaat gelijk naar hem toe. Oh, zegt ze, ja, nou dan wil ik gedoopt worden. Ik wil niet terugkomen. Ik wil niet nog een keer zo'n leven meemaken.
0: Is dat een heersend geloof, het boeddhisme en tegelijkertijd het animisme, dacht ik, hè?
1: Boeddhisme, ja, animisme, Taoïsme in Taiwan. Dus echt een veelgoden godsdienst. Dus naast Boeddha heel veel. Dus de god van de zee en de god van studie, weet je wel. Ja, een hele rits aan goden, maar ook stenen, bomen. Dus.
0: Werd je nou als alleenstaande vrouw geaccepteerd daar in Taiwan, onder de mensen?
1: Ja, het is wel een van de eerste vragen die je vaak krijgt van, ben je al getrouwd? Ja, en ik zei dan, nee, ik ben niet getrouwd. Maar ik hoorde later, dat mag ik niet zo zeggen. Ik moet zeggen, ik ben nog niet getrouwd. En dat geeft eigenlijk al een stukje weer van, dat de verwachting is dat je trouwt.
0: Heb je een aantal individuele voorbeelden gegeven van vrouwen? Maar ik kan me voorstellen dat, want dat begrijp ik uit jouw voordracht die ik toen hoorde, vorig jaar en nu dit keer weer, dat het een gemeenschap aan het worden is op een gegeven moment.
1: Ja, dat is eigenlijk, als ik kijk naar, als ik ons werk vergelijk met andere organisaties die werken met vrouwen die in de prostitutie werken, dan heeft het wel iets unieks, omdat wij werken met oudere vrouwen op het moment. Hè, niet, dat zijn de vrouwen die wij nu kunnen ontmoeten op de straat. Die zijn ook heel erg verbonden met zo'n wijk. Ook als zij tot geloof komen en niet meer werken, gaan ze nog wel eens op de straat met oude kennissen praten. Ja. Of die zijn zo vertrouwd. We hebben een mevrouw die hebben we zo leren kennen. Uiteindelijk kwam die in de gevangenis terecht omdat ze drugs had gesmokkeld. Nou, die is nu in de 70, is terug. Die is uit de gevangenis, doet nu schoonmaakwerk. Maar die wil niet ergens anders wonen. Die kan bij de kinderen wonen, maar die wil wonen in deze rosse buurt. Want dit is haar vertrouwde omgeving. En dat is aan de ene kant denk je, oh, dat is lastig. Want de verleiding is er natuurlijk steeds. Maar het is ook heel mooi, omdat je zo lang met ze optrekt. Dus de meeste vrouwen die we dus 20 jaar geleden leerden kennen, daar wandelen wij mee totdat ze. Ja, er zijn er een heleboel die recent zijn overleden. Maar die hebben we dus echt die laatste twintig jaar van hun leven, zijn ze deel van de pareltuin. En in het Taiwanese, in het Chinees heet dat de parelfamilietuin. En dat is het ook. Het is echt een familietuin. Het is een nieuwe plek waar je bij mag horen, waar je thuis mag zijn. En dat is ook wel de kracht van het werk.
0: Wordt het nou lokaal overgenomen op het ogenblik? Want je bent er vrij lang geweest en je loopt naar je pensioen toe. Ja, ook zoiets. Ik denk van ja, is ook zo'n menselijke instelling. Maar goed, doet er niet toe. Merk je dat daar overgenomen wordt door lokale mensen, lokale kerken misschien?
1: Nou ja, dat is eigenlijk onze missie. Dus is het niet alleen doen, maar daar ook de lokale kerk bij betrekken. Want dan alleen kan zo'n werk ook over het hele land verspreid een impact hebben. Het is natuurlijk niet alleen in Taipei dat je rosse buurten hebt, overal. We willen heel graag dat de kerk niet langer denkt van, oh, dat heeft toch geen nut. Of daar aan voorbij lopen, zeg maar. En dat gebeurde. Maar nu, doordat we als we een voorbeeldfunctie zijn, ja, trekken we daar lokale mensen ook in mee. En nu op het moment zijn er nog maar, ja, een paar zendelingen eigenlijk betrokken bij dit werk. En we hebben 5 vaste Taiwanese medewerkers. We hebben wel 50 vrijwilligers, allemaal lokale christenen. En die behoren bij kerken. En soms zijn kerken heel direct erbij betrokken. Dus dat bijvoorbeeld dat wij een centrum hebben waar we de vrouwen het eerste contact hebben. En als ze dan echt hun hart meer open is. Of ze willen echt, ze zijn bereid om naar de kerk te gaan. Dan hebben we een soort alfacursus in die kerk. In de Kwekerkerk is een alfacursus. Dan halen we ze over van, doe dat, weet je. Dan kan je meer leren nog. En dan heel vaak worden ze daarna gedoopt. En dan ook geïntegreerd in de kerk. Maar we hebben zelf ook een dienst op zondag. En sommige vrouwen gaan zelf sowieso al naar de kerk. Naar de lokale kerk. Maar de Pareltuin is een soort veilige... Ik moet er vaak aan denken, een soort couveuse afdeling. Mm-hmm. Weet je wel, waar als je ze echt gelijk in de kerk plant, dan heb je heel grote kans dat ze het niet redden. Want ze zijn heel kwetsbaar, gevoelig voor hoe mensen naar hun kijken. En dat kan gewoon te veel zijn. En dan is eigenlijk zo'n centrum wat wij hebben in twee steden nu, is dan eigenlijk een plek waar het veilig is en ons kent ons en hier kan ik mijzelf zijn. En hoef ik niet te verbergen wie ik ben of wat ik doe.
0: Ben je geroepen tot het werk?
1: Oh ja, zeker. Mm-hmm. Ja. Natuurlijk doordat de Heer God dat in mijn hart legde. En mm-hmm. toen, ja, dat ik dat die visie kreeg voor dat werk, dat verlangen, zeg maar, van op een dag zou ik heel graag vriendschap met hen sluiten en het evangelie met hen delen. En daar tot het moment dat ik echt mocht beginnen, dat er zit 14 jaar tussen. En toen ik begon, toen, nou, dat was eigenlijk ja, echt zo dat je het gevoel hebt dat de Heere God zoiets is van, eindelijk, weet je wel. En dat hij zo van, zo je bemoedigt dat je gewoon niet meer terug kan, zeg maar. Het is zo duidelijk dat hij dit op zijn hart heeft. Dat was voor mij een hele bijzondere ontmoeting, een hele bijzondere ervaring met de Heere God. Heel aan het begin, na een jaar, gingen we voor het eerst, na een jaar straatwerk, wilden we een kerstfeest organiseren. En ik had een restaurantje, zat ik een keer te eten, een biefnoedelrestaurantje. En ik was aan het bidden voor mijn eten. En toen schreide de baas van het restaurantje, ben jij een christen? En toen bleek dat zij waren net christen geworden. Echt zo vanuit het boeddhisme christen geworden. Dus heel enthousiast. En toen vroeg ik van, mogen wij in jullie restaurantje een kerstfeest organiseren? Want de vrouwen kwamen daar sowieso al eten. Dus dat was een, ja, dat mocht. Oké, tussen het middageten en het avondeten in, 2-3 uur. Dus wij gingen mensen uitnodigen voor dat kerstfeest. En ik had ook een dominee uitgenodigd die ook met vrouwen werkte van dit soort achtergrond. En hij had een vrouw meegenomen die haar getuigenis kon vertellen. En ik was hartstikke bezorgd. Ik denk, komen ze? Straks komen ze niet. Dan heb ik een dominee en een medewerker. En nou, dan is het een groot gezichtsverlies, weet je wel.
0: Dat is belangrijk in de Chinese cultuur, hè?
1: Ja, zeker. Daarachteraf hoorde ik van hem dat hij daar helemaal niet mee zat. Maar ik natuurlijk wel. En toen waren er 20 vrouwen die kwamen. Ik moest een liedje leiden op de gitaar. Nou, dat ging ook van geen meter. Hij zegt, laat mijn medewerker dat maar doen. Want zij is van de stammen, hè, van de bergstammen in Taiwan. Heel muzikaal zijn die. Nou, in no time had ze de sfeer erin. Hij gaf een prachtige boodschap. Vrouwen bleven na om te bidden. Het was echt, het kon niet beter. Ja. Dus ik ga naar huis toe. En in plaats van heel opgelucht en blij te zijn, zat ik zo van, ja, en wat nu? Want ik ben niet hem en ik ben niet zijn collega. Maar dit moet wel een vervolg krijgen. Ik liep mijn hond weer uit te laten. En ik vraag aan de Heer Jezus. Heer Jezus, bent u blij met wat wij vandaag gedaan hebben? En gelijk komt er een stem terug. Heel duidelijk. Ben je blij met wat ik vandaag gedaan heb? Nou joh, ik wist

0: Nou joh, ik wist niet hoe snel ik moest zeggen. Heel blij en dank u wel, dank u wel. Maar dat was voor mij zo'n... ten eerste, dit is zijn werk, dit is wat hij doet. Het maakt helemaal niet uit of ik wel of niet iets kan. Dus eigenlijk een soort vrijstelling van om mij hier zorgen over te maken. Zo van, dit is wat hij wil doen. En ik heb toen die dominee diezelfde avond gebeld en gevraagd of hij ons wilde helpen. En zij hebben ons een jaar geholpen om eerst één keer per maand een soort tea party te organiseren. Nou, en toen na een jaar kregen we visite uit Engeland van een ouderling van een baptistengemeente met zijn vrouw. Die hoorde het verhaal van Christa. Die vroeg, wat hebben jullie nodig? En ik zei van, ja, zouden heel graag een ruimte hebben, zodat we niet met de vrouwen op de straat zulke persoonlijke gesprekken hoeven te voeren. Hij zei teruggegaan naar zijn gemeente en die hebben ons een hele grote gift gegeven. Dat mag alleen gebruikt worden voor het huren van een pand. En als je het niet binnen een jaar gebruikt, dan willen we het terug hebben. Dus ik ben helemaal niet zo'n pioen. Ik durfde wel, ja, ik ben gewoon door dit soort dingen, ben ik door de Heere God gepusht, zeg maar. Ik moet vooruit. En dus wij gingen als een gek zoeken naar een pand. En dat hebben we toen binnen een jaar gevonden. Toen hadden we een pand. En toen mocht ik weer in een Presbyteriaanse kerk ons verhaal doen. En toen vroeg die dominee, wat gebruiken jullie nou per maand aan? Wat voor financieel plaatje hangt hier aan? Dus ik vertel heel eerlijk alles wat het kostte. En hij begon een beetje te lachen. Toen zei hij van, nou, zegt hij, ik ga daar wel met de oudste raad over spreken. En wij nemen de rente, de huur voor onze rekening. Ja. Dus toen hebben zij in 10 jaar de huur van ons pand betaald. En dan, weet je wat, dan, het was al lang niet meer ons werk. En hoe mensen met ons samen zijn gaan werken. Hoe we ons nieuwe pand gevonden hebben. Waar 3 keer zo groot. Waar nu per week 80 tot 90 vrouwen binnenkomen. Ja, dat is eigenlijk allemaal Gods voorziening. En helemaal ook niet dat jij zelf lef hebt of zo'n groot geloof. Maar het is meer van stap voor stap kijken wat hij aan het doen is. En dan volgen, ja.
1: Ja, het kwam bij mij de gedachte op toen je dit vertelde. Het begin van het verhaal van het gaat om Tera. Maar ook weer niet om Tera. Het gaat om God. Ja, het gaat alleen maar om God eigenlijk. Die overgave is een lastige. Ook het loslaten is een hele lastige. Want dat moment zal ook komen dat je los moet laten wat je gekregen hebt. Nee, dan klap ik het er schoon. Maar mijn ervaring is, als ik iets van God krijg, dat ik vind het heerlijk om het weer naar God terug te geven, want het is veilig.
0: Ja, nou ja, dat ligt bij mij ook zo. Ik ben eigenlijk zieke helden erg naar uit om de verantwoording over te dragen aan mijn Taiwanese collega's. Omdat ik denk dat ze het beter kunnen doen dan ik. En wij zijn nu inmiddels een lokale organisatie geworden. Dus ik denk dat zij, het is nu aan hun. En het is nog steeds Gods werk. Ik heb een vers wat mij heel erg bemoedigd heeft recent, is uit Psalm 138, vers 8 in de herziene statenvertaling. Daar staat er dan, hij zal het voor mij voleindigen. Mm. En dat het zijn werk is en God zal zijn werk voor mij voleindigen. Dus het is eigenlijk...
1: Het is lekker ontspannend, hè?
0: Ja, het is heel mooi. En daar staat achter van, Heere, laat niet los het werk wat uw hand begonnen is. Dus het is een soort exact... wat ik nodig heb om het los te laten en om het over te dragen. Ja.
1: Ja, ik word vaak door die tekst bemoedigd. Ik ben een van de brieven van hoe zo hij die een goed werk nu begonnen is, dit niet voleindigen tot de dag. Ik denk, nou, gelukkig, denk ik dan maar.
0: Het is mijn dooptekst.
1: Ja?
0: Het is mijn dooptekst, dus dat is ook een tekst die mij heel erg troost. Ja. Een andere bijbeltekst die natuurlijk heel vertrouwd is voor iedereen is, de Heere is mijn herde, mij ontbreekt niets. En ik denk vanuit mijn onzekerheid dat je altijd voelt, oh, iemand anders zou dit beter kunnen. Of weet je, altijd uit het gevoel dat je ontbreekt. Maar dat is niet zo. Mij ontbreekt niets. Hij is mijn herder, ik volg hem. En dan ontbreekt mij niets.
1: Ja, net even over die roeping. Is roeping een belangrijk gegeven om ergens te blijven? Want ik kan me voorstellen dat je ook de dorre tijden gaat. En dat op een gegeven moment de bron op lijkt te drogen. En dat je toch denkt van, wat doe ik hier eigenlijk? Ik wil terug.
0: Ja, ik denk dat roeping heel... En roeping is ook niet één moment. Roeping is eigenlijk steeds weer. Mijn roeping begon, zeg maar, ik kan het zo zeggen, begon nadat ik tot geloof gekomen was. Toen heb ik het boek van Hudson Taylor gelezen. En die kende ook de Heer God heel persoonlijk. Nou, dat trok mij enorm. Dat door God gekend zijn was al heel belangrijk in mijn leven. Dus ik wil...

0: wilde hem ook heel graag meer kennen en zo met hem leven. Dus toen dacht ik, nou, dan is het zending, dan moet je wel. En toen op mijn 19e ben ik naar een missionconferentie geweest in Lausanne. Dat was voor een hele grote missionconferentie. Er waren 7000 Europese jongeren. Ik ging daar naartoe met de vraag, is het nog steeds zending dat u voor mij heeft? En het was heel bijzonder. Ik zat toen in een relatie die niet mogelijk was eigenlijk, omdat de ander niet, de Heer God niet kende. En dat had ik ook losgelaten, maar ik zat nog wel als het ware op te wachten. En ik ging er echt naartoe, want is het dan zending? En toen tijdens die conferentie is zo persoonlijk dat bijna alles sprak tot mijn hart. Weet je, dus ik had het gevoel, oh, ik zit hier alleen met de Heer God. Hij heeft een soort afspraakje met mij. En aan het eind van die conferentie, toen heb ik tegen de Heer God gezegd, u mag mij hebben. Ja, wat dan ook, waar dan ook, hoe dan ook. En ik heb daaraan toegevoegd, getrouwd of niet getrouwd. Dus ik heb ook dat deel van mijn leven overgedragen aan God. En dat is iets wat je, waar ik ook nu, weet je wel, elke keer weer opnieuw, Heer, u mag het zeggen. Ook nu op dit punt in mijn leven dat er weer veranderingen komen. Maar gewoon ook heel in de dagelijkse dingen. Maar dat is niet altijd makkelijk, want je haalt het ook alweer naar jezelf toe of dan maak je eigen beslissingen. Maar dat is wel de roeping. En daarin heb ik natuurlijk ook ervaren dat hij dat bevestigd heeft. Dus toen ik bijvoorbeeld eindelijk aangenomen was op een bijbelschool in Engeland. Nou, dat was toen ik 26 was. Dus dat was van 19 tot 26. Dat is nog een heel wat jaren. 7 jaar. Dat ik van, oh, hij heeft me, het was, voelde bijna alsof ik aangenomen was bij God. Ja, nu gaat het beginnen. Dus ook het aankomen in Taiwan was een soort van, kijk mij, hier rijd ik rond in Taipei met mondmasker en al, weet je wel. Dus echt totaal een soort, zo ja, die bevestiging van de roeping. En dan een bewogenheid die er altijd al was met mensen aan de rand van de samenleving. En dat de Heer God dan dat soort werk aan jou toevertrouwt in Taiwan. Dus zending en mensen aan de rand van de samenleving. Dan weet je dat de Heer God een verhaal aan het schrijven is met jouw leven, ja.
1: Is het een risico om je leven aan God te geven?
0: Nou, ik heb het alleen maar als een superveilig ervaren. Omdat hij niemand anders je zo kent als hij. Ik heb het gevoel dat ik mij heb mogen ontplooien, zeg maar. Als je bijvoorbeeld naar een orchidee kijkt die heel veel knoppen heeft, dan wil je dat elke knop open gaat. Nou, ik heb het gevoel dat in mijn leven aan het gebeuren is. Er zijn gewoon heel veel knoppen open gegaan. En ik hoop dat er nog wat knoppen over zijn.
1: Ik vind het soms de meest wezenlijke vraag. Het zei ooit een voorganger in de Anglicaanse kerk in Amsterdam waar ik zat. Die zei van, zeg maar tegen Jezus dat je hem je leven geeft. En dat betekent niet dat je meteen het beste jaar van je leven krijgt, hoor, want het is weer een ander verhaal.
0: Ja, dat klopt. Want ik denk dat als je dus met hem wandelt, dat elke jaar dan eigenlijk het beste jaar is. Ook de jaren dat je nog met dingen worstelt, maar ook de jaren dat je steeds vrijer wordt. Of ook de jaren dat het wat minder wordt. Dat elk jaar het beste kan zijn in zijn plan, zeg maar.
1: Je had een voordracht in de gemeente waar ik hier kom voor kinderen. En daar zei je onder een van die vrouwen had gezegd van, zei je, wat zijn nou van die uitdrukkingen of opmerkingen van die vrouwen die bij je bijgebleven zijn. En één opmerking die er stond was, de verbazing van een van de vrouwen dat God zo enorm naar haar op zoek was. Die ja. Richting, hè?
0: We hebben ook een handwerkproject en we hadden een afsluitende bijeenkomst. En dan mocht iedereen zeg maar iets vertellen over hoe ze God hadden ervaren. En Hope, die in het project werkt, die zei, ik heb niet God gevonden, maar hij heeft mij gevonden. Ik vond dat heel, heel mooi, want heel vaak relateren zij hun geloof aan ons, weet je anders. Maar zij relateerde het heel direct aan God. Dat zij door de Heere God, ze was niet door ons gevonden, ze was door God gevonden.
1: Maar die beweging ook van God naar ons toe, hè? Dat, misschien horen we dat als te weinig.
0: Ja, en dat is ook zo. Zij is ook door de Heere God gevonden, want wij leerden haar kennen. Omdat zij werkte in zo'n theehuis als een soort, zeg maar, degene die de tafeltjes afneemt en de afwas doet en in de keuken dingen voorbereidt. En wij hadden haar met kerst hadden we haar ontmoet en een uitnodiging gegeven voor de kerstviering. Maar zij was niet gekomen. Maar zij had als kind op de middelbare school een lerares gehad die christen was. En die had haar toen al echt uitgenodigd. Dat toen al een impact op haar leven. Dus zij is echt maanden later, ik denk ergens in mei, kwam ze pas met die uitnodiging, die kerstuitnodiging in haar hand naar de Pareltuin toe. de eerste Bijbelstudie die zij hoorde ging over dat wij alleen zonde zijn ontvangen. Dus vanaf geboorte hebben we het zondeprobleem. Nou, zij was heel heftig daarover. Nou, dat kan niet, dat is niet zo. Een kind is een onbeschreven blad. En weet je wel. Dus het was heel grappig, ze reageerde heel heftig. En degene die de Bijbelstudie leidde, die legde dat heel rustig uit. Kinderen die weten het ook wat jaloers is. Kinderen die slaan ook hun broertjes en zusjes. En dat zit er allemaal al helemaal gewoon in. Dat hoef je ze niet aan te leren. Dus zij begon al, toen al ging er wat gebeuren in haar. Zij is nooit meer weggegaan. En zij is gedoopt en zij is nu gewoon echt een belangrijk deel. En dat was haar getuige, dus het is heel recent. Maar zij zei ook, ja, ze zei laatst ook, had ik maar eerder, dus had ik maar toen in die tienertijd mij laten leiden door die lerares, dan had ik zoveel ellende voorkomen. Maar ze is echt heel mooi christen geworden.
1: Als mensen dit horen, wat kunnen ze voor jou doen? Of wat kunnen ze voor deze vrouwen doen?
0: Nou, ik denk wat ik eigenlijk zou willen zeggen, in je eigen omgeving, oordeel niet. Wie je ook ontmoet, hoe de ander er ook uitziet, of wat je ook over de ander weet, oordeel niet. Luister. Wees nieuwsgierig. Als je mensen ontmoet, leg contacten. Net als vrouwen zijn bijvoorbeeld, de vrouwen waar wij mee werken, zijn niet hun vak. Zij zijn gewoon ook moeder of vrouw of dochter. En ieder van ons, hoe we iemand ook ontmoeten, is zoveel meer dan onze eerste indruk. Dus eigenlijk een aanmoediging om te vragen of God je ogen en oren wilt geven en een hart wilt geven om mensen te zien zoals hij ze ziet. En dat allereerst, dus iedereen zijn eigen omgeving. Nou, je kunt voor ons bidden. Dat is heel belangrijk. Maar ik denk, het zou trouwens geweldig zijn als wij in de kerk gewoon, of in de kerk of gemeentes waarin wij horen, dat wij meer naar buiten gaan. Niet alleen in de kerk blijven of mensen uitnodigen om naar de kerk te komen. Want dat is een enorme stap voor mensen die daar niet mee vertrouwd zijn. En het is wel heel belangrijk om zelf hun wereld binnen te stappen. Durf ik de wereld van een ander binnen te stappen, die er heel anders over denkt, die anders in het leven staat. En in hun omgeving van hen te leren. En in hun omgeving is luisterend te zijn, aandacht te hebben, voor ze te bidden. En dan ook contacten opvolgen.
1: Goed, denk ik, waar het hierbij laten. Dankjewel.
0: Geen dank.
1: En dit is het Tere van Twillert. Met haar sprak ik over de Pareltuin in Taiwan. Zij is verbonden aan de OMF, de Overseas Missionary Fellowship. En die hebben een website, omf.org. En dan kun je gewoon zoeken naar onder Nederland, naar Tere van Twillert. En dan kun je wat meer lezen over datgene wat zij doet en hoe je haar kunt steunen. Goed, en dit gesprek met Tere van Twillert had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De Moeder Gods levensschenkende bron. De icoon speciaal voor de vrijdag in het paasoctaaf. De zogenaamde bruidsweek van de Oosterse kerken. Op deze icoon zien we Maria, de Moeder Gods, met het kind Jezus op haar schoot. Zij bevinden zich in een fontein, in de vorm van een kelk, terwijl twee engelen boven hen waken. Uit de kelk stromen drie waterstralen naar een kruisvormig wasbekken. Deze icoon verkondigt één groot geheim. Christus is de bron van levend water. Hij schenkt genezing, vergeving en nieuw leven aan alle die tot hem komen. Maria biedt deze bron de wereld aan. Daarom wordt zij vereerd als de levensschenkende of verkwikkende bron. De kelk waarin Maria en het Christuskind verschijnen, verwijst ook naar de Eucharistie. Het water dat eruit stroomt herinnert ons aan het sacrament van het doopsel, aan het bad van de wedergeboorte. Dat we door Christus worden gereinigd, vernieuwd en opgenomen in Gods eigen leven. Zo bidden we in de Pinkstersequentie: Kom, o Trooster, Heilige Geest, zachtheid die de ziel geneest, kom, verkwikking, zoet en mild. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein, heel de ziel die is gewond.
2: De naam van deze icoon verwijst naar een beroemde bron bij Constantinopel. Volgens de overlevering ontmoette de latere keizer Leo de I daar een blinde bedelaar die om water vroeg. Volgens op aanwijzing van de Moeder Gods vond hij een verborgen bron. Toen de blinde van het water dronk en zijn ogen ermee werden aangeraakt, ontving hij zijn gezichtsvermogen terug. Nadat Leo keizer was geworden, liet hij op deze plaats een kerk bouwen. Eeuwenlang was dit een geliefd pelgrimsoord waar talloze gelovigen genezing en troost zochten. Rondom Maria en Christus zien we de getuigen uit het Oude en Nieuwe Testament. Ze verwijzen allemaal naar hetzelfde geheim. Christus schenkt levend water aan wie dorst heeft. Linksboven zien we Mozes. God gaf hem de opdracht een wasbekken te plaatsen bij de tabernakel, zodat de priesters zich konden reinigen voordat zij voor Gods aangezicht verschenen. Zo lezen we bij Exodus hoofdstuk 30 vers 6. Het verwijst naar de heiligheid van God en naar de reiniging die uiteindelijk in Christus wordt vervuld.
1: En rechts zien we Johannes de Doper, die getuigt van de geest die God ons schenkt zonder maat. Johannes 4, vers 34. Naast Johannes staan zijn ouders Zacharias en Elisabeth. Vervuld van de Heilige Geest verkondigen ze reeds de komst van de Verlosser en eren zij Maria als de moeder van de Heer, moeder van de Verlosser. Onderaan knielen Adam en Eva bij het wasbekken. Ze vertegenwoordigen de hele mensheid, die verlangt naar herstel en verzoening met God. Zoals in het paradijs een rivier ontsprong, die de tuin van Eden bevloeide, Genesis hoofdstuk 2, vers 10. Zo stroomt nu uit Christus het water dat nieuw leven schenkt aan de gevallen mens. Achter hen zien we Johannes de evangelist. Hij herinnert ons aan Christus' woorden tot de Samaritaanse vrouw. Wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, zal nooit meer dorst krijgen. Johannes 4, vers 10. Ook roept Johannes ons de uitnodiging van de Heer in herinnering. Als iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Johannes hoofdstuk 7, vers 38. We zien ook het meisje in het witte gewaad. Zij symboliseert de zuivere ziel die zich openstelt voor Gods genade. En rechtsboven herkennen we de goede herder die het verloren schaap naar rustige wateren voert. Psalm 23. En daarachter zien we het hert dat verlangt naar stromend water. Psalm 43. Beeld van de menselijke ziel die dorst naar God.
2: De profeten bezingen hetzelfde mysterie. Jesaja nodigt uit om met vreugde water te putten uit de bronnen van het heil. Dat lezen we bij Jesaja hoofdstuk 12, vers 3. Ezechiël aanschouwt het water dat uit de tempel stroomt en overal leven brengt. Ezechiël hoofdstuk 47, vers 10. Wat ze voorzeggen wordt werkelijkheid in Christus, die zijn Heilige Geest uitstort over de wereld. Zo vormt de hele icoon één lofzang op Gods levensschenkende aanwezigheid. Van het paradijs tot de profeten, van Johannes de Doper tot de kerk. Alle wijzen ze naar Christus, de bron van heil en verlossing. Daarom klinken aan het einde van de schrift dezelfde woorden die deze icoon samenvatten. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie het hoort zeggen, kom. Wie dorst heeft, komen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Apocalypse of Handelingen, Openbaringen 22, vers 17.

0: Vandaag staan we stil bij de icoon van de Moeder Gods levensschenkende bron. Bij Maria, die het kind Jezus draagt. De kelk waar het levend water uitstroomt. Water dat reinigt, water dat geneest, water dat nieuw leven schenkt. Dat ons hart opent voor de bron van alle leven. Jezus Christus, in wie God ons zo nabij komt, die onze diepste dorst lest en ons vervult met de Heilige Geest, om zijn gaven te ontvangen. Zie Maria, de Moeder Gods. Zie het kind op haar schoot. En het water dat stroomt uit de kelk. Alles op deze icoon verwijst naar één geheim. Christus is de bron van levend water. Ieder mens kent dorst. Dorst naar liefde. Dorst naar vrede. Dorst naar vergeving. Dorst naar zin en hoop. Vaak zoeken we vervulling op vele plaatsen. Maar God alleen vervult ons diepste verlangen. Hij is de bron. Zoals water dorre aarde vruchtbaar maakt, zo wil Gods genade ons hart vernieuwen. Maria wijst niet naar zichzelf. Zij biedt de wereld haar zoon aan. Zoals eens in Cana zegt zij ook nu: doe maar wat hij u zeggen zal. Onder hen de getuigen uit het oude en nieuwe verbond, rondom de fontein verzameld. Adam en Eva, die de gebroken mensheid verbeelden, verlangend naar herstel. Mozes, die herinnert aan de reiniging voor Gods aangezicht in de tabernakeltent. Johannes de Doper, die naar Christus wijst. God, die zijn geest zonder maat schenkt, die doopt met water en vuur. De goede herder, die zijn kudde naar wateren van rust leidt. En het hert dat verlangt naar stromend water, zoals onze ziel verlangt naar Gods aanschijn. Eindigen we met de woorden van de Heer tot de Samaritaanse vrouw, tot ieder van ons: wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Johannes 4, vers 14.
1: O dame, begenadigd door God, u beloont me door zonder reden de altijd stromende wateren te laten vloeien van uw genade uit een eeuwige bron. Ik smeek u die de Logos droeg op een onbegrijpelijke manier om mij te verfrissen in uw genade, opdat ik kan uitroepen: gegroet verlossende wateren. Als een levensschenkende bron hebt u de dauw van genade laten neerdalen, o maagdelijke maagd, en u hebt ter wille van ons de nectar van eeuwige vreugde voortgebracht, die uit uw bron stroomt met het water dat ontspringt. Tot eeuwig leven in oneindige en machtige stromen, waarin we verheugd allemaal uitroepen: verheug u, o gij levensbron voor alle mensen. Heer onze God, wij danken u voor het levende water dat gij ons schenkt in Christus. verfris wat in ons dor is, genees wat gewond is, zuiver wat vertroebeld is. Laat uw Heilige Geest in ons een bron worden van geloof, hoop en liefde. Mogen Maria, de Moeder Gods en levensschenkende bron, ons steeds dichter brengen bij haar Zoon. Amen. Mogen de Heer ons zegenen en bewaren. Mogen Hij ons leiden naar de bronnen van het leven, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, toon ons uw gelaat en wij zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 6. Bijlagen. Sacra Tridentina Synodus. Decreet over de dagelijkse communie. 1. De kerkvergadering van Trente, duidelijk inziende welk een onuitsprekelijke rijkdom van genade aan de gelovigen te beurt valt, die het allerheiligste sacrament nuttigen, zegt: wel zou de heilige kerkvergadering wensen dat in elke mis de aanwezige gelovigen niet slechts op geestelijke wijze, maar ook door het sacrament des altaars te ontvangen, communiceerden. Deze woorden vertolken duidelijk genoeg het verlangen der kerk dat alle gelovigen zich dikwijls aan dit hemelse gastmaal mogen verkwikken en overvloedige gaven van heiliging daaruit mogen putten. Zulke wensen stemmen ook overeen met het grote verlangen waarvan Christus onze Heer ontvlamd was toen hij dit goddelijk sacrament instelde. Hij zelf immers heeft duidelijk en meer dan eens op de noodzakelijkheid gewezen om menigmaal zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken, vooral met de woorden: dit is het brood uit de hemel neergedaald, niet zoals uw vaderen het manna aten en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal leven in eeuwigheid. Johannes 6, vers 59. Uit deze vergelijking van de engelenspijs met brood en manna kon door de leerlingen gemakkelijk worden opgemaakt dat evenals het lichaam dagelijks met brood gevoed wordt en de Joden dagelijks in de woestijn met manna werden gespijzigd, aldus ook de christenziel dagelijks met het hemelbrood gesterkt en verkwikt kan worden. Daarenboven, wanneer hij in het Onze Vader gebiedt te vragen om ons dagelijks brood, dan leren bijna eenstemmig de heilige kerkvaders ons dat hieronder niet zozeer het stoffelijke brood, de lichaamsspijs, verstaan moet worden, als wel het eucharistische brood, dat dagelijks te nuttigen is. 2. Dit verlangen nu van Jezus Christus en van de kerk, dat de gelovige christenen dagelijks tot het heilig gastmaal naderen, is vooral hierop gericht, opdat de gelovigen, door het sacrament met God verenigd, daarvan sterk te mogen verlangen om de begeerlijkheid te bedwingen, om dagelijks voorkomende lichte fouten uit te wissen en om zwaardere zonden, waaraan mensens zwakheid is blootgesteld, te verhoeden. Niet echter op de eerste plaats op dat aan onze Heer passende hulde en eerbetuiging worden bezorgd, nog ook opdat het sacrament hun die het nuttigen tot een beloning en vergelding strekken voor hun deugden. Vandaar dat de kerkvergadering van Trente het allerheiligste sacrament een tegengift noemt om ons van dagelijkse zonden te bevrijden en voor doodzonden te behoeden. 3. Die wil van God wel begrijpend, snelden de eerste christenen dagelijks naar deze tafel van het leven en van de sterkte. Zij waren volhardend in de leer der apostelen en in de gemeenschap van het breken van het brood. Handelingen 2, vers 42. En dat dit ook in latere eeuwen gebeurd is, met grote winst voor volmaaktheid en heiligheid hebben ons de heilige vaders en kerkelijke schrijvers meegedeeld. Toen intussen de godsvrucht verkoelde, en in het bijzonder toen later het jansenistische bederf allerwegen voortpoekerde, begon men te twisten over de gesteltenis, welke voor de veelvuldige en de dagelijkse communie vereist wordt. De een na de ander drong op steeds hogere en zwaardere eisen als onontbeerlijk aan. Van zulke redetwisten is het gevolg geweest dat uiterst weinigen waardig werden geacht de communie dagelijks te ontvangen. En uit een zo heilvol sacrament in ruime mate voordeel te trekken, terwijl de overigen er zich mee tevreden stelden, eens in het jaar, of elke maand, of hoogstens eenmaal in de week, daarmee gevoed te worden. Zelfs is men in strengheid zo ver gegaan, dat hele mensenklassen van een veelvuldig aanzitten aan de heilige tafel werden uitgesloten, zoals de kooplieden of de gehuwden. Sommigen daarentegen vervielen in het tegenovergestelde uiterste. Terwijl zij de dagelijkse communie als van Gods wegen voorgeschreven beschouwden, wilden ze geen enkele dag zonder communie laten voorbijgaan, zodat ze niet slechts in andere punten van de goedgekeurde kerkgebruiken afweken, maar zelfs op Goede Vrijdag het heilig sacrament meenden te moeten nuttigen en ook toedienen. Intussen is de heilige stoel in zijn eigen taak niet tekort geschoten. Immers, door een decreet van de congregatie dat begint met de woorden Cum ad Auris, gedagtekend 12 februari 1679 en door paus Innocentius de 11e goedgekeurd, heeft hij dergelijke dwalingen veroordeeld en misbruiken tegengegaan, daarbij verklarende dat allen, van welke stand ook, de kooplieden en de gehuwden geenszins uitgezonderd, tot de veelvuldige communie kunnen worden toegelaten, overeenkomstig een ieders godsvrucht en naar het oordeel

0: van zijn eigen biechtvader. En op 7 december 1690 werd het decreet Sanctissimus Dominus Noster van paus Alexander de VIII werd een stelling van Baius verworpen, welke van hen, die tot de heilige tafel wilden naderen, een allerzuiverste liefde tot God vorderde, zonder enig bijmengsel van onvolkomenheid. Toch is het gif van het jansenisme, dat onder het voorwendsel van eerbied en hoogschatting aan het allerheiligste sacrament verschuldigd, ook goede zielen had aangetast, niet geheel verdwenen. Na de verklaringen van de Heilige Stoel bleef nog het geschil voortduren over de vereiste gesteltenis, om zonder enig bezwaar tot de veelvuldige communie over te gaan, zodat ook ettelijke godgeleerden van goede naam als hun oordeel uitspraken dat de dagelijkse communie maar zelden en onder het stellen van verscheidene voorwaarden aan de gelovigen kon worden vergund. Aan de andere kant ontbrak het niet aan geleerde en godvruchtige mannen die de toegang tot een zo heilzame en godbehagelijke oefening gemakkelijk maakten. Op het gezag van de vaders lerende dat er geen enkel voorschrift van de kerk bestaat omtrent hogere vereisten voor de dagelijkse communie, en dat daarentegen van de dagelijkse communie veel overvloediger vruchten zullen komen dan van een wekelijkse of een maandelijkse. De geschillen hieromtrent zijn in onze dagen nog gestegen en niet zonder bitterheid is strijd gevoerd, waardoor in de geest van de biechtvaders en in het geweten van de gelovigen ontsteltenis teweeg wordt gebracht, leidend tot niet geringe schade van christelijke vroomheid en ijver. Daarom werden door aller verdienstelijke mannen en zielenherders bij paus Pius X dringende verzoekschriften ingediend, dat hij zich zou gewaardigen met zijn opperste gezag de vraag te beslechten over de vereisten om dagelijks het allerheiligste sacrament te ontvangen, opdat zo deze allerheilzaamste en God uiterst welbehagelijke gewoonte niet onder de gelovigen zou verslappen, maar veel meer zou vermogen toenemen en alom zich verspreiden. Vooral in onze dagen, nu godsdienst en het katholieke geloof van alle kanten wordt aangerand en nu echte liefde tot God en vroomheid niet weinig te wensen overlaat. En terwijl het nu de paus om de hem bezielende bezorgdheid en toewijding allereerst ter harte gaat, dat het christenvolk zeer dikwijls en zelfs dagelijks tot het heilig gastmaal wordt uitgenodigd en er de allerrijkste vruchten van zouden mogen genieten, heeft hij aan deze congregatie opgedragen voornoemde vraag te onderzoeken en te beslissen.
1: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Fotonen Vocaal Ensemble zingt het Zweedse lied Trillo, gecomponeerd door Bengt Olén. Ook Jezus wacht in stilte en onopgemerkt om binnen te komen in mijn hart. Ik wil gehoor geven aan zijn oproep. Hij komt naar me toe met zijn oneindige kracht en liefde. Dat zijn aanwezigheid me vervult met blijdschap.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 6, vanaf vers 1 en vanaf vers 18.
1: Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijf je gift in het verborgene. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars, die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Ouders belonen hun kinderen voor wat ze doen, omdat ze van hen houden. Onze God van liefde wil ons belonen. Stel je voor hoe deze God van liefde naar je kijkt, nu, op dit moment.

dezelfde goede daden worden gedaan door de huichelaars en door anderen. Waarom worden sommigen ervoor geprezen en anderen niet? Hoe zie je dat in jouw leven?

0: Als je deze woorden nog eens hoort, let dan op de liefde van de Vader. Een Vader die je uitnodigt om op hem te reageren.
1: Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijf je gift in het verborgene. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars, die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

0: Eer aan de Vader, en de Zoon,
1: en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de profetie van Haggai. Aansporing om de tempel te herbouwen, de heerlijkheid van de toekomstige tempel. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van die maand, werd door de profeet Haggai het woord van de Heer gericht tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak. Hij sprak: Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Dit volk denkt dat de tijd nog niet is gekomen, de tijd om het huis van de Heer te herbouwen. Maar het woord van de Heer, door de profeet Haggai gesproken, luidt aldus: Is het dan voor u dan wel de tijd om zelf in uw goed betimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis nog een ruïne is? Daarom, zo spreekt de Heer van de legerscharen, moet ge eens nadenken over de weg waarop gij u bevindt. Ge hebt veel gezaaid, maar ge brengt weinig binnen. Ge eet, maar ge wordt niet verzadigd. Ge drinkt, maar ge wordt er niet vrolijk van. Ge kleedt u, maar ge wordt er niet warm van. De loonarbeider krijgt zijn loon, maar in een buidel met een gat. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Gij moet nadenken over de weg waarop gij u bevindt. Gaat het bergland in, haalt daar hout en herbouwt het huis. Dan zal ik daarin mijn welbehagen hebben en er mijn heerlijkheid tonen, zegt de Heer. Gij rekent op veel, maar nee, het is weinig. Wat gij binnenbrengt in uw schuur, ik blaas het eruit. En waarom? Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Omdat mijn huis een ruïne is, terwijl ieder van u zich voor zijn eigen huis uitslooft. Daarom heeft de hemel u zijn dauw onthouden, de aarde haar gewas. Ik heb droogte uitgeroepen over het land en over de bergen, over het koren, over de mos en over de olie en over alles wat de aarde oplevert, over de mensen en over de dieren, over alles wat uw handen voortbrengen. Toen gaven Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak, en heel de rest van het volk gehoor aan de stem van de Heer hun God en aan de woorden van Haggai, de profeet die de Heer God hun had gezonden. En het volk werd met ontzag voor de Heer vervuld. En Haggai, de bode van de Heer, sprak in opdracht van de Heer tot het volk: Ik ben met u, zo luidt de godspraak van de Heer. Aldus wekte de Heer de ijver op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en ook de ijver van de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak, en de ijver van heel de rest van het volk. Ze begonnen het werk aan het huis van de Heer van de legerscharen, hun God, op de 24ste dag van de zesde maand van het tweede jaar van koning Darius. In de zevende maand, op de 21ste dag, werd het woord van de Heer aan de profeet Haggai toevertrouwd. Zeg aan Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en aan de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak, en aan de rest van het volk het volgende: Is er onder u nog iemand overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn vroegere heerlijkheid? En wat ziet ge nu? Is er voor u nog iets aan te zien? Niettemin, houd goede moed. Zerubabel, zo luidt de godspraak van de Heer, houd goede moed. Gij hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak, houd goede moed. Gij allen die het land bewoont, zo luidt de godspraak van de Heer. gaat aan het werk, ik ben met u. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Ik houd me aan de belofte die ik u gedaan heb toen gij uit Egypte zijt weggetrokken. Mijn geest blijft in uw midden. Wees niet bevreesd. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Nog een korte tijd, een zeer korte tijd, en ik breng de hemel en de aarde, de zee en het land in beroering. Alle volken breng ik in beroering. Dan komen alle volken met hun schatten hierheen, en dan vervul ik dit huis met heerlijkheid, zegt de Heer van de legerscharen. Aan mij behoort het zilver, aan mij behoort het goud. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. De heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heer van de legerscharen. En dit is de plaats waar ik vrede zal geven. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige Cyrillus, bisschop van Alexandrië, op het boek Haggai. Mijn naam is vol ontzag onder de volken. In de tijd van het verblijf van onze verlosser bleek de goddelijke tempel onvergelijkbaar heerlijker dan de oude tempel en zoveel voortreffelijker en uitmuntender. Men kan zeggen, zoals de eredienst volgens de wet verschilt van de eredienst in Christus en het evangelie, en de waarheid verschilt van wat zich in de schaduw bevindt. Hierover moet vooral nog het volgende worden gezegd, denk ik. De oude tempel stond enkel en alleen in Jeruzalem, en er was maar één volk, dat van Israël, dat daarin offers bracht. Maar dat nadat de enige geborene aan ons gelijk geworden was, hoewel hij God was en Heer, en nadat hij zijn licht over ons had doen stralen, zoals de schrift zegt, is de hele aarde gevuld met heilige woningen en ontelbare aanbidders, die met geestelijke offers en onstoffelijke reukwerken de God van het heelal vereren. En dit is het, denk ik, wat Maleachi namens God heeft verkondigd. Ik ben een grote koning, zegt de Heer van de machten, en mijn naam is vol ontzag onder de volken. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer gebracht en een reine offergave. Het woord is dus waar dat de roem van de nieuwe tempel, dat is van de kerk, groter zal zijn. Zij die zich inspannen voor de opbouw van deze tempel als een gastverblijf van de Verlosser, zullen ook als geschenk uit de hemel Christus ontvangen, de vrede van allen, door wie wij in één geest toegang hebben tot de Vader. Dit verklaart de profeet als hij zegt, ik zal vrede geven op deze plaats en de vrede des harten tot behoud van allen die de grondslag hebben gelegd voor de oprichting van deze tempel. Immers, ook Christus zelf heeft ergens gezegd, mijn vrede geef ik u. En hoe dit voordeel biedt aan wie beminnen leert Paulus als hij schrijft, de vrede van Christus, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden. Zo smeekte ook de wijze Jesaja. Heer, onze God, schenk ons vrede, want zelfs al ons eigen werk hebt gij voor ons verricht. Immers, wie eenmaal de vrede van Christus heeft mogen ontvangen, kan gemakkelijk zijn ziel bewaren en zijn geest richten op de beoefening van de deugd. Daarom, zegt hij, wordt aan ieder die meebouwt de vrede gegeven. Want of iemand nu aan de kerk bouwt en als leider is aangesteld over Gods huis, dan wel voor zijn eigen ziel zorgt, om zichzelf tot een levende en geestelijke steen te vormen, tot een heilige tempel en een woonstede van God in de geest? Zo iemand zal beslist het voordeel behalen dat hij gemakkelijk zijn eigen geestelijk heil verwerft.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7 uur. Woensdag 17 juni, in de 11e week door het jaar. Wij bidden samen de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging 1040. De hymne op bladzijde 709. En de psalmen en de antifonen van woensdag week 3, 1043. Die men ons meebidden uit het klein getijdenboek, de psalmen en de antifonen vindt u op woensdag week 3, op bladzijde 307. Of op de getijdengebeden app van de Tiltenberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door Zijn handen gevormd.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Luistert heden dan naar Zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt behoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd, ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
0: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemeldrank, dank, en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht, zingen des Heeren heerlijkheid.
0: O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon, de Vader gans gelijk, en Geest, die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer, ik richt mij tot u vol vertrouwen. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt ge toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg, om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God, uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. In vechtersbende staat me naar het leven. Ze hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer, mijn God, zij barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij en schenk u dienaar uw kracht.
0: Kom, toch te hulp de Zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gelukkig wie in gerechtigheid wandelt en zich aan de waarheid houdt. Hoort die ver weg woont, wat ik gedaan heb. Gij die nabij zijt, let op mijn macht.
1: Sion's zondaars zijn bang geworden, die God loochenen en beven van angst.
0: Wie kan weerstaan dit verslindende vuur? Wie kan de eeuwige gloed verdragen?
1: Die in gerechtigheid wandelt, zich aan de waarheid houdt.
0: Die met bedrog geen winst maakt, omkoperij versmaadt.
1: Die niet van bloedvergieten wil horen en zijn ogen sluit voor het kwaad.
0: Hij zal in veiligheid wonen. Zijn burcht staat hoog op de rots.
1: Brood zal hem niet ontbreken. Nooit staat zijn waterput leeg.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gelukkig wie in gerechtigheid wandelt, en zich aan de waarheid houdt. Juicht voor de Heer, uw Koning. zingt voor de Heer een nieuw gezang, omdat hij wonderen deed.
1: Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm.
0: De Heer openbaarde zijn heil. Gerechtigheid toonde hij aan de volken.
1: Hij bleef zijn erbarmen indachtig, zijn trouw jegens Israëls huis.
0: De hele aarde aanschouwde het heil van de Heer, onze God.
1: Verheerlijk de Heer alle landen, wees blij, verheugt u en zingt.
0: Zingt voor de Heer bij de citer, met citer en psalterspel.
1: Laat schallen trompet en bazuin, en juicht voor de Heer uw koning.
0: De zee stemt in met al haar gedierte, de aarde met al wat daar leeft.
1: De beken klateren bijval, de bergen jubelen mee.
0: Zij groeten de Heer die nabij komt, die nadert als rechter der aarde.
1: Rechtvaardig bestuurt hij de wereld, de volken met beleidheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Juist voor de Heer, uw koning. Korte schriftlezing. Naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde. Naakt keer ik daar terug. De Heer geeft, de Heer neemt. Gezegend de naam van de Heer. Het goede nemen we wel aan van God. Waarom dan het kwade niet? Richt mijn hart op uw geboden. Laat mijn leven volgens uw weg.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mijn leven volgens uw weg.
0: Vervul de belofte, uw dienaar gegeven.
1: Laat mijn leven volgens uw weg.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mijn leven volgens uw weg.
0: Doe uw heilig verbond gestand, Heer, uw belofte aan onze vaderen. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg.

0: van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Doe uw heilig verbond gestand, Heer,
0: uw belofte aan onze vaderen.
1: Christus voedt de kerk en omringt haar met zijn liefdevolle zorg. Hij heeft zich voor haar overgeleverd. Bidden wij daarom tot hem.
0: Heer, zie naar uw kerk.
1: Geprezen zijt gij, herder van uw kerk, voor het leven en het licht van deze dag. Laat deze gave ons tot dankbaarheid stemmen.
0: Heer, zie naar uw kerk.
1: Toon uw liefde aan het volk dat in uw naam verenigd is. Laat niemand verloren gaan van hen die de Vader u gegeven heeft.
0: Heer, zie naar uw kerk.
1: Leid de kerk op uw wegen. Schenk haar uw geest om altijd trouw te zijn.
0: Heer, zie naar uw kerk.
1: Laat ons aan uw tafel gesterkt worden in het geloof. Voed de kerk met uw woord en met uw brood, om u met vreugde te volgen.
0: Heer, zie naar uw kerk.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, door uw wijsheid zijn wij geschapen en door uw voorzienigheid worden wij geleid. Wij bidden u, laat uw heilig licht doordringen in ons hart, zodat heel onze levenswijze gericht is op u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.
1: De luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 11e week van door het jaar opent de kerk de Eucharistie met het woord: Als gij zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, God van Israël. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Denk erom, beoefent u gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om aandacht te trekken. Anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijven, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen. Zij verstrakken hun gezicht om aan de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem die in het verborgene is. Daar in die donkere ruimte waar niemand is tussen God en de biddende mens, daar speelt het gebed zich af. Niemand en niets tussen jezelf en God. Daarmee het gebed laten beginnen. En dat veronderstelt dan dat je afstand neemt van alles wat zich daar tussen wil dringen. Bij de plaats van het gebed omhoog kijken. We zijn nog steeds in de bergreden. Omhoog zien naar Jezus op de berg. Die heilige plaats, getekend door de grote bidders van het Oude en het Nieuwe Verbond, door Elia en Eliseus en ook door Jezus. Zien hoe hij u ziet met genegenheid en tederheid. U klein maken in het gebaar van eerbied. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding om de genade vragen dat zo ook uw levenshouding mag zijn en dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus kondigt aan dat de koninklijke heerschappij van God is begonnen. En daardoor wordt alles anders. Met God erbij wordt alles anders. Wordt armoede, rijkdom, zaligheid. Wordt de wetsbeleving anders. Het wordt iets van het hart, van liefde. Niet meer iets van de buitenkant, van dwang en plicht. De religieuze handelingen, zoals aalmoezen geven, vasten en bidden, krijgen ook een ander middelpunt. Een ander middelpunt in de mens, zijn eigen hart, en in God, die in het verborgene ziet, met het hart. Het wordt iets van hart tot hart. De plaats zien, de berg, met die sfeer van heiligheid, van het majestueuze van God, van zijn verhevenheid, zijn uitreizen boven het vlakke van het alledaagse leven. En als er zich in mij een verlangen aandient God beter te leren kennen, in zijn verborgenheid en in zijn nabijheid, kan ik dat vragen als een bijzondere genade, een smakende innerlijke kennis, een kennis van het hart van God in Jezus, die de openbaring wil zijn van de Vader.
De overweging. In de eerste lezing maken we mee hoe Elisa bij het afscheid van Elia nog een laatste wens mag doen. Hij vraagt hem: geef mij een dubbel deel van uw geest. Elia is de vader van Elisa, de geestelijke vader. En volgens het oud-testamentische recht krijgt de oudste zoon, de eerstgeborene, bij de erfenis een dubbel deel. Elisa zou, als de voornaamste geestelijke erfgenaam van Elia, aanspraak mogen maken op een dubbel deel van Elia's geest. Vandaar zijn vraag: geef mij een dubbel deel van uw geest. Een begrijpelijk verzoek, maar eigenlijk onmogelijk. Want de profetische gave kan niet langs menselijke weg van meester op leerling, zoals van vader op zoon, worden overgedragen. De profetische gave wordt rechtstreeks van Gods wegen verleend en kan dus alleen door God onmiddellijk worden gegeven. Elisa kan er wel om bidden tot God, en of zijn gebed zal worden verhoord, daarvoor geeft Elia hem een teken. En dat teken is: als je mij zult zien, wanneer ik word opgenomen, dan wordt je gebed verhoord. Zie je mij niet, dan wordt je gebed niet verhoord. Dus het is iets, zo'n profetische gave, tussen God en mens. Zonder tussenkomst van mens. Van hart tot hart. En dat is de uitbloei van de verhouding die elke mens met God heeft. Elke mens staat in zo'n verhouding van onmiddellijkheid tot de Vader. Jezus zegt: de Vader zelf heeft u lief. Ik hoef niet eens uw voorspreker te zijn bij de Vader, want de Vader zelf heeft u lief. En de heilige Ignatius van Loyola zegt dat in zijn begintijd in Manresa God met hem deed wat een schoolmeester doet met een kind. God onderwees hem. En letterlijk, hij had het van niemand anders die hem onderwees en zijn geest was ongevormd en ongeschoold. Zegt Jezus in het evangelie van vandaag niet hetzelfde? Bid voor uw vader die in het verborgene is. Geef aalmoezen voor uw vader die in het verborgene is. En vast voor uw vader die in het verborgene is. Het is openbaring van de Vader, maar een openbaring in het verborgene, een verborgen openbaring. Verborgen waar dan? Ja, verborgen in het eigen hart. Je ziet hem niet, je hoort hem niet, je proeft en smaakt hem niet, en toch is hij onmiddellijk bij je aanwezig. Zo onmiddellijk dat hij van zijn kant direct reageert op je gelovige benadering. Uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Vergelden waarmee? Ja, waarmee anders dan met zichzelf. Dat hij zichzelf meedeelt in het zo zelfeloze gebed. Jezus verzekert ons tot driemaal toe in dit evangelie. Een verborgen openbaring. Nou, hoe weet je dan dat je echt met God omgaat? Als er helemaal niets te ervaren en te voelen is, dan is het ook niet uit te maken of het wel God is met wie je te maken hebt gehad, of dat het gewoon niemand is, dat je gewoon leegte hebt ervaren. Er is wel een indicatie voor de authenticiteit van je gebed. Als je niets merkt van God en je tegelijkertijd ook niets merkt van je omgeving, je bent niet verstrooid, je wordt niet afgeleid door wat er omgaat in je omgeving waarin je woont, waarin je leeft, waarvan alles en nog wat omgaat, je wordt er niet door afgeleid, je laat je er niet door afleiden, maar je bent volkomen in rust, dan weet je zeker dat je echt bij God bent, dat God met je omgaat, dat God je aandacht gevangen houdt bij hem, in het niet, in het verborgene, in het donkere. En dat is wat Jezus bedoelt met te zeggen: beoefent u gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te trekken, om op te vallen, om de mensen te tonen. Je moet dus voor de mensen zijn als niemand, als was je niet iemand. Om met God te kunnen omgaan als met niemand, moet je zelf als niemand zijn voor de mensen. En de eerste vrucht van het gebed zal dan ook zijn
dat je groeit in het verlangen om niemand te zijn bij de mensen, om niet op te vallen, graag verborgen te leven, geen eer te willen. Die verstrooiingen wijzen ons dus aan waar en hoe we zelf toch nog iemand willen zijn voor de mensen. En het is goed om je die bewust te maken, die verstrooiingen, zodat ze minder afleidend werken. In eucharistie kunnen we ze, die verstrooiingen, bij de offerande aan God afgeven en ze zo laten opnemen in zijn offer, zodat wij ze kwijtraken in zijn boeteoffer, waarin de Vader voor hem niemand was geworden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Eigenlijk zegt Jezus met die woorden, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom bent u als niemand voor mij geworden? En waarin Jezus zelf ook weer van zijn kant niemand wilde zijn voor de mensen. Hij wilde helemaal aannemen wat ze met hem deden, weg met hem, kruisig hem. En zo kunnen wij ook begrijpen dat er geen betere manier van bidden is dan de eucharistie. Eucharistie is de hoogste vorm van gebed. Het is het meest intense gebed. Daar ga je inderdaad met Jezus de dood in, de dood van je eigen wil. Niet wat ik, maar wat gij wilt, om je dan in hem en door hem te laten redden tot het nieuwe leven. Behoedzaam eindigen, niet plotsklaps, maar geleidelijk, door gesprekjes te hebben, ontmoetingen met de personen die in dit gebed een rol gespeeld hebben, met Maria, die alle woorden van God in haar hart bewaarde en overwoog, met Jezus, die een goed woordje voor mij doet bij zijn hemelse Vader, en dan bij de Vader willen zijn als bij de bron. Het persoonlijke gebed laten uitlopen in het gebed van de kerk, het Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Van harte een goede morgen hier bij Radio Maria. Ja, we gaan er weer een mooie dag van maken samen. En dat doen we natuurlijk door samen te bidden, samen te vieren. Te luisteren ook naar mooie programma's, denk ik, dat we weer in petto hebben voor u vandaag. Maar ik begin graag, zoals eigenlijk toch altijd wel, met het toewijdingsgebed. Ik weet niet of dat... Als u denkt, ik wil er wel eens op reageren, want het zegt mij niks of ik vind het juist mooi. Ik zou zeggen, stuur gewoon eens een appje wat u ervan vindt om met het toewijdingsgebed te beginnen. Het staat dus in het boekje Bidden met Radio Maria, op pagina 36 in ieder geval. En het is een gebed dat speciaal is gemaakt voor Radio Maria en over de hele wereld dus ook wordt gebeden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van een naar het heil dorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en luisteraars die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht. Vanuit elk volk en elk land wijden wij onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen, nederig en gelovig, aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel, o Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken, de eenzamen en de bedrukten en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gaven van onze levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft, snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja. De mooie woorden in dit gebed, de mooie gedachtes die helemaal natuurlijk de spiritualiteit, zou je kunnen zeggen, van Radio Maria ook tot uiting brengt. Want uiteindelijk is dat ook wat Radio Maria probeert om tot alle uithoeken van de wereld eigenlijk die liefde van God te brengen bij de mensen. Als kracht, als troost, als steun, nou, noem maar op. Ja, vandaag, ik ga u vertellen wat we vandaag bij Radio Maria allemaal gaan doen. En dat is natuurlijk weer een heleboel mooie dingen. We gaan zo direct om 8:30 natuurlijk eerst de rozenkrans bidden. Daarna is het tijd voor de heilige van de dag. 9:45 dan kunt u gaan luisteren naar de katholieke agenda. En 10:45 komen nog een keer de lezingen voorbij uit de lezingendienst. En eigenlijk sla ik het allerbelangrijkste over. Namelijk dat we om 9:00 natuurlijk de Eucharistieviering vieren. Sorry. Na de Rozenkrans bidden we natuurlijk, of vieren we allereerst de Eucharistieviering hier gewoon vanuit de kapel van Radio Maria met priester Koos als celebrant. En hij zal dan om 11 uur zijn eigen programma hier gaan presenteren, Hart voor Kerk en Wereld. Dan zijn we al aan de middag gekomen en dan bidden we eerst het Angelus, gevolgd of meteen met het middaggebed. En daarna om 11:15 de Rozenkrans. En u weet het, u kunt uw intenties voor die Rozenkrans doorgeven. En dat kunt u doen door een berichtje te sturen naar ons WhatsApp-nummer. Maar u kunt het ook doorbellen tussen 10 en 12 naar de receptie of een mail sturen. En ik zal het nummer van de WhatsApp nog eens herhalen. Dat is dus naar de live studio. Kunt u een berichtje sturen op het nummer 06-2001-9670. 06-2001-9670. En dat is dus om een tekstberichtje naartoe te sturen. En als u de receptie wil bellen in de loop van de ochtend, u kunt die informatie vinden op de website, op de nieuwsbrief. Maar dat is dan, ik zal het ook gewoon een keertje noemen, 073-687-2000. Dus dat is voor de receptie tussen 10 en 12 bereikbaar. 073-687-2000. En daar kunt u ook al uw andere vragen natuurlijk stellen over, nou ja, een product, over de website, over programmering enzovoort enzovoort. Dus altijd van harte natuurlijk uitgenodigd als u een vraag of opmerking heeft om dat ons te laten weten. Nou, na de middag dan kunnen we om 11:15 nog een keer luisteren naar de heilige van de dag. En daarna is het tijd om 13:30 voor het voorleesboek. En we beginnen al flink op weg te raken met het boek over priester Poppen en de Eucharistie. Dus daarna volgt er weer een nieuw boek. Ik weet nog niet welk, maar deze loopt in ieder geval nog. Om 14:00 is het tijd voor het plaatjesprogramma. U vraagt, wij draaien. Ook daarvoor kunt u uw verzoeknummertjes natuurlijk al eerder vandaag doorgeven. Wat ik net aangaf, telefonisch, via mail, via WhatsApp, allemaal mogelijk. Dan bidden we om 15:00 de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En normaliter zou er om 15:30 kinderkatechese zijn. Maar onze pastoor en ook andere priesters zijn verhinderd. Dus er is vandaag geen live kinderkatechese. Maar we zoeken wel een mooie aflevering voor u uit die we dan kunnen herhalen. Om 16:30 dan is het tijd voor het woord van God. Elke dag opnieuw. Pater Bots natuurlijk. Om 17:00 bidden we de Rozenkrans, om 17:30 de Vespers en daarna het Angelus. En dat wordt dan weer gevolgd door een luistertip uit het archief. En dat is een mooie lezing die gaat over het getuigenis van kardinaal Tuan. Het is een tweede uitzending van een, volgens mij was dat best een pittige lange serie. Ik weet niet hoeveel er in totaal zijn. Maar deze uitzending is in ieder geval uitzending 2. En die is ooit eerder verzorgd door pater Stefan Leclerc en zuster Catharina Al. Om 17:55 pas, hè. Dus dat is pas vandaag helemaal aan het einde van de dag. En daar zullen we dan daarna om 19:00 aansluiten bij de Eucharistieviering die in de Gerardus Majellakerk in Utrecht wordt gevierd. En vanaf dan komen de herhalingen voorbij van de programma's die dus in de loop van de dag op de radio zijn. Met uitzondering van de complete, want die worden natuurlijk om 22:00 gebeden. Nou, dat is een heleboel wat er allemaal vandaag voorbij gaat komen. Het betekent natuurlijk ook, als er hier kinderkatechese is er ook uitstelling in de kapel. Maar dat zal dan nu vandaag niet het geval zijn. Dus mocht u toevallig luisteren en in gedachten hebben van, nou, ik ben in de buurt, of laat ik er nu eens een keertje naartoe gaan om ook bij de aanbidding te zijn. Ja, dat zal dus niet plaatsvinden vandaag. Tijdens dus dat moment van de kinderkatechese om 16:30. Want het gaat niet live door. Nou, dat was dan weer het programma voor vandaag. Mooi, altijd terug te vinden natuurlijk, u weet het. Op onze website kunt u natuurlijk de programmering vinden. U kunt ook heel veel dingen terugluisteren op de website in de audiotheek. Want daar staat, er staan de programma's die uitgezonden worden. Heel snel daarna kunt u ze terugvinden in de audiotheek. Dus misschien dat u wel iets heeft aangekondigd, maar niet live kon luisteren. Of misschien viel u een keertje ergens midden in een programma en wilt u toch graag nog een keer helemaal beluisteren. Nou, dan gaat u naar de audiotheek en kunt u het daar opzoeken. En als je dus op de website komt, zie je ook staan radiogids. Nou, dat is natuurlijk de aankondiging van alle programma's. Ik wil een lied voor u gaan draaien. En mijn thema van morgen is eigenlijk dankbaarheid. Dankbaarheid. We vergeten het soms wel eens. Want we zijn druk allemaal. Tenminste, de mensen om mij heen die ik ken. En ik moet mezelf daar ook onder scharen. Die hebben het druk, maar we maken het onszelf natuurlijk ook wel druk, zeg maar. We maken het ernaar, maar dat wil soms nog wel eens ertoe leiden dat je vooral denkt en bezig bent met wat moet ik nog en hoe doe ik dat en hoe doe ik het goed. En het gewoon danken voor de nieuwe dag die we weer mogen ontvangen. Voor dat mooie weer wat er vandaag aan zit te komen, tenminste. Dat denk ik. Misschien een keer een telefoontje van iemand of iets wat u op de radio hoort. Gewoon een klein dankgebedje. Een klein Heer, ik wil u danken, loven, prijzen. Het is een gokje, want ik weet niet wie het zingt. Ik zie het hier staan. Of het een rustig of niet rustig lied is, ik weet het niet. Maar we gaan er naar luisteren. Heer, ik wil u danken, loven, prijzen.

Heer, ik wil u danken, loven, prijzen. En dat was duidelijk een kerkkoor die dat zong met mooi orgelspel.

Ja, die dankbaarheid, zoals ik zei, we willen er nog wel eens, denk ik toch wel eens overheen stappen. Niet bewust, maar wat ik zei, alles wat we doen kan zoveel tijd vragen, zoveel drukte ook die ons bezighoudt. En we vragen vaak natuurlijk aan ons lieve Heer, en dat is heel belangrijk, om ons bij te staan, om ons nabij te zijn. Ik dacht vandaag een beetje het thema dankbaarheid. En ik ben een mooi gebed aan het opzoeken in het katholiek gebedenboek. Ik heb hem namelijk net ook al gehad, alleen was het boek dichtgevallen. En dan moet je het even weer opnieuw opzoeken. Het is een gebed dat door Petrus Canisius is, van hem afkomstig is. Dank breng ik u. Ik heb hem bijna hoor, ik zit bijna weer op de goede pagina. Hier is hij. Dank breng ik u. Geloofd zij uw naam, o God, die het licht bent en de kracht van mijn ziel, die mij van jongs af aan voedt en leidt, en die al de haren van mijn hoofd hebt geteld. Dank breng ik u voor al het goede dat u zich gewaardigd hebt te bewerken, in mij, door mij en omwille van mij. Onder de schaduw van uw vleugels hebt u mij dag en nacht beschermd en als uw oogappel bewaard, met dezelfde zorg als waarmee de adelaar haar jongen tot vliegen opwekt en, boven hen vliegend, met gespreide vleugels toeziet of zij hen op haar schouders moet verder dragen. Al mijn wegen hebt u voorzien, mijn hart en nieren doorgrond en mij opgenomen uit de schoot van mijn moeder. Uw gebiedende hand hebt u uitgestrekt over de toren van mijn vijanden, en gered heeft mij niet mijn eigen gerechtigheid, maar de hand van uw erbarming, waaraan alle lof en glorie toekomt in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het gebed dank breng ik u, Petrus Canisius. Die leefde van 1521 tot 1597. Een van de bekende jezuïeten, onder de vele bekende jezuïeten natuurlijk. Ja, mooi. Ik heb een tekst voor u uitgezocht die niet specifiek dan over dankbaarheid gaat, maar die wel bij vandaag staat in een boek met voor iedere dag een korte overweging. En ik vond hem er toch ook wel weer bij passen. Een zin uit het evangelie die ons kan helpen om één te zijn is deze. En dan volgt er een citaat uit Marcus. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. Dienen dus, de anderen dienen. Iedere medemens dienen. Hoe? Jezus dacht aan een echt concrete dienst, zoals het wassen van de voeten van zijn leerlingen. Ons hele leven kunnen we zien als een concrete dienst wanneer we werken voor het welzijn van de maatschappij en voor de kerk. Deze woorden uit het evangelie sporen ons aan ons dagelijks bestaan op een nederige en intelligente manier te vullen met concrete diensten. Het gaat om dingen die op onze weg komen wanneer we ons één willen maken met degene die we ontmoeten. Dat kan zijn de tafel dekken, de rommel opruimen, inkopen doen, medicijnen toedienen, onderwijzen, troosten, iets van onszelf weggeven, met liefde iemand ergens voor waarschuwen, enzovoort. En we weten dat de liefde vroeg of laat wederzijds wordt en de verrezene in ons midden komt. Op die manier hebben we dan een echte eenheid gerealiseerd. Nou, u weet misschien, want ik lees er vaker uit voor en hier spreekt ook wel de spiritualiteit uit van het focolare. Dit komt uit het boek Wijsheid van Chiara Lubich, met dus voor iedere dag weer een tekst. En deze staat bij vandaag, 17 juni. En de liefde waarover op veel plekken in dit boek, maar gelukkig door zoveel mensen natuurlijk altijd gesproken wordt,

de liefde, God is liefde, om die te kunnen geven aan een ander in concrete dienst, nou ja, werken, moeten we die liefde toch eerst ontvangen en daarvoor openstaan en ons hart richten naar zijn hart. En dus die dankbaarheid past daar dan ook heel goed bij. Ik ga u eerst de lezingen van vandaag lezen. De tijd vliegt altijd en ik dacht dat het redelijk lange lezingen waren. Dus dan is het toch wel goed om ze er nu meteen maar bij te pakken. En dan ga ik ze voor u voorlezen. We zijn in de 11e week van het jaar en het is de woensdag. De eerste lezing komt uit het tweede boek der koningen. Kort voordat de Heer Elia in een stormwind ten hemel zou opnemen, vertrok deze met Elisa uit Gilgal. Elia sprak tot Elisa: "Blijf hier, want de Heer zendt mij naar de Jordaan." Elisa antwoordde: "Zowaar de Heer leeft en zowaar gij leeft, ik verlaat u niet." Toen gingen ze samen verder. 50 leden van de profetengilde volgden hen, maar bleven op enige afstand staan toen Elia en Elisa aan de Jordaan samen stilhielden. Nu nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg ermee op het water. Het water verdeelde zich naar links en rechts en beide liepen door de droge bedding naar de overkant. Daar aangekomen zei Elia tot Elisa: "Doe een laatste verzoek voordat ik van u word weggenomen." Elisa antwoordde: "Geef mij een dubbel deel van uw geest." Elia antwoordde: "Gij vraagt iets moeilijks, maar als ge mij zult zien wanneer ik word opgenomen, zal uw bede verhoord worden. Ziet ge mij niet, dan wordt uw bede niet verhoord." Terwijl ze nu pratend verder gingen, kwam er opeens een wagen van vuur met paarden van vuur die hen van elkaar scheidden. En in een stormwind werd Elia ten hemel opgenomen. Elisa zag het en riep uit: "Vader, vader, Israëls strijdwagens en zijn ruiterij." Toen hij hem niet meer zag, greep hij zijn kleren en scheurde ze doormidden. Daarna raapte hij de mantel op die Elia had laten vallen, keerde terug en bleef staan aan de oever van de Jordaan. Hij nam de mantel van Elia, sloeg ermee op het water en riep uit: "Waar is de Heer dan toch, de God van Elia?" Weer sloeg Elisa op het water. En nu verdeelde het zich naar links en naar rechts, zodat hij kon oversteken. Woord van de Heer. De tussenzang. Schept moed en weest onverschrokken, gij alle die hoopt op de Heer. Hoe groot zijn uw weldaden, Heer, die gij hebt bestemd voor hen die u vrezen? Gij schenkt ze aan ieder die tot u komt, voor alle mensen waarneembaar. Schept moed en weest onverschrokken, gij alle die hoopt op de Heer. De glans van uw aanschijn beschermt hem altijd, als mensen zich tegen hem keren. Gij neemt hem op in uw tent, beschut tegen kwade tongen. Schept moed en weest onverschrokken, gij alle die hoopt op de Heer. Bemint dan de Heer al zijn vromen, de Heer behoedt al wie trouw blijft aan hem. Maar wie zich in hoogmoed tegen hem keert, betaalt hij met woeker terug. Schept moed en weest onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer. Alleluia, leid mij op de weg van uw bevelen, Heer, dan zal ik uw daden indachtig zijn. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Denk erom, beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om de aandacht te trekken. Anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bezuint het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar ik zeg u,
zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijven, en uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer ge bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden en om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij bidt, gaat dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht, zoals de schijnheiligen. Ze verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat ze aan het vasten zijn. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en wast uw gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Woord van de Heer. Ja, met deze woorden uit de Heilige Schrift mogen we ook op weg gaan vandaag. Misschien is er wel een zin, een woord, een deel. Of pakt u het er misschien even opnieuw bij vandaag, de lezingen. Dan hoort u natuurlijk ook de uitleg van Pater Bots die voorbij komt een paar keer. Maar komt er toch in uw gedachten iets? Nou, dan wil God vast daarmee iets tegen u zeggen. We gaan afsluiten hier met nog een lied. En dan gaan we direct de rozenkrans bidden. Ik hoop natuurlijk dat u kunt meebidden. En dat u ook uw intentie misschien wel heeft doorgestuurd. Als u dat graag wilde doen. We gaan eerst nu nog heel even wat muziek draaien en dan is het inderdaad direct tijd voor de rozenkrans. Ik hoop natuurlijk dat u daarbij bent. Zo niet, dan wens ik u heel veel zegen en tot later. Dag!

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Nu is het inderdaad tijd om de rozenkrans te gaan bidden. En daarvoor nodigen we u van harte uit om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: De Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God, de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria. Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan deze rozenkrans bidden voor een aantal intenties die u heeft doorgegeven. Graag willen we bidden voor de zielenrust van een bekende. En ook vragen we, Heer, dat een zuster die gevallen is toch spoedig mag herstellen. Willen we ook graag bidden voor de zielenrust van een onlangs overleden schoonzus. Dat zij en ook de andere overledenen mag worden opgenomen in het, ja, in het licht van ons lieve Heer en zijn vrede. Ook willen we graag bidden voor kleinkinderen en voor rust in het hoofd van een luisteraar. En dat doen we ook voor een andere luisteraar, voor rust in het hoofd en ook vrede in een gezin. We bidden voor een goede uitslag van een hartonderzoek, op voorspraak van de heilige Maria en alle heiligen. Ook willen we graag bidden, Heer, voor de juiste medische behandeling voor iemand in nood, op voorspraak van de heilige Jozef. We bidden ook voor de zielenrust van een moeder. Heer, we willen graag bidden voor de bekering van een gezin en een bestendige genezing van kleinzoons en een luisteraar. En ook bidden we voor iemand die voor de zoveelste keer een tentamen Nederlands moet maken, dat dat toch goed mag gaan en de Heilige Geest de juiste ingevingen mag geven. Ook willen we graag bidden, Heer, uit diepe dankbaarheid voor een dochter. En ook vragen we om bescherming over de dochter. Dat het goed met haar mag blijven gaan en dat ze gezond mag blijven. En ook bidden we voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en hulp bij PTSS-klachten. We bidden, Heer, dat de Heilige Geest over een gesprek vanmiddag met een leidinggevende mag afdalen. En ook bidden we voor bescherming van een priester. We vragen gebed voor onze kinderen, of voor de kinderen van deze luisteraar, dat ze hun weg door het leven mogen gaan met God. Heer, blijf hen nabij. En ook willen we bidden voor een veilige reis vrijdag naar Lourdes. Een heel prachtig en zegenrijk verblijf al daar. En ook een behouden terugkomst uiteraard. We bidden uit dankbaarheid. Dankbaarheid aan God voor dochters. En ook voor bidden we voor de bekeringen en vrede en vreugde en veiligheid van alle mensen. We willen graag bidden, Heer, voor kinderen en een luisteraar, dat zij liefdevol en met goedheid met elkaar omgaan en elkaar steeds opbouwen. En ook vragen we dat het mag lukken om een appartement voor vakantie te vinden. En voor een kleindochter dat zij toch binnenkort haar 10e verjaardag met Gods zegen en veel plezier mag vieren. Ja, en uiteraard nemen we alle intenties die ook in de stilte van uw hart leven, of die waar u graag voor wil bidden, nemen we mee bij deze rozenkrans. En we overwegen daarbij de glorievolle geheimen. Het eerste geheim: Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en over moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: En dank voor het meebedden, Heer, met de rozenkrans. Alle intenties natuurlijk die we hebben mogen aanbieden aan moeder Maria. En nou, wat is er mooier dan zo direct ook te mogen voortgaan met het vieren van de Eucharistie. En dat gaan we natuurlijk doen hier in de kapel van de studio van Radio Maria over een nou, goede 4 minuutjes. Tot die tijd nog heel even muziek en dan schakelen we over. Ik hoop natuurlijk dat u mee kunt vieren, dat u daar de gelegenheid voor heeft. Zo niet, ja, dan wens ik u natuurlijk heel veel zegen deze ochtend. Ik zou zeggen, schakel gewoon zo snel mogelijk dan weer in. In ieder geval, tot later. Dag.

0: Dit is de trouwe en verstandige dienaar die de Heer over zijn gezin heeft aangesteld, de heilige Jozef. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: We vieren een votiefmis van de heilige Jozef, een zeer stille profeet. Profeten spreken met woorden, Jozef vooral met daden. Maar in de heilige mis horen we van profeten die het woord God spreken en Jezus zelf, het woord van God, die het woord spreekt in de bergreden. Laten we daarom zingen van lied 446, God heeft het eerste woord en het laatste woord.

0: profeten spreken namens God. En eigenlijk iedereen die spreekt namens God is profetisch. En dat is niet zozeer toekomst voorspellen, vooruitkijken, ook natuurlijk, maar het is ook beoordelen en soms aanklagen, zoals de profeet Elia heeft gedaan, hebben we afgelopen dagen gehoord. Niet makkelijk om een koning aan te klagen, maar wij zullen eens worden aangeklaagd of wij komen voor de koning rechter Jezus Christus. Laten we daarom een voorschot nemen op die ontmoeting door nu al onze zwakheid en schuld te belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw kerk op zijn voorspraak altijd zorg blijft dragen voor de voltooiing van dit mysterie. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Uit het tweede boek der Koningen. Kort voordat de Heer Elia in de stormwind ten hemel zou opnemen, vertrok deze met Elisa uit Gilgal. Elia sprak tot Elisa: "Blijf hier, want de Heer zendt mij naar de Jordaan." Elisa antwoordde: "Zowaar de Heer leeft en zowaar gij leeft, ik verlaat u niet." Toen gingen zij samen verder. 50 leden van de profetengilde volgden hen, maar bleven op enige afstand staan. Toen Elia en Elisa aan de Jordaan samen stilhielden. Nu nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg hem mee op het water. Het water verdeelde zich naar links en rechts. En beide liepen door de droge bedding naar de overkant. Daar aangekomen zei Elia tot Elisa: "Doe een laatste verzoek voordat ik van u word weggenomen." Elisa antwoordde: "Geef mij een dubbel deel van uw geest." Elia antwoordde: "Gij vraagt iets moeilijks. Maar als ge mij zult zien wanneer ik word opgenomen, zal uw bede verhoord worden. Ziet ge mij niet, dan wordt uw bede niet verhoord." Terwijl ze nu pratend verder gingen, kwam er ineens opeens een wagen van vuur met paarden van vuur, die hen van elkaar scheidden. En in een stormwind werd Elia ten hemel opgenomen. Elisa zag het en riep uit: "Vader, vader, Israëls strijdwagens en zijn ruiterij." Toen hij hem niet meer zag, greep hij zijn kleren en scheurde ze doormidden. Daarna raapte hij de mantel op die Elia had laten vallen, keerde terug en bleef staan aan de oever van de Jordaan. Hij nam de mantel van Elia, sloeg hem mee op het water en riep uit: "Waar is de Heer dan toch, de God van Elia?" Weer sloeg Elisa op het water. En nu verdeelde het zich naar links en naar rechts, zodat hij kon oversteken. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Schep moed en wees onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer. Schep moed en wees onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer. Hoe groot zijn uw weldaden, Heer, die gij hebt bestemd voor hen die u vrezen. Gij schenkt ze aan ieder die tot u komt, voor alle mensen waarneembaar. Schep moed en wees onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer. De glans van uw aanschijn beschermt hem altijd, als mensen zich tegen hem keren. Gij neemt hem op in uw tent, beschut tegen kwade tongen. Schep moed en wees onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer. Bemint dan de Heer al zijn vromen. De Heer behoedt al wie trouw blijft aan hem. Maar wie zich in hoogmoed tegen hem keert, betaalt hem het woeker terug. Schep moed en wees onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
1: Lof zij Christus.
0: In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, het was tijdens de bergrede: denk daarom, beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om aandacht te trekken, anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuint het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijven. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij bidt, gaat dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen. Zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en wast uw gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Zo spreekt de Heer.
1: Wij danken God.

Broeders en zusters, we horen al een kleine tijd van de profeet Elia, groot profeet. Een profeet, zoals gezegd, spreekt vooruit. Profetisch spreken, denkt men vaak vooruit, toekomst, dat hoort er ook bij. Maar het is in principe pro in de plaats van namens. En met de bedoeling om te ondersteunen. En dat doen de profeten. En dat is niet altijd makkelijk. Dat heeft Elia ondervonden. Bij tijd en wijle moest hij dan ook vluchten voor de koning. Maar hij moest de waarheid spreken. Vandaag horen wij zijn einde. Een wonderlijk einde. Hij zorgt voor zijn opvolging zoals God dat wil, Elisa. En ze gaan op reis. Ze gaan over de Jordaan richting het oosten naar de geboortestreek van Elia. En dan wordt hij ten hemel opgenomen. Wagen van vuur met paarden van vuur. Elia ten hemel opgenomen. Een groot profeet. Als we de Jordaan oversteken, dan zijn we in dat gebied enkele eeuwen eerder ook nog met een bijzondere man. Een zeer bijzondere man. Een groot leider, een groot profeet. Want ook hij sprak namens God. En hij zei, ik kan het niet, ik stotter. Nee, ga dan maar met je broer Aaron. Dit was dus Mozes. Een herder, wel met koninklijke ervaring aan het Egyptische hof, maar hij moest gaan spreken. En ook voor de farao, niet minder makkelijk dan Elia had te doen voor Achab. Maar deze man, profeet, leider, Mozes, hij deed het. En hij had veel te lijden. Nou, allereerst dus van de Egyptenaren die achter hem aankwamen. Maar ten tweede, nog veel erger eigenlijk. Hij had veel te lijden van zijn eigen volk. Want hij moest de waarheid spreken. Hij moest zijn lijden door die woestijn heen. En hoe eindigt nu het leven van die Mozes? Ook hij komt bij de Jordaan uit, na die 40 jaar. En hij staat aan de oostzijde. Dus eigenlijk daar, aan die kant van Elia. En hij kijkt dan naar dat dal van de Jordaan. En ziet Jericho. Maar God had gezegd, gij zult het land niet binnentreden. En wat staat er dan geschreven? Net als Elia ten hemel werd opgenomen. Ja, waarheen? Waar verdwijnt hij? Ze kijken dan, of Elia kijkt dan Elisa. Bij Mozes staat, hij, nadat hij op de berg Nebo het beloofde land had gezien, verdween hij. Het is ook een wonderlijk, wonderlijk einde van Mozes. Maar aan dezelfde kant van de Jordaan. Mozes en Elia. En dan denken we, ja, Jordaan, eeuwen later is daar een man uit Nazareth die in de Jordaan staat. En wat is dan een van de mooiste passages uit het evangelie? Dan als deze man uit Nazareth zich in het water van diezelfde Jordaan laat dopen, dan gaat de hemel open en dan spreekt niet Jezus een profetisch woord, maar dan spreekt God Vader uit de hemel. En die zegt over deze profeet der profeten, dit is mijn veelgeliefde zoon. En dan, als Jezus gedoopt is en enige tijd later zijn lijden, kruisdood gaat aankondigen, dan zijn de leerlingen teleurgesteld, dus ze begrijpen het helemaal niet. En ze zijn helemaal verslagen, verbijsterd, wat gaat er nu gebeuren? Ja, dat profetische woord van Jezus. De mensenzoon moet lijden en sterven. En dat gaat ook gebeuren. Maar om ze op te monteren, neemt hij 3 apostelen mee. En dan gaat hij aan de westkant van de Jordaan, zuid van Galilea, gaat hij de berg Tabor op. En dan, wie verschijnen? Deze 2 grote profeten uit het Oude Testament. Elia en Mozes. En Jezus in zijn hemelse heerlijkheid. Vandaag horen we Jezus, zoals afgelopen dagen, in het evangelie van Matthäus, uit de bergreden, enkele hoofdstukken. Matthäus heeft een aantal teksten bij elkaar gezet.

op de berg zoals Elia omhoog ging en Mozes op de berg Nebo stond. Jezus op die berg en hij spreekt er eigenlijk, te beginnen met de zaligsprekingen, de constitutie van het christendom, van het christelijke leven. En ik wil wijzen eigenlijk op één heel bijzonder punt. Dat moet je dan als het ware eruit zeven. Want het staat er niet letterlijk. Jezus gebruikt bijvoorbeeld niet het woord kwantiteit en kwaliteit. Die woorden staan er niet. Maar daar wil ik het wel over hebben. Want wat is nu eigenlijk de lijn van die profetische bergreden? Als we denken aan even wat wij mensen geneigd zijn te doen, en wat ook gebeurd is in de kerkgeschiedenis, als Jezus zegt, aalmoezen geven, vasten, bidden. Nou, die dingen geeft hij aan. Heel wezenlijke dingen om God te dienen, anderen te dienen. Dan noemt Jezus geen kwantiteit. Hij zegt niet hoeveel wij moeten aalmoezen geven. Hij zegt niet hoe vaak wij moeten vasten. Hij zegt niet hoeveel wij moeten vasten. Jezus zegt wij moeten bidden, maar hij zegt niet hoeveel je moet bidden. Wij zijn als mensen een beetje geneigd te tellen. Hoe vaak ben je naar de mis geweest? Hoe vaak ben je naar de kerk geweest? Hoeveel rozenkransen heb je gedaan? Hoeveel bedevaart heb je gemaakt? Hoeveel, hoeveel, hoeveel? Ja, dat lijkt een beetje op het loon wat die mensen daar, zegt Jezus, op de hoeken van de straat staan te doen, op te vallen, zodat ze gezien worden. God, staat hij er weer, weer. En dan gaat het over de kwantiteit. Maar geen woord over kwantiteit. Wij tellen, Jezus telt niet, want hij kijkt naar de diepte. Bij Jezus gaat het om de kwaliteit. En dat is heel bijzonder. We kennen de wetboeken van het Jodendom en van andere religies, dat en dat moet allemaal. Maar Jezus geeft de kwaliteit. Als je dat doet, als je bidt, als je vast, als je aalmoezen geeft, doe het dan zo. Dat is de kwaliteit. Dus niet naar de buitenkant, niet tellen. En zeker niet vergelijken met anderen. Oh, die heeft nog meer gebeden. Die heeft nog meer aalmoezen gegeven. Die heeft nog meer gevast. Maar die kan zeggen, oh. Nee, in het verborgene. Aalmoezen geven, vasten, bidden voor God. De kwaliteit. Dat is een heel bijzonder wezenlijke kenmerk van het evangelie van Jezus. De kwaliteit. En wat is de kwaliteit? Ja, dat is eigenlijk, je kunt het omschrijven met het feest dat wij zeer kort geleden hebben gevierd. Wat eigenlijk nog meer op de voorgrond mag komen. Het heilig hart van Jezus, het hart. Wat is het hart van Jezus? Ja, dat is ook niet het aantal doornen, maar zijn lijden uit liefde. De kwaliteit van Jezus' hart is zijn liefde tot het uiterste. En hij telt niet, hij geeft zich totaal. Dat is Jezus die niet alleen spreekt, niet alleen profeet is, maar die vooral verlosser is, middelaar is, hoge priester is, de redder is. Dat is Jezus' kwaliteit. En hij vraagt ook ons de kwaliteit, de intensiteit, het van harte te doen. Niet dat je doet, nou, je hebt je plicht volbracht. Nee, je hebt het gedaan van harte, uit liefde, uit medelijden, uit dankbaarheid aan God om erestel te geven. Dat is de kwaliteit waar Jezus om vraagt. Mogen wij, vervuld van de Heilige Geest, zo leven zoals Jezus aangeeft naar de diepte. En mogen wij deze blijde boodschap verspreiden. Want dat alles leidt naar het hart van God. Zichtbaar geworden in het hart van Jezus.

0: is in verband met elkaar. En zo heeft hij alles gemaakt. En ja, we danken u, God, voor dit model, want dat is eigenlijk het model van uzelf. De Heilige Geest doordringt en verbindt alles. Mogen wij met dat inzicht ook met liefde uw schepping behandelen, tot uw eer en tot vreugde van alle mensen, niet alleen de rijken, maar juist ook de armen. Laat ons bidden. Heer God, we danken u voor uw openbaring in dat ene grote plan dat u hebt uitgevoerd vanaf Abraham tot het einde der tijden. Langzaam maar zeker openbaart u zich steeds meer en meer als de ene God. Ja, als de drie ene God. En u openbaart zich zo dichtbij in Jezus, uw Zoon. Mogen wij en alle volkeren en religies die Jezus ontdekken. En laten wij als christenen niet op de borst kloppen dat wij al christen zijn, dat wij het al weten. Maar ook naar de binnenkant, zoals vasten, bidden en aalmoezen geven, in de binnenkant werkelijk vervuld worden van de heilige drie ene God, van de geest van Jezus. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bidden dat mensen vasten, bidden en aalmoezen geven, delen, tot eer van God en tot heil van alle mensen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bidden voor de zielerust van een oom. En de zielerust is de vreugde van het binnengaan in het hart van de drie ene God, de hemel, met de engelen en de heiligen zijn. En heel bijzonder bidden wij ook voor Anton Ruiter, die is overleden. Een man van de charismatische vernieuwing. Een man van de beweging van de Heilige Geest. Alleen maar katholiek zijn, alleen maar gedoopt zijn is niet voldoende. Je moet vervuld worden van de Heilige Geest. Gedoopt worden in de vreugde van Jezus' liefde. En Paus Franciscus heeft dat onderstreept. Dat alle katholieken de doop van de Geest mogen ondergaan. Blije gelovigen worden en in relatie, verbinding staan met de Vader door Jezus in de kracht en de liefde van de Heilige Geest. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bidden voor de charismatische vernieuwing in de katholieke kerk, bijzonder samen met alle charismatische bewegingen in andere kerken. Maar nu bijzonder in de katholieke kerk ontstaan, zo in de 70e jaren, in Amerika, overgekomen naar Nederland, waar Anton Ruiter een grote rol heeft gespeeld, mensen heeft geleid, waaruit ja, vele werken zijn voortgekomen en in de gemeenschap en ook voor de kinderen, de jeugd, de Kumi, door zijn zoon. En we willen ook bidden voor die hele KCV dat weer nieuwe power heeft, omdat zij ook wordt ingeschakeld en nodig is voor de vernieuwing van de parochies, de missionaire parochies. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Goede God, wij danken u en bidden voor alle mensen in nood en ook voor de verdeling van alle goederen van de wereld over alle mensen. We bidden dat de machthebbers, de miljonairs, de biljonairs, dat die niet voor het oog van het volk hun grootheid, hun macht, hun geld laten zien, maar dat zij in verborgene de miljarden delen met de armen, de armsten. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Goede God, wij danken u dat u zo goed bent en zo eindeloos geduldig met alle opscheppers van deze wereld, maar dat u kijkt naar de kleine. Goede God, wij roepen met Jezus uit. Vader, wij prijzen u, omdat u alles verborgen hebt gehouden voor de machtigen en de wijzen, maar gegeven hebt aan de kleine en aan de kinderen. En zo vragen wij om uw geest door Christus onze Heer. Amen.

Goede God, wij willen u danken. Want ja, u spreekt eigenlijk in alles wat u doet, alles wat u gemaakt hebt. U spreekt eigenlijk in de hele schepping. De hele schepping is een boek van u. Want in de schepping, in de natuur, kunnen we zien de grondwet van de dingen, namelijk de samenwerking. Er is geen dingetje, geen levend wezen, geen elektron, geen gen, geen aminozuur dat op zichzelf werkt. Alles

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: op in uw goddelijke leven. Gezegend zit gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: In het besef van onze onmacht, onze schuld, vanuit onze offerhanden voor u aanvragen, en wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons weg en maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer tot u aannemen, tot lof en eer van zijn naam.
0: Heer, geef dat wij ons met een zuiver hart kunnen wijden aan de dienst van uw altaar, zoals de heilige Jozef met liefde en toewijding heeft gezorgd voor het kind van de maagd Maria, uw enige geboren zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. En vandaag verheerlijken wij u omwille van de heilige Jozef. Hij vond genade in uw ogen. Hij is de man die gij gegeven hebt aan de moeder van uw zoon, de maagd Maria. Hij is de goede en getrouwe knecht aan wie gij uw gezin hebt toevertrouwd. Als een vader heeft hij zorg gedragen voor uw enige geboren zoon, ontvangen van de Heilige Geest, Jezus Christus onze Heer. Door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van u spreken, huiverend u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in de hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in de hoge. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. En nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind, nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde, tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen. Want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. We bieden nu deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Gerardus en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degene die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden tot God, onze Vader, die ziet tot in de diepte van ons hart, zei Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van Jezus de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Wensen we elkaar en heel Radio Maria Christus vrede. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons
0: de vrede. Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd des Heren. Zie hier, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam.

0: Naam van Christus.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. Heer God, bij deze blijde herdenking van de heilige Jozef hebt gij ons gevoed met uw zoon in dit heilig sacrament van de Eucharistie. We bidden u, blijf uw gezin van de kerk altijd beschermen en bewaar daarin de gaven die gij in uw goedheid hebt geschonken. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegene u en heel Radio Maria, de almachtige, barmhartige God. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Gaat alle heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoegen en gij, vorst van de hemelse legerschaar, drijf Satan en de andere boze geesten die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan door de goddelijke kracht in de hel terug

Voor de Augustiviering waren we verbonden met de kapel hier in de studio van Radio Maria. En priester Koos was de celebrant. Ja, we gaan hier bij Radio Maria nu eerst nog even verder met muziek. Maar niet nadat ik u natuurlijk ook een heel zalige geestelijke communie heb gewenst. Ja, muziek allereerst. En daarna is het om 10 uur tijd voor de heilige van de dag. Om 10:15 gaan we een duik nemen in de katholieke agenda. Nou, en daarna om 11:15 kunt u luisteren naar de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00, ja, dan zal priester Koos zijn programma gaan presenteren. Hart voor kerk en wereld. Nou, eerst dus muziek zoals gezegd en later verder met het programma. Tot later dus. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Volgens de Jezuïten in het Zuidpoolse Starawis was de 39 jaar oude Adam volledig het spoor bijster. Hij was weliswaar zeer intelligent, maar tegelijkertijd een geestelijk warlord. In een verblijf van minder dan een half jaar stuurde zij Adam Chmielowski dan ook alweer naar huis. Toch hebben we aan deze door bouwlieden afgekeurde hoeksteen een heilige alles te danken. Dan is het niet eerlijk de Jezuïten in deze lelijk aanbreken, want ze hadden gelijk. Die arme Adam, die met zijn eerste stap naar het religieuze leven in ieder hart verrast, zat geestelijk volledig in de knoop. Zijn vrienden wisten niet beter dan dat de kunsten zijn hart en zijn leven waren. Maar ze kenden ook dan ook zijn diepste zielenroeselen niet. Adam maakte zich zorgen over zijn ziel en zaligheid. Hij schreef: ik moet stoppen met mijn slechte leven. De wereld steelt als een dief ieder goed uur van de dag. Steelt mijn vrede en geluk. Besteelt God en de hemel. Daarom ben ik ingegreden. Welke andere keuze beste mij? Maar de Jezuïten stuurde hem naar huis. Dat was niet Adam Chmielowski, kijk. Nee, veel eerder de wereld om hem heen. Geboren op 20 augustus 1845 in het Poolse Igelomie, onder de rook van de bisschopstad Krakau. Het gisteren overigens 26 graden was en half bewolkt, maar dat tezijde. Stuurde Adam naar de middelbare school landbouw om de landgoederen van zijn ouders te kunnen beheren. Wanneer de Polen in opstand komen tegen tsaristen, plaatst ook hij zijn deuntje mee. Maar de opstand wordt neergeslagen en Adam van zijn paard geschoten. Meermalen hadden vijandelijke kogels hem gemist. En toen de kapitein gekscherend zei: jij hebt een goede talisman, liet Adam het scapulier van onze lieve vrouw zien. Zijn been werd echter verbrijzeld, waarop het geamputeerd moet worden. Dat gebeurde zonder verdoving. Wel kreeg hij in de mond een sigaar. Oordeeld tot vuurpeloton, weet Adam korte tijd later met hulp van kameraden te ontsnappen door in een lijkkist het hospitaal te verlaten. Adam vlucht, werpt zich in het buitenland op de kunst. Terug in Krakau echter, in 1868, bezoekt hij het echtpaar Simienska. Zij is zeer mariaal en vroom. Hij experimenteert met geesten. Dat vindt Adam ook wel interessant. Hij wil ook wel eens een sessie bijwonen. Terwijl de vrouw des huizes op de achtergrond de rozenkrans bidt, begint tijdens de surseance plots de loodzware, massief eiken tafel te dansen. Tot vrouw Smijenska het niet langer kan aanzien. Naar de tafel loopt, haar rozenkrans er bovenop gooit. Een oorverdovende knal. Geschrokken ontsteken de mannen het licht. Zien hoe de bijna niet te tillen tafel in tweeën is gespleten. Adam zou voortaan dansen de tafels als de pest meiden. Kan ik God wel in de kunst dienen? Dat is de grote vraag waar Adam mee loopt. Wie zijn werken bekijkt, ziet hoe de kunstenaar met de dag religieuzer wordt. Met zoveel leed om hem heen ervaart Adam Chmielowski dat zijn werken, hoe mooi ze ook zijn, de armen niet helpen. Bij de paters Jezuïeten probeerde hij een antwoord te vinden, maar dat werd, zoals ik al eerder vertelde, helemaal niets. Maar Adam worstelt nog altijd met die vraag, raakt daardoor geestelijk helemaal in de knoop. Tot hij, 40 jaar oud, een priester hoort praten over de goddelijke barmhartigheid. Waarop hij bij hem biecht en de heilige communie ontvangt. Een nieuwe Adam is geboren. En onze heilige begint te schilderen, maar nu om met de opbrengst van de schilderijen armen te kunnen helpen. Op een dag biedt hij een zwervertje onderdak in zijn atelier. Weldra volgt er nog een, en nog een, en nog een. Het worden er steeds meer. Nou zijn niet alle buren even gemakkelijk. In ieder geval, die van Adam beginnen te klagen. Wanneer Adam een jongen vertelt dat hij geen andere keus heeft dan terug te keren naar waar hij vandaan komt, zegt deze jongen, dan slaap ik liever onder de brug. Buiten vroor het dat kraakt. Laat mij dan maar zien waar je vandaan komt, sprak Adam. En wat hij volgens zag, tartte iedere beschrijving. In het door de gemeente Krakau gerunde nachtasiel Ogre Zwalnia vinden daklozen in de wintermaanden een dak. In een grote zaal staan tegen de muren houten banken. De stank is ondraaglijk. Onder een gloeiend hete buis proberen kinderen te slapen. Maar dronken, binnenwaggelende vagebonden schoppen hen van hun plek. Zieken en ouderen smeken om een druppel water, waar anderen zich volgieten met brandewijn. In deze poel van aardse ellende ziet Adam God. Wil hij zijn schepper dienen? Besluit hij in te treden in de derde of lekenorde van de Franciscanen. Een jaar later legt Adam als broeder Albert zijn gelofte af. Niet lang daarna sticht kerstverse leken Franciscaan zijn dienaren voor de armen, ook wel Albertinen of grijze broeders genoemd, naar de fris grauwe kleur van hun pij. Broeder Albert gaat de straat op, bedelt en smeekt. Hij opent huizen voor daklozen en bedelaars, begint werkplaatsen waar mannen en vrouwen mogen werken voor een beetje geld om hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Hij helpt stakkers in lichamelijke en geestelijke nood. De grote ramp van onze tijd is dat zoveel weigeren het leed om hen heen te zien. En zo weinigen hun leven willen geven voor de hulpbehoevende medemens. Aldus de broeder die zelf onvermoeibaar strijdt. Met zijn hulp sticht zuster Maria Bernardina Jablonska, later ook de Albertinesse. Op eerste kerstdag 1916, tijdens het bidden van het Angelus, haalt de pasgeboren heer, broeder Albert, omgeven door zijn geliefde bedelaars, de Sint-Franciscus van Polen, na 71 jaar naar huis. Aangezien de kerk met Kerstmis al een ander feestje viert, vinden we de gedachtenis van onze heilige broeder op 17 juni, de dag van zijn doopsel. Paus Johannes Paulus II vertelde eens hoe broeder Albert hem het beslissende duwtje had gegeven richting het priesterschap. De ene pool leerde van de andere pool hoe kunst en geloof geen tegenpolen zijn, maar elkaar juist aantrekken. Karel Wojtyla zou zelfs het toneelstuk Gods broeder schrijven. Dat gaat over het leven van broeder Albert, volgens wie christenen broodmoeder zijn. Die zei, kijk naar Jezus in de heilige Eucharistie. Kon zijn liefde ons iets mooier schenken? Als hij brood is, dan moeten ook wij brood worden en onszelf geven. In 1989 zou paus Johannes Paulus II, de man die hem hielp de stap naar het priesterschap te nemen, heilig verklaren. Een stap die uiteindelijk zou leiden tot zijn pauskeuze in 1978 en uiteindelijk zijn heiligverklaring in 2014. Broeder Albert was een kunstenaar wiens hart brandde van liefde voor de Moeder Gods. Aan de muur van het asiel hing hij een icoon van Ons Lieve Vrouw van Chester Gora. Niemand, niet de grootste, geloofhatende atheïst, durft ooit een vinger naar haar uit te steken. De koningin van Polen brandde dag en nacht een olielamp, terwijl onbekenden haar immer met bloemen eerden. Als broeder Albert het einde van zijn aardse leven voelt naderen, pakt hij deze beeltenis van de zwarte matron, kijkt haar liefdevol aan en zegt tegen zijn broeders en zusters, dit is jullie stichtsel. Onthoud dat altijd. Broeder Albert Gmielowski, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
1: Van harte welkom hier bij de Katholieke Agenda. En samen met Mariska, dag in de uitzending Mariska, mogen we weer deze Katholieke Agenda presenteren.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, en

0: temperaturen doen ons dat in ieder geval. Nou, vandaag trouwens. Ja,
1: vandaag nog niet, nee. Maar ze hebben tropische temperaturen beloofd.
0: Ja,
1: en dan
0: beloofd,
1: wil ik niet zeuren, maar dat is mij iets te warm. Ja, goed.
0: Ja, nee,
1: je moet
0: dat
1: wat
0: is
1: te
0: zeker.
1: Klagen hebben, toch?
0: Ja. Ja, maar goed, er is gelukkig een heleboel wat in de komende weken en juist ook in de zomervakantie allemaal wel of doorgaat of speciaal daarvoor wordt georganiseerd.
1: Ja, gelukkig.
0: En nou, dat hebben wij mogen uitpluizen. Ik wil jou graag het woord geven, Mariska. Wat ben je zoal tegengekomen bij alle activiteiten?
1: Nou, het eerste wat ik ben tegengekomen, dat is al een lezing. En die is al morgen, donderdag 18 juni. Maar ik denk, ja, ik vond het zo interessant dat ik het wel even onder de aandacht wilde brengen. Dat is namelijk een lezing verzorgd door zuster Catharina. Nou, bij veel mensen van Radio Maria ook bekend, denk ik. Die geeft namelijk een lezing om 8 uur in de Lucaskerk in Den Bosch. En de lezing heeft een hele mooie titel die mij heel erg aanspreekt. AI. Ik spreek meestal over AI, maar ik denk, dat is Engels, dus ik... Ik zeg vandaag, AI heeft geen hart, geen geweten. En zuster Catharina gaat in op de vragen wat kunstmatige intelligentie voor ons dagelijks leven betekent. Welke kansen AI biedt. Wat natuurlijk de risico's zijn. En wat geloof, ethiek en menselijke waardigheid hierover hebben te zeggen. En AI is niet meer weg te denken in onze huidige samenleving. Ik zoek ook een heleboel dingen altijd op via AI. En dan moet je zelf altijd, vind ik, heel goed, goed blijven, nuchter blijven nadenken over wat klopt er nu wel helemaal en wat niet. Maar ook het Vaticaan volgt de ontwikkelingen op het gebied van AI op de voet. En zoals veel luisteraars weten, heeft Paus Leo onlangs zijn eerste encycliek aan dit onderwerp gewijd. En het document groeide meteen uit tot een van de meest besproken kerkelijke teksten van dit jaar. Tot nu toe, moet ik natuurlijk zeggen.
0: Tot nu toe, ja.
1: En de centrale vraag is, hoe kan technologie de mens dienen zonder de menselijke waardigheid uit het oog te verliezen? En zuster Catharina, ik noemde haar al, een Dominicanes uit Nijmegen, gaat tijdens de lezing in op deze actuele thema's. En ze studeerde literatuurwetenschap en godsdienstwetenschap en houdt zich al jarenlang bezig met vragen rond kennis, waarheid en menselijke intelligentie. En vanuit de rijke intellectuele traditie van de Dominicanen verbindt zij eeuwenoude wijsheid met hedendaagse technologische ontwikkelingen. En de lezing is heel toegankelijk en bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de invloed van AI op onze samenleving.
0: Ja.
1: En de toegang is gratis, dus daar in de Lucaskerk in Den Bosch.
0: Ja, ja.
1: Morgenavond om 8 uur.
0: Ja, je kunt daar goed parkeren. Dat is ook fijn om te weten.
1: Kijk, dat weet jij dan weer.
0: En ik denk, het is gewoon een onderwerp wat heel erg hot is. Maar wat ook in no time eigenlijk ons heeft overspoeld en bezig is om ons te overspoelen, zeg maar. En waar,
1: dat
0: waar
1: gaat
0: het heel,
1: zo snel.
0: Ja, precies. Maar waar het ook goed is om inderdaad bij stil te staan, hè, van wat zijn eventueel wel positieve kanten eraan? Waar moet je vooral natuurlijk ook mee opletten? Dus het is denk ik heel goed. En ik weet niet, weet jij dat nog
1: goed,
0: te herinneren?
1: Ja.
0: Mariska, toevallig hadden wij van de week thuis, zaten we onze kinderen te vertellen over WP en de PC's die nog blauwe schermen hadden. Echt heel...
1: En dat je gewoon heel lang moest wachten tot je PC was opgestart.
0: Bijvoorbeeld.
1: Met al dat die speciale
0: die
1: geluiden.
0: Modems. Een modem, als je dan iets wilde binnenhalen, dan hoorde ik...
1: We worden
0: oud.
1: Mijn kinderen zitten me dan aan te kijken. En ook hoe wij vroeger werkstukken moesten maken. Moesten we echt plaatjes uitknippen uit magazines en naar de bibliotheek om informatie te vergaren. En goed.

0: Met AI, AI gaat het helemaal supersnel allemaal.
1: Ja, ja. Nou ja, en dus goed om erbij stil te staan. Want wat is het effect enzovoort. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Mooi. Nou, ja. Goed om te weten. En dus morgen al heel snel. Maar een belangrijk onderwerp. Wat was je nog meer tegengekomen?
0: Nou, iets heel anders. Op zondag 21 juni nodigt de Broederschap van Sint-Jan Laren alle gelovigen van harte uit om deel te nemen aan de eeuwenoude processie ter ere van Sint-Jan de Doper. En dat is, ik heb foto's gezien, ik ben er nog nooit geweest, maar dat ziet er echt heel mooi uit. Mm-hmm. Het is, ja, al eeuwenlang trekken gelovigen uit Laren en omstreken rond het Sint-Jansfeest, wat die dagen wordt gevierd, naar een historische plek buiten de dorpskern, waar ooit een middeleeuwse kruiskerk stond. En zelfs in de tijden van verbod en vervolging, nou dat is allemaal, als mensen daar geïnteresseerd in zijn, dan moeten ze vooral de geschiedenis gaan opzoeken, bleven gelovigen trouw aan deze heilige plaats. En sinds 1806 wordt de bedevaart openlijk gehouden. En sinds de oprichting van de Broederschap van Sint-Jan is de tocht uitgegroeid, ja, tot een prachtige, grote, plechtige sacramentsprocessie. Met prachtig versierde erepoorten en vele uitingen van devotie. En het is één groot en levend geloofsfeest. En er komen altijd duizenden deelnemers en heel veel toeschouwers, ja, van heinde en ver afreizen naar Laren. Mm-hmm. En er is ook een thema verbonden aan deze processie. De wereldwijde onrust, mensen weten conflicten op bijna alle continenten, onderdrukking, vervolging van diverse bevolkingsgroepen, hebben pastoor Nico van der Peet ertoe gebracht om dit jaar het thema van de processie te wijden aan de bekende uitspraak van Jezus. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dat staat beschreven in Johannes 16, vers 33. En Jezus belooft daarin vrede, ondanks verdrukking. En het thema van de processie is dan ook houd moed. Dus ja, heel kort voor die prachtige tekst van Jezus. En zoals ik al opnoemde, is de processie onderdeel van het Sint-Jansfeest. En ja, dat is een heel groot feest in Laren. En dat is allemaal terug te vinden op de website van de Sint-Jansparochie. En ja, u kunt heel simpel doorklikken via ERCA activiteiten. Het is wel zo dat als je als groep wilt deelnemen aan de processie, dus met een groep echt wilt meelopen in de processie, ja, dan moet u zich van tevoren wel even aanmelden. En ik heb gezien dat dat gewoon nog kan.
1: Ja, ja.
0: En individuele gasten of mensen die gewoon, ja, als toeschouwer dat allemaal willen meemaken, ja, die kunnen gewoon afreizen naar Laren.
1: Ja, precies.
0: Op zondag 21 juni.
1: Ja. Nou, misschien leuk om daarbij te vermelden dat wij in oktober 2025, toen hebben we in het programma Aan Tafel met een heel uitgebreid gesprek, een heel leuk gesprek gehad met de pastoor Nico van der Peet. Want toen bestond de basiliek, de Sint-Jans-basiliek, die daar natuurlijk mee verband houdt met de Sint-Jans-processie, die bestond de 100 jaar. Dus dan een heel jaar van, ja, festiviteiten en herdenken. En mensen kunnen in de audiotheek dus dat gesprek terugzoeken van het programma Aan Tafel met Nico van der Peet. En dan leer je daar ook nog weer wat meer over. Dus dat is ook misschien
0: Dat is ook weer een mooie aanvulling, toch?
1: Ja, ja, ja, ja. Maar heel mooi. En een heel lange traditie inderdaad. Die ook toen in het noorden van het land, hè, veel mensen weten dat misschien, ja, toch wel. Boven de rivieren is heel lang, tot in de jaren 80 van de vorige eeuw, mochten er geen processies worden gehouden. Maar Laren altijd wel. Dat was een uitzondering.
0: En kijk,
1: in de loop van de...
0: Ja, en dat vind ik dan allemaal interessant om daar meer over te tellen. Ik ben zeer geïnteresseerd in geschiedenis. Waarschijnlijk zijn er meer mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Dus het is heel mooi om je daarin te verdiepen.
1: Ja, ja. Nou, het is mooi ook. Op de website van de parochie zelf, hè? Daar kun je ook van alles
0: staat
1: vinden.
0: Ook een heel mooie. Het programma is heel uitgebreid. Ik heb het hier ook niet allemaal voorgelezen in dit programma. Mm-hmm. Want het is een hele uitgebreid programma. Is allemaal terug te vinden ook. Ja.
1: Nou, een hele mooie aanrader. Even kijken. Ja, je had er nog eentje.
0: Ja, ik had er nog één. Waar ik ook graag de aandacht op wil vestigen. En dat is een serie van 3 avonden. Met als titel Verhef je hart, de Eucharistie beleven. En deze 3 avonden... die worden gehouden in de Onze Lieve Vrouw presentatiekerk in Aalst. De eerste avond is al geweest, maar er wordt gezegd ook, of er wordt beschreven dat mensen die geïnteresseerd zijn, worden uitgenodigd om gewoon deel te nemen aan de avonden die nog komen. Mm-hmm. En waarom noem ik dit ook op? Omdat de eerste avond al geweest is. Omdat ik hoop dat ik misschien andere parochies kan inspireren om iets dergelijks te organiseren. Want uit gesprekken met gelovigen valt het mij namelijk op dat er heel veel mensen zijn, ook mensen die al jarenlang of hun hele leven katholiek zijn, mm-hmm. eigenlijk niet helemaal goed weten wat de heilige mis eigenlijk inhoudt. Mm-hmm. En met name ook wat de betekenis en de oorsprong is van de diverse rituelen. En onbekend maakt onbemind. En dat is zeker van toepassing op de liturgie van de Heilige Mis. Het mooie is dat tijdens de avonden in Aalst wordt ingegaan op de Heilige Mis. En er wordt uitgelegd wat we eigenlijk vieren en wat de betekenis is van de verschillende rituelen. En de avonden bieden meer inzicht in de liturgie van de Eucharistie. En die kunnen helpen om de rijkdom van de Heilige Mis beter te beleven. En als je begrijpt waarom er allerlei dingen worden gedaan en waarom de priester dit zegt en dat doet, dan gaat het echt leven voor mensen, weet ik uit de ervaring. Mm-hmm, mm-hmm. De basis van de verdiepende avonden in Aalst wordt gevormd door het boekje Verhef je hart van Samuel Goijvaerts. En de avonden worden begeleid door kapelaan Buster en bestaan uit een inleiding en onderlinge uitwisseling. En de eerste avond was gisteren. Dat was de inleiding. Op dinsdag 23 juni en op dinsdag 30 juni wordt er verder ingegaan op diverse onderdelen van de Heilige Eucharistie. En het vindt allemaal plaats in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwen presentatiekerk in Aalst.
1: Ja, Aalst. En,
0: elke activiteit staat nog meer informatie ook.
1: Ja, precies. Dus dat is Aalst, als mensen niet meteen weten. Aalst, Waalre, dat is dus in de buurt, zeg maar, van toch wel van richting Eindhoven. Het is niet Eindhoven zelf, maar die kant op. Dus dan is het toch fijn om een beetje een idee te hebben waar het ligt. Dus in het Brabantse, hè?
0: In het Brabantse, zeker.
1: Mooi, ja.
0: Dat waren mijn onderwerpen.
1: Nou, ik heb er ook nog eentje. En dat kan nog, want kan nog
0: ja,
1: wel.
0: Ja, zeker.
1: Jawel. Ik wil graag de aandacht vestigen op het katholieke gezinsweekend. En dat is een weekend waar dus katholieke gezinnen bij elkaar komen aan de hand van een thema. En deze katholieke gezinsweekenden die zijn dus niet vanuit een bepaalde beweging. Hè? Dus vaak hebben Emmanuel, KCV, ze hebben hun eigen weekenden, zeg maar, voor degene die betrokken zijn bij die beweging en mensen van buiten wellicht ook. En dit zijn echt weekenden gewoon voor katholieke gezinnen die het fijn vinden om met hun kinderen samen wat verdieping en gezelligheid en ontmoeting eigenlijk te zoeken. Het thema van dit jaar is hier en nu. En het vindt plaats in Helvoort. Ja, ook weer we zitten wel een beetje hier in de buurt, maar Helvoort.
0: Ja, dat mag wel.
1: Jawel, hè. 26, 27 en 28 juni, dus al einde van deze maand. En dat thema hier en nu, dat hebben ze dan gekozen. En het richt zich vooral op een bewust gezinsleven in het hier en nu met God als middelpunt. Er zijn inleidingen, aparte programma's voor ouders en kinderen en tieners. Sport en spel. Je viert natuurlijk de Eucharistieviering samen. Aanbidding, biechtgelegenheid, je eet samen. Uit eigen ervaring moet ik zeggen dat het ontzettend gezellig is. De ontmoeting ook met elkaar. Want vaak komen natuurlijk de gezinnen meerdere jaren. De kinderen leren elkaar kennen. Je kent elkaar dan ook als ouders. Misschien ken je elkaar al van een eerder moment of zo. Maar het is zo fijn omdat je echt ruim de tijd krijgt ook om met elkaar te delen. En ja, het zijn heel bemoedigende, fijne weekenden. Prachtige plek. Het Emmaus in Helvoort is dat. En ik zou zeggen, als iemand zich daartoe geroepen voelt of denkt, misschien is dat wat voor onze kinderen die een gezin hebben. Wijs ze erop, zou ik zeggen. Het is heel, nogmaals, het is niet dat je ergens bij aangesloten moet zijn of zo. Maar gewoon als jij als katholiek gezin wat verdieping zoekt en probeert om jouw leven vorm te geven, zeg maar, als katholiek gezin, dan is dit een heel mooie plek en een mooie gelegenheid.
0: Ja, het delen is zo belangrijk.
1: Ja,
0: dat je
1: absoluut
0: met gelijkgestemden bent. Dat,
1: heel belangrijk, heel belangrijk. Dus eind juni.
0: De herkenning 26 in elkaars gezin, lijkt mij.
1: Ja, ja, ja.
0: 26 juni.
1: 26, 27 en 28 juni. En via Erke Activiteiten en op www.katholiekegezinnen.nl. Maar dat kun je ook naartoe vanaf Erke Activiteiten. Dan kom je er ook. Dan staat daar alle info. Er is wel natuurlijk een prijs aan verbonden, want je logeert daar en je maaltijden. Dat is €275 per gezin. Maar er wordt wel meteen gezegd dat de kosten geen obstakel mogen zijn. Dus ja, mensen die toch heel graag zouden willen deelnemen, kunnen altijd contact opnemen om dat te overleggen. Dus dat is dus heel fijn. Ja. En wat ik zei, dit is natuurlijk één van de, hè, want er zijn ook vanuit andere organisaties worden er zo in of tegen de zomer aan ook gezinsweekenden, jongerenweekenden, kampen heb ik uitgebreid al een keertje opgenoemd.
0: Veel kampen. Ook.
1: Veel kampen, dus daarmee gaan we afsluiten, Mariska. Het is tijd.
0: Ja, we gaan alweer afsluiten.
1: We gaan alweer afsluiten. Nou, heel veel dank in ieder geval weer voor jouw
0: graag gedaan
1: tips. Volgende week zijn we er nog ook. En de week, ik zeg het allemaal uit mijn hoofd. We zullen het wel zien.
0: We zien het wel.
1: We zien het wel. We zien het wel. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Dag.
2: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

Ja, en na deze katholieke agenda gaan we eerst nog even door met muziek. En dan is het direct om 11:15 tijd voor de lezingen uit de lezingendienst. Waar u dan naar kunt gaan luisteren. En daarna om 11:00 is het tijd voor priester Koos. Die zijn programma Hart voor Kerk en Wereld gaat presenteren. Ik wens u alvast een heel fijne middag natuurlijk. Ochtend. Ik ben er niet helemaal bij met mijn hoofd. Straks gaan we natuurlijk ook nog met alle andere programma's verder. Tot later. Dag.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of

0: Eerste lezing. Uit de profetie van Haggai. Aansporing om de tempel te herbouwen, de heerlijkheid van de toekomstige tempel. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van die maand, werd door de profeet Haggai het woord van de Heer gericht tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak. Hij sprak: Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Dit volk denkt dat de tijd nog niet is gekomen, de tijd om het huis van de Heer te herbouwen. Maar het woord van de Heer, door de profeet Haggai gesproken, luidt aldus: Is het dan voor u dan wel de tijd om zelf in uw goed betimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis nog een ruïne is? Daarom, zo spreekt de Heer van de legerscharen, moet ge eens nadenken over de weg waarop gij u bevindt. Ge hebt veel gezaaid, maar ge brengt weinig binnen. Ge eet, maar ge wordt niet verzadigd. Ge drinkt, maar ge wordt er niet vrolijk van. Ge kleedt u, maar ge wordt er niet warm van. De loonarbeider krijgt zijn loon, maar in een buidel met een gat. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Gij moet nadenken over de weg waarop gij u bevindt. Gaat het bergland in, haalt daar hout en herbouwt het huis. Dan zal ik daarin mijn welbehagen hebben en er mijn heerlijkheid tonen, zegt de Heer. Gij rekent op veel, maar nee, het is weinig. Wat gij binnenbrengt in uw schuur, ik blaas het eruit. En waarom? Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Omdat mijn huis een ruïne is, terwijl ieder van u zich voor zijn eigen huis uitslooft. Daarom heeft de hemel u zijn dauw onthouden, de aarde haar gewas. Ik heb droogte uitgeroepen over het land en over de bergen, over het koren, over de mos en over de olie en over alles wat de aarde oplevert, over de mensen en over de dieren, over alles wat uw handen voortbrengen. Toen gaven Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak, en heel de rest van het volk gehoor aan de stem van de Heer hun God en aan de woorden van Haggai, de profeet die de Heer God hun had gezonden. En het volk werd met ontzag voor de Heer vervuld. En Haggai, de bode van de Heer, sprak in opdracht van de Heer tot het volk: Ik ben met u, zo luidt de godspraak van de Heer. Aldus wekte de Heer de ijver op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en ook de ijver van de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak, en de ijver van heel de rest van het volk. Ze begonnen het werk aan het huis van de Heer van de legerscharen, hun God, op de 24ste dag van de zesde maand van het tweede jaar van koning Darius. In de zevende maand, op de 21ste dag, werd het woord van de Heer aan de profeet Haggai toevertrouwd. Zeg aan Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en aan de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak, en aan de rest van het volk het volgende: Is er onder u nog iemand overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn vroegere heerlijkheid? En wat ziet ge nu? Is er voor u nog iets aan te zien? Niettemin, houd goede moed. Zerubabel, zo luidt de godspraak van de Heer, houd goede moed. Gij hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak, houd goede moed. Gij allen die het land bewoont, zo luidt de godspraak van de Heer. gaat aan het werk, ik ben met u. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Ik houd me aan de belofte die ik u gedaan heb toen gij uit Egypte zijt weggetrokken. Mijn geest blijft in uw midden. Wees niet bevreesd. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Nog een korte tijd, een zeer korte tijd, en ik breng de hemel en de aarde, de zee en het land in beroering. Alle volken breng ik in beroering. Dan komen alle volken met hun schatten hierheen, en dan vervul ik dit huis met heerlijkheid, zegt de Heer van de legerscharen. Aan mij behoort het zilver, aan mij behoort het goud. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. De heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heer van de legerscharen. En dit is de plaats waar ik vrede zal geven. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige Cyrillus, bisschop van Alexandrië, op het boek Haggai. Mijn naam is vol ontzag onder de volken. In de tijd van het verblijf van onze verlosser bleek de goddelijke tempel onvergelijkbaar heerlijker dan de oude tempel en zoveel voortreffelijker en uitmuntender. Men kan zeggen, zoals de eredienst volgens de wet verschilt van de eredienst in Christus en het evangelie, en de waarheid verschilt van wat zich in de schaduw bevindt. Hierover moet vooral nog het volgende worden gezegd, denk ik. De oude tempel stond enkel en alleen in Jeruzalem, en er was maar één volk, dat van Israël, dat daarin offers bracht. Maar dat nadat de enige geborene aan ons gelijk geworden was, hoewel hij God was en Heer, en nadat hij zijn licht over ons had doen stralen, zoals de schrift zegt, is de hele aarde gevuld met heilige woningen en ontelbare aanbidders, die met geestelijke offers en onstoffelijke reukwerken de God van het heelal vereren. En dit is het, denk ik, wat Maleachi namens God heeft verkondigd. Ik ben een grote koning, zegt de Heer van de machten, en mijn naam is vol ontzag onder de volken. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer gebracht en een reine offergave. Het woord is dus waar dat de roem van de nieuwe tempel, dat is van de kerk, groter zal zijn. Zij die zich inspannen voor de opbouw van deze tempel als een gastverblijf van de Verlosser, zullen ook als geschenk uit de hemel Christus ontvangen, de vrede van allen, door wie wij in één geest toegang hebben tot de Vader. Dit verklaart de profeet als hij zegt, ik zal vrede geven op deze plaats en de vrede des harten tot behoud van allen die de grondslag hebben gelegd voor de oprichting van deze tempel. Immers, ook Christus zelf heeft ergens gezegd, mijn vrede geef ik u. En hoe dit voordeel biedt aan wie beminnen leert Paulus als hij schrijft, de vrede van Christus, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden. Zo smeekte ook de wijze Jesaja. Heer, onze God, schenk ons vrede, want zelfs al ons eigen werk hebt gij voor ons verricht. Immers, wie eenmaal de vrede van Christus heeft mogen ontvangen, kan gemakkelijk zijn ziel bewaren en zijn geest richten op de beoefening van de deugd. Daarom, zegt hij, wordt aan ieder die meebouwt de vrede gegeven. Want of iemand nu aan de kerk bouwt en als leider is aangesteld over Gods huis, dan wel voor zijn eigen ziel zorgt, om zichzelf tot een levende en geestelijke steen te vormen, tot een heilige tempel en een woonstede van God in de geest? Zo iemand zal beslist het voordeel behalen dat hij gemakkelijk zijn eigen geestelijk heil verwerft.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Pinksteren is al voorbij, de grote feesten zijn voorbij. Maar toch, Pinksteren, de nederdaling van de Heilige Geest, de Heilige Geest, is zo groot, zo wijd, zo goddelijk en zo in de schepping, in ons leven, in de verlossing, in de Bijbel, in de kerk, in al het goede. De Heilige Geest, zo belangrijk om over na te denken, bewust te worden en te beleven. We hebben dat gedaan, verschillende keer erop gewezen. Het woord zelf, in het Hebreeuws, ruach, dat is adem en geest. En bewust worden met de adem in en uit is de beweging van de schepping. De dingen die bewegen, in contact zijn met elkaar, die elkaar beïnvloeden. De adem die binnenkomt en die weer uitgaat, omgevormd. En ja, ons bloed in beweging zet en vervult en kracht geeft. Zonder adem en bloed zijn wij dood. En dat is een beeld van de geestelijke adem. En de adem van God, dat is de liefde van de Vader en de Zoon. En bidden is eigenlijk ademen. Allereerst God ontvangen, opnemen en dan ook weer ons schamel menselijk antwoord, gebed, dankbaarheid en vragen als antwoord. Pinksteren, de 50ste dag in het Hebreeuws Shavuot, het wekenfeest. Het Oude Testament komt tot vervulling in het Nieuwe Testament, zowel met Pasen als met Pinksteren. Het offer van het lam, van de lammeren, bij de uittocht uit Egypte met Mozes. Voorafbeelding van het paaslam Christus zelf, op Goede Vrijdag geslacht. Pasen, Oude Testament en Nieuwe Testament, Pinksteren ook. Mozes in de woestijn, daar op de berg Sinaï ontvangt de wet, de vreugde van de wet. En dan de wet vervuld door de Heilige Geest met de nederdaling. En ja, in die reeks van Pasen tot Pinksteren, ja, daar zit ons hele geloof in. Want dat is het fundament. Daarvoor is Jezus geboren. En ja, daarvoor heeft hij zijn leven gegeven om ons weer terug te brengen op de weg van God. En toegang te geven tot God zelf, tot de Heilige Drie-eenheid. En ja, de heilige Goede Week, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, laatste avondmaal, de dood, het kruis, de opstanding, de hemelvaart, al die feesten komen als het ware tot een vervulling in het Pinksterfeest. En dat wordt weer uitgebouwd in allerlei feesten in de loop der geschiedenis ontstaan. Maar allemaal hangen die samen. Net als in de natuur, alle planten, bloemen, levende wezens, maar ook materialen, mineralen, alles is verbonden. Eén groot ingenieus werk. Zowel de geschapen wereld, maar ook de verlossing, al die feesten. En na Pinksteren hebben we gevierd allereerst de nederdaling op de apostelen, de leerlingen, waar Maria bij was. En Maria als de eerste leerling, de volmaakte leerling. En vandaar de tweede Pinksterdag, Maria, moeder van de kerk. Zij is de moeder van die grote gemeenschap waar de geest doorheen blaast. Waar de geest mee bezig is, door alle sacramenten heen en door allerlei andere dingen en beïnvloedingen. Maar Maria was helemaal open, helemaal zuiver. En daarom is zij de moeder. En dan vieren we onmiddellijk, ja, Christus die gestorven is aan het kruis en bloed vergoten heeft. Christus de hoge priester. En Christus die in de Jordaan gedoopt, gestorven en verrezen. En zo ja, op het kruis gestorven, begraven, verrezen. Leidt naar de Zoon die terugkeert naar de Vader. En dan de Geest, de Vader die zegt, dit is mijn veelgeliefde Zoon, de Heilige Drie-eenheid. Het ja, begin en einde van alles. En dan, ja, als de Heilige Drie-eenheid begin en einde van alles is, dan is misschien het meest mooie punt van samenkomen van alle lijnen in het heilige hart van Jezus. En daarom weer verbonden. Het onbevlekt hart van Maria. Waarmee al die feesten zijn besloten. Want met het hart van Jezus en dus zo doorgaande het hart van Maria. En dan door de kerk en dan door ons heen. Maar in het heilige hart van Jezus, daar stroomt de liefde van God naar ons toe. En die liefde, dat is eigenlijk de Heilige Geest. En zodoende zijn we nog steeds bezig met de serie van Pinksteren. In verschillende fasen en etappes. Overal de Heilige Geest. En vandaag gaan we dat dan op een hele bijzondere manier doen. Namelijk, we gaan dat doen op een hele concrete manier. Want die Heilige Geest die Jezus op Pasen heeft geblazen over zijn apostelen en leerlingen, die komt in volle kracht op Pinksteren. Maar daarmee krijgt de kerk, die apostelen krijgen de zet, de duur, de dynamiek en de zending om te gaan verkondigen. En dat doet hij onmiddellijk op die Pinksterdag bij monden van de profetische Petrus. En die getuigt van het grote wonder van liefde van Christus, gestorven en verrezen. En dan op diezelfde dag al 3000 mensen die zich lieten dopen in de geest en in het water. Geest en water. En daarmee begint de kerk. En Maria wordt dan niet vaak genoemd, maar we zien haar eventjes genoemd staande onder het kruis bij de dood. En naar alle waarschijnlijkheid en eigenlijk zekerheid, de eerste aan wie Jezus, de verrezen Heer, verschenen is. En Maria, ook degene die helemaal open staat voor de Heilige Geest en aan het bidden is met die apostelen. En dan begint die kerk. En dan begint de kerkgeschiedenis. En dan is het, zoals in de handelingen van de apostelen staat, de Heilige Geest en wij. En wij zijn die apostelen, wij zijn die kerk. En die gaat zich ontwikkelen zoals alle dingen zich hier op aarde ontwikkelen. Zoals iemand die een bedrijf start, heeft een idee, dat is geestelijk. En dan gaat hij dat realiseren, gaat hij het opbouwen, organiseren, structureren. En zo gebeurt de kerkgeschiedenis. Dan nu, we stappen dadelijk over naar die fase van de kerk, de Heilige Geest en de kerk. En dan gaan we nog enkele stappen verder van een heel bijzonder, concrete werkzaamheid in de nieuwe tijd, in de recente jaren, om de kerk weer te vernieuwen. En vernieuwen is altijd nieuw leven, is lente, is de Heilige Geest. Maar laten we dan eerst gaan bidden, zingen tot de Heilige Geest. En als voorbeeld van een enorme kerkvernieuwing in de 20e eeuw. Op het eind van de oorlog, dat 3 mannen uit Zwitserland, onder leiding van Roger Schütz, zich vestigen in Terzee, een heel klein plaatsje. Ze hadden geen idee, maar ze voelden zich geroepen. En dat is het werk van de Heilige Geest. Ze voelden zich geroepen om daar te gaan bidden en slachtoffers van de oorlog te helpen. Heel concreet als uiting van de liefde voor God, uiting aan de oorlogsslachtoffers. Allereerst dus degene die onderdrukt werden. En daarna de onderdrukkers die zelf weer onderdrukt werden. Dus eerst voor de Fransen en allerlei onderduikers. En daarna ook voor Duitsers. Ook als mensen hebben zij gedaan. Ze zijn doorgegaan met bidden. En op een gegeven moment in de 60e jaren, 70e jaren, wanneer er sociale revoluties ontstaan in allerlei steden, Berlijn, Parijs, Amsterdam, dan zijn er ook ineens jongeren die zeggen, maar zo wordt het ook niet wat met de wereld. En die gaan dan de geestelijke kracht zoeken. En die vinden op een of andere manier, ook geleid door de geest natuurlijk, dat kleine dorpje. En in hele korte tijd stromen daar met name jongeren naartoe. En zoveel jongeren van zoveel landen en zoveel verschillende kerken zijn daar samen echt zoals Jezus bedoelt. Als die ene kerk, die ene gemeenschap op weg om helemaal één te worden, maar daar in die geest volledig één. Nou, we gaan met die gemeenschap zingen, meebeleven. Veni Sancte Spiritus, kom Heilige Geest. Ook met die prachtige kerktekst van de sequentie, dat die geest allemaal in ons hart bewerkt. Laten we dat luisteren en meezingen, meeademen met dit muzikale gebed en bidden voor de kerk in onze tijd. En bijzonder voor de jongeren.

Veni Sancte Spiritus. Een klein refrein, een klein basisthema in voortdurende herhaling. Ja, net als een adem. Voortdurend opnieuw ademen. Voortdurend moet opnieuw de Heilige Geest komen. Ook in de kerk, na dat eerste Pinksterfeest. En dan, ja, dan volgen we de kerkgeschiedenis zoals de Handelingen van de Apostelen beschrijft. Telkens de Heilige Geest en wij. De Heilige Geest, de volmaakte Geest van God, liefde van God. En onze menselijke beperktheden en zwakheden. En ja, komen we tegen allereerst drie eeuwen kerkvervolging. De christenen worden vervolgd in dat grote Romeinse Rijk. En verkondiging ook buiten dat Romeinse Rijk. Maar dan in de vierde eeuw, vijfde eeuw, wanneer dan godsdienstvrijheid is gekomen, ja, dan komen de discussies. Met name over de essentie, over God zelf, de Triniteit, over Vader en Zoon, over Jezus Christus, God en mens, over de Heilige Geest. En dan komt er in de vijfde eeuw een eerste scheuring van die Oriëntaalse kerk in het Midden-Oosten, die nou zo geweld moeten leiden, kerkvervolging in de Arabische moslimwereld. En dan, ja, dan wordt de opbouw van Europa gedaan door de monniken. De geest van de monniken, van het gebed. En waar enorme kracht uit voortkomt. Ja, en dan zie je Europa ontwikkelen in Nederland. De irrigatie, de eerste landbouw en de eerste scholen. Ja, allemaal door die biddende christenen. Die vervuld zijn van die geest van gemeenschap en gebed. Maar ook heel concreet naar de aarde, moeder aarde toe. Men gaat dat zo de middeleeuwen door, maar ja, dan gebeurden allerlei politieke dingen. Zijn er de kruistochten en met alle strijd daaromheen. En ook de onderlinge concurrentie van de koningen. De onderlinge gevechten, oorlogen. En ja, dan loopt dat ja, weer kerkhervorming in de 13e eeuw. Hè, feest worden ingevoerd, sacrament, een triniteit. En Corpus Christi, sacrament, tot 1500. En ja, een beetje chaotisch en ook spiritueel. En er komt kritiek en dan ontstaat het

ja, spanningen, politieke invloeden, protestantisme, anglicanisme, calvinisme in Nederland heel sterk. En ja, ook de katholieke kerk gaat door in de bewegingen. En dan hebben we dus een concilie van Trent, 16e eeuw. En dan komt er ineens op een ingeving van de Heilige Geest. Want zo heeft Paus Johannes de 23e dat gezegd. Het was toch een ingeving van de Geest. Niemand had het ook verwacht. Een nieuw concilie over de kerk in deze tijd. Wat heel veel teweeg heeft gebracht. Maar wat nou eigenlijk gaat uitwerken. Want dat wordt ook altijd gezegd. Het concilie was er wel, maar de mensen gingen het op een menselijke manier mee aan de haal. Bijzonder in Nederland. Hè, vanuit, je kunt altijd citeren. Dat doe je met de Bijbel, maar kun je ook met een concilietekst doen. Je kunt alle kanten op. Ja, in Nederland ging het ook naar de, ja, moet ik zeggen, de modernistische, de seculiere kant, naar de aardse kant, naar de organisatie en het menselijke. Nou, allemaal goede bedoelingen. Maar ook na het concilie kwam er beweging van de geest. Kwamen er mensen die helemaal, die zijn niet, ja, de kerk, nee, ikzelf, ik moet veranderen. De anderen zeiden, de kerk moet veranderen. Ja, die paus moet anders, de bisschop, de priester en zo, allemaal moet anders. Een soort andere cultuur. Maar daarvan hangt de kerk niet af van de culturen. Dat komt vanzelf als het de goede geest is, die zoekt zijn weg en die belichaamt zichzelf. Nou, dat is gebeurd door mensen die door de geest, door God, door de liefde werden geïnspireerd en ja, bewegingen starten. Zoals in de tijd ook de orders, altijd vanuit de geest. En dat is dan die evangelische, die pinksterbeweging, de charismatische beweging, die ook zeker bevorderd zijn door pausen. Johannes Paulus II heeft ze naar Rome geroepen, Franciscus riep ze naar Rome. En ja, de beweging van de geest, charismatische beweging, charis die al die bewegingen, zegt Paus Franciscus, moet omvatten. Dus die geest beweegt en die is dan vooral bezig met die geestelijke vernieuwing. En geestelijke vernieuwing, ja, dat ga je dus vormgeven. Dat volgt vanzelf. Maar eerst moet die geest vernieuwd worden. En dat is heel belangrijk en dat is ook gebeurd. En het mooie is, ongeveer ja, nu 5 jaar geleden, 2021, was dat voor het eerst. En nu, dit jaar is Lustrum gevierd van de missionaire parochie in Nederland. En daar zie je dan enerzijds die beetje traditionele kerk, die, ja, vooral, ja, die vooral eigenlijk is ja, leeggelopen en verminderd, kerken gesloten. Maar men doet hun best. Maar aan de andere kant, ja, de bewegingen. Die vanuit de geest. Ja, en dat matchte, dat ging niet goed samen. Maar wat wil het geval met die missionaire parochie? Was er een beweging vanuit Amerika, Canada, om, ja, er moet nieuw leven in. Ook al zijn er veel mensen, maar ja, er zitten dan die mensen materieel. Die lichamen zijn daar wel. Die hebben hun tradities. Maar de geest, de levende geest, het enthousiasme, de vreugde, de dynamiek van die apostelen, dat was er niet. En als die Heilige Geest, die dynamiek er niet is, dan kun je op die traditie doorgaan, maar dan wordt die leeg, net als een band die slap wordt. En dan gaat de lucht, de pneuma, de adem gaat eruit. Ja, en dan langzaam maar zeker. En dat proces hebben we dus na de oorlog gezien. En het Vaticaans Concilie heeft over nagedacht en dat in een aanzet gegeven. En ja, nou, twee kanten op dus, zoals ik al zei. De kant van, ja, we gaan de kerk allemaal nieuw organiseren, nieuwe liturgieën, nieuwe teksten, we gaan het allemaal zelf doen. Ja, heel veel uit onszelf. En andere mensen, ja, die werden geïnspireerd. Hoe gaan we dat doen? En gebruikten vaak traditionele dingen. Maar die twee, die bleven een beetje buiten elkaar staan. Maar wat gebeurt nu sinds 2021 in Nederland met de missionaire parochie, die grote landelijke samenkomst. Ook bisdomdagen, bijzonder denk ik, bisdomdag ook van Utrecht, die ik altijd heb meegemaakt. Ineens die beweging van de kerk wil zich vernieuwen. En niet, nou, we gaan eerst een heleboel dingen veranderen. Beleidsplannen, dat was altijd beleidsplannen. We gaan het even bedenken met onze vergadering. Een soort synodaal nadenken en dan gaan we dat veranderen. Nee, we gaan eerst samen bidden. We gaan eerst samen bidden. We gaan eerst op zoek naar de Heilige Geest. En dat is die missionaire parochie. En nou zie je dat juist die beweging

allerlei mensen, deelnemers daarvan, leden daarvan, heel actief zijn, ook in parochies. En bij die beweging van de missionaire parochie, dat is een mooie naam, en het kan ook weer een etiket zijn, maar missionaire parochie is van gelovigen die allereerst door de inspiratie van de Heilige Geest, en dat is anders gezegd de liefde van Jezus, de liefde van het Heilige Hart van Jezus, het verlangen naar God, en van daaruit dat samen echt beleven, daarin de vreugde vinden en dat willen uitdragen. Nou, die beweging van de Heilige Geest, daar zijn we mee bezig in de kerk. En we zien dat eigenlijk wereldwijd, al die bewegingen. En nu, ja, dat moet in die parochies, al die gelovigen, niet alleen maar de traditie, de rieten, maar het moet tot leven komen. Nou, laten we dan eerst nog maar weer naar de zee gaan en bidden en zingen om die Heilige Geest beweging, het enthousiasme, niet voor onze eigen ideeën, maar voor het goed functioneren van die kerk, waardoor mensen de weg naar God vinden, waar mensen de liefde van Jezus hart ontvangen, waar mensen door de Heilige Geest blij en vredig en vredelievend en barmhartig en zoals Jezus in de bergrede vertelt, dat is de geest van God. De geest beweegt de mensen. Nou, en ja, dan komt een nieuw leven en we zien het hier en daar gebeuren. Nou, laten we erom bidden en zingen samen met die, ja, de jonge kerk in Terzee.

blijven zingen. Dat moet altijd doorgaan. Dat herhalen. Kom, Heilige Geest. Want nu het bijzondere van die missionaire parochie. Elke keer opnieuw. Wie het boek leest of wie bij zo'n grote landelijke sessie is. Of plaatselijk op cursussen. Hoort telkens de basisbeginselen. En de basisbeginselen zijn zo simpel, zo oud als de kerk, zo de handelingen van de apostelen. Het evangelie is simpel. Jezus is de gemeenschap, is de eucharistie, maar heel bijzonder de Heilige Geest. Nou, dat is het originele beleidsplan. Het eerste, bij eerste kun je een mooi Grieks woord gebruiken, namelijk alfa. Alfa, dat is het eerste. En dan het laatste is de omega. En dat lezen we in de Bijbel in het boek Openbaring. De eindvoltooiing. God zegt en dan Christus zegt. Ik ben de alfa en de omega. De Triniteit, de alfa en de omega. Begin en einde van de schepping. Van alles wat bestaat. En van de hele verlossingsgeschiedenis. En de omega is de voltooiing. En de alfa is het begin. En het begin, dat is ook in het scheppingsverhaal, is God en de geest zweefde over de wateren, over de chaos. En het woord sprak om orde te scheppen en het was. En daar hoor je al de Triniteit. En de Bijbel eindigt ook bij de Vader, de troon van de Allerhoogste. En Jezus is daar en de bruid, de kerk en de Heilige Geest roepen, kom. Daar. De Bijbel eindigt ook met de Triniteit. Wel nu, eindigt, maar het gaat nu over het begin. En Pinkster is het begin van de kerk, de kerkgeschiedenis. En ja, wellicht hebt u het gehoord, of hebt u het al een keer meegemaakt, of hebt u zelf een keer gedaan, is heel wonderlijk de Alpha-cursus. Kent u dat? Gehoord? Aan meegedaan? Nou, doe mee. En laten we daar eens even iets van gaan horen. Iets van bedenken. De Alpha-cursus. Ja, heel wonderlijk. Die ontstond in 1977. Ja, wonderlijke wijze. Niet in de katholieke kerk. Ja, maar de geest is veel groter dan de katholieke kerk. De Heilige Geest werkt overal, in de hele wereld. In de hele schepping. In de Heilige Geest, daar zijn alle kerken in principe al één. Als ze tenminste op de weg zijn naar Jezus toe, naar de Vader toe. Maar in de vormen en in de onderlinge verhoudingen is dat nog niet zover. Of niet meer zover als in het begin. Ook al zien we in de Bijbel al heel snel al tegenstellingen, verschillende meningen. En ook hier en daar ja, ketterijen en schisma's, mensen die hun eigen weg gaan. Ja, dat is de zonde die blijft doorbreken. Maar de Heilige Geest zorgt dat het toch de grote lijn van eenheid is. Of opnieuw de beweging. En nu ontstond een cursus als een introductieprogramma in een parochie van een Anglicaanse kerk. In Londen, in Brompton. Dat is een stadswijk van Londen. En heel mooi, in de Holy Trinity. In de Heilige Drie-eenheidskerk. Nou, in 1977 was dat een programma zoals binnen de parochie. Want ja, overal toen ook, ja, juist toen begon dat afkalven. Dat ging in alle kerken, want daar kwam de geest van de wereld. De geest van de wereld. Terwijl de geest, de Heilige Geest, is van God. Nou, en in 1990 was er één van de leden die zelf een hele bekeringsgeschiedenis had meegemaakt. Eerst alles maar dom en saai vond. En dacht, ja, dat zijn allemaal een beetje domme mensen. Totdat hij zelf gegrepen werd door Jezus, door de geest van Jezus. En christen werd. En dacht, ja, maar net als met Pinkster. Het moet verbreid worden. Mensen moeten weer opnieuw geïnspireerd worden. En moeten weer even helemaal opnieuw beginnen. Nou, en hij ging uitwerken een soort laagdrempelige cursus voor iedereen die wil. Binnenstaanders, buitenstaanders, christenen, niet-christenen. Gewoon, laten we samenkomen en we gaan die cursus doen.
En het is wonderlijk wat ja, daar in die ene parochie, gemeenschap is gestart. En door die ene man, Nicky Gumbel, op papier gezet, uitgewerkt. Ja, dat boekje heb ik hier liggen. En dat is genoemd een kwestie van leven. Ja, leven, dat is ademen, dat is de Heilige Geest. Ondertitel, kennis maken met het christelijk geloof. Nou, kennis maken denken natuurlijk alle die al een tijdje in de kerk zijn. Oh, dat is niet voor mij. Nee, maar het is goed om eens een keer opnieuw te beginnen. Dat is in feite toch eigenlijk ook elke retraite. In een klooster, stille retraite, om opnieuw te beginnen. Eigenlijk elke biecht is opnieuw beginnen. En nou, dat is wat in die seculariserende kerken van het West-Europa, met name, die ja, zo wereld worden, om opnieuw te bezinnen op die geest. Nou, dat is die Alpha-cursus. En het wonderlijke is, die is eigenlijk heel missionair, omdat die zich richt op iedereen, zoals Jezus. Uiteindelijk, hij begon met de Joden, dan naar de Samaritanen en dan naar de heidenen. Maar hij is gestorven voor alle mensen. Of ze het al of niet aannemen, dat is hun probleem, hun zaak. Maar hij is gestorven voor iedereen. Zonder uitzonder. Om iedereen die geboren is, ja, dus kind van God is, ook al weet hij het nog niet, om waarlijk kind van God te worden, volledig te accepteren. Helemaal opgenomen in die heilige drie-ene God. Dat is een mooi, dus dat het begonnen is in de parochie. Holy Trinity in de drie-ene God. En dan, ja, om daar aansluiting te vinden, dat gaat dus door de geest. De heilige geest die vader en zoon verbindt, die ook ons met elkaar verbindt. Nou, daarvoor is die cursus gestart. En het wonderlijke is dus dat hij zo over de hele wereld, en die wordt in alle kerken momenteel gebruikt. De man, Nicky Gumbel, had niet kunnen bedenken dat het zo zou zijn. Maar dat had die Roger Schütz niet kunnen bedenken toen hij naar Tessé ging in Frankrijk. En dat had Benedictus niet kunnen bedenken toen hij zich afzonderde om te gaan bidden. En er kwamen volgelingen en die Benedictijnerorde, wat ze hebben gedaan voor het geloof en de cultuur. En dat had Franciscus niet kunnen bedenken toen hij afstand nam van zijn vader. Ik heb nog maar één vader in de hemel. En mensen gingen zich aansluiten. Ja, wat moet ik daarmee? God werkt en naderhand merken we pas wat er eigenlijk gebeurt en gebeurd is. En dat is ook, ja, met dat concilie door Paus Johannes de 23e, dat heel veel in beweging heeft gezet, met die Alpha-cursus, heel veel mensen worden in beweging gezet. En ja, het is een bijzondere cursus, want een van de belangrijke dingen is de avonden samen eten. Daar begint het mee. Dat is een echt bijna wezenlijk onderdeel. Ja, samen eten, samen al gemeenschap vormen, al je dagelijks leven uitwisselen. Maar dan vooral, nou, ook zeker je innerlijk leven, je spirituele leven, je geloofsleven. Ja, of het gebrek eraan. En kennis maken. Heel vrij, open. Maar hier, dit zijn de thema's van het geloof, van het evangelie, van de openbaring. Dit is de Vader, de Zoon en de Geest. En heel open. En ja, het is eigenlijk in die missionaire parochie die in Nederland bezig is, is het ook een wezenlijk onderdeel. De Alpha-cursus. En dat is die elementaire cursus waarvan ik dadelijk de hoofdstukken ga noemen. En ook laten zien wat daar het meest belangrijke wordt gezien. Want er is één thema, dat krijgt drie hoofdstukken. En dat is heel opvallend. Heel opvallend. Nou, daar komen we op terug. Dus de Alpha-cursus, eerst samen eten. En dan denk je ook weer, oh ja, waar begon dat ook alweer? Ja, de kerk begon in de zaal van het samen eten. In het cenakel. Daar was het paasmaal, het Joodse paasmaal, niet te vergeten. Joodse paasmaal, het samen doen. En dan het nieuwe paasmaal met lichaam en bloed van Christus in het cenakel. Waarin, als het ware, de kruisdood en de verrijzenis van Jezus ligt opgesloten. En dat gaat gevierd worden tot het einde der tijden, tot hij wederkomt. Dat zeggen we ook altijd. Maar in die zaal, daar kwamen ze weer samen om te bidden. En in die zaal, in die gebouw, die aangrenzende ruimtes, hoe precies, weten we niet. Maar in die zaal van het cenakel waar ze samenkwamen,
Ze hadden geen eigen bezitting in Jeruzalem. Ze kwamen uit Galilea. Maar daar waren ze dan in die kamer van samen eten, paasmaal, en dan ook samen te bidden. Daar kwam de Heilige Geest. En dat is dus, ja, precies in die alfa. We gaan eerst samen eten, in gesprekken. En dan worden daarna thema's ingeleid. En dan er samen over praten. Dat is eigenlijk tegelijk al het synodale praten. Namelijk, iedereen krijgt de kans, zijn eigen ervaring. En niemand zegt, dit is de waarheid, dat is de waarheid. Maar dit is mijn beleving, mijn ervaring. En dan, ja, dan komen daar, ja, dan komt daar de inspiratie vandaan. Dat is heel wonderlijk. Dus je oorsprong in Londen, 1977. Dus ja, ook weer wonderlijk. Niet in Jeruzalem, niet in Constantinopel, Byzantium, niet in Rome, niet in Antiochië, in Londen, wereldstad. En dan in de parochie van de Heilige Drie-eenheid. En ja, Nicky Kumbel heeft dat uitgewerkt, de thema's met allerlei hele concrete voorbeelden. Maar het hoeft allemaal niet zo. Het is niet een standaard theologisch werk. Maar het beschrijft in voorbeelden, ervaringen vooral ook, de thema's van ons geloof. En die zijn wezenlijk essentieel voor ons christen zijn. Ook voor ons katholiek zijn. Dat is heel bijzonder. Laten we nu gaan luisteren naar, ja, naar de ziel van Christus. De tekst is Anima Christi, dus ziel van Christus, heilig mij, lichaam van Christus, red mij, bloed van Christus, verblijd mij, water uit de zijde van Christus, was mij, lijden van Christus, sterk mij. O goede Jezus, verhoor mij, in uw wonden verberg mij. Hier zien we helemaal lichaam, bloed, ziel, water, lijden en dus het kruis, de dood. En enerzijds lichaam en bloed, denk maar aan de Eucharistie. En water uit de zijde en het bloed aan het hart van Jezus doorstoken aan het kruis. Dit is helemaal het essentiële gebeuren in de wereldgeschiedenis. Gods zoon wordt gedood en zijn hart, het hart van God wordt geopend en de stroom van de Heilige Geest, gesymboliseerd in water en bloed, stromen uit naar ons. Laat mij niet van u gescheiden worden. Ons, de kerk, tegen de boze vijand, de Satan, de demonen, bescherm ons. In het uur van onze dood, roep ons. En laat ons tot u komen om met uw heiligen en engelen u te loven in de eeuwen der eeuwen.

prachtig. En het verbindt ons zo concreet met Jezus. Met zijn lichaam, met zijn bloed, met zijn wonden. En dan heb ik het woord Heilige Geest niet genoemd, maar wel gezegd. Want, ik heb gezegd, zijn wij verbonden met Jezus? En dan heb je het woord verbinden, verbonden. Dat is nou die Heilige Geest. De band tussen de Vader en de Zoon en de band van God met ons. Wat Jezus zegt bij het laatste avondmaal. De Vader in mij, ik in de Vader en wij in jullie en jullie in ons. Nou, dat in, dat is dus die Heilige Geest. Dat is een geweldige ontdekking. Dus verbinden, dat doet de Heilige Geest, de verbinding. En in harmonie, in samenwerking, in die hele schepping, maar ook in de verlossing. De verbinding tussen de mensen, de verbinding in de kerk. Wel nu, het bijzondere van mijn ervaring in die Alfa. Ik leerde voor het eerst kennen in Hengelo. En ik zei, of de diaken, die zeiden, zullen wij samen met de Alfa-cursus hier beginnen? Het hart van de stad in en nabij de Lambertus-basiliek. Nou, een mooie plek, want Lambertus was de laatste bisschop van Maastricht en tijdgenoot van Willibrord, de eerste bisschop van Utrecht. En we zijn dus aan het begin van het echte christendom in met name Noord-Nederland. Zuid-Nederland was dus eerder, maar Noord-Nederland. En ja, we zijn dus begonnen in Hengelo met de Alfa-cursus. En ja, ik heb dat hele boekje dan gelezen en ik was verbaasd dat het zo ongelooflijk ecumenisch is, in de goede zin. Want ecumene, ja, alle dingen kun je op twee manieren opvatten. Hè? Dus hoe je ernaar kijkt, dat is nou de kunst van het onderscheiden. Daarvoor heb je weer de Heilige Geest nodig, de geest van onderscheiding. Je kunt zeggen, nou, het Vaticaans Concilie zijn mensen waardeloos. Die paus, waardeloos, ja. Maar als je nou goed naar kijkt, dan ontdek je de grote schatten. De grote schatten in het Vaticaans Concilie, wat er eigenlijk in ligt. En wat er uit moet komen. Maar het komt er niet uit. Ja, dan is het nutteloos. En de paus Franciscus, nou, die heeft zo geduid op de Heilige Geest. En dat doet ook weer paus Leo. En nou, dus met die Alfa-cursus, het verbaast mij. Ja, dat is eigenlijk, geeft eigenlijk een licht op hoe je denkt over de kerken. En dat is dan interessant eigenlijk om nu misschien een, ja, als dat zou kunnen, zou ik technisch kunnen uitvoeren. Maar je kunt het in de omgeving eens proberen, dat je mensen vraagt. Ik heb het gisteravond weer gedaan. Wat is nou jullie eerste gedachte bij kerk? Er was een groep doopouders in wijding, in de geloofsoverdracht. Wat ga je nou doen met je kinderen en hoe geloof je zelf? Wat is nou het eerste waar je aan denkt bij kerk? Nou, dan zouden we kunnen voorleggen. Wat is nou het eerste waar je aan denkt bij katholiek? Nou, dat kan van alles zijn, dat vul ik daar niet in, maar bedenk maar voor jezelf. En wat zouden de kinderen zeggen en de buren die katholiek zijn? Of wat niet-katholieken denken over het katholieke? Maar die Alfa-cursus, is de Alfa, het begin van alles. Waar die van praat, die zegt dan, ja, katholiek of niet-katholiek. Maar waar het om gaat, zullen we dat even gelijk zeggen in hoofdstuk na een inleiding, die al heel interessant is voor onze moderne tijd. Ja, dat zal ik toch even noemen, de inleiding. Dat heet het christelijk geloof. Nou, mooi hè, natuurlijk, daar begin je toch mee, daar gaat het toch over. Ja, dubbele punt. En dan met een vraagteken. Nou, hoor je dan niet gelijk heel veel mensen zeggen, ja hoor, ja, nou, dat vind ik ook. Het christelijk geloof, dubbele punt, saai, onwaar, achterhaald. Vraagteken. Heel interessant omschrijving van de titel. Dat is dus de situatieschets. Nou, we gaan maar eens na aan mensen, jongeren in de omgeving, de kerk, of de vraag dan, de katholieke kerk. Nou, je ziet om je heen kerk worden gesloten.
Nou, dat is wel een teken van de kerk is achterhaald. Het is voorbij. Maar ja, als je er naartoe gaat, het is ook zo ongelooflijk saai. En het is nog maar de vraag of alles waar is. Nou, dat staat dus de titel. Met een vraagteken. Maar ja, met een vraagteken. Je kunt, als je oppervlakkig kijkt, dan zijn heel veel dingen. Ja, daar hebben onze oppervlakkige oordelen. Maar neem alleen maar het woordje in. Hebben we net ontdekt. Hé, dat blijkt ineens de Heilige Geest te zijn. Wie had dat gedacht? In. God is in mij. En in Anima Christi net gezongen. Kom in mij. De communie, kom in mij. En als Jezus in mij komt, ja, dan is hij daar. Maar dan, bedoeling is dat er dan in mij die connectie komt met hem. En die connectie is de Geest van God. Dus we kijken meestal over de dingen heen. Mensen kijken heel oppervlakkig. Nou, wat denken de mensen bij katholiek? Nou, noem het maar op. Dat ze allemaal denken, saai, onwaar, achterhaald. Nou, ik denk aan dit. En allemaal details. Want waar zit, wat zit de Alpha-cursus als eerste titel? Dus na deze inleiding. Waar gaat het over? En hoort hij dat dan zeggen? Hoort hij dan mensen dat zeggen? Zou je het zelf zeggen? Wat is nou de kerk? Wat is het eerste waar je aan denkt? Nou, hier staat. Wie is Jezus? Elk hoofdstukje staat met een vraagteken. Want het is. Het poneert, maar het is een vraag. Wat vindt u ervan? Wat vind jij ervan? Kijk, en dat is nou interessant van die Alpha-cursus. Je denkt, oh, dat is weer een of ander cursusje. Wie is Jezus? En dan, als ik nou terugdenk aan onze progjes, waar we ons best hebben gedaan met pastorale teams en met besturen, met pastorale groepen, was de eerste vraag van al die mensen: wie is Jezus? Wie is Jezus voor mij? Nou, dit is de allereerste vraag voor ons geloof. En dan kun je nog zo katholiek zijn. Je kunt over alle mogelijke dingen praten die typisch alleen bij de katholieken voorkomen. Maar als je Jezus niet hebt, dan is het zoals Paulus zegt. Als je de liefde niet hebt, heb je niets. Al heb je de hele theologie. Al heb je alles. Je bent kerkenvol. Maar je hebt de liefde niet. Want de liefde is de Heilige Geest. En wie is dan die Jezus? Dat is de vraag. En niet alleen als een theologisch thema. Want dan kun je hele boekenplanken uitlezen. Maar wie is Jezus nou voor mij? Wie is Jezus nou voor mij? En dat is de Alpha-cursus. Die stelt de centrale vragen van het christelijk geloof. Ik zeg christelijk geloof. En dan voor mij, nou, denk er maar eens over na. Ga er maar samen over praten. Dus dat is nou echt synodaal. Dus niet, ik vind dit, ik vind dat. Nee, maar dit beleef ik. Ja, dit beleef ik niet. Wat beleef jij? Hey. En dan is het luisteren ook naar de Heilige Geest in anderen. Wie is Jezus nu voor mij? En dan spreekt er iemand. En die komt ineens wat hij nooit zei, nooit gezegd heeft. Want ja, daar praat je niet over. Nou ja, als ik terugdenk in mijn jeugd, thuis of in het seminarie. En zo zeg ik dat als ik zelf inleidingen geef voor een Alpha-cursus hier of een Alpha-cursus daar. Dan, nee, thuis. Ik geloof niet dat mijn vader of moeder ooit gezegd heeft, nou, dit betekent Jezus nou voor mij. Dat is Jezus nou voor mij. Ook de paters op het seminarie. Dit is Jezus nou voor mij. Nee, het was gewoon, nou, hier staat het in het gebedenboek, hier staat het in de Bijbel, hier staat het in het theologieboek. Dit is het. Maar wie is Jezus nou voor mij? Want daar gaat het om. Het gaat om de relatie. En de relatie is niet van het verstand, van het hoofd. De relatie is van het hart. En je relatie gaat van hart tot hart, van de ene mens naar de andere. En dat is zo mooi dat we kort geleden gevierd hebben. Het heilig hart van Jezus en onmiddellijk erachteraan het onbevlekt hart van Maria. De heilige harten van Jezus en Maria. Die waren verbonden in de liefde. Dus de Heilige Geest. Dus hier begint de Alpha-cursus mee. En daar begint het katholieke geloof mee. En als je katholieken vraagt, nou, wat is nou jouw geloof?
zou het kunnen zijn dat ze met van allerlei soorten dingen, die allemaal, ja, we horen er ook een beetje bij. Een wierookvat en misdienaars en nou, noem maar op. Nee. Nou, en ja, vandaag doen we het allereerste begin van die alfa. Daar gaan we volgende week op de hoofdstukken in. En, maar die vraag, wie is Jezus? En alles wat eruit volgt. Ja, dat is het evangelie. En ja, dan kun je allerlei theologieboeken lezen. Maar het eerste boek wat we moeten lezen, het eerste boek wat ik opgeef aan elke cursus, huwelijkscursus, doopcursus, we gaan Bijbel lezen. En dan, nee, we gaan evangelie lezen. Juist op deze eerste vraag, wie is Jezus? Nou, ga dan de authentieke ervaringen van de vier evangeliën lezen. Samen Bijbel lezen. Nou, dus vandaag alle huishoudens, begin maar het evangelie te lezen. Stukje voor beetje, stukje voor beetje. En begin maar met Jezus te communiceren. Communio. Ja, natuurlijk, communiesacrament, nee. Maar nou, persoonlijk communiceren met Jezus. Praten met Jezus. Dat is het eigenlijke communiceren. Het communiceren van de communie, het sacrament. Dat is de basis leggen van het communiceren met Jezus. Dus eigenlijk de geestelijke communie. Voortdurend geestelijk communiceren. En ja, dan kun je niet zeggen, nou ja, van katholiek is heel anders dan protestanten of orthodox. Jezus is Jezus. En het evangelieverhaal is het evangelieverhaal. Dus dit is zo ecumenisch, zo ecumenisch. En dat heb ik ontdekt. Eigenlijk ecumenisch. De basisdimensies, de basiskarakteristieken van het christelijk geloof. En dan, dat is dan de essentie die ook met elkaar verbonden zijn. En in het centrum dus de heilige drie-eenheid. En daaromheen wijd je uit. En dit zijn dan de vragen van echt het geloof, het geloofsleven met de Vader, de Zoon en de Geest. En al het andere, dat is de Heilige Geest en wij mensen, de menselijke cultuur. We gaan het vormgeven, we gaan het indelen, we gaan kassuifels maken, we gaan ze versieren. Helemaal mooi, allemaal uitwerking. En wat is katholiek? Katholiek is allereerst, wie is Jezus? Ja, nou, dat was voor mij eigenlijk gewoon een hele simpele ontdekking van wat is nou de essentie van ons geloven? Ook van ons katholieke geloof, protestantse geloof. Dus daar kun je ontzettend goed over communiceren met elkaar. En ja, de katholieke versie zijn onze middelen om die Jezus te beleven. Ja, nou, daar gaan we volgende week verder over nadenken, over die, al die vragen. En met name dat, ja, dat essentiële, waar drie hoofdstukken aan gewijd worden. Nou, dat ga ik nu nog even niet vertellen. Maar wel dat die cursus al zoveel mensen aan het denken gezet heeft. En ja, ook het verlang om samen het geloof te delen. Nou, en dat te leren, dat kun je dan ook daarna de hand in het café doen, of waar je ook, of in de families. En ja, samen je verdiepen in het geloof. En nog een mooie laatste aansporing voor alle parochies. Laten we ook eens, en dat is al een heel interessante vraag, al degenen die werken in de parochie, die vrijwilliger zijn, en dan denk ik met name aan koren, want die zijn dan echt ja, het meest sterk georganiseerd. De koren, laat alle medewerkers, bestuur, de alfa-cursus doen. Gewoon even helemaal bij de alfa, helemaal opnieuw. Wie is Jezus nou voor mij? Waarom ben ik nou zanger? Waarom ben ik bas, sopraan, alt, organist? Waarom ben ik nou kosten? De alfa, met deze vraag, wie is Jezus voor mij? Want daar gaat het om in alle sacramenten. En daar gaat het ook Maria om. Want nu, laten we daar maar over nadenken. En laten we luisteren naar het Salve Regina. Ja, dat is nou iets heel bijzonders. Dat is op de, Maria wordt weinig genoemd, maar Maria is als het ware de verpersoonlijking van de kerk. De kerk is heel uitdrukkelijk aanwezig, want het gaat om de dimensies van de kerk. En Maria is daar het levende voorbeeld van. En dat is heel mooi. En dat kunnen wij katholieken toevoegen. Mogen wij, ik zou zeggen, nee, moeten wij toevoegen. Want het heeft God ons gegeven. Jezus
God heeft ons Maria gegeven. We gaan nu luisteren naar het Salve Regina uit Einsiedeln, die dat heerlijk meerstemmig zingen. Maria, onze koningin.

0: hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.
1: En beste luisteraars, welkom bij het middaggebed zometeen. Ik geef het bladzijdenummers. Vandaag is het woensdag. De hymne vindt u in het grote getijdenboek op bladzijde 758, 758. De antifonen en de psalmen en verder vindt u op bladzijde 1047. 1047. In het klein getijdenboek kunt u de hymne niet vinden, wel de psalmen en de rest vanaf 314. 314. We wensen je een goede devotie toe.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten, zegt de Heer. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad.
1: Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat gij rechtvaardig bepaalt.
0: Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord.
1: Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat gij bepaalt.
0: Al ligt mijn leven los in mijn handen, uw wet vergeet ik toch niet.
1: Al spannen de zondaars mij strikken, van uw bevelen wijk ik niet af.
0: Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent. Dat is de vreugd van mijn hart.
1: Wat gij beschikt wil ik trouw volbrengen. Nauwkeurig mijn leven lang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten, zegt de Heer. Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij te hulp. Mijn God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.
1: Maak hen te schande en bevreesd, die mij naar het leven staan.
0: Dat zij zich afwenden, beschaamd, die mij zo slecht gezind zijn.
1: Drijf in verwarring hen terug, die honend roepen, goed zo.
0: Laat jubelen van blijdschap die u zoeken, en steeds getuigen, groot is God. Die uitzien naar uw heil.
1: Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij snel te hulp.
0: Mijn helper en bevrijder zijt gij toch? Ach Heer, blijf dan niet talmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij te hulp. God oordeelt niet naar uiterlijke schijn, maar rechtvaardig en eerlijk. Wij loven u, Heer, wij loven u. Wij prijzen uw naam en verhalen uw wondere daden.
1: Wanneer ik de tijd gekomen acht, beoordeel ik alles naar recht.
0: Al wankelt de aarde met al haar bewoners, ik heb haar zuilen geplant.
1: Ik zeg tot de trotsen, wees niet hoogmoedig. En tot de zondaars, verheft u niet.
0: Verheft u niet tegen de Allerhoogste. Spreek geen vermetele taal tegen God.
1: Want nog van het oosten, nog van het westen. Niet van de bergen of uit de woestijn.
0: Maar slechts van God komt het oordeel. De een vernedert, de ander verheft hij.
1: De Heer houdt een beker gereed in zijn hand. Met schuimende kruidenwijn.
0: Die giet hij leeg met droesem en al. Die zullen de zondaars drinken.
1: Maar ik zal jubelen voor altijd. En zingen voor Jacobs God.
0: De macht van de zondaars zal worden gebroken. De vrome zal meester zijn.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: God oordeelt niet naar uiterlijke schijn, maar rechtvaardig en eerlijk. De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen verstommen. De kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde de grote drie. Maar de liefde is de grootste.
0: Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen.
1: Zoals ons vertrouwen uitgaat naar u.
0: Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. En laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Beste luisteraars, we gaan hier zo direct natuurlijk de rozenkrans bidden. En mocht u mee willen bidden hier bij het begin ook van de rozenkrans, dus de geloofsbelijdenis en het eerste tientje, dan wil ik u graag uitnodigen om te bellen naar de live studio. En dan is het nummer 073 687 2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Ja, dan zijn we echt aangekomen bij het bidden van de Rozenkrans, waar we u natuurlijk van harte voor uitnodigen. We gaan hier in de studio beginnen. En ik heb twee meebidders, dus dat is heel erg fijn. En alle intenties komen uiteraard ook voorbij. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergevende, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden zoals wij onze schuldenaren vergeven en in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria,

0: vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu uur van ons dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Jezus.
0: We gaan het eerste tientje zo bidden en dat doen we voor de volgende intenties. We bidden allereerst voor de intentie van de paus voor de maand juni. Dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat ze waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Bidden we ook om zegen over Radio Maria. Dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. En uit dankbaarheid voor onze luisteraars, onze meebidders, de bidders überhaupt. En ook alle weldoeners van Radio Maria die het mogelijk maken dat Radio Maria bestaat. Bidden we ook om zegen over hen. En ook bidden we voor de zielerust van onze overleden luisteraars. Graag willen we ook bidden voor een tante die kanker heeft. Dat zij toch mag worden gesteund door het gebed. Dat zij ook kracht mag ontvangen om dit te dragen. En dat Gods wil mag geschieden. En bidden we ook om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En we vragen, Heer, om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. We overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons schulden gelijk zoals wij onze schuldenaren vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij

0: Zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, u bent uur van ons dood, amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: Dank voor het meebidden hier met het eerste tientje. We gaan muziek draaien. En dan kunt u naar de live studio bellen als u een intentie wil doorgeven. Of misschien ook wel het volgende tientje wil meebidden op de radio. Het nummer is 073 687 2001.

0: We gaan het tweede tientje zo bidden. En daarvoor hebben we de volgende intenties. We willen bidden uit dankbaarheid om ja, eigenlijk alles wat onze lieve Heer deze luisteraar iedere dag weer schenkt en wat zij mag ontvangen. Ook willen we graag bidden dat er vrede mag komen. Vrede in al die gebieden waar oorlog heerst of onrust is. Dan denken we met name aan het Midden-Oosten, Iran natuurlijk, Oekraïne. Maar ook al die andere gebieden waar zoveel onrust is. En dan bidden we dat al degenen die daarbij betrokken zijn en ook verantwoordelijkheid dragen, zich juist voor de vrede mogen inzetten. We bidden voor het herstel van zieke bisschoppen. En dat zij weer helemaal gezond mogen worden als het Gods wil is. En ook bidden we uit dankbaarheid. We vragen Heer voor een klein zoon dat hij toch rust in zijn hoofd mag krijgen bij de examens. En dat de Heilige Geest hem daar mag in bijstaan. En dat zijn misschien wel herexamens of misschien nog examens die gaande zijn. Dat hij de juiste ingevingen natuurlijk mag krijgen. En ook willen we graag bidden om verhoring van een speciale intentie. En uit dankbaarheid voor de hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. En we vragen tevens hulp en bijstand van de Heilige Jozef en de Heilige Cayetan voor een speciale intentie en de verhoring daarvan. En hulp van Maria, koningin van de vrede, voor vrede in onze harten. We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: Veel dank voor het meebidden. We gaan hier weer muziek draaien. En dan bent u in de gelegenheid om te bellen naar de live studio. Om uw intentie door te geven. En wellicht wilt u het volgende tientje op de radio meebidden. Het nummer is 073 687 200.

0: Wij gaan het derde tientje bidden. En dat willen we graag voor de volgende intenties doen. We bidden voor een operatie die een echtgenoot moet ondergaan aan zijn elleboog. Een gecompliceerde operatie. We bidden dat de handen van de chirurgen gezegend mogen zijn. Dat iedereen alert is. Dat het de operatie mag slaan en ook het herstel daarna heel voorspoedig mag zijn. Bidden we ook voor alle kinderen en dan met name voor de jeugd inderdaad, dat zij de kracht van onze lieve Heer mogen ontvangen en daar ook hun hart en hun verstand voor open willen stellen. We willen graag bidden dat er een hereniging mag komen met zoon, schoondochter en kleinkind. En voor een dochter bidden we dat ze zich mag bekeren tot Jezus. Heer, we vragen ook dat een jongste zoon zijn toetsweek, dat hij goed mag gaan en dat ja, de Heilige Geest de juiste inspiratie wil geven. Bidden we Heer ook en vragen om Maria's moederlijke zegen over de vrouw van een neef, de echtgenote van een neef die het bericht heeft ontvangen dat ze ongeneeslijk ziek is. Dat zij de kracht en de liefde mogen ontvangen. En zeker dat zij zich aan Jezus de Vader kunnen overgeven. Sta hen beide bij in deze strijd die zij ervaren. En Heer, ook willen we graag bidden voor een juiste medische behandeling voor iemand in nood. Op voorspraak van de heilige Jozef. En ook bidden we voor rust in het hoofd van een luisteraar en meer zelfvertrouwen. We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dank inderdaad voor het meebidden, ook op de radio. We gaan de muziek draaien en daarna het vierde tientje bidden. En u kunt daarvoor bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. En misschien ook het tientje dus mee te bidden. Het nummer is 073-687-2007.

0: voor het vierde tientje bieden wij voor de volgende intenties. We bidden dat er op voorspraak van Moeder Maria toch hereniging mag komen met een verloren kind. En ook willen we graag bidden voor een jarige kleindochter die vandaag 9 wordt, dat zij haar hart blijvend wil openen voor de lieve Jezus en dat de liefde van Jezus ook in haar leven mag zijn en mag doorklinken. En ook bidden we voor een jarige zoon die vandaag jarig is. Beide natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. En dat ook voor deze zoon Jezus in zijn leven mag zijn. En dat hij zich aan hem optrekt. Bidden we ook dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. En daarbij bidden we in het bijzonder voor een neef dat hij goed mag herstellen en ook voor een goede uitslag van een onderzoek. We bidden ook uit dankbaarheid. En dan in het bijzonder willen we bidden uit dankbaarheid voor de geboorte van een gezond nichtje. Ook van harte gefeliciteerd. Vragen we hier ook dat de gezondheid van een mevrouw mag verbeteren en om zegen over het werk van de kinderen. En we bidden uit dankbaarheid voor al de jongeren die zijn geslaagd. We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dank voor het inbellen bij dit tientje. Ik had een meebidder, maar de lijn is blijkbaar weggevallen. Dus heel veel dank. We gaan nog even muziek draaien voor het laatste tientje. En daarna zullen we afsluiten met de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Dus mocht u mee willen bidden en eventueel ook de litanie, dan hoor ik dat graag. U kunt bellen naar de live studio, ook om uw intentie natuurlijk door te geven. En het nummer daarvan is 073 687 2000.

0: We zijn aan het laatste tientje aangekomen. We gaan het bidden voor de volgende intenties. We bidden uit dankbaarheid voor alles wat ons weer elke dag opnieuw wordt geschonken. En ook willen we graag bidden, ja, voor alle medewerkers, en dat is iedereen, dus iedereen die op een of andere manier bij Radio Maria betrokken is, om zegen over hen. Dus de vrijwilligers, de medewerkers, de priesters, de luisteraars eigenlijk ook. Veel zegen over hen. Bidden we ook om inzicht van de Heilige Geest voor hen die een herexamen moeten doen. En we vragen ook om bescherming en rust voor een mevrouw. En we bidden voor de zielerust van een overleden zuster. Dat zij mag thuiskomen bij onze lieve Heer. En graag willen we ook bidden dat er een oplossing mag komen voor een probleem in een gezin. En dat dat mag worden geleid door de Heilige Geest. Bidden we ook uit dankbaarheid op voorspraak van de heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. En ook willen we bidden voor genezing van lichamelijke en geestelijke klachten van een kleinkind, Heer. En we bidden ook uit dankbaarheid voor het leven met God. Graag willen we ook bidden voor iemand dat hij uit zijn financiële problemen mag komen en dat daar, als het nodig is, ook de juiste hulp voor gevonden wordt. En ook hier vragen we dat een luisteraar mag accepteren dat ze slechte ogen heeft. En ook hier willen we graag bidden voor een vreedzame oplossing bij een financieel geschil. We vragen voor een moeder van 94 van een vriendin wier kaarsje langzaam uitgaat en waar morgen helaas een zelfgekozen dood wordt ingezet. Dat moeder Maria haar wil bijstaan en dat uiteindelijk Gods wil mag geschieden. En misschien ook nog zo dichtbij deze lijdende mevrouw mag komen, dat ze zich kan en wil overgeven aan onze lieve Heer. En natuurlijk bidden we ook voor al die intenties die u misschien wel heeft willen doorgeven, of gewoon die leven in de stilte van uw hart. En denken we ook op deze woensdag, op een woensdag, waarbij we ook speciaal bij Sint Jozef mogen aankloppen, en die de patroonheilige is van de stervenden, dat hij inderdaad ieder die op de rand staat om verder te leven, als zij in die genade verkeren, om verder te leven bij God, dat hij ze aan de hand wil nemen en hen inderdaad wil begeleiden naar ons lieve Heer. We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En we vervolgen hier ter afsluiting van de rozenkrans met de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de moedermaagd gevormd,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, schatkamer en gerechtigheid en van liefde,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, pijloze diepte van alle deugden,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardigd,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle godheid in alle volheid woont,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat ons alle deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, mild voor allen die u aanroepen, ontferm u over ons. Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid, hart van Jezus, verzoening van voor onze zonden, ontferm u over ons. hart van Jezus van versmadingen verzadigd, ontferm u over ons. Hart van Jezus om onze misdaden gebroken, ontferm u over ons. Hart van Jezus gehoorzaam geworden tot de dood, ontferm u over ons. Hart van Jezus met een lans doorstoken, ontferm u over ons. Hart van Jezus, bron van alle troost, ontferm u over ons. Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis, ontferm u over ons. Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening, ontferm u over ons. Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars, ontferm u over ons. Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen, ontferm u over ons. Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven, ontferm u over ons. Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen, ontferm u over ons. Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, spaar ons Heer. Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer. Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, ontferm u over ons. Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons hart gelijkvormig aan uw hart. Laat ons bidden. God in het hart van uw Zoon, dat om onze zonde gewond werd, schenkt gij ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat we hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen. Door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, en u alle dank. En op het laatst, er is hier denk ik toch een klein technisch dingetje. Want ik heb notabene twee meebidders aan de lijn. Op het scherm zie ik dat. Alleen het geluid kwam op een gegeven moment niet meer door. We gaan erachteraan om te kijken wat er aan de hand is. Maar dank voor het meebidden natuurlijk überhaupt thuis, onderweg, waar u ook bent. En nou, in vol vertrouwen hebben we alles neergelegd bij Moeder Maria. Dat blijven we doen. En we gaan hier verder bij Radio Maria. Direct eerst met de heilige van de dag. En daarna kunt u luisteren naar het voorleesboek. En dan gaan we zo verder. Om 2:00 is het plaatjesprogramma. En dan zijn we alweer in de middag beland. Dank dus nogmaals en tot later. Dag.

Thank you.

Thank you.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Volgens de Jezuïten in het Zuid-Poolse Starawis was de 39 jaar oude Adam volledig het spoor bijster. Was weliswaar zeer intelligent, maar tegelijkertijd een geestelijk warlord. In een verblijf van minder dan een half jaar stuurde zij Adam Chmielowski dan ook alweer naar huis. Toch hebben we aan deze door bouwlieden afgekeurde hoeksteen een heilige alles te danken. Dan is het niet eerlijk de Jezuïten in deze lelijk aanbreken, want ze hadden gelijk. Die arme Adam, die met zijn eerste stap naar het religieuze leven in ieder hart verrast, zat geestelijk volledig in de knoop. Zijn vrienden wisten niet beter dan dat de kunsten zijn hart en zijn leven waren. Maar ze kenden ook dan ook zijn diepste zielenroeselen niet. Adam maakte zich zorgen over zijn ziel en zaligheid. Hij schreef: ik moet stoppen met mijn slechte leven. De wereld steelt als een dief ieder goed uur van de dag. Steelt mijn vrede en geluk. Besteelt God en de hemel. Daarom ben ik ingegreden. Welke andere keuze beste mij? Maar de Jezuïten stuurde hem naar huis. Hij was niet Adam Chmielowski, kijk. Nee, veel eerder de wereld om hem heen. Geboren op 20 augustus 1845 in het Poolse Igelomie, onder de rook van de bisschopstad Krakau. Het gisteren overigens 26 graden was en half bewolkt, maar dat tezijde. Stuurde Adam naar de middelbare school landbouw om de landgoederen van zijn ouders te kunnen beheren. Wanneer de Polen in opstand komen tegen tsaristen, plaatst ook hij zijn deuntje mee. Maar de opstand wordt neergeslagen en Adam van zijn paard geschoten. Meermalen hadden vijandelijke kogels hem gemist. En toen de kapitein gekscherend zei: jij hebt een goede talisman, liet Adam het scapulier van onze lieve vrouw zien. Zijn been werd echter verbrijzeld, waarop het geamputeerd moet worden. Dat gebeurde zonder verdoving. Wel kreeg hij in de mond een sigaar. Veroordeeld tot vuurpeloton weet Adam korte tijd later met de hulp van kameraden te ontsnappen door in een

van kameraden te ontsnappen door in een lijkkist het hospitaal te verlaten. Adam vlucht, werpt zich in het buitenland op de kunst. Terug in Krakau echter, in 1868, bezoekt hij het echtpaar Simienska. Zij is zeer mariaal en vroom. Hij experimenteert met geesten. Nou, dat vindt Adam ook wel interessant. Hij wil ook wel eens een sessie bijwonen. Terwijl de vrouw des huizes op de achtergrond de rozenkrans bidt, begint tijdens de surseance plots de loodzware, massief eiken tafel te dansen. Tot mevrouw Simienska het niet langer kan aanzien. Naar de tafel loopt, haar rozenkrans er bovenop gooit. Een oorverdovende knal. Geschrokken ontsteken de mannen het licht. Zien hoe de bijna niet te tillen tafel in tweeën is gespleten. Adam zou voortaan dansen de tafels als de best meiden. Kan ik God wel in de kunst dienen? Dat is de grote vraag waar Adam mee loopt. Wie zijn werken bekijkt, ziet hoe de kunstenaar met de dag religieuzer wordt. Met zoveel leed om hem heen ervaart Adam Chmielowski dat zijn werken, hoe mooi ze ook zijn, de armen niet helpen. Bij de paters Jezuïeten probeerde hij een antwoord te vinden, maar dat werd, zoals ik al eerder vertelde, helemaal niets. Maar Adam worstelt nog altijd met die vraag, raakt daardoor geestelijk helemaal in de knoop. Tot hij, 40 jaar oud, een priester hoort praten over de goddelijke barmhartigheid, waarop hij bij hem biecht en de heilige communie ontvangt. Een nieuwe Adam is geboren en onze heilige begint te schilderen, maar nu om met de opbrengst van de schilderijen armen te kunnen helpen. Op een dag biedt hij een zwervertje onderdak in zijn atelier. Weldra volgt er nog een, en nog een, en nog een. Het worden er steeds meer. Nou zijn niet alle buren even gemakkelijk. In ieder geval, die van Adam beginnen te klagen. Wanneer Adam een jongen vertelt dat hij geen andere keus heeft dan terug te keren naar waar hij vandaan komt, zegt deze jongen, dan slaap ik liever onder de brug. Buiten vroor het dat kraakt. Laat mij dan maar zien waar je vandaan komt, sprak Adam. En wat hij volgens zag, tartte iedere beschrijving. In het door de gemeente Krakau gerunde nachtasiel Ogrze Wolnia vinden daklozen in de wintermaanden een dak. In een grote zaal staan tegen de muren houten banken. De stank is ondraaglijk. Onder een gloeiend hete buis proberen kinderen te slapen. Maar dronken, binnenwaggelende vagebonden schoppen hen van hun plek. Zieken en ouderen smeken om een druppel water, waar anderen zich volgieten met brandewijn. In deze poel van aardse ellende ziet Adam God. Wil hij zijn schepper dienen? Besluit hij in te treden in de derde of lekenorde van de Franciscanen. Jaar later legt Adam als broeder Albert zijn gelofte af. Niet lang daarna sticht Kerst

0: Professor Leke Franciscaan zijn dienaren voor de armen, ook wel Albertinen of grijze broeders genoemd, naar de fris grauwe kleur van hun pij. Broeder Albert gaat de straat op, bedelt en smeekt. Hij opent huizen voor daklozen en bedelaars, begint werkplaatsen waar mannen en vrouwen mogen werken voor een beetje geld om hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Hij helpt stakkers in lichamelijke en geestelijke nood. De grote ramp van onze tijd is dat zoveel weigeren het leed om hen heen te zien en zo weinigen hun leven willen geven voor de hulpbehoevende medemens. Aldus de broeder die zelf onvermoeibaar strijdt. Met zijn hulp sticht zuster Maria Bernardina Jablonska, later ook de Albertinesse. Op eerste kerstdag 1916, tijdens het bidden van het Angelus, haalt de pasgeboren heer, broeder Albert, omgeven door zijn geliefde bedelaars, de Sint-Franciscus van Polen, na 71 jaar naar huis. Aangezien de kerk met kerstmis al een ander feestje viert, vinden we de gedachtenis van onze heilige broeder op 17 juni, de dag van zijn doopsel. Paus Johannes Paulus II vertelde eens hoe broeder Albert hem het beslissende duwtje had gegeven richting het priesterschap. De ene pool leerde van de andere pool hoe kunst en geloof geen tegenpolen zijn, maar elkaar juist aantrekken. Karel Wojtyla zou zelfs het toneelstuk Gods broeder schrijven, dat gaat over het leven van broeder Albert, volgens wie christenen broodmoeder zijn, die zei, kijk naar Jezus in de heilige Eucharistie. Kon zijn liefde ons iets mooier schenken? Als hij brood is, dan moeten ook wij brood worden en onszelf geven. In 1989 zou paus Johannes Paulus II, de man die hem hielp de stap naar het priesterschap te nemen, heilig verklaren. Een stap die uiteindelijk zou leiden tot zijn pauskeuze in 1978 en uiteindelijk zijn heilige verklaring in 2014. Broeder Albert was een kunstenaar die zijn hart brandde van liefde voor de Moeder Gods. Aan de muur van het asiel hing hij een icoon van Ons Lieve Vrouw van Chester Gora. Niemand, niet de grootste, geloofhatende atheïst, durft ooit een vinger naar haar uit te steken. De koningin van Polen brandde dag en nacht een olielamp, terwijl onbekenden haar immer met bloemen eerden. Als broeder Albert het einde van zijn aardse leven voelt naderen, pakt hij deze beeldenis van de zwarte Madonna, kijkt haar liefdevol aan en zegt tegen zijn broeders en zusters: dit is jullie stichtsel. Onthoud dat altijd. Broeder Albert Gmielowski, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 6. Bijlagen. Sacra Tridentina Synodus. Decreet over de dagelijkse communie. 1. De kerkvergadering van Trente, duidelijk inziende welk een onuitsprekelijke rijkdom van genade aan de gelovigen te beurt valt, die het allerheiligste sacrament nuttigen, zegt: wel zou de heilige kerkvergadering wensen dat in elke mis de aanwezige gelovigen niet slechts op geestelijke wijze, maar ook door het sacrament des altaars te ontvangen, communiceerden. Deze woorden vertolken duidelijk genoeg het verlangen der kerk dat alle gelovigen zich dikwijls aan dit hemelse gastmaal mogen verkwikken en overvloedige gaven van heiliging daaruit mogen putten. Zulke wensen stemmen ook overeen met het grote verlangen waarvan Christus onze Heer ontvlamd was toen hij dit goddelijk sacrament instelde. Hij zelf immers heeft duidelijk en meer dan eens op de noodzakelijkheid gewezen om menigmaal zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken, vooral met de woorden: dit is het brood uit de hemel neergedaald, niet zoals uw vaderen het manna aten en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal leven in eeuwigheid. Johannes 6, vers 59. Uit deze vergelijking van de engelenspijs met brood en manna kon door de leerlingen gemakkelijk worden opgemaakt dat evenals het lichaam dagelijks met brood gevoed wordt en de Joden dagelijks in de woestijn met manna werden gespijzigd, aldus ook de christenziel dagelijks met het hemelbrood gesterkt en verkwikt kan worden. Daarenboven, wanneer hij in het Onze Vader gebiedt te vragen om ons dagelijks brood, dan leren bijna eenstemmig de heilige kerkvaders ons dat hieronder niet zozeer het stoffelijke brood, de lichaamsspijs, verstaan moet worden, als wel het eucharistische brood, dat dagelijks te nuttigen is. 2. Dit verlangen nu van Jezus Christus en van de kerk, dat de gelovige christenen dagelijks tot het heilig gastmaal naderen, is vooral hierop gericht, opdat de gelovigen, door het sacrament met God verenigd, daarvan sterk te mogen verlangen om de begeerlijkheid te bedwingen, om dagelijks voorkomende lichte fouten uit te wissen en om zwaardere zonden, waaraan mensens zwakheid is blootgesteld, te verhoeden. Niet echter op de eerste plaats op dat aan onze Heer passende hulde en eerbetuiging worden bezorgd, noch ook op dat het sacrament hun die het nuttigen tot een beloning en vergelding strekken voor hun deugden. Vandaar dat de kerkvergadering van Trente het allerheiligste sacrament een tegengift noemt om ons van dagelijkse zonden te bevrijden en voor doodzonden te behoeden. 3. Die wil van God wel begrijpend, snelden de eerste christenen dagelijks naar deze tafel van het leven en van de sterkte. Zij waren volhardend in de leer der apostelen en in de gemeenschap van het breken van het brood. Handelingen 2, vers 42. En dat dit ook in latere eeuwen gebeurd is, met grote winst voor volmaaktheid en heiligheid, hebben ons de heilige vaders en kerkelijke schrijvers meegedeeld. Toen intussen de godsvrucht verkoelde, en in het bijzonder toen later het jansenistische bederf allerwegen voortpoekerde, begon men te twisten over de gesteltenis, welke voor de veelvuldige en de dagelijkse communie vereist wordt. De een na de ander drong op steeds hogere en zwaardere eisen als onontbeerlijk aan. Van zulke redetwisten is het gevolg geweest dat uiterst weinigen waardig werden geacht de communie dagelijks te ontvangen. En uit een zo heilvol sacrament in ruime mate voordeel te trekken, terwijl de overigen er zich mee tevreden stelden, eens in het jaar, of elke maand, of hoogstens eenmaal in de week, daarmee gevoed te worden. Zelfs is men in strengheid zo ver gegaan, dat hele mensenklassen van een veelvuldig aanzitten aan de heilige tafel werden uitgesloten, zoals de kooplieden of de gehuwden. Sommigen daarentegen vervielen in het tegenovergestelde uiterste. Terwijl zij de dagelijkse communie als van Gods wegen voorgeschreven beschouwden, wilden ze geen enkele dag zonder communie laten voorbijgaan, zodat ze niet slechts in andere punten van de goedgekeurde kerkgebruiken afweken, maar zelfs op Goede Vrijdag het heilig sacrament meenden te moeten nuttigen en ook toedienen. Intussen is de heilige stoel in zijn eigen taak niet tekortgeschoten. Immers, door een decreet van de congregatie dat begint met de woorden Cum ad auris, gedagtekend 12 februari 1679 en door paus Innocentius de 11e goedgekeurd, heeft hij dergelijke dwalingen veroordeeld en misbruiken tegengegaan, daarbij verklarende dat allen, van welke stand ook, de kooplieden en de gehuwden geenszins uitgezonderd, tot de veelvuldige communie kunnen worden toegelaten, overeenkomstig een ieders godsvrucht en naar het oordeel van zijn eigen biechtvader. En op 7 december 1690 werd het decreet Sanctissimus Dominus Noster van paus Alexander de 8e werd een stelling van Baius verworpen, welke van hen, die tot de heilige tafel wilden naderen, een allerzuiverste liefde tot God vorderde, zonder enig bijmengsel van onvolkomenheid. Toch is het gif van het jansenisme, dat onder het voorwendsel van eerbied en hoogschatting aan het allerheiligste sacrament verschuldigd, ook goede zielen had aangetast, niet geheel verdwenen. Na de verklaringen van de heilige stoel bleef nog het geschil voortduren over de vereiste gesteltenis, om zonder enig bezwaar tot de veelvuldige communie over te gaan, zodat ook ettelijke godgeleerden van goede naam als hun oordeel uitspraken dat de dagelijkse communie maar zelden en onder het stellen van verscheidene voorwaarden aan de gelovigen kon worden vergund. Aan de andere kant ontbrak het niet aan geleerde en godvruchtige mannen die de toegang tot een zo heilzame en godbehagelijke oefening gemakkelijk maakten. Op het gezag van de vaders lerende dat er geen enkel voorschrift van de kerk bestaat omtrent hogere vereisten voor de dagelijkse communie, en dat daarentegen van de dagelijkse communie veel overvloediger vruchten zullen komen dan van een wekelijkse of een maandelijkse. De geschillen hieromtrent zijn in onze dagen nog gestegen en niet zonder bitterheid is strijd gevoerd, waardoor in de geest van de biechtvaders en in het geweten van de gelovigen ontsteltenis teweeg wordt gebracht, leidend tot niet geringe schade van christelijke vroomheid en ijver. Daarom werden door aller verdienstelijke mannen en zielenherders bij paus Pius X dringende verzoekschriften ingediend, dat hij zich zou gewaardigen met zijn opperste gezag de vraag te beslechten over de vereisten om dagelijks het allerheiligste sacrament te ontvangen, opdat zo deze allerheilzaamste en God uiterst welbehagelijke gewoonte niet onder de gelovigen zou verslappen, maar veel meer zou vermogen toenemen en alom zich verspreiden. Vooral in onze dagen, nu godsdienst en het katholieke geloof van alle kanten wordt aangerand, en nu echte liefde tot God en vroomheid niet weinig te wensen overlaat. En terwijl het nu de paus om door hem bezielende bezorgdheid en toewijding allereerst ter harte gaat, dat het christenvolk zeer dikwijls en zelfs dagelijks tot het heilig gastmaal wordt uitgenodigd en er de allerrijkste vruchten van zouden mogen genieten, heeft hij aan deze congregatie opgedragen voornoemde vraag te onderzoeken en te beslissen.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, het is precies 2 uur. Het is woensdag en we beginnen weer met het plaatjesprogramma van Radio Maria. Nou, beste luisteraars, ik heb op mijn lijstje nog niets. Dus het lijstje is helemaal leeg. Dus heeft u de kans om het te vullen met mooie muziek. We gaan beginnen met een Laudate Dominum van TZ. Prijs de Heer. En je kunt bellen om liederen aan te vragen. 073-687-2001. En vindt u het bellen eng of wilt u niet bellen? U kunt liederen aanvragen ook via WhatsApp. Als u een bericht stuurt naar 06-2001-9670. En als het een beetje te snel was, al deze nummers kunt u vinden onderaan op onze website. Maar goed, we beginnen met Laudate Dominum en ik hoop dat u gaat bellen met mooie liederen.

Ja, mensen, luisteraars, je hoort zojuist het Laudate Dominum van TZ. Een heel bekende versie. Natuurlijk heeft u het vaker op Radio Maria gehoord. We gaan door met ons plaatjesprogramma. En het eerste lied waar we gaan naar luisteren is Psalm 2 van Poor Bishop Hooper. Het is een psalm in een moderne versie aangevraagd door een van onze luisteraars. Wilt u ook een lied aanvragen, stuurt u een WhatsApp bericht of belt u naar de studio.

En beste luisteraars, je hoort dus uit Psalm 2 van Poor Bishop Hooper. Nou, we gaan naar het volgende lied aangevraagd door een mevrouw via de telefoon. Ze wilde graag het lied My Promised Land van Josiah Quinn. Gaan we naar luisteren.

En u hoort in My Promised Land is You van Josiah Quinn. U luistert nog steeds naar het plaatjesprogramma van Radio Maria. We hebben nog 3 kwartier te gaan en er is nog plek voor een mooie liederen. We gaan naar het volgende lied luisteren. Het is een lied aangevraagd door Desiree. Ze wilde graag het lied Psalm 104. Dus we gaan terug naar Psalmen van William Lovelady. En gezongen door 4 Engelse mensen. Nou, ik heb wel hier een filmpje gezien met 4 zangers. Ik hoop dat de juiste versie is. De Psalm 104 van William Lovelady. En wilt u ook een lied aanvragen? Dat kan als u naar de studio belt, 073-687-2001, of als u een WhatsApp-bericht stuurt naar de studio.

En nu wordt de Psalm 104 van William Lovelady. Een versie gezongen bij de uitvaart van Prins Philip, Duke of Edinburgh. Ja, dat was de man van koningin Elisabeth. Dat is wel een aantal jaar geleden. We gaan naar het volgende lied luisteren. En dat is Mighty is the Power of the Cross. Een lied aangevraagd door Mieke via de telefoon.

En beste luisteraars, je hoort zojuist, mighty is the power of the cross. Groot is de kracht van het kruis. Van Kees Kreinoord en Ralf van Manen. We gaan naar het volgende lied. We blijven even in de stijl modern. Het is een lied aangevraagd door iemand via WhatsApp. Even kijken, heb ik een naam? Ik heb geen naam erbij. Stan. En dat lied heet... Even kijken, ik ben even een bericht aan het opzoeken. Stan heeft een bericht daarbij geschreven. Hij zei, misschien weet ik wel een leuk nummer. Dat kreeg ik ooit van mijn docent die heel erg gespecialiseerd was in religieuze gospel. Het nummer heet People Get Ready. En het is van Jeff Beck en Rod Stewart. Nou, we gaan naar luisteren.

En u hoort de beste luisteraars Jeff Beck met Rod Stewart met People Get Ready. We gaan naar het volgende lied van vandaag. Mevrouw Looijmans wilde graag een lied laten horen. En dat is Hoe groot zijt gij van Nederland zingt. Nou, het lied heb ik gevonden en we gaan naar luisteren.

En dat was Hoe groot zijt gij maar van Nederland zingt. En ja, we gaan even terug naar klassiek. En we gaan luisteren naar een lied van Henry Purcell. Rondo van Abdelazer. Ja, ik weet niet hoe dat je leest, maar een rondo. Het is aangevraagd door Rogier. En hij wil graag dat wij naar gaan luisteren. Dus dat gaan we doen.

Ja, best luisteraars, een heel bekend muziekstuk. Als je naar luistert, dan is het zeker een bekend lied. Harry Purcell, Rondo van Abdelazer, van Voices of Music. We gaan door met nog een klassiek stuk. Het is aangevraagd door Hans, O Thou That Tellest Good Tidings to Zion, van Handel's Messias. Daar gaan we naar luisteren in een uitvoering van American Bach Soloist.

En je hoort een stuk uit Handel's Messia. O thou that tellest good tidings to Zion. Of o u die de goede boodschap aan de Zion brengt. En beste luisteraars, we hebben nog een kwartier van dit programma. En we moeten natuurlijk door met onze liederen. Eerst willen we een lied laten horen voor de moeder van Rogier. Die jarig is en haar zoon wil graag een lied voor haar laten horen. Dat is Ave Maria van Rayuan Samudra. Nou, die hebben het gevonden en daar gaan we naar luisteren met de beste wensen voor de moeder van Rogier.

Ja, beste luisteraars, je hoorde zojuist het Ave Maria van Bach, maar gezongen door Rayuan Samudee. En ja, het is via een bericht verteld dat de moeder voor wie dat lied is aangevraagd, vindt het een vreugde dat Radio Maria haar verrast met deze Indonesische versie van het Ave Maria. Ze is vandaag 80 jaar geworden. Nou, het is voor ons een vreugde om mensen blij te maken. En dat is prachtig dat deze mevrouw naar Radio Maria luisteren en dat lied voor haar. Dat lied is voor haar geweest van haar zoon. We gaan naar het volgende lied. Het is een lied aangevraagd door Annie, die ook heel blij is met dit programma. En ze wilde graag het lied Wees mij nabij horen. Dat lied heet eigenlijk Blijf mij nabij. En ik heb een versie van Remco Hackert uitgezocht.

En beste luisteraars, dat was Blijf mij nabij van Remco Hackert voor Annie. En beste luisteraars, ja, alle mooie dingen hebben altijd ook een einde. En ook vandaag komt het einde van dit programma ook nader. Ja, dus we gaan naar het laatste lied van dit programma luisteren. Het is een prachtig lied van Ellie en Rickert, aangevraagd door een mevrouw via de telefoon. Vader, vergeef het hun, van Ellie en Rickert. Ja, en ik bedank u voor de prachtige liederen van vandaag. En ik hoop over een week u weer te ontmoeten bij het programma U Vraagt, Wij Draaien. Maar nu, vader, vergeef het hun. En om 3:00 kunt u meebidden. Of dan kunt u meebidden met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En om 3:30 begint de kinderkatechese Vrienden voor het leven. Deze keer toch wel een herhaling van een jaar geleden. Komt vanwege een uitvaart en nog een paar andere dingen. Daar komt een herhaling over Sacramentsdag, het Heilig Hart, feest van het Heilig Hart en nog veel meer. Maar nu het laatste lied van het plaatjesprogramma Vader vergeef het hun van Ellie en Rickert.

0: Beste luisteraars, het is 3 uur en dan bidden we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En dan heb ik hier een hele mooie kaart met de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid daarop. De bekende afbeelding met de 2 stralen uit het hart van Jezus. En daaronder staat: Jezus, ik vertrouw op u. Om de mensen op te wekken tot een grenzeloos vertrouwen in de barmhartigheid van zijn heilig hart, gaf Jezus aan de Poolse zuster Maria Faustina Kowalska 3 grote genadegaven, namelijk die afbeelding die ik zojuist noemde van de goddelijke barmhartigheid, het feest van de goddelijke barmhartigheid en de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En die gaan we nu bidden. De tekst kunt u vinden in het boekje Bidden met Radio Maria op bladzijde 31. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartigheid voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie je goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke, onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardigen aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens, aarde en zee. Verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, dank u wel voor het meebidden.

vrijdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Kinderkatechese Vrienden voor het Leven. Ja, het is warm buiten, maar we hebben hier gelukkig op de studio hebben we airco, dus het is hier niet zo warm. Ik zit hier vandaag met 3 kinderen en Christina is er ook bij. En we gaan er een mooie uitzending van maken, want we hebben veel te bespreken vandaag. Er zitten namelijk een paar hele belangrijke feesten aan te komen. Maar ik ben eerst benieuwd, hebben jullie nog iets meegemaakt waarvan je zegt, dat wil ik wel eens even vertellen aan de luisteraars thuis? Nou, daar gaat al 1 vinger de lucht in. Nicolas, die is hier bij ons vandaag. Inmiddels ook al een trouwe gast. Nicolas, vertel eens, wat heb jij meegemaakt?
1: Ik heb mijn eerste heilige communie gedaan.
0: Je hebt je eerste heilige communie gedaan? Wauw, vanuit de proficiat.
1: Langzaam.
0: Ja, we kunnen straks nog wel even zingen. Vertel eens even, Nicolas, hoe is het geweest? Je hebt je eerste heilige communie ontvangen. Vertel eens even, wanneer was het?
1: Zondag.
0: Afgelopen zondag. En wat kun je er nog van herinneren? Oké, een hele simpele vraag om mee te beginnen. Wat voor kleren had je aan?
1: Witte.
0: Witte, hele feestelijke kleren. Je had een heel feestelijk wit kostuum had je aan. Hè? Want jouw ouders die wisten natuurlijk van, hey, dit is een hele belangrijke dag voor ons en Nicolas. En dan gaan we hem zijn mooiste kleren aantrekken. En vertel eens even wat je kunt herinneren. Je mocht bij de mis mocht je wat meer vooraan zitten. Hè?
1: Ja.
0: Je mocht op het priesterkoor zitten zelfs helemaal. Hè? En dan mocht je knielen op een knielbankje. En toen heb je voor het eerst Jezus mogen ontvangen in de heilige hostie. Nou is Rosalie er ook vandaag weer bij. Die is een paar weken geleden ook al een keer geweest. En Rosalie is wel eens een keer in de kerk geweest, maar nog niet zo heel vaak. Hè? Jij wil het graag allemaal een beetje leren hoe het zit, toch Rosalie? Ja, en de communie, die ken je denk ik nog niet, of wel? Had je er wel eens van gehoord, die eerste heilige communie? Of nog nooit van gehoord? Kom eens even bij de microfoon staan. Had je daar wel eens van gehoord, of nog nooit van gehoord?
1: Ja.
0: Oh, toch wel van gehoord, ja. We hadden net Rosalie hier in de kapel, dat weten de luisteraars inmiddels ook wel. We beginnen altijd, wat we hier doen, dat noemen we catechese. Catechese is eigenlijk lessen over Jezus. En bij de catechese beginnen we altijd in de kapel hiernaast. En wat doen we dan? Vertel het eens aan de luisteraars. Wat hebben we net gedaan? Jij mocht... Wat mocht jij doen? Even goed hard duidelijk praten in de microfoon, dat de mensen kunnen verstaan. Even dichter bij de microfoon. Wat mocht jij net doen?
1: De bel.
0: Ja, de bel. Heel goed. En waarvoor was de bel? Wat ging ik doen? Ik ging iets doen. Ik ging naar dat speciale kastje toe. Die soort kluis. Die mooie gouden kluis. En Lela weet hoe dat heet. Lela, vertel eens even in de microfoon hoe dat heet.
2: Het tabernakel.
0: Ja, dat heet het tabernakel. Rosalie, dat heet het tabernakel. En uit het tabernakel, wat heb ik daar uitgehaald? Heb je dat kunnen zien? Wat is dat? Ik kon dan met een soort grote gouden... houder, hè? Een soort grote gouden standaard zou je kunnen zeggen. En er zit iets in. Wat zit er in die gouden houder? Weet jij het, Nicolas? Nicolas, kom maar even bij de microfoon staan. Hoef niet te lang na te denken, dat weet je wel. Kom maar eens bij de microfoon staan. Wat zit er in die grote houder? Dichter bij de microfoon, anders kunnen mensen het niet horen. Jullie zijn nog een beetje onzeker, maar jullie weten het al lang. Wat zit er in de gouden houder die ik net op het altaar heb geplaatst? Jij hebt het afgelopen zondag ontvangen.
1: Oh, heilige hostie.
0: Ja, de heilige hostie. En weet je, Rosalie, wij geloven dat in die heilige hostie Jezus zelf aanwezig is. Dat is zijn eigen lichaam. En daarom zeg ik, ja, wat zit er in die houder? Eigenlijk moet ik vragen, Lela. Wat zou ik beter kunnen vragen? In plaats van, wat zit er in die gouden houder? Kom eens even staan. Die gouden houder heet de monstrans inderdaad. Ik zeg, wat zit er in die monstrans? Maar als ik zeg, het is Jezus, dan kan ik beter zeggen.
2: Het is...
0: Wie?
2: Oh, ja.
0: Wie zit er in die monstrans, toch?
2: Ja.
0: Het is toch iemand? Jezus is toch iemand?
2: Ja, dat is eigenlijk niet wat, maar...
0: Dus we zeggen eigenlijk, wie zit er in de monstrans? Nou, Jezus zelf. Jezus zelf is aanwezig in dat stukje brood. En dat stukje brood is geen gewoon brood meer... Maar het is het lichaam van Jezus geworden. En we geloven als we dat ontvangen. Hè, Nicolas heeft dat afgelopen zondag voor het eerst mogen ontvangen. Dan geloven we dat Jezus heel echt in ons naar binnen komt. In ons aanwezig komt. met zijn hele goddelijkheid. Want Jezus is God, hij is ook mens. De hele persoon Jezus, die komt dan bij ons binnen. En Jezus die zegt wel dat wij als mensen, hij noemt ons wel de tempels van de Heilige Geest. Dus wij zijn zelf ook een soort tempeltjes. Een soort wandelende tempels zijn wij. En op het moment dat we de communie ontvangen, komt God zelf in die tempel binnen. Dus dat is wel een heel groot feest wat Nicolas afgelopen zondag heeft gevierd. Nicolas, wat zou er nou hierop volgen? Nou heb je de eerste heilige communie ontvangen. Wat zou er daarna komen? Wat zou er na de eerste heilige communie komen? Ja, kom eens even staan. Ja, Nicolas die kijkt altijd een beetje alsof ik hem een strikvraag stel. Maar het is gewoon een vraag hoor. Wat komt er na de eerste heilige communie? Wat komt er na eerste? Wat komt er na één?
1: Twee.
0: Ja, dus de?
1: De
0: tweede. Tweede heilige communie. Ja, na de eerste heilige communie komt de tweede heilige communie. Want Rosalie, Nicolas die heeft nu de communie ontvangen. En hij mag nou een leven lang, altijd als hij in de mis is, elke dag als hij naar de mis zou gaan, mag hij nou die heilige communie ontvangen. Behalve Leila, wanneer mag het niet? Wanneer mag je niet de communie ontvangen?
2: Als je nog zonde hebt gedaan en als je al diezelfde dag al tenzij een priester bent, als je gewoon een normaal mens bent, dan mag je niet twee keer de communie per dag. Maar als je een priester bent, mag je hem met uitzondering, toch?
0: Klopt, heel goed. Ja. Wat goed dat je dat weet, inderdaad. Dus inderdaad, als je erg zonde hebt gedaan, dan mag je niet de communie ontvangen. Waarom niet? Waarom niet? Omdat Jezus wil dat hij binnenkomt in een opgeruimde tempel. Als het een puinhoop is in ons leven, dan is onze ziel ook een puinhoop. En Jezus wil natuurlijk niet binnenkomen in een puinhoop. Als we de koning thuis zouden ontvangen. Rosalie, stel dat jij de koning, hè? Koning Willem-Alexander. Die ken je wel, hè? Stel dat hij bij jou thuis zou komen, in huis. Zou je dan het mooi maken of niet? Zou je dan eerst gaan opruimen? Of zou je overal alles mooi op de grond laten liggen? Ja, als de echte koning komt. Wij geloven, Jezus is natuurlijk de echte koning. Als de echte koning komt, dan ruimen we eerst ons huis op. Dus dan ruimen we eerst ons eigen leven op. En dat betekent dat we dus eerst gaan biechten. Leila zei dat net al goed. Want als we biechten, dan ruimen we ons huis op. En dan heten we Jezus veel beter welkom. Anders is het net zoiets als dat de koning bij ons thuis komt en dat wij zonder schoenen met onze voeten op de bank zitten. En dat we een beetje televisie zitten te kijken en helemaal geen aandacht hebben voor de koning. Jawel, als de koning komt, maken we alles mooi. Net als met Kerstmis en Pasen. Ruimen we het hele huis op. Steken we mooie kaarsen aan. Maken we een haardvuurtje aan. Zetten we het mooiste vaatwerk dat we hebben. Porselein, als je dat hebt, zet je op tafel. Want alles moet. Porselein is heel duur aardewerk. Goed, jongens. Waarom vraag ik dit nou allemaal? Nou, natuurlijk omdat afgelopen zondag Nicolas de eerste heilige communie heeft ontvangen. Maar ook omdat we morgen een heel bijzonder feest hebben in onze kerk. Een heel bijzonder feest. Dat wordt in Nederland pas zondag gevierd, maar in de meeste landen is dat al morgen. Nicolas, zeg het, of Leila, zeg het eens.
2: Sacramentsdag.
0: Ja, Sacramentsdag. Sacramentsdag. Nou, vertel het maar. Wat is dat?
2: Ik kom het ook pas net.
0: Kijk, ik moet binnenkort iemand hebben die mij kan overnemen als ik niet catechese kan geven. Dan gaan we even testen of Leila al klaar is om les te geven.
2: Dat had u mij verteld.
0: Ga maar eens even uitleggen wat Sacramentsdag is.
2: Nou, Sacramentsdag is, en dan doen mensen zo. En dan vieren we dat op die hele bijzondere dag. En dan is iedereen blij en dan gaan we een feestje vieren.
0: Nou ja, kijk, meestal kom je, Leila, met een beetje bluffen, kom je een heel eind in de wereld. Maar dit was nog net te weinig, hè? Zo kunnen we allemaal wel antwoord geven. Sacramentsdag. Nicolas, ik ga het wel eens even vertellen. Op Sacramentsdag vieren wij heel bijzonder dat Jezus Christus in ons midden aanwezig blijft onder de gedaante van brood en wijn. He, dus waar we het net over hadden, in de heilige hostie, in het bloed van de kelk, blijft Jezus echt aanwezig. Dus Jezus was 2000 jaar geleden op aarde, maar we geloven dat hij op deze hele mysterieuze manier, op deze een beetje geheimzinnige manier, toch nog onder ons aanwezig blijft. En daarom is het zo, Rosalie, dat als je nu de kapel inkijkt hiernaast, dan zie je dat daar mensen knielen voor de hostie. En het is een beetje raar om voor brood te knielen, toch? Wie zou er nou voor brood knielen? Dat is heel raar zelfs. Maar wij geloven dat het geen brood meer is. Het is Jezus zelf. En daarom knielen we voor Jezus in de Heilige Hostie. En één keer per jaar hebben we dus een heel bijzonder feest, waarop we vieren dat Jezus aanwezig is in de Heilige Hostie en in het bloed. En dat we inderdaad God gaan bedanken dat hij Jezus aan ons geschonken heeft. Als grootste gave die hij maar kon geven. Waarom zou dat bijna in heel de wereld op donderdag gevierd worden? Ja?
2: Omdat op witte donderdag is het laatste avondmaal. En dan, ja, dan wordt zeg maar het brood het lichaam van Jezus. En daarom wordt het op donderdag gevierd.
0: Precies, heel goed. Want op donderdag was, witte donderdag was natuurlijk het laatste avondmaal. De eerste mis die Jezus ooit gevierd heeft. Goed jongens, we gaan even luisteren naar muziek. Daarna gaan we praten over een feest volgende week. We hebben nog een heel groot feest, maar daar ga ik nog niet verklappen. Komen we dadelijk op terug. Kun je er vast over nadenken. Nou, mag jij het liedje aankondigen, Leila? Zeg het maar. Welk liedje gaan we luisteren?
2: Anima Christi, volgens mij.
0: Oh, prachtig. Anima Christi. Oké. Okay.

0: Ja, beste luisteraars, beste kinderen thuis, we zijn weer terug in de uitzending. We hebben net gesproken over het prachtige feest van het lichaam van Jezus Corpus Christi. Sacramentsdag wordt het ook wel genoemd. En ja, een heel bijzonder feest dat we één keer per jaar vieren om aan te geven dat we ontzettend blij zijn, ontzettend dankbaar zijn dat Jezus ons die heilige mis heeft nagelaten. Want op die manier, en dat heeft Jezus ook beloofd, op die manier blijft Jezus tot aan het einde der tijden, blijft hij in ons midden aanwezig. Dus die mis die zal ook altijd doorgaan. Nou gaan we dadelijk nog over een ander heel belangrijk feest praten, wat we volgende week gaan vieren. Maar eerst wou Rosalie nog even iets zeggen. Rosalie, kom eens even bij de microfoon staan.
1: Ik had, volgens mij, vorige week zondag had ik iets dat ik kon laten zien wat ik bij Turn had gedaan. En toen kreeg ik een medaille en een diploma.
0: Oh, een medaille en een diploma bij turnen gewonnen. Zo, dat
1: niet
0: is ook niet verkeerd.
1: Maar
0: proficiat. Kun je zo goed turnen dan? Nou, goed genoeg om een medaille te winnen in ieder geval. Ben je wel de beste van de klas dan?
1: Nee.
0: Niet? Maar nog een beetje oefenen. Ja, dat is wel heel leuk natuurlijk, ja. We hebben het wel eens vaker gehad, Leila, dat weet je ook nog wel, over Don Bosco, hè? Die kon niet turnen, maar die was wel acrobaat. Die kon wel koorddansen, Rosalie. Weet je wat dat is? Die kon over een touw heen lopen. Een touw tussen twee bomen gespannen kon hij overheen lopen. Dat is ook wel mooi. Jongens, we gaan nog even praten over een ander belangrijk feest. Volgende week vrijdag, is er een feest en het heeft met deze afbeelding te maken. Mensen thuis kunnen het niet zien, maar ik zal het zo eens verklappen wat erop staat. Ja, bij de microfoon. Kom maar bij de microfoon, zeg het maar.
2: Heilig Hart.
1: Het Heilig Hart,
0: ja. Ik heb hier een hele mooie afbeelding van het Heilig Hart. Rosalie, kom eens even bij de microfoon. Want dan moet je eens even aan de luisteraars thuis vertellen wat je allemaal ziet op de afbeelding. Gewoon hardop zeggen wat je ziet. Je ziet van alles, hè? Wat zie je allemaal? Wat is dit?
1: Een hand.
0: Ja, iets harder praten als je wil.
1: Hand.
0: Een hand, heel goed. En wat zit er in de hand?
1: Het lijkt op een aardbei.
0: Het lijkt op een aardbei, maar dat is het niet, want we hadden het net over het heilig.
1: Hart.
0: Hart, ja, dat is een hart. En wat komt er uit het hart? Wat zie je hier allemaal?
1: Mag ik het zeggen?
0: Ga maar bij de andere microfoon staan, Nicholas.
1: Vuur?
0: Vuur, goed zo. En wat zie je in het vuur, Nicholas? Dichter bij de microfoon.
3: Een kruis.
0: Een kruis, heel goed. En wat zit er op het hart? Wat is dat?
3: Ik weet het.
0: Ja, zeg het maar.
3: Bloed.
0: Bloed. En maar hier, dit bruine?
4: Als we het niet halen, mag ik het dan zeggen?
0: Wat zou dit zijn? Hier, die soort... Ja, ik ga het niet verklappen wat het is.
4: Ik weet het niet.
0: Weet Nicholas het ook niet?
4: Het.
0: Kijk eens even naar de afbeelding van Jezus daar. Wat heeft Jezus op zijn hoofd? Nee, daarboven. Het kruisbeeld. Of hier. Nee, kijk hier maar. Kun je het beter zien. Hier hangt Jezus aan het kruis. En wat heeft Jezus hier op zijn hoofd? Zeg eens in de microfoon. Leila?
5: Een doornenkroon.
0: De doornenkroon. Je ziet ook de doornenkroon om het hart van Jezus. En je ziet hier, Rosalie, een wond in het hart van Jezus.
1: Oh ja.
0: En waarom is dat? Omdat Jezus voor ons heeft willen sterven aan het kruis. Vertel maar even in de microfoon, anders hoort niemand het.
5: En toen hij aan het sterven was op het kruis, toen wouden ze zeker weten of hij echt dood was. Dus toen staken ze hem door zijn rib.
0: Door zijn zij.
5: En toen kwam het denk ik ook in het hart. Dus.
0: Ja, en wat kwam er toen uit?
5: Bloed.
0: En
5: water.
0: En water. Ja.
5: Dat staat symbool voor het wijn dat wij elke augustiviering.
0: Voor het bloed, hè?
5: Ja.
0: Dus de wijn die bloed is geworden, heel goed,
5: bloed.
0: Ja.
5: En het water voor het wijwater van de doopsel.
0: Goed zo, ja, inderdaad.
5: En meestal bij de mis doet de pastoor ook wijn samen met water. Dus eigenlijk ook.
0: Zit het daar ook weer in, inderdaad, heel goed. Dat klopt. Ga maar weer even zitten. Nicholas, ga ook maar weer even zitten. Dit, Rosalie, dit noemen we het Heilig Hart van Jezus. Dat is een hele mooie afbeelding. We zien er vuur uitkomen, omdat Jezus een vurige liefde voor ons heeft. Hij houdt heel veel van ons. We zien het kruis, omdat Jezus is gestorven aan het kruis. We zien de wond, hè, wat Leila net al heel duidelijk vertelde. Want als Jezus aan het kruis hangt, is er een soldaat die steekt een lans, hè, een speer door zijn borst heen. En we zien de doornenkroon. Omdat Jezus koning is van hemel en aarde. Hij is gekroond tot koning. Maar hij was wel koning van het lijden, want hij heeft nooit iemand zoveel pijn geleden als Jezus. En waarom heeft hij zoveel pijn geleden? Leila?
5: Omdat hij was sterven voor onze zonde.
0: Precies, hij is gestorven voor onze zonde. Hij heeft zoveel van ons gehouden en hij houdt nog steeds zoveel van ons, dat hij zei, ik geef mijn leven voor jullie. Ik ben bereid om voor jullie te sterven aan het kruis. Want zelf, Rosalie, had Jezus helemaal niks fout gedaan. Jezus was alleen maar goed. Jezus heeft nooit iets fout gedaan. En toch heeft hij gezegd, geef mij die straf maar die eigenlijk hele andere mensen verdienen, maar ik zal hem wel op me nemen.
5: Je zei net dat Jezus het meest pijnlijkste had wat een mens ooit heeft gehad. Maar Petrus had toch op zijn kop, die is op zijn kop gekruisigd. Dus dat doet toch nog meer pijn?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb die vraag ook wel eens vaker gehad. Er zijn ook mensen, dat zijn allemaal een beetje akelige verhalen natuurlijk, maar ook martelaren, die zijn bijvoorbeeld ook gestorven in het vuur. Hè, die zijn verbrand. En dan denk je, ja, vuur doet misschien nog meer pijn dan het kruis. Maar toch geloven we dat Jezus het meeste heeft geleden. Want Jezus die hoefde niet alleen maar die lichamelijke pijn te lijden. Hè, dus hij moest het, maar ook inderdaad een soort geestelijke pijn zou je kunnen zeggen. Hij moest ook de pijn lijden van al die duizenden miljoenen mensen die God hebben verlaten. En dat droeg hij allemaal op zijn schouders. En daarvoor is hij ook voor al die pijnen van alle mensen samen, die heeft hij gedragen aan het kruis. Ja, dus het was meer dan alleen maar de zichtbare pijn. Het was ook de pijn in zijn ziel, in zijn hart, vanwege het feit dat heel de wereld God had verlaten. Rosalie? Of de meeste tenminste, ja? Ja, kom maar bij de microfoon.
1: Wat betekent wat je net zei?
0: Wat ik net zei?
1: Met vuur.
0: Met vuur?
1: Ja, die mensen. Kun je...
0: Oh, zo. Ja, de martelaren. De martelaar. Nou, dat is een goede vraag. Wat is een martelaar? Een martelaar is iemand die zoveel van God houdt, dat hij zelfs bereid is om te sterven voor God. Jezus zelf was ook een martelaar. Dat wil zeggen, Jezus hield zoveel van zijn vader, dat hij bereid was om te zeggen, ik geef mijn leven voor God. Snap je? Soms zie je dat ook wel eens in de oorlog. Hè? Als soldaten iemand willen redden. Hè? Stel dat er een groepje soldaten in de oorlog is. En dat zijn goede vrienden van elkaar. En op een gegeven moment gooit er iemand een handgranaat, hè? Een bom. En dan zegt een van die soldaten, aan de kant allemaal. En die springt zelf bovenop die bom. Wat doet hij dan? Dan redt hij zijn vrienden. Hè? Want hij gaat bovenop die bom liggen. En dan gaat hij zelf wel dood, maar zijn vrienden blijven leven. Dus hij offert zichzelf op, wat Leila ook al zegt. En zo heeft Jezus zichzelf ook opgeofferd voor ons, snap je? En dat heet dan, dat is een mooi woord, of een moeilijk woord ook wel, dat heet dan martelaar. Dus is iemand die zijn leven heeft gegeven voor God, voor het geloof. Jongens, volgende week dat belangrijke feest van het Heilig Hart van Jezus wordt ook één keer per jaar gevierd. En waarom zouden we dat vieren? Nou ja, we hebben het er net over gehad, hè? Dat kloppende hart van Jezus houdt heel veel van ons. Maar er is ook ooit een moment geweest in de geschiedenis, en misschien weet Leila het wel, waarop Jezus heel duidelijk aan één zuster in een klooster vroeg om dat feest van het Heilig Hart te gaan vieren. Nou heb ik hier een heel mooi kaartje. Ik liet het net al aan de kinderen zien. En op dat kaartje staat de naam van een heilige zuster. Ik heb het al een keer eerder verteld. Vertel het maar eens even in die microfoon. Wat is de naam van de zuster aan wie Jezus verscheen?
5: Oh ja. Heilige Margaretha Maria Alcocque.
0: Ja, je ging heel goed. Bijna nog even afmaken, het laatste stukje.
5: Alcocque.
0: Alcocque.
5: Oh ja,
0: Alcocque. Inderdaad. Ja, dat is een moeilijke naam, Rosalie. Jij hebt ook een hele mooie naam, Rosalie. En jullie hebben allemaal mooie namen. Maar zij heette Margaretha Maria, twee voornamen, Alacoque. Een Franse zuster, een zuster in Frankrijk. En weet je, want jullie hebben het verhaal al wel eens gehoord, maar Rosalie nog nooit. Weet je wat daarmee gebeurde, Rosalie? Er was een zuster die zat in het klooster. Je weet wat een klooster is, denk ik, hè? Een klooster is een soort groot gebouw waar allemaal mannen of vrouwen wonen die heel veel van God houden en die daar elke dag samenkomen om te bidden. En die wonen samen om helemaal voor God te leven. En in dat klooster kwam op een gegeven moment Jezus vanuit de hemel naar beneden, naar de aarde, om zichzelf aan een zuster te laten zien. Aan een mevrouw in het klooster. En hij liet toen aan deze zuster Margaretha Maria liet hij zijn heilig hart zien. Dus hij toonde zijn heilig hart en dat zag eruit zoals op dat plaatje. Dus dat was een hart vol van vuur van liefde. Daar stak het kruis uit. Daar zaten doornen omheen. En weet je wat ze ook zag? Ze zag ook dat de wonden in de handen en de voeten van Jezus en de wond in zijn borst, dat die heel fel licht gaven. En ze zei zelfs, het leek alsof er zonnen van licht in de handen en in de voeten van Jezus waren. Dus de wonden van Jezus die waren heel erg krachtig licht aan het uitstralen. En Jezus zei toen tegen deze zuster, ga aan de mensen vertellen dat ze heel veel bidden tot mijn heilig hart. En weet je waar je mijn heilig hart kunt ontmoeten? Dat zei hij er namelijk ook bij. Hij gaf ook aan waar je het heilig hart kunt vinden.
4: Nee.
0: Waar kunnen we het hart van Jezus het meeste zien? We hebben het er net al even over gehad. Het heeft te maken met het feest van morgen. Ja?
5: In het Allerheiligste.
0: Ja, in het Allerheiligste. In het Allerheiligste sacrament. Dus in dat sacrament, in die heilige hostie, klopt dat hart van Jezus. En daarom zei Jezus ook tegen zuster Maria Margaretha, Margaretha Maria, zei die ook, ga veel naar het sacrament om daar tot mij te bidden en om daar het goed te maken wat ondankbare mensen mij allemaal aandoen. Want er zijn heel veel mensen die zijn natuurlijk helemaal niet dankbaar voor God. Die zijn ook helemaal niet met God bezig. Die denken niet eens aan God. En toen zei Jezus dus tegen deze zuster, kom mij heel vaak bezoeken in het sacrament. Ja, Leila?
5: Nu dat we het toch over martelaren hadden, net, straks. Wij waren naar een processie geweest in Rhenen met de hele Knera broederschap en de Knera vrouwschap. En het was heel leuk, want ik heb ook vriendinnen en toen hadden we een processie gelopen. Maar, dit was wat ik wou vertellen. We weten wat het babytje wordt in mama's buik.
0: Oh,
5: wat het babytje
0: okay.
5: is.
0: Mag dat is een bijzondere intro voor wat je wilde vertellen. Want je had het eigenlijk eerst over de heilige. Je mag het zo gaan verklappen, dat is wel mooi nieuws voor de radio. Maar heel even over wat je zegt, de processie vorige week inderdaad. Want je zegt het een beetje tussen neus en lippen door. Maar dat was inderdaad wel belangrijk. De Cunera-bedevaart, wat wil dat zeggen? Nou, er is een heilige in Nederland en die heette dus de heilige Cunera. En, Leila?
5: En zij was ook gestorven als martelaar. Want zij was een maagd. Mm-hmm. En wij hebben daar heel veel over geleerd. Maar wij... Oh ja.
0: Ja. Ja. Nee, inderdaad. Ze was maagd. Dat betekent ze had geen man. Hè. Ze wilde helemaal voor God leven. En ze stierf inderdaad als martelares. En ze stierf voor het geloof. En ja, in Rhenen, dat is een dorpje in Nederland. Een dorpje in de Betuwe, geloof ik. Net voorbij de Waal. Vanaf hier bekeken dan. Mm-hmm. En in dat dorpje is een heel oud kerkje wat is toegewijd aan de heilige Cunera. En daar is inderdaad sinds een paar jaar is daar weer een bedevaart. Die is heel lang weg geweest, honderden jaren is die niet geweest. En sinds een paar jaar wordt die weer opnieuw gehouden daar. En dit was de derde keer, denk ik, hè, dat het weer gebeurde. Heel mooi. Nou, kom maar. Nu gaan we even met tromroffelen. Want Leila gaat bekendmaken of zij binnenkort een broertje of zusje krijgt. Nicolas kon er maar bij staan. Want jullie zijn natuurlijk een broer en een zus. Dus jullie krijgen allebei een broertje of een zus.
5: Ik ga even Maria te maken. Oké, 3, 2, 1.
0: Broertje of zusje?
5: 3, 2, 1. Het is een broertje.
0: Het is een broertje. Nou zeg, wat een feest. Prachtig, geweldig. Rosalie, hoor je dat? Ze krijgen er een broertje bij. Mama van Leila en Nicolas is al een paar maanden zwanger. En ze weet sinds vrijdag, geloof ik, hè, wat het kindje wordt. Of het een jongetje wordt of een meisje. Het wordt een jongetje. Maar jij zei net, Leila, het heeft veel met Radio Maria te maken. Dat begreep ik niet helemaal. Wat bedoel je daarmee? Even bij de microfoon, anders hoort niemand het.
5: Bijna alles hier in de studio is blauw. Dus daarom dacht ik, het heeft een beetje met...
0: Op die manier. Het is een jongetje, blauw. En bij Radio Maria is ook alles blauw. Ja, ik vind dat toch wel heel mooi dat daar aan gedacht is, ja, door de hemel. Prachtig. Die verbinding had ik nog niet eerder gelegd. Nou, jongens, geweldig. Hey, we gaan even een heel klein stukje uit de catechismus behandelen. Dat is dit boek hier, Rosalie. Kon nog maar even rechtop zitten allemaal. Laatste stukje, even alle aandacht er nog bij. We gaan één nummer behandelen. Dus het is maar een klein stukje. We gaan alleen maar behandelen nummer 476 uit de UCAT. Dat is de catechismus voor de jongeren. En de vraag die daar gesteld wordt is de volgende vraag. Hoe bad Jezus met de dood voor ogen? Hoe bad Jezus met de dood voor ogen? Dus dat wil zeggen, hoe bad Jezus vlak voordat hij stierf? Op dat moment horen we in het evangelie, in de Bijbel, dat Jezus heel bang werd. Jezus was God, maar hij was ook mens. En een mens kan ook verdriet hebben en angst. En hij wist natuurlijk dat dat beslissende moment eraan zat te komen, dat hij zou gaan sterven. En hij wist ook dat hij alle zonden van alle mensen op zijn schouders zou dragen. En hij wist ook dat hij zijn allerbeste vrienden en zijn moeder, Maria, heel veel pijn zou gaan doen. Want moet je je voorstellen, als je daar aan het kruis hangt te sterven, en je ziet dat je eigen moeder daar aan de voet van het kruis staat en die staat te kijken. Ja, dat doet natuurlijk ontzettend veel pijn ook voor jezelf, omdat je niet wil dat je moeder verdrietig is. Dus hij wist dat er iets heel verschrikkelijks ging gebeuren, maar tegelijkertijd wist hij ook dat het goed was dat het ging gebeuren. Want hij wist namelijk dat het uiteindelijk nodig was om de mensen te redden. En dan zegt hij tegen zijn vader in de hemel, Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daar bedoelt hij mee, Vader, ik ben ook een mens. En als mens wil ik liever niet lijden natuurlijk, want niemand wil lijden. Niemand wil heel veel pijn hebben, niemand wil sterven aan een kruis. Maar tegelijkertijd hou ik zoveel van u, dat niet mijn wil gebeurt, maar uw wil. Dus dat wil zeggen, ik vind het, de liefde voor u, Vader, vind ik nog belangrijker dan dat het mij als mens pijn doet. En daarom ben ik helemaal trouw, ben ik helemaal gehoorzaam en zal ik inderdaad sterven voor u en voor de mensen aan het kruis. Want uiteindelijk was de liefde van Jezus zo groot dat hij in alles wilde doen wat zijn vader hem vroeg. Maar we zien dan dat hij wel inderdaad in de Hof van Olijven plat op de grond gaat liggen. En dat hij ja, echt heel bang wordt natuurlijk, want hij weet zijn uur is geslagen. En dan zegt hij eenmaal aan het kruis, zegt hij deze woorden, dan zegt hij, God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat waren hele oude woorden, want die stonden ook al in de psalmen. In een van de psalmen, hè, jullie kennen de psalmen, die bidden we ook altijd op de zondag. Dat zijn hele oude gebeden, die waren al op de wereld nog voor de komst van Jezus naar de aarde. En in een van die psalmen, in psalm 22, staat ook die tekst. Maar Jezus bidt die tekst, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, Jezus weet natuurlijk dat God hem nooit verlaat. He, want God is altijd bij hem. Zijn vader houdt zoveel van hem, dat hij hem nooit in de steek zal laten. Maar waarom zegt hij dat dan toch? Klinkt eigenlijk een beetje vreemd dan. Nou, dat zegt hij omdat hij aan het kruis moet ervaren wat al die duizenden zondaars doormaken die helemaal niks met God te maken willen hebben. Hij heeft namelijk het lijden en de zonde van al die mensen op zich genomen die God alleen hebben gelaten, die God in de steek hebben gelaten. En daarom voelt hij precies wat al die mensen doormaken die God hebben verlaten. Kun je het volgen? Denk het wel, hè? En daarom zegt hij, God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Omdat hij moet voelen hoe groot de kloof is, hoe groot die afstand is tussen God en de mensheid. Maar juist daar, op het moment dat hij aan het kruis hangt, is hij die afstand aan het overbruggen. Maakt hij eigenlijk als het ware een soort brug tussen de hemel en de aarde. En brengt hij God heel dichtbij op aarde en brengt hij de mensen weer heel dichtbij God. Dus dat was wel nodig. Nou, daar zullen we het voor vandaag bij laten. Korte catechese. Even de laatste paar opmerkingen en vragen voordat we de kapel ingaan. Leila?
5: Ik weet ook een beetje hoe hij bad, want u vroeg dat op het begin. Hij bad, zeg maar, in de Hof van Olijven. En toen had hij vrienden meegenomen, twee vrienden. Alleen die waren in slaap gevallen.
0: Ja. En wie waren de vrienden ook alweer?
5: Petrus en...
0: Het waren er drie zelfs.
5: Echt? Oh.
0: Ja.
5: Petrus.
0: Welke drie apostelen, welke drie vrienden zijn er eigenlijk overal bij? Kijk, soms hoor je dat alle 12 apostelen erbij zijn, maar soms hoor je dat er maar 3 bij zijn. En dan zijn het eigenlijk altijd dezelfde 3. Inderdaad, altijd Petrus, hè, de eerste van de apostelen. De eerste.
1: Jacobus.
0: Heel goed.
1: Johannes.
0: Ja, heel goed. Petrus, Jacobus en Johannes. Heel goed, keurig. Rosalie, je hebt nog een vraag of je wil nog iets zeggen?
4: Dat zijn ook de enigste 3 die ik ken.
0: Kom even dichter bij de microfoon, iets harder.
1: Wat zijn die dingen?
0: Ja, je zei het goed. Wat zijn?
1: Apostelen.
0: Wat zijn apostelen? Nou, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Rosalie vraagt, wat zijn apostelen? Nou, Rosalie, Jezus, toen hij op aarde kwam, de eerste paar jaar van zijn leven woonde hij gewoon thuis bij zijn ouders, bij Jozef en Maria. En de mensen kenden hem nog niet zo. Maar toen hij 30 jaar oud werd, hij was 30 jaar, toen ging hij naar buiten toe. Toen ging hij het hele land doortrekken. En toen ging hij overal over de liefde van God zitten prediken. En ging die wonderen zitten doen. En ging die mensen oproepen tot bekering. Dan zei hij van, jongens, bekeer je, want het Rijk der Hemelen is nabij. En in dat hele proces, dus dat hij door Israël trok, koos hij ook 12 hele goede vrienden uit. Die wees hij gewoon aan. Jij en jij en jij en jij en jij. Jullie mogen met mij meekomen, jullie mogen alles achterlaten. Jullie worden mijn 12 apostelen, zo heette die. En wat wil dat zeggen? Dat waren 12 hele goede vrienden. Die werden uitgezonden over heel de wereld. Om die blijde boodschap overal te gaan verspreiden. Want Jezus zelf was natuurlijk alleen maar in Israël geweest. Het land waar hij zelf vandaan kwam. Maar hij zond zijn apostelen over heel de wereld uit. Om overal kerken te gaan bouwen. En overal de mensen in God te laten geloven. Ja, Leila?
5: Ik had nog bij de communie, was er ook een goochelaar. Die was niet katholiek, maar christelijk. En maar hij had op een gegeven moment een sleutel. En dan, als je dan iemand anders vingers aanriep, dan kon die bewegen. En, maar eerst zei hij, jullie moeten raden van wat zou deze sleutel zijn. Dus iedereen kast. En toen zei Eden zo van het tabernakel. En ik kwam toen zo met de sleutel van Petrus. En waren we allemaal katholieke dingen met sleutels aan het.
0: Oh ja, daar snapte de goochelaar natuurlijk niet veel van.
4: Nee.
0: Oh, dat is wel een mooi verhaal, ja. Dus ik had een christelijke goochelaar bij de eerste communie afgelopen zondag. Die had de sleutel weggetoverd. En ja, nou jongens, mooi. Rosalie, was het een beetje duidelijk? Een apostel is dus iemand, een hele goede vriend van Jezus, die wordt uitgezonden om overal over Jezus te gaan vertellen. En overal ook de mis te vieren, zoals wij dat ook doen. En naar Jezus bekend te maken. Snap je? Oké. Gaan we naar de kapel. Gaan we alvast even nadenken over een goede intentie om voor te bidden. En dan zijn we zo weer terug.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Goede Heer Jezus, we zijn hier geknield voor uw allerheiligste sacrament. En morgen is een belangrijke dag wereldwijd. We vieren dan namelijk Sacramentsdag. En dat is een dag die heel bijzonder om u draait, om uw heilig sacrament. U wilt onder ons aanwezig blijven, helemaal tot aan het einde der tijden zelfs. Nog voor het einde der tijden, aan het einde zult u wederkomen. Tot die tijd bent u op deze manier onder ons aanwezig, heel echt, heel nabij. En u houdt van ons vanuit de heilige hostie, ook al kunnen we u niet helemaal zien met onze gewone ogen. Toch weten we met de ogen van ons geloof, met de ogen van ons hart, dat u echt hier verborgen in de hostie aanwezig bent. En daarom willen we vandaag heel bijzonder bidden dat de harten van heel veel kinderen mogen opengaan voor dit grote geheim, voor het geheim van het sacrament. Laten we ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria,
1: moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Ik wil bidden voor alle zielen die in de vage vuur zitten, snel naar de hemel kunnen gaan. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Ik wil bidden voor mijn vriendinnen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.
2: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars.
1: Nu en in het uur van onze dood. Amen. Lieve God, ik wil graag bidden voor mijn broertje in mama's buik, want hij heeft pax en ik wil graag dat het snel mogen genezen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. En het laatste weesgegroet zullen we bidden voor alle luisteraars thuis. We zullen een kort moment stilte houden. Dat bijzonder de kinderen, maar ook de ouders en de broertjes en de zusjes en de opa's en de oma's in een kort moment van stilte hun intenties hier in de kapel van Radio Maria mogen brengen.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Dan zal ik nu met uw Allerheiligste Sacrament, iedereen hier aanwezig en op afstand, de zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kinderkatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Om dinsdag in de 11e week door het jaar opent de heilige Eucharistie met de tekst: Zo spreekt de Heer, waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, omdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders goed, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Dit is het woord van God. In het gebed wil God mij de onvermoede mogelijkheden van het menselijk hart openbaren, zodat ik er ook, bij alles wat hij van mij vraagt, daar van binnenuit ja op kan zeggen. Daarom moet ik eerst de geest wat laten rusten bij hem. Hem die mij gaat toespreken, zoals hij destijds zijn leerlingen deed. En zoals bij het binnenkomen in een kerk, maak ik me eerst Gods tegenwoordigheid bewust. Ik zie hoe hij mij ziet, als kind van zijn hemelse Vader, met dezelfde aard als zijn Vader, om barmhartig te zijn jegens vijanden. De innerlijke gesteltenis van eerbied laten groeien door een gebaar te maken van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, naar gelang het helpt het besef van zijn aanwezigheid te schragen en te ondersteunen. God zal des te meer de God van hier en nu zijn, als ik verlang dat hij de God zal zijn van heel mijn leven. En daarom vernieuw ik mijn verlangen om hem met heel mijn leven te dienen. En daarvoor vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis, doordat God in aantocht is en in Jezus al gekomen is, wordt alles anders. Armoede wordt anders, namelijk een zaligheid. De verhouding tot de wet wordt anders, niet zo wettisch. En ook onze reacties op wat anderen ons aandoen worden anders. Hoe gaan wij om met het onrecht dat anderen ons aandoen? Of met de last die zij ons bezorgen? Daarvoor formuleert Jezus eerst het algemene beginsel: geen weerstand te bieden aan het onrecht, om dan vervolgens aan de hand van vier voorbeelden deze nieuwe ethiek van het Godsrijk te illustreren. En dan openbaart hij ons de nieuwe houding ten opzichte van personen die ons vijandig gezind zijn. En die nieuwe houding is beminnen en voor hem bidden. En het motief, de drijfreden en tevens de drijfkracht die ons zoiets onmogelijks mogelijk moet maken, dat is ons onze allerdiepste aard bewust maken. Kind te zijn van de hemelse Vader, die met zijn goede gaven ook geen onderscheid maakt tussen goeden en slechten. Het helpt bij het gebed, wanneer ik me de geschiedenis concreet voor ogen stel en ook de plaats zie waar deze geschiedenis een aanvang genomen heeft, de berg namelijk, een heilige plaats, getekend door de omgang met God, de hoogverhevene. Want we moeten wel hoog klimmen om zulke diepe mogelijkheden van het menselijk hart te kunnen ontdekken. Alleen door de Heilige Geest kunnen wij God zien als de barmhartige Vader en onszelf als kind van die Vader, toegerust met diezelfde neiging tot barmhartigheid. En daarom vraag ik nu om de bijzondere genade dat ik mag zien hoe ik meer ben dan puur natuur.
met meer dan alleen spontane gevoelens van vijandschap tegenover vijanden en van vriendschap tegenover vrienden. Zodat ik mag zien hoe ik dezelfde aard mag hebben als Jezus en als zijn hemelse Vader. Toegerust dus met een liefde zonder grenzen, een onvoorwaardelijke liefde. De overweging. Liefde voor je vijanden. Het lijkt wel een randverschijnsel van ons geloof, iets voor de elite, voor de happy few. Maar in feite is hij het hart van ons geloof. Hoewel ook de andere eisen niet zo vanzelfsprekend zijn, ieder woord van het evangelie vraagt bekering. Maar de vijandliefde schijnt wel alles ondersteboven te keren. Ze schijnt compleet onzinnig, een tegenspraak in zichzelf. Maar dat is alleen maar waar vanuit het perspectief van onze menselijke voorstellingen van de liefde. Doorgaans gaan wij ervan uit dat de liefde niet van één kant kan komen. Dat de liefde die doorgaat wanneer de andere partij ophoudt met beminnen, nooit van lange duur kan zijn. Want met de menselijke liefde is het zo, voor wat hoort wat, geven en nemen. De liefde voor ons het evangelie, de liefde van God, is een liefde die zijn vreugde erin vindt de ander gelukkig te maken en te blijven geven zonder zelfs te hoeven ontvangen. Want God is zelf volmaakt gelukkig en is dus niet afhankelijk van de reactie van de mensen op zijn liefde. En zo is het ook met hen die geloven. Iemand die gelooft is gelukkig met God en is dus niet afhankelijk in zijn geluk van hoe de ander op zijn liefde reageert. Door de omgang, zou je kunnen zeggen, met Jezus zijn wij een liefde rijker geworden. Een nieuwe liefde werd ons in het hart uitgestort. En dat is de liefde van de Vader voor Jezus en voor ons. Dat is een barmhartige liefde. Een liefde voor mensen die het helemaal niet verdienen. Een liefde, zoals destijds al aan Mozes verklaarde, de Heer is barmhartig en een medelijdende God, langmoedig, groot in liefde en trouw, die goedheid bewijst tot in het duizendste geslacht, die misdaden, overtredingen en zonden vergeeft. Zo staat het in het boek Exodus, het 34e hoofdstuk. Doordat wij de kinderen zijn van onze Vader God, is die barmhartige liefde ook in ons hart uitgestort. Tenminste, de mogelijkheid daartoe. In het leven van elke dag moeten wij daar dan steeds voor kiezen, tegen onze natuurlijke neiging in, om het kwaad te willen beantwoorden met kwaad. Als christenen worden wij ertoe geroepen de ander niet te beoordelen volgens onze natuurlijke gevoelens van sympathie en antipathie, van natuurlijke verwantschap, maar volgens iets diepers, namelijk dat wij door de Heilige Geest broeders en zusters geworden zijn van elkaar. Dat is de weg om zin te geven aan het zinloze lijden en het zinloze kwaad. Nog nooit is er een adequate reactie gevonden op het kwaad. Alleen de Hemelse Vader bezit het geheim van een effectieve oplossing voor het kwaad. Niet de schuld aan anderen geven, niet zelf de schuld op zich nemen, maar het kwaad dragen, verdragen en vergeven. Het middel om van het kwaad af te komen is het in een vergevingsgezind en barmhartig hart te laten verdwijnen. Zo heeft Jezus het ons voorgedaan. Alle kwaad van de wereld ging er bij hem in en er kwamen alleen maar goede gevoelens uit. Vrede, vrede, zei u, weer zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. In de stortplaats van zijn goddelijk hart heeft Jezus het kwaad laten verdwijnen. Hij liet het niet op de bodem van de zee neerzinken, zelfs niet op de bodem van zijn hart, maar in zijn hart laat hij de zonden geheel en al verdwijnen. Dat betekent, eerst heeft hij aan de zonden geleden. Zijn hart wordt door de zonden als door een lans doorstoken.
De zonde doet hem hart en pijn. Hij gaat die pijn niet uit de weg, maar levert er zich vrijwillig aan uit. Die liefde, die barmhartige liefde, bewerkt de verzoening, zodat er van het kwaad niets meer overblijft. Nu staat niets meer de verzoening met de Vader in de weg. Alleen moeten wij ons nog door God laten verzoenen. Bij hem is de verzoening er al, bij de kerk, in de sacramenten. Nu moeten de gelovigen deze verzoening nog in zichzelf laten doorwerken, zodat zij zich verzoenen met alle mensen, goede mensen en slechte mensen, mensen ver weg en dichtbij, sympathieke mensen en mensen die, zoals de zuster in de communiteit van Thérèse van Lisieux, over het talent beschikken je in alles tegen te staan. Deze liefde tot de vijanden, of de minder sympathieke mensen, is heel goed praktisch in te oefenen. Bijvoorbeeld door een wees gegroet te bidden op de volgende manier. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En dan kun je toevoegen, Jezus, die zijn heilig en kostbaar bloed vergoten heeft voor, en dan noem je de naam van iemand die je niet graag mag. En hetzelfde kan men doen met het onze Vader, Vader van mij en van, en noem je weer de naam, uw rijk komen tot mij en tot, en dan noem je weer de naam. Om dit gebod van Jezus te vervullen, legt men zich erop toe om met de liefde van Jezus en Maria mee zijn vijanden te beminnen. Zijn gevoelens van antipathie op te nemen binnen hun grotere liefde voor hem of voor haar. De bedoeling is dat ik zo leer leven in Gods tegenwoordigheid, dat niet alleen mijn houding tot mijn vijanden er anders door wordt, maar zelfs mijn verhouding tot wie dan ook, tot alle mensen. God moet zoveel werkelijkheidsgehalte voor mij krijgen, dat tussen de ander en mij altijd weer God staat, met zijn grenzeloze, onvoorwaardelijke liefde, God die barmhartig is. En dan word ik vanzelf ook barmhartig voor anderen. Aan het einde gesprekjes voeren vanuit het gegroeide vertrouwen met Jezus als met een vriend die voor me door het vuur is gegaan, met een Vader in de hemel, wiens volmaaktheid zijn goddelijke barmhartigheid is, en dan een onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans. We nemen in ons gebed alle intenties van degenen die aan het meebidden zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans.

0: die onder tranen zijn, zij oogsten met gejuich. De Heer bracht Sion's ballingen terug.
1: Het was alsof wij droomden,
2: toen lachten alle monden. En juichte elke tong,
1: toen zei men bij de volken: geweldig is het wat de Heer hun deed.
2: Geweldig was het wat de Heer ons deed. Daarom zijn wij zo blij.
1: Keer nu ons lot ten goede, Heer. Zoals een beek doet in de zuidwoestijn,
2: die onder tranen zaaien. Zij oogsten met gejuich,
1: vol zorgen gaan zij uit. Met zaaizakken beladen,
2: maar keren zingend weer, beladen met hun schoven.

0: en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich.
1: Mogen de Heer voor ons de woning bouwen en de stad beschermen. Als de Heer de woning niet bouwt,
0: werken de bouwers vergeefs. Als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs.
2: Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt. En rust ge pas laat in de nacht.
0: Gij eet na moeizame arbeid uw brood. Gods vrienden ontvangen het slapend.
2: Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn gave.
0: Als pijlen gelegd in de hand van de strijder. Zijn zonen verwekt in zijn jeugd.
2: Gelukkig wie daarmee zijn elko vervult. Hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mogen de Heer voor ons de woning bouwen en de stad beschermen.
1: Gij is de eerstgeborene van heel de schepping. Gij is in alles de hoogste.

0: Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste.
1: Aan hem die door de kracht welke in ons werkt, bij macht is oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden. Aan hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

0: zijn naam. God heeft zijn Zoon gezonden als verlosser en voorbeeld voor zijn volk. Laten wij hem aanroepen.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
2: Wij willen u danken, Heer. Vanaf het begin hebt gij ons uitgekozen om gered te worden. Gij hebt ons voorbestemd om te delen in de heerlijkheid van uw Zoon.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
2: Laat allen die één zijn in de belijdenis van uw naam, ook één zijn in de beleving van uw woord en het gebod van de liefde onderhouden.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
2: Schepper van het heelal, gij hebt uw Zoon gezonden, die heeft willen werken als iedere mens. Wees allen nabij die zwoegen voor hun dagelijks brood.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
2: Help allen die zich inspannen voor hun medemensen. Laat hen nooit ontmoedigd worden door mislukking of onbegrip.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
2: Bewijs uw goedheid aan onze overleden broeders en zusters. Lever hen niet uit aan de macht van de boze.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk. Onze

0: in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Barmhartige Vader, luister naar het gebed van de kerk dat tot u opstijgt. Wij bidden u, schenk uw volk vergiffenis van zonden. Laat het altijd u toegewijd zijn en veilig leven onder uw bescherming. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
2: Amen.

0: engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, o Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: In deze tweede uitzending over kardinaal Franciscus Xaverius Nguyen van Thuan spreek ik met de schrijver van het boek over het leven van deze kardinaal, pater Stéphane Leclerc. Een boek wat hij samen heeft geschreven met de zus van de kardinaal Elisabeth Nguyen Thi Thu Hong. In de eerste uitzending hebben we het gehad over de kindertijd. Een beetje ook over uit welke omgeving hij kwam, in welke tijd hij is geboren. Ja, een tijd met veel oorlogen in Vietnam. Hij gaat dan op een gegeven moment naar een klein seminarie, want hij is geïnteresseerd om priester te gaan worden. En daarin zitten veel invloeden vanuit zijn familie, vanuit zijn moeder en vanuit zijn oom.
2: Ja, hij had dus een familie met ooms die ook wel wat klein seminarie gezeten hadden. Twee van zijn ooms. Eentje is priester geworden. Die is ook aartsbisschop geworden. En een andere die heeft daar een jaartje gezeten. En dan hield hij het voor bekeken. Maar die is wel minister geworden. Dus het zijn allemaal een hele speciale familie, waar enerzijds ze heel politiek en sociaal en kerkelijk geëngageerd zijn, en anderzijds dat ze het heel goed konden om aan zo'n regime in een klein seminarie, waar je moet denken, daar sliepen die kinderen, die jongeren op slaapzalen. Dat was altijd hetzelfde eten, dat was zo laat opstaan. Er werden niet verwend. Hè. En die maakt het allemaal door. En ook die later kardinaal Thuan, die was eigenlijk wel een beetje verwend, hoor. Dus ja, die kwam uit een rijke familie. Hoor. En ook door zijn grootmoeder en zo. Dat was de oudste zoon. En dan ging hij nog eens priester worden. En dan werd een beetje op de handen gedragen. En dan dacht men, ja, die jongen houdt dat niet vol. Hè? In zo'n regime op zo'n klein seminarie. Trouwens, een van zijn ooms had het niet volgehouden. En ja, dan ziet men de heiligheid al. Hè? Dat hij ook het offer brengt van dat ascetische leven op zo'n klein seminarie.
1: Mm-hmm. Want hoe zag dat eruit, zo'n dagorde van een klein seminarie?
2: Ik heb er nooit op gezeten. Ik heb het ook niet zo in detail bestudeerd. Maar u moet zich voorstellen, ongeveer in die tijd, 5 uur opstaan. En dan een beetje wassen. En dan ochtendgebed en eucharistie. Want ze hadden de eucharistie altijd voor het ontbijt.
1: Ja.
2: En dan een regime van rijst. Begeleid door nog eens rijst en nog eens rijst. Ja, soms morgens bij het ontbijt al rijst.
1: Ja.
2: En natuurlijk ook groenten en zo. Hè. Weinig vlees. En dan, dan had je natuurlijk ook gewoon de lessen. En zij moesten dus Frans leren, Latijn leren. De gewone vakken, hè, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, alles zo. Het was ook een beetje een sfeer van Don Bosco. Zo, hè? Dus de vrolijkheid. Hè? Ook ze gingen sporten, tochten maken in de bergen, zwemmen in de zee. Er gebeurde als een ongeluk bij ook, moet ik zeggen.
1: Oh.
2: Ja, ze keren 3 jongens verdronken. Waarvan waar Twan dan eigenlijk alles gedaan heeft voor zijn medeleerling, voor zijn begrafenis. Dus hij had ook wel droevige zaken op zo'n seminarie. Ja, en dan heilige levens lezen. Dat heette die. En dan ook natuurlijk de geschiedenis van Vietnam. Dus de geschiedenis van de martelaren. Echt een heldhaftige kerkgeschiedenis, een heldhaftige missiegeschiedenis. Waar ook heel de geschiedenis van zijn eigen familie op geënt was. Dat kwam allemaal in dat seminarie naar voren.
1: Vertelt u daar eens wat over die geschiedenis van de martelaren in Vietnam?
2: Ja, dus die eerste missionarissen die naar Vietnam gegaan zijn, die zijn daar al in het heimelijk binnengedrongen. Clandestien zeggen ze in het Frans. Maar heimelijk zijn ze dus met een bootje langs de kust, ergens in een verlaten hutje bij christenen in de tuin, een soort werkhok gaan leven en dan 's nachts gaan evangeliseren. En ja, die christenen zijn eeuwen vervolgd geworden, ook soms gevangen gezet geworden, gemarteld geworden, onthoofd geworden. Ja, omdat dat paste niet in die cultuur, hè, van het confucianisme. En dan hebben ze, ja, op een bepaald moment iets meer vrijheid gekregen. Maar dan, ja, dan kwamen die Fransen koloniseren in de 19e eeuw. En dan zeiden ze, oh ja, maar die christenen, dat zijn mensen die naar de Fransen luisteren.
1: Ja, die werden dan vereenzelvigd met degene die hen gingen overheersen.
2: Precies. En dan, ja, dan was er een soort, ja, opstandbeweging tegen die kolonisatie. En dan hebben die, die opstandelingen, die hebben dan bijvoorbeeld gewoon christelijke dorpen aangevallen. Mensen zijn dan gevlucht in een dorp, in een kerk. Dan werd gewoon heel die kerk in brand gestoken. En dat zijn, dat waren geen dingen uit een ver verleden, maar dat waren de voorouders van kardinaal Twan. Die hebben die dingen allemaal meegemaakt, heel die vervolging. En ja, dat waren heel het geloof en de opvoeding van kardinaal Twan is gestoeld op die heldhaftigheid van zijn voorouders.
1: Hoe vertelt Elisabeth daarover? Hoe werden die verhalen in de familie doorgegeven?
2: Ja, het is een orale cultuur, hè? Er bestond wel een soort schriftje met een soort genealogie. Alles wat die is de familie van die geweest en die, zoals we ook in de Bijbel soms lezen, die is afstammeling van die en afstammeling van die. Maar en dat werd dus altijd, elke avond werd daar bijna over verteld. Ofwel iets uit de Bijbel, ofwel iets uit die martelaren, ofwel iets van de familie, de familiegeschiedenis. Dat was zo belangrijk, die traditie, hè, is zo belangrijk en daar staat hij gewoon in.
1: En dan kardinaal van Twan, hij kreeg dat dus mee. Ik kan me voorstellen dat dat geeft je ook een verantwoordelijkheidsgevoel, ook als tiener al.
2: Ja, het is natuurlijk ook, ik zeg niet een sprookjeswereld, maar het wonder eigenlijk, is gewoon binnen handbereik. Hij had bijvoorbeeld een van zijn voorvaders, die was vervolgd geworden, had gevangen gezeten. Die hadden ze zelfs gebrandmerkt. Dus gewoon een, zoals met een koe, met een ijzer. Maar dan op zijn wang hadden ze gewoon gezet verkeerde religie. Stond op zijn wang.
1: Zo.
2: En die heeft kardinaal Twan, als hij kind was, heeft hij die nog gekend. Hè? En er is ook nog een foto van bewaard, van die man. Hè? En ja, dan die wereld van het verleden, hè, van dat heldhaftige verleden, en van dat geloof, ondanks vervolging, dat was gewoon tastbaar. En dat heeft hij gewoon ook meegenomen in heel zijn eigen leven, waar hij ook toch veel te lijden heeft gekregen. Maar altijd heeft hij dat van zijn kindertijd gezien, hoe mensen door die vervolging iets transparants gekregen hebben. Iets helemaal aan God gegeven hebben. En dat hebben ze aan hem doorgegeven. En dat heeft hij, ja, om het zo te zeggen, met de paplepel mee ingekregen.
1: Ook via zijn moeder.
2: Zijn moeder, ja. Maar van zijn moeder heeft hij dan nog eens die keizerlijke cultuur meegekregen. Zijn moeder, ja, die heeft gewoon die keizers en al die ministers aan het woord gehoord. En haar vader, die was de minister van de keizer. Die keizer kwam er op bezoek. Die ministers kwamen op bezoek bij hem. En dan moest de moeder van Twan als jong meisje, zo vanaf haar 12e jaar tot haar 18e jaar, heeft ze regelmatig, ongeveer wekelijks zo, thee gaan serveren voor die hoge heren. En dan zei haar vader, dat was een hele geëmancipeerde man, hè, die zei tegen zijn dochter, blijf er maar bij zitten. Luister maar, het is interessant wat we te vertellen hebben, maar vertel er niet verder over. Het moet onder ons blijven. Maar hij wilde dat zijn dochter, waar hij zag dat het een intelligente vrouw was, hè, hij wilde dat zij dat alles meekreeg. En zo is de moeder van Twan, is eigenlijk, ja, later, hè, is zij eigenlijk ook een soort raadsgever zelf geworden voor het politieke leven. Maar ze heeft dat altijd op een zeer diplomatieke manier gedaan, want in die cultuur was het niet zo de gewoonte dat een vrouw zegt, ik denk, ik vind dat, dat is mijn opinie. Maar zij zei altijd, als mijn vader nog zou leven, zou hij denk ik dit zo en zo gedaan hebben en dit en zo zo gezegd hebben. En dan hebben ook echte politieke leiders, ook een president, ook echt naar haar geluisterd.
1: Stond deze familie in hoog aanzien bij de bevolking?
2: Ja en nee. Dus het was wel zo dat een deel van de bevolking, die vooral degene die aansluiting zochten bij de kolonisatie, dat die wat moeite had. Maar de meeste, ook grote boeddhistische bewegingen, ook niet-christenen, die de Vietnamese cultuur wilden bevorderen en de onafhankelijkheid, die zagen in deze familie van kardinaal Tuan werkelijk een familie die zich inzette voor de waardigheid van het Vietnamese volk. En ook van alle mensen. Ja, dus niet alleen van een elite, maar werkelijk dat het volk zelf in de positieve manier zou emanciperen. Dat ze de grootheid van hun cultuur en van hun afhankelijkheid zouden smaken, zich zouden vormen en ook het land werkelijk menswaardiger zouden maken. Daar werden ze voor gewaardeerd.
1: Mm-hmm. En ik kan me voorstellen, want dat was natuurlijk niet van oorsprong een christelijke cultuur. Dus, maar deze familie had echt wel het katholieke geloof aangenomen. Hoe was die combinatie van Vietnamese oude cultuur en een katholiek geloof?
2: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Hè. Er zijn heel veel elementen in de Vietnamese cultuur waar het makkelijk is als katholiek om daarmee bij aan te sluiten. Bijvoorbeeld het belang van het familieleven. Of het respect voor elkaar. Of de eerlijkheid. Dus er is natuurlijk overal corruptie en zo. Maar in de officiële filosofie was het bijvoorbeeld belangrijker om eerlijk te zijn. Of ook belangrijker om zich in de studie, in de moraal, in een goede zedenleven, om zich daarin te verdiepen, was belangrijker als veel geld te hebben.
1: Aha.
2: Dus dat kom je natuurlijk ook met een arme Christus. Die krijgt al meteen waardering, want ze zien, kijk, die Christus tegenover Pilatus of tegenover de leiders van zijn tijd was niet corrupt. Hij stond voor de waarheid en ging daar zelfs de dood voor in als moest. En ja, de waarden van de eerlijkheid, van de integriteit, dat zit natuurlijk in die cultuur wel in.
1: Ja, dus die combinatie van ja, de eer en de waarde van de eigen Vietnamese cultuur paste goed bij het christelijke. Waren er ook conflicterende waarden?
2: Ja, bijvoorbeeld dat er geen persoonlijke God was.
1: Oh,
2: dus
1: ja.
2: In het Confucianisme, dat maakt het enerzijds gemakkelijker. En dus er is niet een openbaring zoals bij de islam. Het is een hele Koran en een hele heilig boek waar God door die engel Gabriel allerlei dingen vertelt en zegt. En waar die dan helemaal in gaan geloven. Terwijl hier gaat het over een moraal. Een soort civiele religie. En daar heb je natuurlijk het nadeel dat alles heel onpersoonlijk is. Het gaat over de natuur, over de krachten en dus niet over een scheppende persoonlijke God die een verbond sluit. Dus dat is onbekend. Hè. Dus dat blijft altijd nog een hele moeilijkheid om daarin te komen. Dus heel veel van die christenen in Azië, heb ik ook gemerkt, hè, die gaan dan bijvoorbeeld meer waardering hebben voor iets als wijwater. Omdat kennen ze. Dus in bepaalde riten, water, reiniging en zo. Mm. Maar het gaat om iets. Het gaat niet om iemand, om een persoonlijke God. En dan heb ik missionarissen die me dat ook duidelijk gemaakt hebben, dat zelfs gedoopte katholieken die wekelijks naar de mis gaan en zo, soms een tweede bekering doormaken als ze iets horen over die martelaren, dat ze zien hoe mensen werkelijk helemaal het offer brengen. Dat kennen zij niet zo. Dat offeren van het eigen leven uit liefde voor een persoonlijke God.
1: Bedankt. We gaan door na de onderbreking.

0: U luistert naar een uitzending over een nieuw, pas verschenen boek bij uitgeverij Bethsaida. Een boek dat gaat over het leven van kardinaal Franciscus Xaverius Nguyen van Thuan. Geschreven door pater Stéphane Leclerc in samenwerking met de zus, de jongere zus van deze kardinaal, Elisabeth Nguyen. We spraken voor de pauze over de omgeving, de geschiedenis van Vietnam, die vele vervolgingen, christenvervolgingen hebben gekend. En dat was ook echt in het leven, in de familie, verhalen van kardinaal Nguyen aanwezig. Zo had hij ook een oom.
1: Ja, en die oom die is heel bekend. Hè? Dus je kunt dat gewoon op internet allemaal opzoeken. Die heette Nodding Diem. Diem wordt hij wel eens genoemd. Hè? En als hij 33 was, was die oom al eerste minister. Dus een zeer jonge, talentvolle politicus. Maar tegelijkertijd ook een zeer gelovig man. Hij is zelfs ooit als derde ordeling ingetreden bij Benedictijnen. En heeft dus heel zijn leven, ook toen hij later zelf president werd, heeft heel zijn leven blijven leven als derde ordeling. Dus dat betekent elke dag de rozenkrans, elke dag de eucharistie, een gebed als een lijk in de wereld, maar toch tegelijkertijd een leven van gebed, van armoede. En hij leefde dus op een eenvoudig kamertje, als hij ook president was, op een eenvoudig kamertje, waar zijn bibliotheek stond, zijn bed stond, zijn bureau stond. Daar ontving hij wel niet de mensen zo. Maar die oom Diem, hè, die heeft veel bijgedragen tot de opvoeding van kardinaal Thuan. Die kwam heel van een huis, was ongehuwd. Had een hele goede band met zijn moeder, waren eigenlijk twee goede vrienden. Dus Diem was een beetje ouder, de moeder van Thuan was jonger en ze hadden heel veel gemeen. Ze spraken veel met elkaar, ze wisselden heel veel gedachten uit. En dan heeft Diem in vakanties ook kardinaal Thuan veel meegenomen op wandelingen. Gingen ze wel eens naar een klooster om daar wat te bidden, om tot rust te komen, om over het leven te praten, over de geschiedenis van de martelaar, over de Vietnam. En hij was een zeer gecultiveerd politicus en heeft dus heel veel doorgegeven aan zijn neef. Hè, dus waarvan ik hoop dat hij ooit wel staaf verklaard wordt.
0: En hoe is dan heel in het kort dat leven van deze oom verder gegaan?
1: Ja, een beetje dramatisch. Dus hij

0: heeft zich in de geest van zijn familie altijd zeer integer opgesteld. En om een bepaald 3 maanden nadat hij eerste minister benoemd was, stond hij voor een keuze. Ofwel doe ik mee met het corrupte, ofwel zeg ik nee. Zo wil ik dat het die beslissing integer valt. En dan heeft hij ervoor moeten kiezen om al ontslag te nemen na 3 maanden. En dan heeft hij eigenlijk een leven geleid waar hij altijd vervolgd geworden is geweest, zowel door de Fransen als door de Japanners, als van een belangrijk politicus, maar die dan toch gekozen had voor de oppositie. En hij wilde dus niet met die kolonisatie verder meedoen, met de vervolging ook, die dan toch terug opkwam. En dan heeft zich heel veel verborgen moeten houden, later dan ook voor Ho Chi Minh. En op een bepaald moment was het hem genoeg. Dan was hij al wat ouder geworden, zo denk ik 20 jaar ouder. En dan zat hij daar zonder eigenlijk een politieke loopbaan. En dan is hij op reis gegaan. Eerst naar Japan. Hij is ook met de paus in Rome gaan spreken. Dan is hij ook naar de Verenigde Staten. Daar heeft hij met een zekere senator Kennedy gesproken. Met al die de wereldleiders van toen. Hè. Dus hij was eigenlijk de grote oppositiefiguur in het toenmalige Vietnam. En dan is hij ook naar Frankrijk gegaan. En dan gebeurde daar zoiets heel bijzonder eigenlijk. Dan kwam hij in de buurt van Brugge. Want hij ging graag naar abdijen.
1: Ah, ja.
0: Dan kwam hij in de Sint-Andries abdij in de buurt van Brugge. En dan vond hij dat toch wel de plek om te zijn. En dan is hij daar derde ordeling geworden. Hij had natuurlijk zijn vrijheid. Hij was geen monnik zoals andere monniken die helemaal intreden. Dus een soort seculiere orde noemen we dat. Hè. En die zijn dan verbonden, leven volgens de spiritualiteit, doen mee met een deel van het gebed, maar met een verantwoordelijkheid in de wereld. Hij is dan ook vanuit die abdij natuurlijk nog in contact gebleven met politieke leiders overal ter wereld. En dan is hij vanuit de abdij, dan had hij enkel maar 1 koffertje en een schrijfmachine, zegt men dat in het Nederlands?
1: Typemachine.
0: Een typemachine, dat had hij. Zijn kleren en die typemachine.
1: Ja.
0: En enkele brieven. Daar is hij mee naar Vietnam gevlogen. Omdat hij door de keizer, dezelfde keizer, die hem toen had afgezet. Maar dus hij door diezelfde keizer gevraagd om eerste minister te worden. En later is hij president geworden.
1: Oh.
0: Ja, vanuit die abdij vanuit de ballingschap ineens werd. Er stond een nieuwe politieke situatie in Vietnam. Het land werd opgedeeld. En je moet dan denken, ondertussen, we zijn toch over kardinaal Twan bezig. Ondertussen was kardinaal Twan, die was toen een jonge priester.
1: Ja.
0: En zijn oom, die zit daar in een abdij in België. En dan ontstond er een nieuwe situatie, opdeling Noord-Zuid-Vietnam. En dan werd zijn oom, die werd president van het zuiden. En dan kwam hij uit zijn klooster en dan maakte hij van het presidentieel paleis, tenminste in zijn privéleven, maakte hij ook een beetje een kloostercel. En dan ging hij elke dag naar de mis. En dan had hij altijd een rozenkrans op zak. En, en dan is hij op het einde van zijn leven, dan is hij ook vermoord. Ja. In 63.
1: Ja, dus dat is allemaal om te tekenen uit welke omgeving en uit welke familie kardinaal Van Twan kwam. In die jonge jaren heeft hij ook een keer een klooster bezocht en daar ook een bijzondere ervaring gehad.
0: Ja, ik kan niet zeggen een bijzondere ervaring, maar een aantrekkingskracht tot het godgewijde leven. Natuurlijk is een priester ook helemaal aan God gegeven, maar hij legt niet de gelofte af van de armoede. Hij heeft ook een andere band qua gehoorzaamheid met de bisschop. Het is niet een overste die met hem in huis woont. Zo.
1: Ja.
0: Het is toch een andere spiritualiteit. En kardinaal Twan heeft zich wel aangetrokken gevoeld om jezuïet te worden, eerst. En heeft zich ook aangetrokken gevoeld om in die abdij in te treden. En ik ben in die abdij geweest. Hè. En ik kan niet spreken van een bijzondere ervaring, maar ik kan wel spreken van een bijzondere abdij, een bijzondere gemeenschap. helemaal in de natuur. Monniken die leven van de landbouw. Mm-hmm. En van gebed, van stilte, godsverbondenheid. Als je daar komt, je voelt gewoon die goddelijke aanwezigheid. Niet alleen zomaar de rust, maar je voelt daar is helemaal... Er is een cultuur van gebed en aanwezigheid, ook in de gebouwen. En er is ook een andere oom van Karin Antoine die daar nog altijd monnik is. Hè? Nee. Een familielid die daar nog altijd monnik is. Die is in de 90. Nee, een oom niet meer, dat kan niet. Maar die abdij wordt ook toch altijd, heeft het nog altijd moeilijk onder het communistische regime.
1: Er is nog steeds wel sprake van, niet zo'n leuke verhouding met het christendom in Vietnam.
0: Ja, soms heeft het gewoon ook materiële oorzaken. Dus deze monniken, die wonen niet zo ver af van een mooi meertje. Hmm. En die hebben heel veel landbouwgebied. En de regering wil daar, in het Engels zegt resort, een soort vakantie. Paradijs, hè. En die willen dus een deel van de gronden van die monniken inpikken. En die abt, die heeft zich daartegen verzet. En die abt is dan in ballingschap gestuurd. En dan staat er hier op het terrein van die monniken staat een groot kruis. Een mooi kruis en zo. En dat heb ik dan gezien hoe dat omgetrokken is. En dat het is echt zo pesterijen om die monniken eruit te pesten, ja. Dat heeft deels te maken met een soort egoïstisch materialisme. Maar het is wel ook gekeerd door tegen de kerk, hè, die geen recht heeft van bestaan.
1: Wat zegt dat over kardinaal Van Toan, dat hij zich aangetrokken wist tot misschien intreden in deze abdij?
0: Ik denk dat de roeping, hè, van iemand soms ook wel met temperament te maken heeft een deel. Dus dat er mensen zijn die goed kunnen omgaan met lange tijden van gebed, met eenzaamheid, met ingetogenheid en zo. En later heeft die kardinaal heel lang gevangen in de eenzaamheid gezeten. En men ziet misschien op dat moment al dat hij zich tot dat ingetogen leven van abdij aangetrokken voelt, waar hij eigenlijk dan toch niet ingetreden is. Hij is gewoon diocesaan priester en later bisschop geworden. Maar er zat toch altijd iets meer in zo. Iets meer van dat die godsverbondenheid in het persoonlijke contemplatieve gebed.
1: Dank u wel. We gaan even onderbreken en zijn dan dadelijk na de muziek weer bij u terug.

0: Welkom terug in deze tweede uitzending over kardinaal Franciscus Xaverius Nguyen van Thuan. Ik ga in gesprek met pater Stéphane Leclerc, die een boek heeft geschreven over het leven van deze kardinaal van Thuan. Een bijzonder leven, dat speelt zich af in Vietnam. We spraken net in deze uitzending al over zijn tienertijd. Ook dat hij zich wellicht aangetrokken wist tot het intreden in een abdij. Maar daar heeft hij uiteindelijk niet voor gekozen.
1: Nee, hij is dus diocesaanpriester geworden. Is dan op studie gestuurd naar Rome. En daar heeft hij een doctoraat gemaakt. En dan is hij terug in Vietnam, dat heeft niet lang geduurd in Rome, terug in Vietnam is hij benoemd op een klein seminarie, waar hij zelf dus ook als kind, als jongere had gezeten.
0: Hij mocht daar lesgeven.
1: Ja, en hij werd ook meteen directeur.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Zo werd het, ging dat, hè. Hij kwam dus uit een belangrijke familie, had ook gestudeerd. En hij was daar ook echt voor gemaakt, hoor. Dus hij was de oudste zoon. En had veel broers en zussen. Dat kunt u allemaal in dat boek nalezen. Daar gaan we niet in detail over gaan. Hoeveel broers en zussen die had. Mm-hmm. Maar dus hij had heel veel met jongeren en kinderen omgegaan. Ook met kinderen in het dorp. Hè. En dus hij is dan echt zo een goede opvoeder geworden. Een beetje anders als veel uit zijn cultuur.
0: Hij koos een andere weg.
1: Ja, en dat was ook weer iets uit zijn familie. Dus zijn grootvader, die dan de minister van de keizer was, die wilde, ook hadden ze thuis tamelijk rijk, hè, en welstellend, die wilde dat zijn zonen met de handen op het veld werkten. Hmm. En een van die zonen, dus een oom van kardinaal Thuan, die werd dan aartsbisschop. En die zag je dan naar de afwas gaan. En dat stond haaks op die cultuur. Want daar moet je als priester moet je een zekere waardigheid. Hè? En dan bij die waardigheid hoort dan dat er bepaalde klassen zijn. De werkende mensen en de denkende mensen. En dan de priester hoort dan zeker zo'n bisschop. En die horen dan bij een betere klasse. En in heel die familie, al vanaf zijn grootvader, die doorbraken dat allemaal. Die gingen echt arm leven. Zelfs die president ook, die andere oom, die als president gewoon arm ging leven. Dat is een hele rode draad door die familiegeschiedenis. En hij ging dat dus ook doen. Hij kwam dus als directeur van een internaat. En natuurlijk wilde hij dat die jongens hun studie au sérieux namen, hun relatie met Christus au sérieux namen. Maar hij schafte dus zo fysieke straffen af. In die tijd was het normaal dat ze een klap kregen en zo. Hij kende ook die jongens. Hè, wat er echt in hun leefde en zo. Er waren zo ook van die van die jongens die waren op 12, 13, 14 jaar op zo'n school gekomen. En dan droomden de ouders van, onze zoon gaat priester worden en zo. Maar die zoon had daar helemaal geen roeping voor.
0: Oh.
1: En die verlangde daar ook niet naar. En dan werd hij helemaal triest. Hè? Omdat die voelde als die bad, God vraagt dat van mij, maar mijn vader wel. En dan werd kardinaal Thuan voor hem een goede vader. Die ging met hem praten. En dan zei je ziet er niet goed uit. En zo, kom eens een keer, vertel eens een keer op. Hè. Wat gebeurt er allemaal? En dan kon hij, zoals Don Bosco dat ook deed, hè, als het ware lezen wat er leefde in zo'n jonge kerel. Hè. En dan, ik heb heel veel van die studenten ontmoet. Van die oud-studenten.
0: Echt waar?
1: Ja, dus die leven nu vooral in Saigon, maar een paar ook in Hue. Sommigen zijn priester geworden en anderen niet.
0: Nee.
1: En er bestaat een hele vriendenkring. Dus die zijn altijd ook degene die priester geworden zijn en degene die later gehuwd zijn, die zeggen, we hebben dat allemaal, hè, onze roeping tot het priesterschap en ook onze roeping tot het huwelijk, hebben we aan die directeur van de school te danken, aan die kardinaal Thuan.
0: Ja, dus hij koos er echt voor om in plaats van op een voetstuk te gaan staan of rijk te gaan leven, te genieten van het aanzien wat men had als priester, om gewoon naar beneden te stappen en tussen de mensen priester te zijn.
1: Ja, en het feit dat hij uit een invloedrijke en rijke familie kwam, dat kan een tegenstelling lijken, hè, kon hij zich dat een beetje permitteren.
0: Ja, want anders dan krijg je wel boze gezichten.
1: En die kreeg je ook. Hè, dus er waren medepriesters die, ja, die waren het niet zo eens, hè, met zijn aanpak. Tenminste in het begin, na een tijdje wel. Hè, maar ze waren het niet er zo mee eens. Maar ja, hij had toch een beetje een hand boven het hoofd. Hij kon zich dat wel permitteren, ja.
0: Dat moet dan, ja, doordat hij dat deed, een fijne sfeer geworden zijn.
1: Ja, ik was ook zo een van die oud-studenten. Hè, die heeft nu een winkel ergens in Saigon. Die heeft me ook op een etentje uitgenodigd. En die vertelde, omdat we dan ook aan het eten waren. Hè, hij zei, ja, zegt, het was ooit eens een keer op een aswoensdag. Mm-hmm. En dan werd er gevast. Ja, want we waren serieuze christenen. En dan zegt hij, ja, dan hadden we een hele dag gevast. En dan werd het 12:00 s'nachts. En dan de oudste studenten, hè, uit de school, hè, die verzamelde hij dan in zijn bureau. En dan haalde hij allemaal eten boven, midden in de nacht. Een beetje, ja, om dan eigenlijk het vasten te breken. Zo. Mm-hmm. En enerzijds was hij heel serieus, hè, dus hij wilde ook dat ze die vaste tijd goed inzetten. Maar dan kon hij ook, ja, heel ook die gezelligheid erbij halen. Zo. En daar heb je dan zo mooie herinneringen aan. En ik zag nog in die ogen, hè, de liefde van die mensen voor hun opvoeding. Zo, ja.
0: Ja, daar kun je de rest van je leven dan op verder gaan opteren.
1: Ja. En ze gingen ook de bergen in, kajakken gingen ze doen, had een scouting opgericht. Ze gingen ook mooie films bekijken en zo. Hij sprak dan ook over het leven. Hè. Hij had dan ook een prachtig voorbeeld bij zijn ouders, een mooi huwelijksleven en zo. En hij bracht zo de waarde van het leven, bracht hij zo door die ontspannende activiteiten, bracht hij hen dat ook bij.
0: Hoe waren die eerste jaren voor hem zelf als priester?
1: Ja, we hebben in een vorige uitzending al het over gehad dat hij tuberculose had gehad. Dat heeft ook te maken met overstromingen, waar hij dan met jeukbeweging ging hij dan die mensen helpen. En dan had hij eigenlijk die tuberculose opgelopen. Hij heeft ook van begin af zich ingezet als gevangen almoezenier. En dan na zijn studie in Rome als almoezenier en als directeur dan van het kleinseminar, die opleiding voor priesters. En dan, van het een komt het ander in zo'n leven. Hè. Dus dan gaat hij na een paar jaar op dat seminar gewerkt hebben, op dat kleinseminar, dan krijgt hij ook nog wat les te geven op het grootseminar. Dan vraagt de bisschop hem ook om hem wat bij te staan met raad en daad. Dan wordt hij vicaris-generaal van het bisdom. En dan zoeken ze een bisschop en dan wordt die bisschop ging het tamelijk snel.
0: Dat ging hard.
1: Ja, ik denk dat hij 39 was, dan werd hij ergens bisschop in een stad in het zuiden.
0: Maar welke geestelijke zaken spraken hem in het bijzonder aan? Was dat de Eucharistie of was dat de Bijbel? Of hoe kunnen we hem daarin typeren?
1: Ik zou zeggen, hij was gewoon katholiek. Hè?
0: En daar
1: hoort, daar hoort de Bijbel bij, de Eucharistie. Wat we nog niet ter sprake hebben gebracht, dat is ook het Mariale. Dus,
0: ja.
1: Dus de rozenkrans. Hè? Dus die... Heb ik ook een man ontmoet die met hem in de auto zat. Ze gingen parochiebezoeken en zo. Hè. En deze man die leeft nu in Natrang, dat is een stad in het zuiden. En hij zaten dan samen, ze hadden een parochie bezocht. En ze kwamen terug, ze hadden een chauffeur. En ze waren beide wat moe. Hè. En de chauffeur misschien ook wel. En kardinaal Twan zei tegen zijn medepriester, laat ons samen de rozenkrans spelen. Mm-hmm. En midden ergens in die rozenkrans, ze zaten met het hoofd naar beneden gebogen, zo ingetogen te bidden, riep kardinaal Twan in, stop! En dus die chauffeur die was in paniek en die duwde op zijn rem. En toen keken ze op hè, en dan stonden ze voor een afgrond.
0: Oei.
1: En dus hij heeft dus altijd de daadwerkelijke steun van Maria ondervonden. En altijd, heel zijn leven, is als het ware een soort aaneenschakeling van gebeurtenissen die met Maria te maken hebben, met feesten van Maria. En dus die rozenkrans, maar ja, over de Eucharistie al gesproken, maar dan misschien eens over de Bijbel, het woord van God. Hè. Hij, dat was dus voor het concilie, dat hij dan directeur was van zo'n school. Ja. En dat was de Eucharistie in het Latijn. En die jongens verstonden natuurlijk wel wat, want die moesten dat studeren. Maar hij, na dat evangelie voorgelezen in het Latijn, deed hij dat altijd nog eens over uit het hoofd in het Vietnamees. En dan konden ze het goed verstaan. En dan had hij ook een collega, een andere priester, die had een klein boekje gemaakt. Zo een echt een miniboekje. En daar stond één evangelie in neergepend, of een belangrijke hoofdstuk van het evangelie. En dat had die priester aan kardinaal Twan gegeven. En dan had hij dat mooi ingepakt en dat droeg hij als een reliek om zijn hals. Mm-hmm. En op moeilijke momenten hield hij zijn hand op dat boekje. Oh. Dat is het woord van God. En dan dacht hij, hoe zou Christus nou dat gezegd hebben? Hoe zou Christus het woord van God daarop gereageerd hebben? En dan, op een bepaald moment was het boek ook helemaal bruin geworden en zo. Hè? Hij doet dat ook meestal onder zijn hemd zo. En dan zeiden zijn familie, die zeiden van, wat is dat toch zo? Waarom moet je dat dan altijd dat boekje rond je hals dragen? Hè? En hij zei, ja, het woord van God is een licht op mijn pad. Hè? Het woord van God, dat is een lamp voor mijn voeten. Hè? Zo uit de psalmen citeerde hij dan. En ze hebben altijd een beetje mee gelachen. Ja, onze priester, onze broerpriester met zijn boekje en zo. En met dat woord van God en zo. Ja, hoe gaat dat onder broers en zussen? Maar dan hebben ze toch het spijt gevonden dat na zijn gevangenname, dat ze dat boekje niet meer hebben gevonden. Mm-hmm. Maar toch, ja, dat woord van God is ook later. Hè. Dus als hij in de gevangenis zat, dan is die meteen, als hij aan papier kon geraken, heeft hij het allemaal volgepend met citaten uit de Bijbel en heeft hij, geloof ik, wel 300 bladzijden volgeschreven. Hij heeft dus bijvoorbeeld ook heel de grote delen van de Bijbel, dus als jongere mee begonnen, gewoon uit het hoofd geleerd. Toen die tijd, ja, wij kunnen dat niet meer zo, hè, maar zij konden dat enorm veel uit het hoofd leren. En die kennen gewoon heel de brieven van Paulus of psalmen of deel van het evangelie kreeg die allemaal uit het hoofd. Hij heeft het dan allemaal opgeschreven en die papieren bewaard om daar dan ook de Eucharistie mee te kunnen vieren.
0: Ja, het klinkt toch wel, hè, voor mij als een grote voorbereiding op het lijden wat hem te wachten stond. We hebben nu een uitzending besteed aan zijn jongere jaren en aan het begin van zijn priesterschap. In de volgende uitzendingen zullen we zeker ook spreken over dat lijden, over de gevangenschap van kardinaal Van Thuan. Deze uitzending is verzorgd door pater Stéphane Leclerc. Hij heeft een boek geschreven, een getuigenis over het leven van kardinaal Franciscus Xaverius Nguyen Van Thuan. En dat is uitgegeven bij uitgeverij Bethsaida.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella Kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Zusters en broeders in Christus, vandaag horen wij over twee eerste profeten die er waren in Israël. Het zijn Elia en Elisa. Het scheelt maar één letter in het Nederlands, maar ze waren als het ware elkaars opvolgers. Eerst Elia en dan draagt hij nu, dat zult u straks horen in de eerste lezing, zijn ambt over aan Elisa. En dat gaat op een hele bijzondere manier, want Elia is aan het eind van zijn Latijn. Dat wil zeggen aan het eind van zijn leven. En hij ziet het einde naderen, maar hij sterft niet gewoon in zijn bed. Nee, hij gaat met vurige paarden naar de hemel. Dat overkomt niet iedereen, maar daaruit is ontstaan de opvatting binnen het Jodendom dat Elia ook terug zal keren. En wanneer de Joden Pesach vieren, Pasen, dan hebben ze altijd een extra stoel klaarstaan waar, want je weet maar nooit, straks belt iemand aan en dat is Elia en dan kun je hem die stoel geven. Mooie verhalen, maar het gaat om dat profeten mensen zijn die proberen het volk in het rechte spoor te houden. En daar moeten ze allerlei dingen voor doen en allerlei dingen voor zeggen en aangeven. Zij zijn als het ware de mond van God. Ik wens u een goede viering en beginnen we met een moment van stilte. Keren wij in onszelf. En erkennen wij onze fouten en tekorten en belijden wij voor God en voor elkaar onze schuld. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen. En uw broeders en zusters, voor mij te bidden. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer, vervul in uw goedheid de verlangens van het volk dat tot u bidt. Laat ons zien wat wij moeten doen en geef ons de kracht om naar dit inzicht te leven door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest God leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Uit het tweede boek naar Koningen. Kort voordat de Heer Elia in een stormwind ten hemel zou opnemen, vertrok deze met Elisa uit Gilgal. Elia sprak tot Elisa: blijf hier, want de Heer zendt mij naar de Jordaan. Elisa antwoordde: zowaar de Heer leeft en zowaar gij leeft, ik verlaat u niet. Toen gingen ze samen verder. 50 leden van de profetengilde volgden hen, maar bleven op enige afstand staan toen Elia en Elisa aan de Jordaan samen stilhielden. Nu nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg ermee op het water. Het water verdeelde zich naar links en rechts en beiden liepen door de droge bedding naar de overkant. Daar aangekomen zei Elia tot Elisa: doe een laatste verzoek voordat ik van u word weggenomen. Elisa antwoordde: geef mij een dubbel deel van uw geest. Elia antwoordde: gevraagd iets moeilijks, maar als ge mij zult zien wanneer ik word opgenomen, zal uw bede verhoord worden. Ziet ge mij niet, dan wordt uw bede niet verhoord. Terwijl ze nu pratend verder gingen, kwam er opeens een wagen van vuur met paarden van vuur die hen van elkaar scheidden. En in een stormwind werd Elia ten hemel opgenomen. Elisa zag het en riep uit: vader, vader, Israëls strijdwagens en zijn ruiterij. Toen hij hem niet meer zag, greep hij zijn kleren en scheurde ze doormidden. Daarna raapte hij de mantel op die Elia had laten vallen, keerde terug en bleef staan aan de oever van de Jordaan. Hij nam de mantel van Elia, sloeg ermee op het water en riep uit: waar is de Heer dan toch, de God van Elia? Weer sloeg Elisa op het water en nu verdeelde het zich naar links en naar rechts, zodat hij kon oversteken. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Schept moed en wees onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer.
1: Schept moed en wees onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer.
0: Hoe groot zijn uw weldaden, Heer, die gij hebt bestemd voor hen die u vrezen. Gij schenkt ze aan ieder die tot u komt, voor alle mensen waarneembaar. Schep moed en wees onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer. De glans van uw aanschijn beschermt hem altijd als mensen zich tegen hem keren. Gij neemt hem op in uw tent, beschut tegen kwade tongen. Schept moed en wees onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer. Bemint dan de Heer al zijn vromen. De Heer behoedt al wie trouw blijft aan hem. Maar wie zich in hoogmoed tegen hem keert, betaalt hij met woeker terug. Schept moed en wees onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer.

De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denk erom, beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om de aandacht te trekken. Anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer ge dus een aalmoes geeft, bazuint het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Als ge een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijven. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij bidt, gaat dan in uw binnenkamer. Sluit de deur achter u en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen. Zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat ze aan het vasten zijn. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en wast uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Woord van de Heer. Beste mensen hier in de kerk en alle die met ons verbonden zijn via livestream en Radio Maria. We hoorden over die profeten en ik zei, een profeet, dat is iemand met de stem van God. Hij vertegenwoordigt wat God wil. En hij moet dus de mensen heel vaak corrigeren. En dat doen de profeten ook. En wij hoorden over die twee eerste profeten, Elia en Elisa. En al die andere profeten ook, Jesaja is een hele bekende, die wijzen de mensen op wat het belangrijkste is in het leven. En het belangrijkste is dat je een liefhebbend mens bent. Dat je God bemint boven alles en de naaste als jezelf. Dat is niet alleen iets van het Nieuwe Testament, nee, dat staat al in het begin van het Oude Testament in het boek Deuteronomium. En dat moeten wij ook in onze tijd vasthouden. Maar de vraag toen en nu is, hoe beoefen je de liefde? In het Evangelie geeft Jezus daarvan enkele voorbeelden. Voorbeelden die wij kunnen invoelen. Eigenlijk zijn het negatieve voorbeelden. Want zo moet je het nou niet doen. Als je vroom bent, is prima natuurlijk. Maar dan moet je dat niet te uitdrukkelijk tonen. Dan moet er niet te dik op liggen. Want dan doe je het voor jezelf. En dan heb jij je loon al ontvangen. En zo sluipt het egocentrisme en het egoïsme ook in de dingen die op zich heel goed zijn. Als je liefdadigheid beoefent, je geeft iets aan mensen die tekortkomen, dan is dat prima. Dat is ook heel hard nodig. Maar ga je er niet op voorstaan. Ga er niet over opscheppen. Niemand hoeft dat te weten. God ziet het toch wel. Hij ziet in het verborgene en hij beloont wat in het verborgene gebeurt. Vroeger als er een kerk gebouwd werd, dan waren er altijd rijke families die gingen dan een of ander raam schenken. Een gebrandschilderd raam. Kijk maar in de Sint-Jan bijvoorbeeld in de bos. Daar heb je prachtige grote gebrandschilderde ramen. Meestal uit de 19e eeuw, want die kerk is een tijd onttrokken geweest. Het was niet katholiek, is katholiek geworden weer. En hebben ze een hele mooie katholieke kathedraal van gemaakt. Maar kijk maar eens naar de ramen. Families, rijke families uit een bos, die hebben daar hun naam in laten zetten. En dan heb je zoiets. Moet dat nou? Moet de naam van degene die het geschonken heeft er nou op staan? De Heer ziet toch in het verborgene.
En ik heb een keer een kerk gezien waar allerlei zaken geschonken waren door mensen. En er hing ergens een plakkaat en daar stonden al die schenkers op. En degene die het meest gegeven had, bovenaan. En dat ging zo geleidelijk aan naar beneden. Het waren nog aanzienlijke bedragen. Ik zou het niet kunnen geven, maar goed, dat maakt niet uit. De vraag is of dat moet. Want het gaat erom dat je een goede houding hebt. Dat je mensen laat delen in wat jij in overvloed hebt. Zo kan het dus ook gaan met de ascese. De ascese kan ontaarden in ascetisme, zodat je als het ware gaat vasten en de mensen laat zien, kijk eens even hoe ik aan het vasten ben, hoe ik een offer breng. Dat zijn allemaal van die dingen waardoor de mens zichzelf zoekt in die dingen die op zich heel goed zijn. Wij moeten onthouden, beste mensen, dat de Heer in het verborgene ziet. Hij houdt niet van huichelarij. Hij houdt niet van schijnheiligheid. Nee, onze Vader in de hemel, die houdt van datgene wat goed is en in het verborgene geschiet. En als dat in het verborgene plaatsvindt, dan zal hij het ons allemaal vergelden.

0: Laten wij vol vertrouwen ons gebed richten tot God de Vader, die ons nooit in de steek laat in tijden van nood.
1: Voor de kerk, dat de werking van de geest haar mag zuiveren en haar tot een levend getuige maakt van Christus, vragen we de Heer onze God. Voor de dienaren van het evangelie, dat zij, gesteund door de wijsheid van het geloof, onvermoeibare verkondigers van Gods liefde mogen zijn, vragen we de Heer onze God. Voor onze gezinnen, dat ze altijd in harmonie mogen leven en openstaan voor de opvang van mensen in nood, vragen we de Heer onze God. Voor ons die deelnemen aan deze Eucharistie, dat het voorbeeld van Christus barmhartigheid en vrijgevigheid in ons mag aanwakkeren, vragen we de Heer onze God. Voor het slagen van een operatie en uit dankbaarheid voor het ontvangen van sacramenten, uit dankbaarheid en om zegen voor de Heer Verhaar en Kees Uiterwaal, en voor de zielenrust van José van der Top Zweep, vragen we de Heer onze God.
0: En bidden wij een ogenblik in stilte voor onze eigen intenties.

En bidden wij vanavond ook voor alle mensen die ziek zijn, vooral voor degene die wij kennen. En ik noem een meneer hier uit Utrecht die ernstig ziek is, de heer Jeff Halkes, dat hij kracht mogen krijgen van God in deze fase van zijn leven. En gedenken wij onze overledenen, al degenen die gestorven zijn, die wij missen door de dood. Dat zij mogen leven in het land van liefde en vrede. Bidden wij de Heer onze God. Goede en trouwe God, geef ons de kracht om de liefde te zien van uw Zoon, Christus onze Heer. Amen.

Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offeranden voor u aanvaardbaar wordt. En wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer, en was ons van alle ongerechtigheid. Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, door de heilige uitwisseling van gaven in dit offer, laat gij ons delen in het ene, hoogverheven goddelijk leven. Wij bidden u, geef dat wij als ingewijden in uw waarheid een leven leiden dat u waardig is door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Door uw beminde Zoon hebt gij de mens geschapen. Door hem hebt gij ons in uw goedheid tot nieuwe schepselen.

hebt gij ons in uw goedheid tot nieuwe schepselen gemaakt. Terecht dient u de hele schepping, prijzen u alle verlosten en loven de heiligen u eensgezind. Daarom huldigen ook wij u met alle engelen en zingen altijd vol vreugde het loflied. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse macht. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hemel. Gezegend de Heer die komt in de naam des Heer. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier alle uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn Heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Gerardus Majala en met alle die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, Willem, onze bisschop, Theodorus en Hermanus, onze hulpbisschoppen, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat alle die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig bidden.

binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden dat God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals het hemel. Geef ons Heer ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Geven we elkaar een teken van vrede. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waar. Lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

De beker der zegening die wij zegenen, geeft gemeenschap met het bloed van Christus. En het brood dat wij breken, geeft gemeenschap met het lichaam van Christus.

Laat ons bidden. Heer, mogen het deelnemen aan dit heilig mysterie ons nieuwe levenskracht schenken en tegelijkertijd bescherming bieden en reiniging van zonde. Door Christus onze Heer. Lieve mensen, ik hoop dat u wat beleefd heeft aan deze Eucharistieviering en dat u weer gesterkt bent om te proberen de liefde te beoefenen, want dat is waar het op aankomt. Liefde tot God, liefde tot de medemensen. Jezus zegt, dat is hetzelfde. Heel veel succes daarmee en wij eindigen straks na het gebed tot de heilige Michaël met een groet aan Maria, die zo'n bijzondere rol gespeeld heeft in het hele verlossingsgebeuren. De Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat alle heen in vrede. Heilige aartsengel Michaël.

Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Volgens de Jezuïten in het Zuid-Poolse Starawis was de 39 jaar oude Adam volledig het spoor bijster. Het was weliswaar zeer intelligent, maar tegelijkertijd een geestelijk waarhond. In een verblijf van minder dan een half jaar stuurde zij Adam Chmielowski dan ook alweer naar huis. Toch hebben we aan deze door bouwlieden afgekeurde hoeksteen een heilige alles te danken. Dan is het niet eerlijk die Jezuïten in deze lelijk aanwijken, want ze hadden gelijk. Die arme Adam, die met zijn eerste stap naar het religieuze leven in ieder hart verrast, zat geestelijk volledig in de knoop. Zijn vrienden wisten niet beter dan dat de kunsten zijn hart en zijn leven waren. Maar ze kenden ook dan ook zijn diepste zielenroeselen niet. Adam maakte zich zorgen over zijn ziel en zaligheid. Hij schreef: ik moet stoppen met mijn slechte leven. De wereld steelt als een dief ieder goed uur van de dag. Steelt mijn vrede en geluk. Besteelt God en de hemel. Daarom ben ik ingetreden. Welke andere keuze beste mij? Maar de Jezuïten stuurden hem naar huis. Dat was niet Adam Chmielowski, kijk. Nee, veel eerder de wereld om hem heen. Geboren op 20 augustus 1845 in het Poolse Igelomie, onder de rook van de bisschopstad Krakau. Het gisteren overigens 26 graden was en half bewolkt, maar dat tezijde. Stuurde Adam naar de middelbare school landbouw om de landgoederen van zijn ouders te kunnen beheren. Wanneer de Polen in opstand komen tegen de tsaristen, plaatst ook hij zijn deuntje mee. Maar de opstand wordt neergeslagen en Adam van zijn paard geschoten. Meermalen hadden vijandelijke kogels hem gemist. En toen de kapitein gekscherend zei: jij hebt een goede talisman, liet Adam het scapulier van onze lieve vrouw zien. Zijn been werd echter verbrijzeld, waarop het geamputeerd moet worden. Dat gebeurde zonder verdoving. Wel kreeg hij in de mond een sigaar. Oordeeld tot vuurpeloton, weet Adam korte tijd later met behulp van kameraden te ontsnappen door in een lijkkist het hospitaal te verlaten. Adam vlucht, werpt zich in het buitenland op de kunst. Terug in Krakau echter, in 1868, bezoekt hij het echtpaar Siemienska. Zij is zeer mariaal en vroom. Hij experimenteert met geesten. Dat vindt Adam ook wel interessant. Hij wil ook wel eens een sessie bijwonen. Terwijl de vrouw des huizes op de achtergrond de rozenkrans bidt, begint tijdens de surseance plots de loodzware, massief eiken tafel te dansen. Tot vrouw Siemienska het niet langer kan aanzien, naar de tafel loopt, haar rozenkrans er bovenop gooit. Een oorverdovende knal. Geschrokken ontsteken de mannen het licht, zien hoe de bijna niet te tillen tafel in tweeën is gespleten. Adam zou voortaan dansen de tafels als de pest meiden. Kan ik God wel in de kunst dienen? Dat is de grote vraag waar Adam mee loopt. Wie zijn werken bekijkt, ziet hoe de kunstenaar met de dag religieuzer wordt. Met zoveel leed om hem heen ervaart Adam Chmielowski dat zijn werken, hoe mooi ze ook zijn, de armen niet helpen. Bij de paters Jezuïeten probeerde hij een antwoord te vinden, maar dat werd, zoals ik al eerder vertelde, helemaal niets. Maar Adam worstelt nog altijd met die vraag, raakt daardoor geestelijk helemaal in de knoop. Tot hij, 40 jaar oud, een priester hoort praten over de goddelijke barmhartigheid, waarop hij bij hem biecht en de heilige communie ontvangt. Een nieuwe Adam is geboren en onze heilige begint te schilderen, maar nu om met de opbrengst van de schilderijen armen te kunnen helpen. Op een dag biedt hij een zwervertje onderdak in zijn atelier. Weldra volgt er nog een, en nog een, en nog een. Het worden er steeds meer. Nou zijn niet alle buren even gemakkelijk. In ieder geval, die van Adam beginnen te klagen. Wanneer Adam een jongen vertelt dat hij geen andere keus heeft dan terug te keren naar waar hij vandaan komt, zegt deze jongen, dan slaap ik liever onder de brug. Buiten vroor het dat kraakt. Laat mij dan maar zien waar je vandaan komt, sprak Adam. En wat hij volgens zag, tartte iedere beschrijving. In het door de gemeente Krakau gerunde nachtasiel Ogre Zwolnia vinden daklozen in de wintermaanden een dak. In een grote zaal staan tegen de muren houten banken. De stank is ondraaglijk. Onder een gloeiend hete buis proberen kinderen te slapen. Maar dronken, binnenwaggelende vagebonden schoppen hen van hun plek. Zieken en ouderen smeken om een druppel water, waar anderen zich volgieten met brandewijn. In deze poel van aardse ellende ziet Adam God. Wil hij zijn schepper dienen? Besluit hij in te treden in de derde of lekenorde van de Franciscanen. Jaar later legt Adam als broeder Albert zijn gelofte af. Niet lang daarna sticht kerstverse leken Franciscaan zijn dienaren voor de armen, ook wel Albertinen of grijze broeders genoemd, naar de fris grauwe kleur van hun pij. Broeder Albert gaat de straat op, bedelt en smeekt. Hij opent huizen voor daklozen en bedelaars, begint werkplaatsen waar mannen en vrouwen mogen werken voor een beetje geld om hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Hij helpt stakkers in lichamelijke en geestelijke nood. De grote ramp van onze tijd is dat zoveel weigeren het leed om hen heen te zien en zo weinigen hun leven willen geven voor de hulpbehoevende medemens. Aldus de broeder die zelf onvermoeibaar strijdt. Met zijn hulp sticht zuster Maria Bernardina Jablonska, later ook de Albertinesse. Op eerste kerstdag 1916, tijdens het bidden van het Angelus, haalt de pasgeboren heer, broeder Albert, omgeven door zijn geliefde bedelaars, de Sint-Franciscus van Polen, na 71 jaar naar huis. En aangezien de kerk met kerstmis al een ander feestje viert, vinden we de gedachtenis van onze heilige broeder op 17 juni, de dag van zijn doopsel. Paus Johannes Paulus II vertelde eens hoe broeder Albert hem het beslissende duwtje had gegeven richting het priesterschap. De ene pool leerde van de andere pool hoe kunst en geloof geen tegenpolen zijn, maar elkaar juist aantrekken. Karel Wojtyla zou zelfs het toneelstuk Gods Broeder schrijven, dat gaat over het leven van broeder Albert, volgens wie christenen broodmoeder zijn, die zei: kijk naar Jezus in de heilige Eucharistie. Kon zijn liefde ons iets mooier schenken? Als hij brood is, dan moeten ook wij brood worden en onszelf geven. In 1989 zou paus Johannes Paulus II, de man die hem hielp de stap naar het priesterschap te nemen, heilig verklaren. Een stap die uiteindelijk zou leiden tot zijn pauskeuze in 1978 en uiteindelijk zijn heilige verklaring in 2014. Broeder Albert was een kunstenaar die zijn hart brandde van liefde voor de Moeder Gods. Aan de muur van het asiel hing hij een icoon van Ons Lieve Vrouw van Chester Gora. Niemand, niet de grootste, geloofhatende atheïst, durft ooit een vinger naar haar uit te steken. De koningin van Polen brandde dag en nacht een olielamp, terwijl onbekenden haar immer met bloemen eerden. Als broeder Albert het einde van zijn aardse leven voelt naderen, pakt hij deze beeltenis van de zwarte Madonna, kijkt haar liefdevol aan en zegt tegen zijn broeders en zusters: dit is jullie stichtsel. Onthoud dat altijd. Broeder Albert Gmielowski, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Pinksteren is al voorbij, de grote feesten zijn voorbij. Maar toch, Pinksteren, de nederdaling van de Heilige Geest, de Heilige Geest, is zo groot, zo wijd, zo goddelijk en zo in de schepping, in ons leven, in de verlossing, in de Bijbel, in de kerk, in al het goede. De Heilige Geest, zo belangrijk om over na te denken, bewust te worden en te beleven. We hebben dat gedaan, verschillende keer erop gewezen. Het woord zelf, in het Hebreeuws, ruach, dat is adem en geest. En bewust worden met de adem in en uit is de beweging van de schepping. De dingen die bewegen, in contact zijn met elkaar, die elkaar beïnvloeden. De adem die binnenkomt en die weer uitgaat, omgevormd. En ja, ons bloed in beweging zet en vervult en kracht geeft. Zonder adem en bloed zijn wij dood. En dat is een beeld van de geestelijke adem. En de adem van God, dat is de liefde van de Vader en de Zoon. En bidden is eigenlijk ademen. Allereerst God ontvangen, opnemen en dan ook weer ons schamel, menselijk antwoord, gebed, dankbaarheid en vragen als antwoord. Pinksteren, de 50ste dag in het Hebreeuws Shavuot, het wekenfeest. Het Oude Testament komt tot vervulling in het Nieuwe Testament, zowel met Pasen als met Pinksteren. Het offer van het lam, van de lammeren, bij de uittocht uit Egypte met Mozes. Voorafbeelding van het paaslam Christus zelf, op Goede Vrijdag geslacht. Pasen, Oude Testament en Nieuwe Testament, Pinksteren ook. Mozes in de woestijn, daar op de berg Sinaï ontvangt de wet, de vreugde van de wet. En dan de wet vervuld door de Heilige Geest met de nederdaling. En ja, in die reeks van Pasen tot Pinksteren, ja, daar zit ons hele geloof in. Want dat is het fundament. Daarvoor is Jezus geboren. En ja, daarvoor heeft hij zijn leven gegeven om ons weer terug te brengen op de weg van God. En toegang te geven tot God zelf, tot de Heilige Drie-eenheid. En ja, de Heilige Goede Week, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, laatste avondmaal, de dood, het kruis, de opstanding, de hemelvaart. Al die feesten komen als het ware tot een vervulling in het Pinksterfeest. En dat wordt weer uitgebouwd in allerlei feesten in de loop der geschiedenis ontstaan. Maar allemaal hangen die samen. Net als in de natuur, alle planten, bloemen, levende wezens, maar ook materialen, mineraal. Alles is verbonden. Eén groot, ingenieus werk. Zowel de geschapen wereld, maar ook de verlossing. Al die feesten. En na Pinkster hebben we gevierd allereerst de nederdaling op de apostelen, de leerlingen, waar Maria bij was. En Maria als de eerste leerling, de volmaakte leerling. En vandaar de tweede Pinksterdag, Maria, moeder van de kerk. Zij is de moeder van die grote gemeenschap waar de geest doorheen blaast. Waar de geest mee bezig is, door alle sacramenten heen en door allerlei andere dingen en beïnvloedingen. Maar Maria was helemaal open, helemaal zuiver. En daarom is zij de moeder. En dan vieren we onmiddellijk, ja, Christus die gestorven is aan het kruis en bloed vergoten heeft. Christus de hoge priester. En Christus die in de Jordaan gedoopt, gestorven en verrezen. En zo ja, op het kruis gestorven, begraven, verrezen. Leidt naar de Zoon die terugkeert naar de Vader. En dan de Geest, de Vader die zegt, dit is mijn veelgeliefde Zoon, de Heilige Drie-eenheid. Het ja, begin en einde van alles. En dan, ja, als de Heilige Drie-eenheid begin en einde van alles is, dan is misschien het meest mooie punt van samenkomen van alle lijnen in het heilige hart van Jezus. En daarom weer verbonden. Het onbevlekt hart van Maria. Waarmee al die feesten zijn besloten. Want met het hart van Jezus en dus zo doorgaande het hart van Maria. En dan door de kerk en dan door ons heen. Maar in het heilige hart van Jezus, daar stroomt de liefde van God naar ons toe. En die liefde, dat is eigenlijk de Heilige Geest. En zodoende zijn we nog steeds bezig met de serie van Pinksteren. In verschillende fasen en etappes. Overal de Heilige Geest. En vandaag gaan we dat dan op een hele bijzondere manier doen. Namelijk, we gaan dat doen op een hele concrete manier. Want die Heilige Geest die Jezus op Pasen heeft geblazen over zijn apostelen en leerlingen, die komt in volle kracht op Pinksteren. Maar daarmee krijgt de kerk, die apostelen krijgen de zet, de duur, de dynamiek en de zending om te gaan verkondigen. En dat doet hij onmiddellijk op die Pinksterdag bij monden van de profetische Petrus. En die getuigt van het grote wonder van liefde van Christus, gestorven en verrezen. En dan op diezelfde dag al 3000 mensen die zich lieten dopen in de geest en in het water. Geest en water. En daarmee begint de kerk. En Maria wordt dan niet vaak genoemd, maar we zien haar eventjes genoemd staande onder het kruis bij de dood. En naar alle waarschijnlijkheid en eigenlijk zekerheid, de eerste aan wie Jezus, de verrezen Heer, verschenen is. En Maria, ook degene die helemaal open staat voor de Heilige Geest en aan het bidden is met die apostelen. En dan begint die kerk. En dan begint de kerkgeschiedenis. En dan is het, zoals in de handelingen van de apostelen staat, de Heilige Geest en wij. En wij zijn die apostelen, wij zijn die kerk. En die gaat zich ontwikkelen zoals alle dingen zich hier op aarde ontwikkelen. Zoals iemand die een bedrijf start, heeft een idee, dat is geestelijk. En dan gaat hij dat realiseren. Gaat hij het opbouwen, organiseren, structureren. En zo gebeurt de kerkgeschiedenis. Wel nu, we stappen dadelijk over naar die fase van de kerk, de Heilige Geest en de kerk. En dan gaan we nog enkele stappen verder van een heel bijzonder, concrete werkzaamheid in de nieuwe tijd, in de recente jaren, om de kerk weer te vernieuwen. En vernieuwen is altijd nieuw leven, is lente, is de Heilige Geest. Maar laten we dan eerst gaan bidden, zingen tot de Heilige Geest. En als voorbeeld van een enorme kerkvernieuwing in de 20e eeuw. Op het eind van de oorlog, dat 3 mannen uit Zwitserland, onder leiding van Roger Schütz, zich vestigen in Terzee, een heel klein plaatsje. Ze hadden geen idee, maar ze voelden zich geroepen. En dat is het werk van de Heilige Geest. Ze voelden zich geroepen om daar te gaan bidden en slachtoffers van de oorlog te helpen. Heel concreet als uiting van de liefde voor God, uiting aan de oorlogsslachtoffers. Allereerst dus degene die onderdrukt werden. En daarna de onderdrukkers die zelf weer onderdrukt werden. Dus eerst voor de Fransen en allerlei onderduikers. En daarna ook voor Duitsers. Ook als mensen hebben zij gedaan. Ze zijn doorgegaan met bidden. En op een gegeven moment in de 60e jaren, 70e jaren, wanneer er sociale revoluties ontstaan in allerlei steden, Berlijn, Parijs, Amsterdam, dan zijn er ook ineens jongeren die zeggen, maar zo wordt het ook niet wat met de wereld. En die gaan dan de geestelijke kracht zoeken. En die vinden op een of andere manier, ook geleid door de geest natuurlijk, dat kleine dorpje. En in hele korte tijd stromen daar met name jongeren naartoe. En zoveel jongeren van zoveel landen en zoveel verschillende kerken zijn daar samen, echt zoals Jezus bedoelt, als die ene kerk, die ene gemeenschap, op weg om helemaal één te worden, maar daar in die geest volledig één. Nou, we gaan met die gemeenschap zingen, meebeleven. Veni Sancte Spiritus, kom Heilige Geest. Ook met die prachtige kerktekst van de sequentie, dat die geest allemaal in ons hart bewerkt. Laten we dat luisteren en meezingen, meeademen met dit muzikale gebed en bidden voor de kerk in onze tijd. En bijzonder voor de jongeren.

Veni Sancte Spiritus. Een klein refrein, een klein basisthema in voortdurende herhaling. Ja, net als een adem. Voortdurend opnieuw ademen. Voortdurend moet opnieuw de Heilige Geest komen. Ook in de kerk, na dat eerste Pinksterfeest. En dan, ja, dan volgen we de kerkgeschiedenis zoals de Handelingen van de Apostelen beschrijft. Telkens de Heilige Geest en wij. De Heilige Geest, de volmaakte Geest van God, liefde van God. En onze menselijke beperktheden en zwakheden. En ja, komen we tegen allereerst drie eeuwen kerkvervolging. De christenen worden vervolgd in het grote Romeinse Rijk. En verkondiging ook buiten dat Romeinse Rijk. Maar dan in de vierde eeuw, vijfde eeuw, wanneer dan godsdienstvrijheid is gekomen, ja, dan komen de discussies. Met name over de essentie, over God zelf, de Triniteit, over Vader en Zoon, over Jezus Christus, God en mens, over de Heilige Geest. En dan komt er in de vijfde eeuw een eerste scheuring van die Oriëntaalse kerk in het Midden-Oosten, die nou zo geweld moeten leiden, kerkvervolging in de Arabische moslimwereld. En dan, ja, dan wordt de opbouw van Europa gedaan door de monniken, de geest van de monniken, van het gebed, en waar enorme kracht uit voortkomt. Ja, en dan zie je Europa ontwikkelen in Nederland. De irrigatie, de eerste landbouw en de eerste scholen. Ja, allemaal door die biddende christenen die vervuld zijn van die geest van gemeenschap en gebed, maar ook heel concreet naar de aarde, moeder aarde toe. En dan gaat dat zo de middeleeuwen door, maar ja, dan gebeuren er allerlei politieke dingen. Er zijn de kruistochten en met alle strijd daaromheen. En ook de onderlinge concurrentie van de koningen, de onderlinge gevechten, oorlogen. En ja, dan loopt dat, ja, weer kerkhervorming in de 13e eeuw. Hè, feest worden ingevoerd, sacrament, en triniteit, en Corpus Christi, sacrament. Ja, tot 1500 en ja, een beetje chaotisch en ook spiritueel, en er komt kritiek en dan ontstaat het protestantisme. Terwijl dan halverwege de middeleeuwen is er al een grote breuk tussen Oost en West, tussen de katholieke en de orthodoxe kerken. Maar dan vanaf 1500 in het Westen, de katholieke kerk die, ja, wordt uiteengereten door ja, spanningen, politieke invloeden, protestantisme, anglicanisme, calvinisme, in Nederland heel sterk. En ja, ook de katholieke kerk gaat door in de bewegingen. En dan hebben we dus een concilie van Trent, 16e eeuw. En dan komt er ineens op een ingeving van de Heilige Geest, want zo heeft Paus Johannes de 23e dat gezegd. Het was toch een ingeving van de Geest. Niemand had het ook verwacht. Een nieuw concilie over de kerk in deze tijd, wat heel veel teweeg heeft gebracht, maar wat nou eigenlijk gaat uitwerken. Want wat, dat wordt ook altijd gezegd, het concilie was er wel, maar de mensen gingen er op een menselijke manier mee aan de haal. Bijzonder in Nederland, hè, vanuit, je kunt altijd citeren, dat doe je met de Bijbel, maar kun je ook met een concilietekst doen. Je kunt alle kanten op. Ja, in Nederland ging het ook naar de, ja, moet zeggen, de modernistische, de seculiere kant, naar de aardse kant, naar de organisatie en het menselijke. Nou, allemaal goede bedoelingen. Maar ook na het concilie kwam er beweging van de geest. Kwamen er mensen die helemaal, die zeiden niet, ja, de kerk, nee, ikzelf, ik moet veranderen. De anderen zeiden, de kerk moet veranderen. Ja, die paus moet anders, de bisschop, de priester en zo, allemaal moet anders. Een soort andere cultuur. Maar daarvan hangt de kerk niet af van de culturen. Dat komt vanzelf als het de goede geest is. Die zoekt zijn weg en die belichaamt zichzelf. Nou, dat is gebeurd door mensen die door de geest, door God, door de liefde werden geïnspireerd en ja, bewegingen starten. Zoals in de tijd ook de orders. Altijd vanuit de geest. En dat is dan die evangelische, die pinksterbeweging, de charismatische beweging, die ook zeker bevorderd zijn door pausen. Johannes Paulus II heeft ze naar Rome geroepen. Franciscus riep ze naar Rome. En ja, de beweging van de geest, charismatische
beweging. Gaius die al die bewegingen, zegt Paus Franciscus, moet omvatten. Dus die geest beweegt en die is dan vooral bezig met die geestelijke vernieuwing. En geestelijke vernieuwing, ja, dat ga je dus vormgeven. Dat volgt vanzelf. Maar eerst moet die geest vernieuwd worden. En dat is heel belangrijk en dat is ook gebeurd. En het mooie is, ongeveer ja, nu 5 jaar geleden, 2021, was dat voor het eerst. En nu, dit jaar is het Lustrum gevierd van de missionaire parochie in Nederland. En daar zie je dan een die beetje traditionele kerk, die, ja, vooral, ja, die vooral eigenlijk is ja, leeggelopen en verminderd, kerken gesloten. Maar men doet hun best. Maar aan de andere kant, ja, de bewegingen. Die vanuit de geest, ja, en dat matchte, dat ging niet goed samen. Maar wat wil het geval met die missionaire parochie? Was er een beweging vanuit Amerika, Canada, om, ja, er moet nieuw leven in. Ook al zijn er veel mensen, maar ja, er zitten dan die mensen materieel. Die lichamen zijn daar wel, die hebben hun tradities. Maar de geest, de levende geest, het enthousiasme, de vreugde, de dynamiek van die apostelen. Dat was er niet. En als die Heilige Geest, die dynamiek er niet is, dan kun je op die traditie doorgaan, maar dan wordt die leeg, net als een band die slap wordt. En dan gaat de lucht, de pneuma, de adem gaat eruit. Ja, en dan langzaam maar zeker. En dat proces hebben we dus na de oorlog gezien. En het Vaticaans Concilie heeft over nagedacht en dat in een aanzet gegeven. En ja, nou, twee kanten op dus, zoals ik al zei. De kant van, ja, we gaan de kerk allemaal nieuw organiseren, nieuwe liturgieën, nieuwe teksten, we gaan het allemaal zelf doen. Ja, heel veel uit onszelf. En andere mensen, ja, die werden geïnspireerd. Hoe gaan we dat doen? En gebruikten vaak traditionele dingen. Maar die twee, dat, ja, die bleven een beetje buiten elkaar staan. Maar wat gebeurt nu sinds 2021 in Nederland met de missionaire parochie, die grote landelijke samenkomst. Ook bisdomdagen, bijzonder denk ik, bisdomdag, ook van Utrecht, die ik altijd heb meegemaakt. Ineens die beweging van de kerk wil zich vernieuwen. En niet, nou, we gaan eerst een heleboel dingen veranderen. Beleidsplannen, dat was altijd beleidsplannen. We gaan het even bedenken met onze vergadering. Een soort synodaal nadenken en dan gaan we dat veranderen. Nee, we gaan eerst samen bidden. We gaan eerst samen bidden. We gaan eerst op zoek naar de Heilige Geest. En dat is die missionaire parochie. En nou zie je dat juist die bewegingen, allerlei mensen, deelnemers daarvan, leden daarvan, heel actief zijn, ook in parochies. En bij die beweging van de missionaire parochie, dat is een mooie naam. En het kan ook weer een etiket zijn. Maar missionaire parochie is van gelovigen die allereerst door de inspiratie van de Heilige Geest, en dat is anders gezegd de liefde van Jezus, de liefde van het Heilige Hart van Jezus, het verlangen naar God, en van daaruit dat samen echt beleven, daarin de vreugde vinden en dat willen uitdragen. Nou, die beweging van de Heilige Geest, daar zijn we mee bezig in de kerk. En we zien dat eigenlijk wereldwijd, al die bewegingen, en nu, ja, dat moet in die parochies, al die gelovigen, niet alleen maar de traditie, de rieten, maar het moet tot leven komen. Nou, laten we dan eerst nog maar weer naar de zee gaan en bidden en zingen om die Heilige Geest, de beweging, het enthousiasme, niet voor onze eigen ideeën, maar voor het goed functioneren van die kerk, waardoor mensen de weg naar God vinden, waar mensen de liefde van Jezus hart ontvangen, waar mensen door de Heilige Geest blij en vredig en vredelievend en barmhartig en zoals Jezus in de bergrede vertelt, dat is de geest van God. De geest beweegt de mensen. Nou, en ja, dan komt een nieuw leven en we zien het hier en daar gebeuren. Nou, laten we erom bidden en zingen samen met die, ja, de jonge kerk in Terzee.

blijven zingen. Dat moet altijd doorgaan. Dat herhalen. Kom, Heilige Geest. Want nu, het bijzondere van die missionaire parochie, elke keer opnieuw, wie het boek leest of wie bij zo'n grote landelijke sessie is of plaatselijk op cursussen, hoort telkens de basisbeginselen. En de basisbeginselen zijn zo simpel, zo oud als de kerk, zo de handelingen van de apostelen. Het evangelie is simpel. Jezus is de gemeenschap, is de eucharistie. Maar heel bijzonder, de Heilige Geest. Nou, dat is het originele beleidsplan. Het eerste, bij eerste kun je een mooi Grieks woord gebruiken, namelijk alfa. Alfa, dat is het eerste. En dan het laatste is de omega. En dat lezen we in de Bijbel, in het boek Openbaring, de eindvoltooiing. God zegt en dan Christus zegt, ik ben de alfa en de omega. De Triniteit, de alfa en de omega. Begin en einde van de schepping, van alles wat bestaat en van de hele verlossingsgeschiedenis. En de omega is de voltooiing en de alfa is het begin. En het begin, dat is ook in het scheppingsverhaal, is God en de geest zweefde over de wateren, over de chaos. En het woord sprak om orde te scheppen en het was. En daar hoor je al de Triniteit. En de Bijbel eindigt ook bij de Vader, de troon van de Allerhoogste. En Jezus is daar en de bruid, de kerk en de Heilige Geest roepen, kom. De Bijbel eindigt ook met de Triniteit. Wel nu, eindigt, maar het gaat nu over het begin. En Pinksteren is het begin van de kerkgeschiedenis. En ja, wellicht hebt u het gehoord, of hebt u het al een keer meegemaakt, of hebt u zelf een keer gedaan, is heel wonderlijk de Alpha-cursus. Kent u dat? Gehoord? Aan meegedaan? Nou, doe mee. En laten we daar eens even iets van gaan horen, iets van bedenken. De Alpha-cursus, ja, heel wonderlijk, die ontstond in 1977. Ja, wonderlijke wijze, niet in de katholieke kerk. Ja, maar de geest is veel groter dan de katholieke kerk. De Heilige Geest werkt overal, in de hele wereld, in de hele schepping. In de Heilige Geest, daar zijn alle kerken in principe al één. Als ze tenminste op de weg zijn naar Jezus toe, naar de Vader toe. Maar in de vormen en in de onderlinge verhoudingen is dat nog niet zover, of niet meer zover als in het begin. Ook al zien we in de Bijbel al heel snel al tegenstellingen, verschillende meningen en ook hier en daar ketterijen en schisma's, mensen die hun eigen weg gaan. Ja, dat is de zonde die blijft doorbreken. Maar de Heilige Geest zorgt dat het toch de grote lijn van eenheid is, of opnieuw de beweging. En nu ontstond een cursus als een introductieprogramma in een parochie van een Anglicaanse kerk in Londen, in Brompton, een stadswijk van Londen. En heel mooi, in de Holy Trinity, in de Heilige Drie-eenheidskerk. Nou, in 1977 was dat een programma zoals binnen de parochie. Want ja, overal. Toen ook, ja, juist toen begon dat afkalven. Dat ging in alle kerken, want daar kwam de geest van de wereld. De geest van de wereld. Terwijl de geest, de Heilige Geest, is van God. Nou, en in 1990 was er een van de leden die zelf een hele bekeringsgeschiedenis had meegemaakt. Eerst alles maar dom en saai vond. En dacht, ja, dat zijn allemaal een beetje domme mensen. Totdat hij zelf gegrepen werd door Jezus, door de geest van Jezus, en christen werd. En dacht, ja, maar net als met Pinksteren, het moet verbreid worden. Mensen moeten weer opnieuw geïnspireerd worden. En moeten weer even helemaal opnieuw beginnen. Nou, en hij ging uitwerken, een soort laagdrempelige cursus voor iedereen die wil. Binnenstaanders, buitenstaanders, christenen, niet-christenen, gewoon. Laten we samenkomen en we gaan die cursus doen.
En het is wonderlijk wat ja, daar in die ene parochiegemeenschap is gestart. En door die ene man, Nicky Gumbel, op papier gezet, uitgewerkt. Ja, dat boekje heb ik hier liggen. En dat is genoemd een kwestie van leven. Ja, leven, dat is ademen, dat is de Heilige Geest. Ondertitel, kennis maken met het christelijk geloof. Kennis maken denken natuurlijk alle die al een tijdje in de kerk zijn. Oh, dat is niet voor mij. Nee, maar het is goed om eens een keer opnieuw te beginnen. Dat is in feite toch eigenlijk ook elke retraite. In een klooster, stille retraite. Om opnieuw te beginnen. Eigenlijk elke biecht is opnieuw beginnen. En nou, dat is wat in die seculariserende kerken van het West-Europa met name. Die ja, zo wereld worden. Om opnieuw te bezinnen op die geest. Nou, dat is die Alpha-cursus. En het wonderlijke is, die is eigenlijk heel missionair. Omdat hij zich richt op iedereen, zoals Jezus. Uiteindelijk, hij begon met de Joden. Dan naar de Samaritanen en dan naar de heidenen. Maar hij is gestorven voor alle mensen. Of ze het al of niet aannemen, dat is hun probleem, hun zaak. Maar hij is gestorven voor iedereen. Zonder uitzonder. Om iedereen die geboren is, ja, dus kind van God is, ook al weet hij het nog niet, om waarlijk kind van God te worden, volledig te accepteren. Helemaal opgenomen in die heilige drie-ene God. Dat is een mooi, dus dat het begonnen is in de parochie, Holy Trinity in de drie-ene God. En dan, ja, om daar aansluiting te vinden, dat gaat dus door de geest. De Heilige Geest die vader en zoon verbindt, die ook ons met elkaar verbindt. Nou, daarvoor is die cursus gestart. En het wonderlijke is dus dat hij zo over de hele wereld. En die wordt in alle kerken momenteel gebruikt. De man, Nicky Gumbel, had niet kunnen bedenken dat het zo zou zijn. Maar dat had die Roger Schütz niet kunnen bedenken toen hij naar Tessée ging in Frankrijk. En dat had Benedictus niet kunnen bedenken toen hij zich afzonderde om te gaan bidden. En er kwamen volgelingen en die Benedictijnerorde, wat ze hebben gedaan voor het geloof en de cultuur. En dat had Franciscus niet kunnen bedenken toen hij afstand nam van zijn vader. Ik heb nog maar één vader in de hemel. En mensen gingen zich aansluiten. Ja, wat moet ik daarmee? God werkt en naderhand merken we pas wat er eigenlijk gebeurt en gebeurd is. En dat is ook ja, met dat concilie door paus Johannes de 23e, dat heel veel in beweging heeft gezet, met die Alpha-cursus. Heel veel mensen worden in beweging gezet. En ja, het is een bijzondere cursus. Want een van de belangrijke dingen is de avonden samen eten. Daar begint het mee. Dat is echt bijna wezenlijk onderdeel. Ja, samen eten, samen al gemeenschap vormen. Al je dagelijks leven uitwisselen. Maar dan vooral, nou, ook zeker je innerlijk leven, je spirituele leven, je geloofsleven. Ja, of het gebrek eraan. En kennis maken. Heel vrij, open. Maar hier, dit zijn de thema's van het geloof. Van het evangelie, van de openbaring. Dit is de Vader, de Zoon en de Geest. En heel open. En ja, het is eigenlijk in die missionaire parochie die in Nederland bezig is, is het ook een wezenlijk onderdeel. De Alpha-cursus. En dat is die elementaire cursus waarvan ik dadelijk de hoofdstukken ga noemen. En ook laten zien wat daar het meest belangrijke wordt gezien. Want er is één thema, dat krijgt drie hoofdstukken. En dat is heel opvallend. Heel opvallend. Nou, daar komen we op terug. Dus de Alpha-cursus, eerst samen eten. En dan denk je ook weer, oh ja, waar begon dat ook alweer? Ja, de kerk begon in de zaal van het samen eten. In het cenakel. Daar was het paasmaal, het Joodse paasmaal, niet te vergeten. Joodse paasmaal, het samen doen. En dan het nieuwe paasmaal met lichaam en bloed van Christus in het cenakel. Waarin, als het ware, de kruisdood en de verrijzenis van Jezus ligt opgesloten. En dat gaat gevierd worden tot het einde der tijden, tot hij wederkomt. Dat zeggen we ook altijd. Maar in die zaal, daar kwamen ze weer samen om te bidden. En in die zaal, in die gebouw, die aangrenzende ruimtes, hoe precies, weten we niet. Maar in die zaal van het cenakel waar ze samenkwamen,
Ze hadden geen eigen bezitting in Jeruzalem. Ze kwamen uit Galilea. Maar daar waren ze dan in die kamer van samen eten, paasmaal. En dan ook samen te bidden. Daar kwam de Heilige Geest. En dat is dus, ja, precies in die alfa. We gaan eerst samen eten, in gesprekken. En dan worden daarna thema's ingeleid. En dan er samen over praten. Dat is eigenlijk tegelijk al het synodale praten. Namelijk, iedereen krijgt de kans, zijn eigen ervaring. En niemand zegt, dit is de waarheid, dat is de waarheid. Maar dit is mijn beleving, mijn ervaring. En dan, ja, dan komen daar, ja, dan komt daar de inspiratie vandaan. Dat is heel wonderlijk. Dus je oorsprong in Londen, 1977. Dus ja, ook weer wonderlijk. Niet in Jeruzalem, niet in Constantinopel, Byzantium, niet in Rome, niet in Antiochië, in Londen, wereldstad. En dan in de parochie van de Heilige Drie-eenheid. En ja, Nicky Kumbel heeft dat uitgewerkt, de thema's met allerlei hele concrete voorbeelden. Maar het hoeft allemaal niet zo, het is niet een standaard theologisch werk, maar het beschrijft in voorbeelden, ervaringen vooral ook, de thema's van ons geloof. En die zijn wezenlijk essentieel voor ons christen zijn. Ook voor ons katholiek zijn. Dat is heel bijzonder. Laten we nu gaan luisteren naar, ja, naar de ziel van Christus. De tekst is Anima Christi. Dus ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, red mij. Bloed van Christus, verblijd mij. Water uit de zijde van Christus, was mij. Lijden van Christus, sterk mij. O goede Jezus, verhoor mij. In uw wonden, verberg mij. Hier zien we helemaal lichaam, bloed, ziel, water, lijden. En dus het kruis, de dood. En enerzijds lichaam en bloed. Denk maar aan de Eucharistie. En water uit de zijde en het bloed aan het hart van Jezus doorstoken aan het kruis. Dit is helemaal het essentiële gebeuren in de wereldgeschiedenis. Gods zoon wordt gedood en zijn hart, het hart van God, wordt geopend. En de stroom van de Heilige Geest, gesymboliseerd in water en bloed, stromen uit naar ons. Laat mij niet van u gescheiden worden, ons, de kerk. Tegen de boze vijand, de Satan, de demonen, bescherm ons. In het uur van onze dood, roep ons. En laat ons tot u komen om met uw heiligen en engelen u te loven in de eeuwen der eeuwen.

prachtig. En het verbindt ons zo concreet met Jezus. Met zijn lichaam, met zijn bloed, met zijn wonden. En dan heb ik het woord Heilige Geest niet genoemd, maar wel gezegd. Want, ik heb gezegd, zijn wij verbonden met Jezus? En dan heb je het woord verbinden, verbonden. Dat is nou die Heilige Geest. De band tussen de Vader en de Zoon en de band van God met ons. Wat Jezus zegt bij het laatste avondmaal. De Vader in mij, ik in de Vader en wij in jullie en jullie in ons. Nou, dat in, dat is dus die Heilige Geest. Dat is een geweldige ontdekking. Dus verbinden, dat doet de Heilige Geest, de verbinding. En in harmonie, in samenwerking, in die hele schepping, maar ook in de verlossing. De verbinding tussen de mensen, de verbinding in de kerk. Wel nu, het bijzondere van mijn ervaring in die Alfa. Ik leerde voor het eerst kennen in Hengelo. En ik zei, of de diaken, die zeiden, zullen wij samen met de Alfa-cursus hier beginnen? Het hart van de stad in en nabij de Lambertusbasiliek. Nou, een mooie plek, want Lambertus was de laatste bisschop van Maastricht en tijdgenoot van Willibrord, de eerste bisschop van Utrecht. En we zijn dus aan het begin van het echte christendom in met name Noord-Nederland. Zuid-Nederland was dus eerder, maar Noord-Nederland. En ja, we zijn dus begonnen in Hengelo met de Alfa-cursus. En ja, ik heb dat hele boekje dan gelezen en ik was verbaasd dat het zo ongelooflijk ecumenisch is, in de goede zin. Want ecumene, ja, alle dingen kun je op twee manieren opvatten. Hè? Dus hoe je ernaar kijkt, dat is nou de kunst van het onderscheiden. Daarvoor heb je weer de Heilige Geest nodig, de geest van onderscheiding. Je kunt zeggen, nou, het Vaticaans Concilie zijn mensen waardeloos. Die paus, waardeloos, ja. Maar als je er goed naar kijkt, dan ontdek je de grote schatten. De grote schatten in het Vaticaans Concilie, wat er eigenlijk in ligt. En wat er uit moet komen. Maar het komt er niet uit. Ja, dan is het nutteloos. En de paus Franciscus, nou, die heeft zo geduid op de Heilige Geest. En dat doet ook weer paus Leo. En nou, dus met die Alfa-cursus verbaast het mij. Ja, dat is eigenlijk, geeft eigenlijk een licht op hoe je denkt over de kerken. En dat is dan interessant eigenlijk om nu misschien een, ja, als dat zou kunnen, zou ik technisch kunnen uitvoeren. Maar je kunt het in de omgeving eens proberen, dat je mensen vraagt. Ik heb het gisteravond weer gedaan. Wat is nou jullie eerste gedachte bij kerk? Er was een groep doopouders in wijding, in de geloofsoverdracht. Wat ga je nou doen met je kinderen en hoe geloof je zelf? Wat is nou het eerste waar je aan denkt bij kerk? Nou, dan zouden we kunnen voorleggen. Wat is nou het eerste waar je aan denkt bij katholiek? Nou, dat kan van alles zijn, dat vul ik daar niet in, maar bedenk maar voor jezelf. En wat zouden de kinderen zeggen en de buren die katholiek zijn? Of wat niet-katholieken denken over het katholieke? Maar die Alfa-cursus, is de Alfa, het begin van alles, waar die van praat, die zegt dan, ja, katholiek of niet-katholiek, maar waar het om gaat, zullen we dat even gelijk zeggen in hoofdstuk na een inleiding, die al heel interessant is voor onze moderne tijd. Ja, dat zal ik toch even noemen, de inleiding. Dat heet het christelijk geloof. Nou, mooi hè, natuurlijk, daar begin je toch mee, daar gaat het toch over. Ja, dubbele punt. En dan met een vraagteken. Nou, hoor je dan niet gelijk heel veel mensen zeggen, ja hoor, ja, nou, dat vind ik ook. Het christelijk geloof, dubbele punt, saai, onwaar, achterhaald. Vraagteken. Heel interessant omschrijving van de titel. Dat is dus de situatieschets. Nou, ga maar eens na aan mensen, jongeren in de omgeving, de kerk, of de vraag dan, de katholieke kerk. Nou, je ziet om je heen kerken worden gesloten.
Nou, dat is wel een teken van de kerk is achterhaald. Het is voorbij. Maar ja, als je er naartoe gaat, het is ook zo ongelooflijk saai. En het is nog maar de vraag of alles waar is. Nou, dat staat dus de titel. Met een vraagteken. Maar ja, met een vraagteken. Je kunt, als je oppervlakkig kijkt, dan zijn heel veel dingen. Ja, daar hebben we onze oppervlakkige oordelen. Maar neem alleen maar het woordje in. Hebben we net ontdekt. Hé, dat blijkt ineens de Heilige Geest te zijn. Wie had dat gedacht? In. God is in mij. En in Anima Christi net gezongen. Kom in mij. De communie, kom in mij. En als Jezus in mij komt, ja, dan is hij daar. Maar dan bedoeling is dat er dan in mij die connectie komt met hem. En die connectie is de Geest van God. Dus we kijken meestal over de dingen heen. Mensen kijken heel oppervlakkig. Nou, wat denken de mensen bij katholiek? Nou, noem het maar op. Dat ze allemaal denken, saai, onwaar, achterhaald. Nou, ik denk aan dit en allemaal details. Want waar zit, wat zit de Alpha-cursus als eerste titel? Dus na deze inleiding. Waar gaat het over? En hoort u dat dan zeggen? Hoort u dan mensen dat zeggen? Zou u het zelf zeggen? Wat is nou de kerk? Wat is het eerste waar je aan denkt? Nou, hier staat. Wie is Jezus? Elk hoofdstukje staat met een vraagteken. Want het is. Het poneert, maar het is een vraag. Wat vindt u ervan? Wat vind jij ervan? Kijk, en dat is nou interessant van die Alpha-cursus. Je denkt, oh, dat is weer een of ander cursusje. Wie is Jezus? En dan, als ik nou terugdenk aan onze progjes, waar we ons best hebben gedaan met pastorale teams en met besturen, met pastorale groepen, was de eerste vraag van al die mensen: wie is Jezus? Wie is Jezus voor mij? Nou, dit is de allereerste vraag voor ons geloof. En dan kun je nog zo katholiek zijn, je kunt over alle mogelijke dingen praten die typisch alleen bij de katholieken voorkomen. Maar als je Jezus niet hebt, dan is het zoals Paulus zegt, als je de liefde niet hebt, heb je niets. Al heb je de hele theologie, al heb je alles, je bent kerkenvol, maar je hebt de liefde niet. Want de liefde is de Heilige Geest. En wie is dan die Jezus? Dat is de vraag. En niet alleen als een theologisch thema, want dan kun je hele boekenplanken uitlezen. Maar wie is Jezus nou voor mij? Wie is Jezus nou voor mij? En dat is de Alpha-cursus. Die stelt de centrale vragen van het christelijk geloof. Ik zeg christelijk geloof. En dan voor mij, nou, denk er maar eens over na. Ga er maar samen over praten. Dus dat is nou echt synodaal. Dus niet, ik vind dit, ik vind dat. Nee, maar dit beleef ik. Ja, dit beleef ik niet. Wat beleef jij? Hey. En dan is het luisteren ook naar de Heilige Geest in anderen. Wie is Jezus nu voor mij? En dan spreekt er iemand. En die komt ineens wat hij nooit zei, nooit gezegd heeft. Want ja, daar praat je niet over. Nou ja, als ik terugdenk in mijn jeugd, thuis of in het seminarie. En zo zeg ik dat als ik zelf inleidingen geef voor een Alpha-cursus hier of een Alpha-cursus daar. Dan, nee, thuis. Ik geloof niet dat mijn vader of moeder ooit gezegd heeft, nou, dit betekent Jezus nou voor mij. Dat is Jezus nou voor mij. Ook de paters op het seminarie. Dit is Jezus nou voor mij. Nee, het was gewoon, nou, hier staat het in het gebedenboek, hier staat het in de Bijbel, hier staat het in het theologieboek. Dit is het. Maar wie is Jezus nou voor mij? Want daar gaat het om. Het gaat om de relatie. En de relatie is niet van het verstand, van het hoofd. De relatie is van het hart. En je relatie gaat van hart tot hart, van de ene mens naar de andere. En dat is zo mooi dat we kort geleden gevierd hebben. Het heilige hart van Jezus en onmiddellijk erachteraan het onbevlekt hart van Maria. De heilige harten van Jezus en Maria. Die waren verbonden in de liefde. Dat is de Heilige Geest. Dus hier begint de Alpha-cursus mee. En daar begint het katholieke geloof mee. En als je katholieken vraagt, nou, wat is nou jouw geloof?
zou het kunnen zijn dat ze met van allerlei soorten dingen, die allemaal, ja, horen er ook een beetje bij. Een wierookvat en misdienaars en nou, noem maar op. Nee. Nou, en ja, vandaag doen we het allereerste begin van die alfa. Daar gaan we volgende week op de hoofdstukken in. En, maar die vraag, wie is Jezus? En alles wat eruit volgt. Ja, dat is het evangelie. En ja, dan kun je allerlei theologieboeken lezen. Maar het eerste boek wat we moeten lezen, het eerste boek wat ik opgeef aan elke cursus, huwelijkscursus, doopcursus, we gaan Bijbel lezen. En dan, nee, we gaan evangelie lezen. Juist op deze eerste vraag, wie is Jezus? Nou, ga dan de authentieke ervaringen van de vier evangeliën lezen. Samen Bijbel lezen. Nou, dus vandaag alle

alle huishoudens, begin maar het evangelie te lezen. Stukje voor beetje, stukje voor beetje. En begin maar met Jezus te communiceren. Communio. Ja, natuurlijk, communiesacrament, nee. Maar nou, persoonlijk communiceren met Jezus. Praten met Jezus. Dat is het eigenlijke communiceren. Het communiceren van de communie, het sacrament, dat is de basis leggen van het communiceren met Jezus. Dus eigenlijk de geestelijke communie. Voortdurend geestelijk communiceren. En ja, dan kun je niet zeggen, nou ja, van katholiek is heel anders dan protestanten of orthodox. Jezus is Jezus. En het evangelieverhaal is het evangelieverhaal. Dus dit is zo ecumenisch, zo ecumenisch. En dat heb ik ontdekt. Eigenlijk ecumenisch. De basisdimensies, de basiskarakteristieken van het christelijk geloof. En dan, dat is dan de essentie die ook met elkaar verbonden zijn. En in het centrum dus de heilige drie-eenheid. En daaromheen wijd je uit. En dit zijn dan de vragen van echt het geloof, het geloofsleven met de Vader, de Zoon en de Geest. En al het andere, dat is de Heilige Geest en wij mensen, de menselijke cultuur. We gaan het vormgeven, we gaan het indelen, we gaan kazuifels maken, we gaan ze versieren. Helemaal mooi, allemaal uitwerking. En wat is katholiek? Katholiek is allereerst, wie is Jezus? Ja, nou, dat was voor mij eigenlijk gewoon een hele simpele ontdekking van wat is nou de essentie van ons geloven? Ook van ons katholieke geloof, protestantse geloof. Dus daar kun je ontzettend goed over communiceren met elkaar. En ja, de katholieke versie zijn onze middelen om die Jezus te beleven. Ja, nou, daar gaan we volgende week verder over nadenken, over die, al die vragen. En met name dat, dat essentiële, waar drie hoofdstukken aan gewijd worden. Nou, dat ga ik nu nog even niet vertellen. Maar wel dat die cursus al zoveel mensen aan het denken gezet heeft. En ja, ook het verlang om samen het geloof te delen. Nou, en dat te leren, dat kun je dan ook daarna de hand in het café doen, of waar je ook, of in de families. En samen je verdiepen in het geloof. En nog een mooie laatste aansporing voor alle parochies. Laten we ook eens, en dat is al een heel interessante vraag, al degenen die werken in de parochie, die vrijwilliger zijn, en dan denk ik met name aan koren, want die zijn dan echt het meest sterk georganiseerd. De koren, laat alle medewerkers, bestuur, de Alpha-cursus doen. Gewoon even helemaal bij de Alpha, helemaal opnieuw. Wie is Jezus nou voor mij? Waarom ben ik nou zanger? Waarom ben ik bas, sopraan, alt, organist? Waarom ben ik nou kosten? De Alpha, met deze vraag, wie is Jezus voor mij? Want daar gaat het om in alle sacramenten. En daar gaat het ook Maria om. Want nu, laten we daar maar over nadenken. En laten we luisteren naar het Salve Regina. Ja, dat is nou iets heel bijzonders. Dat is op de Maria wordt weinig genoemd, maar Maria is als het ware de verpersoonlijking van de kerk. De kerk is heel uitdrukkelijk aanwezig, want het gaat om de dimensies van de kerk. En Maria is daar het levende voorbeeld van. En dat is heel mooi. En dat kunnen wij katholieken toevoegen. Mogen wij, ik zou zeggen, nee, moeten wij toevoegen. Want het heeft God ons gegeven. Jezus, God heeft ons Maria gegeven. We gaan nu luisteren naar het Salve Regina uit Einsiedeln, die dat heerlijk meerstemmig zingen. Maria, onze koningin.

U hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 11e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met het getuigenis van wie het is die de eenheid maakt onder de gelovigen. God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt zijn volk sterkte en kracht. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want deze menen dat zij door een veelheid van woorden verhoring zullen vinden. Volg hun voorbeeld dus niet na. Want voordat gij hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Gij moet daarom zo bidden: onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in den hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad. Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven. Dit is het woord van God. Het gebed veronderstelt dat ik contact heb met God, doordat ik mij ervan bewust maak dat hij weet heeft van mijn bestaan en van mijn noden. Uw Vader weet wat gij nodig hebt. Dit besef kan je rustig maken. Vader heeft weet van mij. In dit besef mijn geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, staande me Gods tegenwoordigheid te binnenbrengen, zoals de kerk aan het begin van de communieritus de mensen laat staan bij het bidden van het Onze Vader. De blik omhoog en geloof zien hoe hij mij ziet. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein ten opzichte van hem. Dan neem ik de houding aan van het gebed, zodat ook mijn lichaam meedoet met het gebed. Hij van zijn kant heeft immers ook zijn lichaam ingezet om bij ons te zijn. In het gebed gaat het eigenlijk om de totale inzet van mijn hele leven. Daarover gaat het ook in mijn leven. Het maakt mijn gebed reëler als ik dat als een genade zou vragen. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In het kort overzie ik de geschiedenis van dit evangelie. De context van deze passage. Jezus laat zijn leerlingen zien wat er allemaal verandert als mensen de koninklijke heerschappij van God binnenlaten in hun midden en in hun hart. Dan wordt alles anders. De maatschappelijke verhoudingen worden anders, de beleving van de wet wordt anders, de zorgen voor het dagelijkse leven, het oordelen en ook het gebed wordt anders. Door me de plaats voor ogen te stellen waar Jezus dit gebedsonderricht heeft gehouden, kom ik nog meer in de goede gesteltenis. Het maakt deel uit van de bergrede. De plaats is dus een berg, een heilige plaats, waar je als het ware Gods heilige tegenwoordigheid met de handen kunt tasten. Ik vraag om die bijzondere genade, een innige kennis van Christus te mogen kennen, in het bijzonder van zijn grenzeloos vertrouwen op zijn hemelse Vader. De overweging. Gebruik geen omhaal van woorden zoals de heidenen. De heidense goden zijn goden waar niet zoveel van uitgaat, die niet zoveel doen. Die goden moeten eerst wakker geschud worden. En als ze dan wakker zijn, moeten ze met veel omhaal van woorden erbij gesleurd worden om gehoor te geven aan hun smeekbeden. U kent allemaal het verhaal van Elia en de Baalpriesters. Hij roept ze toe:
Roep toch nog wat harder. Hij is immers een god. Hij is zeker in gedachten verzonken. Of heeft zich afgezonderd. Of is hij op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij gewekt worden. Toen riepen de Baalpriesters nog harder en kerfden zich naar gewoonte met zwaarden en speren tot het bloed van hun lijf droop. Het middaguur verstreek, maar zij gingen er als razende mee door tot de tijd van het avondoffer. Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord. Ze vonden geen gehoor. Het beeld mag wat overdreven lijken, misschien heeft het iets van een karikatuur, maar het schiet in de roos waar het in de heidense godsdienst eigenlijk op neerkomt. Toen en nu nog steeds. Van hun goden gaat gewoon niks uit. Ze doen niks. Ze zijn zoals hun beelden. Ze hebben oren, maar horen niets. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Psalm 135. Maar zo is niet de God van Israël. De God van Israël, zie, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de hoeder van Israël. Want hij is een herder. Een herder die waakt. Die waakt over Israël. Psalm 121. Trouwens, onze Vader in de hemel weet al meteen wat we op ons hart hebben. Voordat gij hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Het christelijk gebed is een gebed dat uitgaat van geloof, van weten met het hart, van weten met het hart van de liefde van God. Geloof in de liefde. Liefdesinitiatief van God. God heeft ons het eerste lief gehad. Voordat het woord over je lippen is, heeft je Vader je al uitgenodigd om bij hem te komen. Het gebed gaat van hem uit. Het bidden, maar ook het verlangen naar het bidden. Ook dat gaat van God uit. Hij begint en hij houdt het gesprek gaande. Hij breekt het ijs. Hij komt over de brug. Hij geeft. U hoeft alleen maar te ontvangen. En als er al sprake is van een methode of een techniek in het christelijk gebed, dan bestaat hier eigenlijk in dat je alle methoden en technieken moet afleggen om een houding van vertrouwen in je te kweken, een houding van geloof. Dan hoef je gewoon niks te doen. Je hoeft alleen maar te ontvangen. Je moet zelfs alle gedoe afleggen. Eigenlijk hebben wij een hele stille godsdienst. Het is een dienst, Gods dienst, een dienst aan een God die zelf doet wat hij gebiedt, en een God die ons dient, die zelf zegt dat hij gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Onze God die was niet in het vuur toen hij aan Elia verscheen daarboven op de berg. Hij was ook niet in de aardbeving, hij was niet in de bliksem, niet in de storm, maar wel in het suizen van een zachte bries. Zoals Psalm 35, vers 20 zegt, hij is er voor de stillen in de landen. We worden gemaand om stil te zijn voor de Heer, zoals iemand aanwezig is binnen het aandachtsveld van zijn geliefde, stil, heel stil. God doet niets. Zelf doe je niets. Je hoeft niets te zeggen. Woorden zijn dikwijls een middel om je tegen de ander af te schermen. Het spreekwoord zegt, de stilte is de grote openbaring van God. In Psalm 62, bij God alleen verstilt mijn ziel. Ik kan stil worden door de stille aanwezigheid van mijn God. Van hem blijf ik het wachten. In stille berusting ligt uw redding, in rustig vertrouwen uw kracht. Of zoals op een onnavolgbare wijze Psalm 131 het zegt, nee, bedaren liet ik, verstillen mijn ziel, als een kind bij zijn moeder geborgen. Als dat kind, zo voel ik mijn ziel, dat Israël wachtte de Heer, van thans tot in eeuwigheid. Je moet daarom zo bidden, onze Vader die in de hemel zijt.
Jezus laat ons de Vader aanspreken in de tweede persoon. De tweede persoon enkelvoud. Gij, onze Vader, gij die in de hemel zijt. Dus niet de derde persoon, de Vader die in de hemel is, maar gij die in de hemel zijt. Zoals kinderen alleen in de tweede persoon enkelvoud over hun ouders plegen te spreken. Ze zeggen niet, de Vader is thuis, maar papa is thuis. Eigenlijk zouden wij als gelovigen nooit in de derde persoon mogen spreken of overdenken over God als over een hij, maar altijd als een gij, een u. In het Frans en in het Duits zeggen de gelovigen dan ook tot God, die ze aanspreken als du, in het Frans als een toi en een tu, tutoyeren, ze tutoyeren God, ze toetsen God. Geloven is leven met God in de tweede persoon enkelvoud. Dat wij tot God als tot een Abba mogen spreken, daarin bestaat de hele openbaring van Jezus Christus. Wij worden in Jezus' eigen unieke verhouding met zijn Vader opgenomen. Zoals staat in de eerste brief van Johannes. Ziet welke liefde de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen van God worden genoemd. En we zijn het ook. En dan eindigen met een gesprekje op de manier zoals Theresia ons voordoet. Zij zegt, ik doe gewoon als de kinderen die niet kunnen lezen. Ik zeg gewoon aan onze lieve Heer dat ik op mijn hart heb, zonder mooie zinnen. En hij begrijpt mij altijd. Voor mij is het gebed een opwelling uit je hart. Het is een simpele blik naar de hemel, een kreet van dankbaarheid en liefde, in de beproeving evengoed als in de vreugde. Aan het einde een Onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
2: Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
2: Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids.
1: Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt.
2: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
2: Wil aandachtig horen. Naar mijn smeekgebed.
1: Als gij zonde blijft gedenken. Heer, wie houdt dan stand?
2: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
1: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
2: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
1: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
2: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
1: Hij zal Israël verlossen. Van zijn ongerechtigheid.
2: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer.
2: Zondigt niet. De zon mag over uw toren niet ondergaan. Geef de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
2: Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
1: Van harte welkom hier bij de Katholieke Agenda. En samen met Mariska, dag in de uitzending Mariska, mogen we weer deze Katholieke Agenda presenteren.
2: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, en de zomervakantie begint er toch al wel een beetje aan te komen. Hè? De temperaturen doen ons dat
2: een
1: in ieder geval.
2: Ja.
1: Nou, vandaag trouwens. Vandaag nog niet.
2: Maar ze hebben tropische temperaturen beloofd.
1: Ja,
2: en
1: beloofd.
2: Wil ik niet zeuren, maar dat is mij iets te warm. Maar ja, goed.
1: Ja, nee,
2: je moet
1: dat
2: wat
1: is
2: te
1: zeker.
2: Klagen hebben, toch?
1: Ja, maar goed. Er is gelukkig een heleboel wat in de komende weken en juist ook in de zomervakantie allemaal wel of doorgaat of speciaal daarvoor wordt georganiseerd.
2: Ja, gelukkig.
1: En dat hebben wij mogen uitpluizen. Ik wil jou graag het woord geven, Mariska. Wat ben je zoal tegengekomen bij alle activiteiten?
2: Nou, het eerste wat ik ben tegengekomen, dat is al een lezing. En die is al morgen, donderdag 18 juni. Maar ik denk, ik vond het zo interessant dat ik het wel even onder de aandacht wilde brengen. Dat is namelijk een lezing verzorgd door zuster Catharina. Nou, bij veel mensen van Radio Maria ook bekend, denk ik. Die geeft namelijk een lezing om 8 uur in de Lucaskerk in Den Bosch. En de lezing heeft een hele mooie titel die mij heel erg aanspreekt. AI. Ik spreek meestal over AI, maar ik denk, dat is Engels, dus ik zegt vandaag AI heeft geen hart, geen geweten. En zuster Catharina gaat in op de vragen wat kunstmatige intelligentie voor ons dagelijks leven betekent. Welke kansen AI biedt. Wat natuurlijk de risico's zijn. En wat geloof, ethiek en menselijke waardigheid hierover hebben te zeggen. En AI is niet meer weg te denken in onze huidige samenleving. Ik zoek ook een heleboel dingen altijd op via AI. En dan moet je zelf altijd, vind ik, heel goed, nuchter blijven nadenken over wat klopt er nu wel helemaal en wat niet. Maar ook het Vaticaan volgt de ontwikkelingen op het gebied van AI op de voet. En zoals veel luisteraars weten, heeft Paus Leo onlangs zijn eerste encycliek aan dit onderwerp gewijd. En het document groeide meteen uit tot een van de meest besproken kerkelijke teksten van dit jaar. Tot nu toe, moet ik natuurlijk zeggen. En de centrale vraag is, hoe kan technologie de mens dienen zonder de menselijke waardigheid uit het oog te verliezen? En zuster Catharina, ik noemde haar al, een Dominicanes uit Nijmegen, gaat tijdens de lezing in op deze actuele thema's. En ze studeerde literatuurwetenschap en godsdienstwetenschap en houdt zich al jarenlang bezig met vragen rond kennis, waarheid en menselijke intelligentie. En vanuit de rijke intellectuele traditie van de Dominicanen verbindt zij eeuwenoude wijsheid met hedendaagse technologische ontwikkelingen. En de lezing is heel toegankelijk en bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de invloed van AI op onze samenleving.
1: Ja.
2: En de toegang is gratis, dus daar in de Lucaskerk in Den Bosch.
1: Ja, ja.
2: Morgenavond om 8 uur.
1: Ja, je kunt daar goed parkeren. Dat is ook fijn om te weten.
2: Kijk, dat weet jij dan weer.
1: Ja, en ik denk, het is gewoon een onderwerp wat heel erg hot is. Maar wat ook in no time eigenlijk ons heeft overspoeld en bezig is om ons te overspoelen, zeg maar. En waar
2: Gaat
1: het heel
2: zo snel.
1: Ja, precies. Maar waar het ook goed is om inderdaad bij stil te staan, hè, van wat zijn eventueel wel positieve kant eraan. En nou ja, wat, waar moet je vooral natuurlijk ook mee, ja, mee opletten? Dus het is denk ik heel goed om erbij stil te staan. Want wat is het effect enzovoort? Ja. Mooi. Nou, ja. Goed om te weten. En dus morgen al heel snel. Maar een belangrijk onderwerp. Wat was je nog meer tegengekomen?
2: Nou, iets heel anders. Op zondag 21 juni nodigt de Broederschap van Sint-Jan Laren alle gelovigen van harte uit om deel te nemen aan de eeuwenoude processie ter ere van Sint-Jan de Doper. En dat is, ik heb foto's gezien, ik ben er nog nooit geweest, maar dat ziet er echt heel mooi uit. Mm-hmm. Het is, ja, al eeuwenlang trekken gelovigen uit Laren en omstreken rond het Sint-Jansfeest, wat die dagen wordt gevierd, naar een historische plek buiten de dorpskern, waar ooit een middeleeuwse kruiskerk stond. En zelfs in de tijden van verbod en vervolging, nou dat is allemaal, als mensen daar geïnteresseerd in zijn, dan moeten ze vooral de geschiedenis gaan opzoeken, bleven gelovigen trouw aan deze heilige plaats. En sinds 1806 wordt de bedevaart openlijk gehouden. En sinds de oprichting van de Broederschap van Sint-Jan is de tocht uitgegroeid, ja, tot een prachtige, grote, plechtige sacramentsprocessie. Met prachtig versierde erepoorten en vele uitingen van devotie. En het is één groot en levend geloofsfeest. En er komen altijd duizenden deelnemers en heel veel toeschouwers, ja, van heinde en ver afreizen naar Laren. Mm-hmm. En er is ook een thema verbonden aan deze processie. De wereldwijde onrust, mensen weten conflicten op bijna alle continenten, onderdrukking, vervolging van diverse bevolkingsgroepen, hebben pastoor Nico van der Peet ertoe gebracht om dit jaar het thema van de processie te wijden aan de bekende uitspraak van Jezus. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dat staat beschreven in Johannes 16 vers 33. En Jezus belooft daarin vrede ondanks verdrukking. En het thema van de processie is dan ook houd moed. Dus ja, heel kort voor die prachtige tekst van Jezus. En zoals ik al opnoemde is de processie onderdeel van het Sint-Jansfeest. En ja, dat is een heel groot feest in Laren. En dat is allemaal terug te vinden op de website van de Sint-Jansparochie. En ja, u kunt heel simpel doorklikken via ERCA activiteiten. Het is wel zo dat als je als groep wilt deelnemen aan de processie, dus met een groep echt wilt meelopen in de processie, ja, dan moet u zich van tevoren wel even aanmelden. En ik heb gezien dat dat gewoon nog kan.
1: Ja, ja.
2: En individuele gasten of mensen die gewoon, ja, als toeschouwer dat allemaal willen meemaken, ja, die kunnen gewoon afreizen naar, naar Laren.
1: Ja, precies.
2: Op zondag 21 juni.
1: Ja. Nou, misschien leuk om daarbij te vermelden dat wij in oktober 2025, toen hebben we in het programma Aan Tafel met een heel uitgebreid gesprek, een heel leuk gesprek gehad met de pastoor Nico van der Peet. Want toen bestond de basiliek, de Sint-Jans basiliek, die daar natuurlijk mee verband houdt met de Sint-Jans processie, die bestond de 100 jaar. Dus dan een heel jaar van, ja, festiviteiten en herdenken. En mensen kunnen in de audiotheek dus dat gesprek terugzoeken van het programma Aan Tafel met Nico van der Peet. En dan leer je daar ook nog weer wat meer over.

0: dan leer je daar ook nog weer wat meer over. Dus dat is ook misschien
1: nou, dat is ook weer een mooie aanvulling, toch?
0: Ja, ja, ja, ja. Maar heel ja. mooi. En een heel lange traditie inderdaad. Die ook toen in het noorden van het land, hè, veel mensen weten dat misschien ja, toch wel. Boven de rivieren is heel lang, tot in de jaren 80 van de vorige eeuw, mochten er geen processies worden gehouden. Maar Laren ja. altijd wel. Dat was een uitzondering.
1: En, kijk,
0: in ja. de loop van de.
1: Ja, en dat vind ik dan allemaal interessant om daar meer over te. Ik ben zeer geïnteresseerd in geschiedenis.
0: Ja,
1: dus ja, dat, waarschijnlijk zijn er meer mensen die daar geïnteresseerd ja. in zijn. Is het heel ja. mooi om je daarin te verdiepen.
0: Ja, ja. Nou, het is mooi ook, goed, op de website van de parochie zelf, hè. Daar kun je ja. ook van alles
1: staat
0: vinden.
1: Ook een heel mooie, het programma is heel uitgebreid. Ik heb het hier ook niet, allemaal volgelezen in dit programma. Mm-hmm. Want het is een heel uitgebreid programma.
0: Voor die,
1: en dat
0: ja.
1: is allemaal terug te vinden ja. ook. Ja.
0: Nou, een hele mooie aanrader. Ja, even kijken. Ja, je had er nog eentje.
1: Ja, ik had er nog één. Waar ik ook graag de aandacht op wil vestigen. En dat is een serie van 3 avonden. Met als titel Verhef je hart, de Eucharistie beleven. En deze 3 avonden. Ja, die worden gehouden in de Onze Lieve Vrouw presentatiekerk in Aalst. De eerste avond is al geweest, maar er wordt gezegd ook, of er wordt beschreven dat mensen die geïnteresseerd zijn, worden uitgenodigd om gewoon deel te nemen aan de avonden die nog komen.
0: Mm-hmm.
1: En waarom noem ik dit ook op? Omdat de eerste avond al geweest is. Omdat ik hoop dat ik misschien andere parochies kan inspireren om iets dergelijks te organiseren. Want uit gesprekken met gelovigen valt het mij namelijk op dat er heel veel mensen zijn, ook mensen die al jarenlang of hun hele leven katholiek zijn,
0: mm-hmm.
1: eigenlijk niet helemaal goed weten wat de heilige mis eigenlijk inhoudt.
0: Mm-hmm.
1: En met name ook wat de betekenis en de oorsprong is van de diverse rituelen. En ja, onbekend maakt onbemind. En dat
0: ja.
1: is zeker van toepassing op de liturgie van de heilige mis. Het mooie is dat tijdens de avonden in Aalst wordt ingegaan op de heilige mis. En er wordt uitgelegd wat we eigenlijk vieren en wat de betekenis is van de verschillende rituelen. En de avonden bieden meer inzicht in de liturgie van de Eucharistie. En ja, die kunnen helpen om de rijkdom van de heilige mis beter te beleven. En ja, als je begrijpt waarom er allerlei dingen worden gedaan en waarom de priester dit zegt en dat doet, dan gaat het echt leven voor mensen, weet ik uit de ervaring.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: De basis van de verdiepende avonden in Aalst wordt gevormd door het boekje Verhef je hart van Samuel Goijvaerts. En de avonden worden begeleid door kapelaan Buster en bestaan uit een inleiding en onderlinge uitwisseling. En nou, de eerste avond was gisteren. Dat was de inleiding. Op dinsdag 23 juni en op dinsdag 30 juni wordt er verder ingegaan op diverse onderdelen van de Heilige Eucharistie. En het vindt allemaal plaats in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwen presentatiekerk in Aalst.
0: Ja, ja, Aalst. En,
1: op elke activiteit staat nog meer informatie ook.
0: Ja, ja, precies. Mooi, ja.
1: Nou, dat waren mijn onderwerpen
0: eigenlijk.
1: Ja, dat waren
0: jouw onderwerpen. Nou, ik heb er ook nog eentje. En dat kan nog, want dat kan nog
1: ja,
0: wel.
1: Ja, zeker.
0: Jawel. Ik wil graag de aandacht vestigen op het katholieke gezinsweekend. En dat is een weekend waar dus katholieke gezinnen bij elkaar komen aan de hand van een thema. En deze katholieke gezinsweekenden die zijn dus niet vanuit een bepaalde beweging. Hè? Dus vaak hebben Emmanuel, KCV, ze hebben hun eigen weekenden zeg maar voor degene die betrokken zijn bij die beweging en mensen van buiten wellicht ook. En dit zijn echt weekenden gewoon voor katholieke gezinnen die het fijn vinden om met hun kinderen samen wat verdieping en gezelligheid en ontmoeting eigenlijk te zoeken. Het thema van dit jaar is Hier

0: en nu. En het vindt plaats in Helvoort. Ja, ook weer ja, we zitten wel een beetje hier in de buurt, maar Helvoort.
1: Ja, dat mag wel.
0: Jawel, hè. 26, ja. 27 en 28 juni, dus al einde van deze maand. En dat thema hier en nu, dat, ja, dat hebben ze dan gekozen. En het richt zich vooral op een bewust gezinsleven in het hier en nu met God als middelpunt. Er zijn inleidingen, aparte programma's voor ouders en kinderen en tieners. Sport en spel, je viert natuurlijk de Eucharistieviering samen. Aanbidding, biechtgelegenheid, je eet samen. Uit eigen ervaring moet ik zeggen dat het ontzettend gezellig is. De ontmoeting ook met elkaar. Want vaak komen natuurlijk de gezinnen meerdere jaren. De kinderen leren elkaar kennen. Nou, je kent elkaar dan ook als ouders. Misschien ken je elkaar al van een eerder moment of zo. Maar het is zo fijn omdat je echt ruim de tijd krijgt ook om met elkaar te delen. En ja, het zijn heel bemoedigende, ja, fijne weekenden. Prachtige plek. Het Emmaus in Helvoort is dat. En ik zou zeggen, ja, als iemand zich daartoe geroepen voelt of denkt, nou, misschien is dat wat voor onze kinderen, hè, die een gezin hebben. Reizen erop, zou ik zeggen. Het is heel, hè, nogmaals, het is niet dat je ergens bij aangesloten moet zijn of zo. Maar gewoon, als jij als ja, katholiek gezin wat verdieping zoekt en probeert om jouw leven vorm te geven, zeg maar, als katholiek gezin, dan is dit een heel mooie plek en een mooie gelegenheid.
1: Ja, het delen is zo belangrijk.
0: Ja, 26, 27 en 28 juni. En via Erke Activiteiten en op www.katholiekegezinnen.nl. Dan staat daar alle info. Er is wel natuurlijk een prijs aan verbonden. Want je logeert daar en je maaltijden. Dat is €275 per gezin. Maar er wordt wel meteen gezegd dat de kosten geen obstakel mogen zijn. Dus ja, mensen die toch heel graag zouden willen deelnemen, kunnen altijd contact opnemen omdat te overleggen. Dus dat is dus heel fijn. Ja. En wat ik zei, dit is natuurlijk één van de, hè, want er zijn ook vanuit andere organisaties worden er zo in of tegen de zomer aan ook gezinsweekenden, jongerenweekenden, kampen, heb ik uitgebreid al een keertje opgenoemd.
1: Veel kampen. Ook.
0: Veel kampen, ja. Dus Daarmee gaan we afsluiten, Mariska. Het is tijd.
1: Ja, we gaan alweer afsluiten.
0: We gaan alweer afsluiten. Ja. Nou, heel veel dank in ieder geval weer voor jouw
1: graag gedaan.
0: Tips. Tot de volgende keer.
1: De volgende keer.
0: Dag.
2: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: zondagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
1: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de kindercatechese Vrienden voor het Leven. Ja, het is warm buiten, maar we hebben hier gelukkig op de studio hebben we airco, dus het is hier niet zo warm. Ik zit hier vandaag met 3 kinderen en Christina is er ook bij. En we gaan er een mooie uitzending van maken, want we hebben veel te bespreken vandaag. Er zitten namelijk een paar hele belangrijke feesten aan te komen. Maar ik ben eerst benieuwd, hebben jullie nog iets meegemaakt waarvan je zegt, dat wil ik wel eens even vertellen aan de luisteraars thuis? Nou, daar gaat al 1 vinger de lucht in. Nicholas, die is hier bij ons vandaag. Inmiddels ook al een trouwe gast. Nicholas, vertel eens, wat heb jij meegemaakt?
2: Ik heb mijn eerste heilige communie gedaan.
1: Je hebt je eerste heilige communie gedaan? Wauw, vanuit de proficiat.
2: Langzaam.
1: Ja, we kunnen straks nog wel even zingen. Vertel eens even, Nicholas, hoe is het geweest? Je hebt je eerste heilige communie ontvangen. Vertel eens even, wanneer was het?
2: Zondag.
1: Afgelopen zondag. En wat kun je er nog van herinneren? Oké, een hele simpele vraag om mee te beginnen. Wat voor kleren had je aan?
2: Witte.
1: Witte, hele feestelijke kleren. Je had een heel feestelijk wit kostuum had je aan. Hè? Want jouw ouders die wisten natuurlijk van, hey, dit is een hele belangrijke dag voor ons en Nicholas. En dan gaan we hem zijn mooiste kleren aantrekken. En vertel eens even wat je kunt herinneren. Je mocht bij de mis mocht je wat meer vooraan zitten. Hè?
2: Ja.
1: Je mocht op het priesterkoor zitten zelfs helemaal. Hè? En dan mocht je knielen op een knielbankje. En toen heb je voor het eerst Jezus mogen ontvangen in de heilige hostie. Nou is Rosalie er ook vandaag weer bij. Die is een paar weken geleden ook al een keer geweest. En Rosalie is wel eens een keer in de kerk geweest, maar nog niet zo heel vaak. Hè? Jij wil het graag allemaal een beetje leren hoe het zit, toch Rosalie? Ja. En de communie, die ken je denk ik nog niet, of wel? Had je er wel eens van gehoord, die eerste heilige communie? Of nog nooit van gehoord? Kom eens even bij de microfoon staan. Had je daar wel eens van gehoord of nog nooit van gehoord?
2: Ja.
1: Oh, toch wel van gehoord, ja. We hadden net Rosalie hier in de kapel, dat weten de luisteraars inmiddels ook wel. We beginnen altijd, wat we hier doen, dat noemen we catechese. Catechese is eigenlijk lessen over Jezus. En bij de catechese beginnen we altijd in de kapel hiernaast. En wat doen we dan? Vertel het eens aan de luisteraars. Wat hebben we net gedaan? Wat mocht jij doen? Even goed hard duidelijk praten in de microfoon, dat de mensen kunnen verstaan. Even dichter bij de microfoon. Wat mocht jij net doen?
2: De bel.
1: Ja, de bel. Heel goed. En waarvoor was de bel? Wat ging ik doen? Ik ging iets doen. Ik ging naar dat speciale kastje toe, die soort kluis, die mooie gouden kluis. En Lela weet hoe dat heet. Lela, vertel eens even in de microfoon hoe dat heet.
3: Het tabernakel.
1: Ja, dat heet het tabernakel. Rosalie, dat heet het tabernakel. En uit het tabernakel, wat heb ik daar uitgehaald? Heb je dat kunnen zien? Wat is dat? Ik kon dan met een soort grote gouden houder, hè? Een soort grote gouden standaard zou je kunnen zeggen. En er zit iets in. Wat zit er in die gouden houder? Weet jij het, Nicholas? Nicholas, kom maar even bij de microfoon staan. Hoeft niet te lang na te denken, dat weet je wel. Kom maar eens bij de microfoon staan. Wat zit er in die grote houder? Dichter bij de microfoon, anders kunnen mensen het niet horen. Jullie zijn nog een beetje onzeker, maar jullie weten het al lang. Wat zit er in de gouden houder die ik net op het altaar heb geplaatst? Jij hebt het afgelopen zondag ontvangen.
2: Oh, heilige hostie.
1: Ja, de heilige hostie. En weet je, Rosalie, wij geloven dat in die heilige hostie Jezus zelf aanwezig is. Dat is zijn eigen lichaam. En daarom zeg ik, ja, wat zit er in die houder? Eigenlijk moet ik vragen, Lela. Wat zou ik beter kunnen vragen? In plaats van, wat zit er in die gouden houder? Kom eens even staan. Die gouden houder heet de monstrans, inderdaad. Ik zeg, wat zit er in die monstrans? Maar als ik zeg, het is Jezus, dan kan ik beter zeggen,
2: Het is...
1: Wie?
2: Oh, ja.
1: Wie zit er in die monstrans, toch?
2: Ja.
1: Het is toch iemand? Jezus is toch iemand?
2: Ja, dat is eigenlijk niet wat, maar...
1: Dus we zeggen eigenlijk, wie zit er in de monstrans? Nou, Jezus zelf. Jezus zelf is aanwezig in dat stukje brood. En dat stukje brood is geen gewoon brood meer, maar het is het lichaam van Jezus geworden. En we geloven als we dat ontvangen, hè, Nicolas heeft dat afgelopen zondag voor het eerst mogen ontvangen, dan geloven we dat Jezus heel echt in ons naar binnen komt, in ons aanwezig komt. Met zijn hele goddelijkheid, want Jezus is God, hij is ook mens. De hele persoon Jezus, die komt dan bij ons binnen. En Jezus die zegt wel dat wij als mensen, hij noemt ons wel de tempels van de Heilige Geest. Dus wij zijn zelf ook een soort tempeltjes, een soort wandelende tempels zijn wij. En op het moment dat we de communie ontvangen, komt God zelf in die tempel binnen. Dus dat is wel een heel groot feest wat Nicolas afgelopen zondag heeft gevierd. Nicolas, wat zou er nou hierop volgen? Nou heb je de eerste heilige communie ontvangen. Wat zou er daarna komen? Wat zou er na de eerste heilige communie komen? Ja, kom eens even staan. Ja, Nicolas die kijkt altijd een beetje alsof ik hem een strikvraag stel. Maar het is gewoon een vraag hoor. Wat komt er na de eerste heilige communie? Wat komt er na eerste? Wat komt er na één?
2: Twee.
1: Ja, dus de? De tweede. Tweede heilige communie. Ja, na de eerste heilige communie komt de tweede heilige communie. Want Rosalie, Nicolas die heeft nu de communie ontvangen. En hij mag nou een leven lang, altijd als hij in de mis is, elke dag als hij naar de mis zou gaan, mag hij nou die heilige communie ontvangen. Behalve Leila, wanneer mag het niet? Wanneer mag je niet de communie ontvangen?
3: Als je nog zonde hebt gedaan en als je al diezelfde dag al tenzij een priester bent, als je gewoon een normaal mens bent, dan mag je niet twee keer de communie per dag. Maar als je een priester bent, mag je hem met uitzondering, toch?
1: Klopt, heel goed. Ja. Wat goed dat je dat weet, inderdaad. Dus inderdaad, als je erge zonde hebt gedaan, dan mag je niet de communie ontvangen. Waarom niet? Waarom niet? Omdat Jezus wil dat hij binnenkomt in een opgeruimde tempel. Als het een puinhoop is in ons leven, dan is onze ziel ook een puinhoop. En Jezus wil natuurlijk niet binnenkomen in een puinhoop. Als we de koning thuis zouden ontvangen. Rosalie, stel dat jij de koning, hè? Koning Willem-Alexander. Die ken je wel, hè? Stel dat hij bij jullie thuis, bij jou thuis zou komen, in huis. Zou je dan het mooi maken of niet? Zou je dan eerst gaan opruimen? Of zou je overal alles mooi op de grond laten liggen? Ja, als de echte koning komt. Wij geloven, Jezus is natuurlijk de echte koning. Als de echte koning komt, dan ruimen we eerst ons huis op. Dus dan ruimen we eerst ons eigen leven op. En dat betekent dat we dus eerst gaan biechten. Leila zei dat net al goed. Want als we biechten, dan ruimen we ons huis op. En dan heten we Jezus veel beter welkom. Anders is het net zoiets als dat de koning bij ons thuis komt en dat wij zonder schoenen met onze voeten op de bank zitten. En dat we een beetje televisie zitten kijken en helemaal geen aandacht hebben voor de koning. Jawel, als de koning komt, maken we alles mooi. Net als met Kerstmis en Pasen. Ruimen we het hele huis op. Steken we mooie kaarsen aan. Maken we een haardvuurtje aan. Zetten we het mooiste vaatwerk dat we hebben. Porselein, als je dat hebt, zet je op tafel. Want alles moet... Porselein is heel duur aardewerk. Goed, jongens. Waarom vraag ik dit nou allemaal? Nou, natuurlijk omdat afgelopen zondag Nicolas de eerste heilige communie heeft ontvangen. Maar ook omdat we morgen een heel bijzonder feest hebben in onze kerk. Een heel bijzonder feest. Dat wordt in Nederland pas zondag gevierd, maar in de meeste landen is dat al morgen. Nicolas, zeg het, of Leila, zeg het eens.
3: Sacramentsdag.
1: Ja, Sacramentsdag. Sacramentsdag. Nou, vertel het maar. Wat is dat?
3: Ik kom het ook pas net.
1: Kijk, ik moet binnenkort iemand hebben die mij kan overnemen als ik niet catechees kan geven. Dan gaan we even testen of Leila al klaar is om les te geven.
3: Dat had u mij verteld.
1: Ga maar eens even uitleggen wat Sacramentsdag is.
3: Nou, Sacramentsdag is, en dan doen mensen zo. En dan vieren we dat op die hele bijzondere dag. En dan is iedereen blij en dan gaan we een feestje vieren.
1: Nou ja, kijk, meestal kom je, Leila, met een beetje bluffen, kom je een heel eind in de wereld. Maar dit was nog net te weinig, hè? Zo kunnen we allemaal wel antwoord geven. Sacramentsdag. Nicolas, ik ga het wel eens even vertellen. Op Sacramentsdag vieren wij heel bijzonder dat Jezus Christus in ons midden aanwezig blijft onder de gedaante van brood en wijn. He, dus waar we het net over hadden, in de heilige hostie, in het bloed van de kelk, blijft Jezus echt aanwezig. Dus Jezus was 2000 jaar geleden op aarde, maar we geloven dat hij op deze hele mysterieuze manier, op deze een beetje geheimzinnige manier, toch nog onder ons aanwezig blijft. En daarom is het zo, Rosalie, dat als je nu de kapel inkijkt hiernaast, dan zie je dat daar mensen knielen voor de hostie. En het is een beetje raar om voor brood te knielen, toch? Wie zou er nou voor brood knielen? Dat is heel raar zelfs. Maar wij geloven dat het geen brood meer is. Het is Jezus zelf. En daarom knielen we voor Jezus in de heilige hostie. En één keer per jaar hebben we dus een heel bijzonder feest, waarop we vieren dat Jezus aanwezig is in de heilige hostie en in het bloed. En dat we inderdaad God gaan bedanken dat hij Jezus aan ons geschonken heeft. Als grootste gave die hij maar kon geven. Waarom zou dat bijna in heel de wereld op donderdag gevierd worden? Ja?
3: Omdat op witte donderdag is het het laatste avondmaal. En dan, ja, dan wordt zeg maar het brood het lichaam van Jezus. En daarom wordt het op donderdag gevierd.
1: Precies, heel goed. Want op donderdag was, witte donderdag was natuurlijk het laatste avondmaal. De eerste mis die Jezus ooit gevierd heeft. Goed jongens. We gaan even luisteren naar muziek. Daarna gaan we praten over een feest volgende week. We hebben nog een heel groot feest, maar daar ga ik nog niet verklappen. Komen we dadelijk op terug. Kun je er vast over nadenken. Dus nou, mag jij het liedje aankondigen, Leila? Zeg het maar. Welk liedje gaan we luisteren?
3: Anima Christi, volgens mij.
1: Oh, prachtig. Anima Christi. Oké. Okay.

0: Ja, beste luisteraars, beste kinderen thuis, we zijn weer terug in de uitzending. We hebben net gesproken over het prachtige feest van het lichaam van Jezus, Corpus Christi, Sacramentsdag wordt het ook wel genoemd. En ja, een heel bijzonder feest dat we één keer per jaar vieren om aan te geven dat we ontzettend blij zijn, ontzettend dankbaar zijn dat Jezus ons die heilige mis heeft nagelaten. Want op die manier, en dat heeft Jezus ook beloofd, op die manier blijft Jezus tot aan het einde der tijden, blijft hij in ons midden aanwezig. Dus die mis die zal ook altijd doorgaan. Nou gaan we dadelijk nog over een ander heel belangrijk feest praten, wat we volgende week gaan vieren. Maar eerst wou Rosalie nog even iets zeggen. Rosalie, kom eens even bij de microfoon staan.
1: Ik had, volgens mij, vorige week zondag had ik iets dat ik kon laten zien wat ik bij turnen had gedaan. En toen kreeg ik een medaille en een diploma.
0: Oh, een medaille en een diploma bij turnen gewonnen. Zo, dat
1: niet
0: is ook
1: gewonnen,
0: niet verkeerd.
1: Maar
0: proficiat. Kun je zo goed turnen dan? Nou, goed genoeg om een medaille te winnen in ieder geval. Ben je wel de beste van de klas dan?
1: Nee.
0: Niet? Maar nog een beetje oefenen. Ja, dat is wel heel leuk natuurlijk, ja. We hebben het wel eens vaker gehad, Leila, dat weet je ook nog wel, over Don Bosco, hè? Die kon niet turnen, maar die was wel acrobaat. Die kon wel koorddansen, Rosalie. Weet je wat dat is? Die kon over een touw heen lopen. Een touw tussen twee bomen gespannen kon hij overheen lopen. Dat is ook wel mooi. Jongens, we gaan nog even praten over een ander belangrijk feest. Volgende week vrijdag, is er een feest en het heeft met deze afbeelding te maken. Mensen thuis kunnen het niet zien, maar ik zal het zo eens verklappen wat erop staat. Ja, bij de microfoon. Kom maar bij de microfoon, zeg het maar.
2: Heilig hart.
0: Het heilig hart, ja. Ik heb hier een hele mooie afbeelding van het heilig hart. Rosalie, kom eens even bij de microfoon. Want dan moet je eens even aan de luisteraars thuis vertellen wat je allemaal ziet op de afbeelding. Gewoon hardop zeggen wat je ziet. Je ziet van alles, hè? Wat zie je allemaal? Wat is dit?
1: Een hand.
0: Ja, iets harder praten als je wil.
1: Hand.
0: Een hand, heel goed. En wat zit er in de hand?
1: Het lijkt op een aardbei.
0: Het lijkt op een aardbei, maar dat is het niet, want we hadden het net over het heilig.
1: Hart.
0: Hart, ja, dat is een hart. En wat komt er uit het hart? Wat zie je hier allemaal?
3: Mag ik het zeggen?
0: Ga maar bij de andere microfoon staan, Nicholas.
1: Vuur?
0: Vuur, goed zo. En wat zie je in het vuur, Nicholas? Dichter bij de microfoon. Dichter bij de microfoon.
4: Een kruis.
0: Een kruis, heel goed. En wat zit er op het hart? Wat is
4: ik
0: dat?
4: Ik weet het.
0: Ja, zeg het maar.
4: Bloed.
0: Bloed, en maar hier dit bruine?
3: Als ze het niet halen, mag ik het dan zeggen?
0: Wat zou dit zijn? Hier die soort... Ja, ik ga het niet verklappen wat het is.
3: Ik weet het niet.
0: Weet je het niet? Weet Nicholas het ook niet? Kijk eens even naar de afbeelding van Jezus daar. Wat heeft Jezus op zijn hoofd? Nee, daarboven, het kruisbeeld. Of hier, nee, kijk hier maar, kun je het beter zien. Hier hangt Jezus aan het kruis. En wat heeft Jezus hier op zijn hoofd? Zeg eens in de microfoon. Leila?
5: Een doornenkroon.
0: De doornenkroon. Je ziet ook de doornenkroon om het hart van Jezus. En je ziet hier, Rosalie, een wond in het hart van Jezus.
1: Oh ja.
0: En waarom is dat? Omdat Jezus voor ons heeft willen sterven aan het kruis.
1: Vertel
0: maar even in de microfoon, anders hoort niemand het.
5: En toen hij aan het sterven was op het kruis, toen wouden ze zeker weten of hij echt dood was. Dus toen staken ze hem door zijn rib.
0: Door zijn zij.
5: Door zijn zij en... Toen kwam het denk ik ook in het hart. Dus.
0: Ja, en wat kwam er toen uit?
5: Bloed.
0: En
5: water.
0: Bloed en water.
5: Dat staat symbool voor het wijn dat wij elke augustiviering...
0: Voor het bloed, hè?
5: Ja.
0: Dus de wijn die bloed is geworden, heel goed,
5: bloed.
0: Ja.
5: En het water voor het wijwater van de doopsel.
0: Goed zo, ja, inderdaad.
5: En meestal bij de mis doet de pastoor ook wijn samen met water. Dus eigenlijk ook.
0: Zit het daar ook weer in? Inderdaad, heel goed. Dat klopt. Ga maar weer even zitten. Nicholas, ga ook maar weer even zitten. Dit, Rosalie, dit noemen we het heilig hart van Jezus. Dat is een hele mooie afbeelding. We zien er vuur uitkomen, omdat Jezus een vurige liefde voor ons heeft. Hij houdt heel veel van ons. We zien het kruis, omdat Jezus is gestorven aan het kruis. We zien de wond, hè, wat Leila net al heel duidelijk vertelde. Want als Jezus aan het kruis hangt, is er een soldaat die steekt een lans, hè, een speer, door zijn borst heen. En we zien de doornenkroon, Omdat Jezus koning is van hemel en aarde. Hij is gekroond tot koning. Maar hij was wel koning van het lijden. Want hij heeft nooit iemand zoveel pijn geleden als Jezus. En waarom heeft hij zoveel pijn geleden? Leila?
5: Omdat hij was sterven voor onze zonde.
0: Precies, hij is gestorven voor onze zonde. Hij heeft zoveel van ons gehouden en hij houdt nog steeds zoveel van ons, dat hij zei, ik geef mijn leven voor jullie. Ik ben bereid om voor jullie te sterven aan het kruis. Want zelf, Rosalie, had Jezus helemaal niks fout gedaan. Jezus was alleen maar goed. Jezus heeft nooit iets fout gedaan. En toch heeft hij gezegd, geef mij die straf maar, die eigenlijk hele andere mensen verdienen, maar ik zal hem wel op me nemen.
5: Je zei net dat Jezus het meest pijnlijkste had wat een mens ooit heeft gehad. Maar Petrus had toch op zijn kop, die is op zijn kop gekruisigd. Dus dat doet toch nog meer pijn?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb die vraag ook wel eens vaker gehad. Er zijn ook mensen, dat zijn allemaal een beetje akelige verhalen natuurlijk, maar ook martelaren. Die zijn bijvoorbeeld ook gestorven in het vuur. Hè, die zijn verbrand. Dan denk je, ja, vuur doet misschien nog meer pijn dan het kruis. Maar toch geloven we dat Jezus het meeste heeft geleden. Want Jezus die hoefde niet alleen maar die lichamelijke pijn te lijden. Hè, dus hij moest het, maar ook inderdaad een soort geestelijke pijn zou je kunnen zeggen. Hij moest ook de pijn lijden van al die duizenden miljoenen mensen die God hebben verlaten. En dat droeg hij allemaal op zijn schouders. En daarvoor is hij ook voor al die pijnen van alle mensen samen, die heeft hij gedragen aan het kruis. Ja, dus het was meer dan alleen maar de zichtbare pijn. Het was ook de pijn in zijn ziel, in zijn hart, vanwege het feit dat heel de wereld God had verlaten. Rosalie? Of de meeste tenminste, ja? Ja, wat, kom maar bij de microfoon.
1: Wat betekent wat je net zei?
0: Wat ik net zei?
1: Met vuur? Ja, die mensen. Kun je wel...
0: Oh, zo. Ja, de martelaren. De martelaar. Nou, dat is een goede vraag. Wat is een martelaar? Een martelaar is iemand die zoveel van God houdt, dat hij zelfs bereid is om te sterven voor God. Jezus zelf was ook een martelaar. Dat wil zeggen, Jezus hield zoveel van zijn vader, dat hij bereid was om te zeggen, ik geef mijn leven voor God. Snap je? Soms zie je dat ook wel eens in de oorlog, hè, als soldaten iemand willen redden. Hè. Stel dat er een groepje soldaten in de oorlog is. En dat zijn goede vrienden van elkaar. En op een gegeven moment gooit er iemand een handgranaat, hè, een bom. En dan zegt een van die soldaten, aan de kant allemaal. En die springt zelf bovenop die bom. Wat doet hij dan? Dan redt hij zijn vrienden. Dan redt hij zijn vrienden. Hè. Want hij gaat bovenop die bom liggen. En dan gaat hij zelf wel dood, maar zijn vrienden blijven leven. Dus hij offert zichzelf op, wat Leila ook al zegt. En zo heeft Jezus zichzelf ook opgeofferd voor ons, snap je? En dat heet dan, ja, dat is een mooi woord, of een moeilijk woord ook wel, dat heet dan martelaar. Dus is iemand die zijn leven heeft gegeven voor God, voor het geloof. Jongens, volgende week dat belangrijke feest van het Heilig Hart van Jezus wordt ook één keer per jaar gevierd. En waarom zouden we dat vieren? Nou ja, we hebben het er net over gehad, hè? Dat kloppende hart van Jezus houdt heel veel van ons. Maar er is ook ooit een moment geweest in de geschiedenis, en misschien weet Leila het wel, waarop Jezus heel duidelijk aan één zuster in een klooster vroeg om dat feest van het Heilig Hart te gaan vieren. Nou heb ik hier een heel mooi kaartje. Ik liet het net al aan de kinderen zien. En op dat kaartje staat de naam van een heilige zuster. Ik heb het al een keer eerder verteld. Vertel het maar eens even in die microfoon. Wat is de naam van de zuster aan wie Jezus verscheen?
5: Oh ja. Heilige Margaretha Maria Alcoque.
0: Nou, je ging heel goed. Bijna nog even afmaken, het laatste stukje.
5: Alcoque.
0: Alcoque.
5: Oh ja, Alcoque.
0: Alcoque. Inderdaad. Ja, dat is een moeilijke naam, Rosalie. Jij hebt ook een hele mooie naam, Rosalie. En jullie hebben allemaal mooie namen. Maar zij heette Margaretha Maria, twee voornamen, Alcoque. Een Franse zuster, een zuster in Frankrijk. En weet je, want jullie hebben het verhaal al wel eens gehoord, maar Rosalie nog nooit. Weet je wat daarmee gebeurde, Rosalie? Er was een zuster die zat in het klooster. Je weet wat een klooster is, denk ik. Hè? Een klooster is een soort groot gebouw waar allemaal mannen of vrouwen wonen. Die heel veel van God houden en die daar elke dag samenkomen om te bidden. En die wonen samen om helemaal voor God te leven. En in dat klooster kwam op een gegeven moment Jezus vanuit de hemel naar beneden, naar de aarde. Om zichzelf aan een zuster te laten zien. Aan een mevrouw in het klooster. En hij liet toen aan deze zuster Margaretha Maria liet hij zijn heilig hart zien. Dus hij toonde zijn heilig hart en dat zag eruit zoals op dat plaatje. Dus dat was een hart vol van vuur van liefde. Daar stak het kruis uit. Daar zaten doornen omheen. En weet je wat ze ook zag? Ze zag ook dat de wonden in de handen en de voeten van Jezus en de wond in zijn borst, dat die heel fel licht gaven. En ze zei zelfs, het leek alsof er zonnen van licht in de handen en in de voeten van Jezus waren. Dus de wonden van Jezus die waren heel erg krachtig licht aan het uitstralen. En Jezus zei toen tegen deze zuster, ga aan de mensen vertellen dat ze heel veel bidden tot mijn heilig hart. En weet je waar je mijn heilig hart kunt ontmoeten? Dat zei hij er namelijk ook bij. Hij gaf ook aan waar je het heilig hart kunt vinden.
1: Nee.
0: Waar kunnen we het hart van Jezus het meeste zien? We hebben het er net al even over gehad. Het heeft te maken met het feest van morgen. Ja?
5: In het Allerheiligste.
0: Ja, in het Allerheiligste. In het Allerheiligste sacrament. Dus in dat sacrament, in die heilige hostie, klopt dat hart van Jezus. En daarom zei Jezus ook tegen zuster Maria Margaretha, Margaretha Maria, zei die ook, ga veel naar het sacrament om daar tot mij te bidden. En om daar het goed te maken wat ondankbare mensen mij allemaal aandoen. Want er zijn heel veel mensen die zijn natuurlijk helemaal niet dankbaar voor God. Die zijn ook helemaal niet met God bezig. Die denken niet eens aan God. En toen zei Jezus dus tegen deze zuster, kom mij heel vaak bezoeken in het sacrament. Ja, Leila?
5: Nu dat we het toch over martelaren hadden, net, strak. Wij waren naar een processie geweest in Rena met de hele Knera broederschap en de Knera vrouwschap. En het was heel leuk, want ik heb ook vriendinnen en toen hadden we een processie gelopen. Maar dit was wat ik wou vertellen. We weten wat het babytje wordt in mama's buik.
0: Oh,
5: wat het babytje
0: okay.
5: is. Mag
0: dat is een bijzondere intro voor wat je wilde vertellen. Want je had het eigenlijk eerst over de heilige. Je mag het zo gaan verklappen. Dat is wel mooi nieuws voor de radio. Maar heel even over wat je zegt. De processie vorige week inderdaad. Want je zegt het een beetje tussen neus en lippen door. Maar dat was inderdaad wel belangrijk. De Cunera bedevaart. Wat wil dat zeggen? Nou, er is een heilige in Nederland. En die heette dus de heilige Cunera. En, Leila?
5: En zij was ook gestorven als martelaar. Want zij was een maagd. Mm-hmm. En wij hebben daar heel veel over geleerd. Maar wij... Oh ja.
0: Ja. Ja. Ja. Nee, inderdaad. Ze was maagd. Dat betekent, ze had geen man. Hè. Ze wilde helemaal voor God leven. En ze stierf inderdaad als martelares. En ze stierf voor het geloof. En ja, in Rhenen, dat is een dorpje in Nederland. Een dorpje in de Betuwe, geloof ik. Net voorbij de Waal, vanaf hier bekeken dan. Mm-hmm. En in dat dorpje is een heel oud kerkje wat is toegewijd aan de heilige Cunera. En daar is inderdaad, sinds een paar jaar is daar weer een bedevaart. Die is heel lang weg geweest, honderden jaren is die niet geweest. En sinds een paar jaar wordt die weer opnieuw gehouden daar. En dit was de derde keer, denk ik, hè, dat het weer gebeurde. Heel mooi. Nou, kom maar. Nu gaan we even met tromroffelen. Want Leila gaat bekendmaken of zij binnenkort een broertje of zusje krijgt. Nicolas kon er maar bij staan. Want jullie zijn natuurlijk een broer en een zus. Dus jullie krijgen allebei een broertje of een zus.
5: Ik ga even Maria te maken. Oké, 3, 2, 1.
0: Broertje of zusje?
5: Het is een broertje. 3, 2, 1. Het is een broertje.
0: Het is een broertje. Nou zeg, wat een feest. Prachtig, geweldig. Rosalie, hoor je dat? Ze krijgen er een broertje bij. Mama van Leila en Nicolas is al een paar maanden zwanger. En ze weet sinds vrijdag, geloof ik, hè, wat het kindje wordt. Of het een jongetje wordt of een meisje. Het wordt een jongetje. Maar jij zei net, Leila, het heeft veel met Radio Maria te maken. Dat begreep ik niet helemaal. Wat bedoel je daarmee? Even bij de microfoon, anders hoort niemand het.
5: Bijna alles hier in de studio is blauw, dus daarom dacht ik, het heeft een beetje met...
0: Oh, op die manier. Het is een jongetje, blauw, en bij Radio Maria is ook alles blauw. Ja, ik vind dat toch wel heel mooi dat daar aan gedacht is, ja, door de hemel. Prachtig. Die verbinding had ik nog niet eerder gelegd. Nou, jongens, geweldig. Hey, we gaan even een heel klein stukje uit de catechismus behandelen. Dat is dit boek hier, Rosalie. Kon nog maar even rechtop zitten allemaal. Laatste stukje, even alle aandacht er nog bij. We gaan één nummer behandelen. De Dus het is maar een klein stukje. We gaan alleen maar behandelen nummer 476 uit de UCAT. Dat is de catechismus voor de jongeren. En de vraag die daar gesteld wordt is de volgende vraag. Hoe bad Jezus met de dood voor ogen? Hoe bad Jezus met de dood voor ogen? Dus dat wil zeggen, hoe bad Jezus vlak voordat hij stierf? Op dat moment horen we in het evangelie, in de Bijbel, dat Jezus heel bang werd. Jezus was God, maar hij was ook mens. En een mens kan ook verdriet hebben en angst. En hij wist natuurlijk dat dat beslissende moment eraan zat te komen, dat hij zou gaan sterven. En hij wist ook dat hij alle zonden van alle mensen op zijn schouders zou dragen. En hij wist ook dat hij zijn allerbeste vrienden en zijn moeder, Maria, heel veel pijn zou gaan doen. Want moet je je voorstellen, als je daar aan het kruis hangt te sterven, en je ziet dat je eigen moeder daar aan de voet van het kruis staat en die staat te kijken. Ja, dat doet natuurlijk ontzettend veel pijn ook voor jezelf, omdat je niet wil dat je moeder verdrietig is. Dus hij wist dat er iets heel verschrikkelijks ging gebeuren, maar tegelijkertijd wist hij ook dat het goed was dat het ging gebeuren. Want hij wist namelijk dat het uiteindelijk nodig was om de mensen te redden. En dan zegt hij tegen zijn vader in de hemel, Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daar bedoelt hij mee, Vader, ik ben ook een mens. En als mens wil ik liever niet lijden natuurlijk, want niemand wil lijden. Niemand wil heel veel pijn hebben, niemand wil sterven aan een kruis. Maar tegelijkertijd hou ik zoveel van u, dat niet mijn wil gebeurt, maar uw wil. Dus dat wil zeggen, ik vind het, de liefde voor u, Vader, vind ik nog belangrijker dan dat het mij als mens pijn doet. En daarom ben ik helemaal trouw, ben ik helemaal gehoorzaam en zal ik inderdaad sterven voor u en voor de mensen aan het kruis. Want uiteindelijk was de liefde van Jezus zo groot dat hij in alles wilde doen wat zijn vader hem vroeg. Maar we zien dan dat hij wel inderdaad in de Hof van Olijven plat op de grond gaat liggen. En dat hij ja, echt heel bang wordt natuurlijk, want hij weet zijn uur is geslagen. En dan zegt hij eenmaal aan het kruis, zegt hij deze woorden, dan zegt hij, God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat waren hele oude woorden, want die stonden ook al in de psalmen. In een van de psalmen, hè, jullie kennen de psalmen, die bidden we ook altijd op de zondag. Dat zijn hele oude gebeden, die waren al op de wereld nog voor de komst van Jezus naar de aarde. En in een van die psalmen, in psalm 22, staat ook die tekst. Maar Jezus bidt die tekst, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, Jezus weet natuurlijk dat God hem nooit verlaat. He, want God is altijd bij hem. Zijn vader houdt zoveel van hem, dat hij hem nooit in de steek zal laten. Maar waarom zegt hij dat dan toch? Klinkt eigenlijk een beetje vreemd dan. Nou, dat zegt hij omdat hij aan het kruis moet ervaren wat al die duizenden zondaars doormaken die helemaal niks met God te maken willen hebben. Hij heeft namelijk het lijden en de zonde van al die mensen op zich genomen die God alleen hebben gelaten, die God in de steek hebben gelaten. En daarom voelt hij precies wat al die mensen doormaken die God hebben verlaten. Kun je het volgen? Denk het wel, hè? En daarom zegt hij, God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Omdat hij moet voelen hoe groot de kloof is, hoe groot die afstand is tussen God en de mensheid. Maar juist daar, op het moment dat hij aan het kruis hangt, is hij die afstand aan het overbruggen. Maakt hij eigenlijk als het ware een soort brug tussen de hemel en de aarde. En brengt hij God heel dichtbij op aarde en brengt hij de mensen weer heel dichtbij God. Dus dat is wel nodig. Nou, daar zullen we het voor vandaag bij laten. Korte catechese. Even de laatste paar opmerkingen en vragen voordat we de kapel ingaan. Leila?
5: Ik weet ook een beetje hoe hij bad, want u vroeg dat op het begin. Hij bad, zeg maar, in de Hof van Olijven. En toen had hij vrienden meegenomen, twee vrienden. Alleen die waren in slaap gevallen.
0: Ja. En wie waren de vrienden ook alweer?
5: Petrus en...
0: Het waren er drie zelfs.
5: Echt? Oh. Ja. Petrus.
0: Welke drie apostelen, welke drie vrienden zijn er eigenlijk overal bij? Soms hoor je dat alle 12 de apostelen erbij zijn, maar soms hoor je dat er maar 3 bij zijn. En dan zijn het eigenlijk altijd dezelfde 3. Inderdaad, altijd Petrus, de eerste van de apostelen. De eerste.
1: Jacobus.
0: Heel goed.
1: Johannes.
0: Ja, heel goed. Petrus, Jacobus en Johannes. Heel goed, keurig. Rosalie, je hebt nog een vraag of jij wil nog iets zeggen?
3: Dat zijn ook de enigste 3 die ik ken.
0: Kom even dichter bij de microfoon, iets harder.
1: Wat zijn die dingen?
0: Ja, je zei het goed. Wat zijn?
1: Apostelen.
0: Wat zijn apostelen? Nou, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Rosalie vraagt, wat zijn apostelen? Nou, Rosalie, Jezus, toen hij op aarde kwam, de eerste paar jaar van zijn leven woonde hij gewoon thuis bij zijn ouders, bij Jozef en Maria. En de mensen kenden hem nog niet zo. Maar toen hij 30 jaar oud werd, hij was 30 jaar, toen ging hij naar buiten toe. Toen ging hij het hele land doortrekken. En toen ging hij overal over de liefde van God zitten prediken. En ging die wonderen zitten doen. En ging die mensen oproepen tot bekering. Dan zei hij van, jongens, bekeer je, want het Rijk der Hemelen is nabij. En in dat hele proces, dus dat hij door Israël trok, koos hij ook 12 hele goede vrienden uit. Die wees hij gewoon aan. Jij en jij en jij en jij en jij. Jullie mogen met mij meekomen. Jullie mogen alles achterlaten. Jullie worden mijn 12 apostelen, zo heette die. En wat wil dat zeggen? Dat waren 12 hele goede vrienden. Die werden uitgezonden over heel de wereld. Om die blijde boodschap overal te gaan verspreiden. Want Jezus zelf was natuurlijk alleen maar in Israël geweest. Het land waar hij zelf vandaan kwam. Maar hij zond zijn apostelen over heel de wereld uit. Om overal kerken te gaan bouwen. En overal de mensen in God te laten geloven. Ja, Leila?
5: Ik had nog bij de communie, was er ook een goochelaar. Die was niet katholiek, maar christelijk. En maar hij had op een gegeven moment een sleutel. En dan, als je dan iemand anders vingers aanriep, dan kon die bewegen. En, maar eerst zei hij, jullie moeten raden van wat zou deze sleutel zijn. Dus iedereen kast. En toen zei Eden zo van het tabernakel. En ik kwam toen zo met de sleutel van Petrus. En waren we allemaal katholieke dingen met sleutels aan het.
0: Oh ja, daar snapte de goochelaar natuurlijk niet veel van.
3: Nee.
0: Oh, dat is wel een mooi verhaal, ja. Dus ik had een christelijke goochelaar bij de eerste communie afgelopen zondag. Die had de sleutel weggetoverd. En ja, nou jongens, mooi. Rosalie, was het een beetje duidelijk? Een apostel is dus iemand, een hele goede vriend van Jezus, die wordt uitgezonden om overal over Jezus te gaan vertellen. En overal ook de mis te vieren, zoals wij dat ook doen. En Jezus bekend te maken. Snap je? Oké. Gaan we naar de kapel. Gaan we alvast even nadenken over een goede intentie om voor te bidden. En dan zijn we zo weer terug.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Goede Heer Jezus, we zijn hier geknield voor uw allerheiligste sacrament. En morgen is een belangrijke dag wereldwijd. We vieren dan namelijk Sacramentsdag. En dat is een dag die heel bijzonder om u draait, om uw heilig sacrament. U wilt onder ons aanwezig blijven, helemaal tot aan het einde der tijden zelfs. Nog voor het einde der tijden, aan het einde zult u wederkomen. Tot die tijd bent u op deze manier onder ons aanwezig, heel echt, heel nabij. En u houdt van ons vanuit de heilige hostie, ook al kunnen we u niet helemaal zien met onze gewone ogen. Toch weten we met de ogen van ons geloof, met de ogen van ons hart, dat u echt hier verborgen in de hostie aanwezig bent. En daarom willen we vandaag heel bijzonder bidden dat de harten van heel veel kinderen mogen opengaan voor dit grote geheim, voor het geheim van het sacrament. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder
1: van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Ik wil bidden voor alle zielen die in de vage vuur zitten, snel naar de hemel kunnen gaan. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Ik wil bidden voor mijn vriendinnen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God,
0: bid voor ons zondaars.
1: Nu en

0: van onze dood. Amen. Lieve God, ik wil graag bidden voor mijn broertje in mama's buik, want hij heeft pax en ik wil graag dat het snel mogen genezen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. En het laatste weesgegoed zullen we bidden voor alle luisteraars thuis. We zullen een kort moment stilte houden. Dat bijzonder de kinderen, maar ook de ouders en de broertjes en de zusjes en de opa's en de oma's in een kort moment van stilte hun intenties hier in de kapel van Radio Maria mogen brengen.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Dan zal ik nu met u Allerheiligste Sacrament, iedereen hier aanwezig en op afstand, de zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 6. Bijlagen. Sacra Tridentina Synodus. Decreet over de dagelijkse communie. 1. De kerkvergadering van Trente, duidelijk inziende welk een onuitsprekelijke rijkdom van genade aan de gelovigen te beurt valt, die het allerheiligste sacrament nuttigen, zegt: wel zou de heilige kerkvergadering wensen dat in elke mis de aanwezige gelovigen niet slechts op geestelijke wijze, maar ook door het sacrament des altaars te ontvangen, communiceerden. Deze woorden vertolken duidelijk genoeg het verlangen der kerk dat alle gelovigen zich dikwijls aan dit hemelse gastmaal mogen verkwikken en overvloedige gaven van heiliging daaruit mogen putten. Zulke wensen stemmen ook overeen met het grote verlangen waarvan Christus onze Heer ontvlamd was toen hij dit goddelijk sacrament instelde. Hij zelf immers heeft duidelijk en meer dan eens op de noodzakelijkheid gewezen om menigmaal zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken, vooral met de woorden: dit is het brood uit de hemel neergedaald, niet zoals uw vaderen het manna aten en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal leven in eeuwigheid. Johannes 6, vers 59. Uit deze vergelijking van de engelenspijs met brood en manna kon door de leerlingen gemakkelijk worden opgemaakt dat evenals het lichaam dagelijks met brood gevoed wordt en de Joden dagelijks in de woestijn met manna werden gespijzigd, aldus ook de christenziel dagelijks met het hemelbrood gesterkt en verkwikt kan worden. Daarenboven, wanneer hij in het Onze Vader gebiedt te vragen om ons dagelijks brood, dan leren bijna eenstemmig de heilige kerkvaders ons dat hieronder niet zozeer het stoffelijke brood, de lichaamsspijs, verstaan moet worden, als wel het eucharistische brood dat dagelijks te nuttigen is. 2. Dit verlangen nu van Jezus Christus en van de kerk dat de gelovige christenen dagelijks tot het heilig gastmaal naderen, is vooral hierop gericht, opdat de gelovigen, door het sacrament met God verenigd, daarvan sterkte mogen verlangen om de begeerlijkheid te bedwingen, om dagelijks voorkomende lichte fouten uit te wissen en om zwaardere zonden, waaraan mensens zwakheid is blootgesteld, te verhoeden. Niet echter op de eerste plaats op dat aan onze Heer passende hulde en eerbetuiging worden bezorgd, noch ook op dat het sacrament hun die het nuttigen tot een beloning en vergelding strekken voor hun deugden. Vandaar dat de kerkvergadering van Trente het allerheiligste sacrament een tegengift noemt om ons van dagelijkse zonden te bevrijden en voor doodzonden te behoeden. 3. Die wil van God wel begrijpend, snelden de eerste christenen dagelijks naar deze tafel van het leven en van de sterkte. Zij waren volhardend in de leer der apostelen en in de gemeenschap van het breken van het brood. Handelingen 2, vers 42. En dat dit ook in latere eeuwen gebeurd is, met grote winst voor volmaaktheid en heiligheid hebben ons de heilige vaders en kerkelijke schrijvers meegedeeld. Toen intussen de godsvrucht verkoelde, en in het bijzonder toen later het jansenistische bederf allerwegen voortpoekerde, begon men te twisten over de gesteltenis, welke voor de veelvuldige en de dagelijkse communie vereist wordt. De een na de ander drong op steeds hogere en zwaardere eisen als onontbeerlijk aan. Van zulke redetwisten is het gevolg geweest dat uiterst weinigen waardig werden geacht de communie dagelijks te ontvangen. En uit een zo heilvol sacrament in ruime mate voordeel te trekken, terwijl de overigen er zich mee tevreden stelden, eens in het jaar, of elke maand, of hoogstens eenmaal in de week, daarmee gevoed te worden. Zelfs is men in strengheid zo ver gegaan, dat hele mensenklassen van een veelvuldig aanzitten aan de heilige tafel werden uitgesloten, zoals de kooplieden of de gehuwden. Sommigen daarentegen vervielen in het tegenovergestelde uiterste. Terwijl zij de dagelijkse communie als van Gods wegen voorgeschreven beschouwden, wilden ze geen enkele dag zonder communie laten voorbijgaan, zodat ze niet slechts in andere punten van de goedgekeurde kerkgebruiken afweken, maar zelfs op Goede Vrijdag het heilig sacrament meenden te moeten nuttigen en ook toedienen. Intussen is de heilige stoel in zijn eigen taak niet tekort geschoten. Immers, door een decreet van de congregatie dat begint met de woorden Cum ad Auris, gedagtekend 12 februari 1679 en door paus Innocentius de 11e goedgekeurd, heeft hij dergelijke dwalingen veroordeeld en misbruiken tegengegaan, daarbij verklarende dat allen, van welke stand ook, de kooplieden en de gehuwden geenszins uitgezonderd, tot de veelvuldige communie kunnen worden toegelaten, overeenkomstig een ieders godsvrucht en naar het oordeel van zijn eigen biechtvader. En op 7 december 1690 werd het decreet Sanctissimus Dominus Noster van paus Alexander de 8e werd een stelling van Baius verworpen, welke van hen, die tot de heilige tafel wilden naderen, een allerzuiverste liefde tot God vorderde, zonder enig bijmengsel van onvolkomenheid. Toch is het gif van het jansenisme, dat onder het voorwendsel van eerbied en hoogschatting aan het allerheiligste sacrament verschuldigd, ook goede zielen had aangetast, niet geheel verdwenen. Na de verklaringen van de heilige stoel bleef nog het geschil voortduren over de vereiste gesteltenis, om zonder enig bezwaar tot de veelvuldige communie over te gaan, zodat ook ettelijke godgeleerden van goede naam als hun oordeel uitspraken dat de dagelijkse communie maar zelden en onder het stellen van verscheidene voorwaarden aan de gelovigen kon worden vergund. Aan de andere kant ontbrak het niet aan geleerde en godvruchtige mannen die de toegang tot een zo heilzame en godbehagelijke oefening gemakkelijk maakten. Op het gezag van de vaders lerende dat er geen enkel voorschrift van de kerk bestaat omtrent hogere vereisten voor de dagelijkse communie, en dat daarentegen van de dagelijkse communie veel overvloediger vruchten zullen komen dan van een wekelijkse of een maandelijkse. De geschillen hieromtrent zijn in onze dagen nog gestegen en niet zonder bitterheid is strijd gevoerd, waardoor in de geest van de biechtvaders en in het geweten van de gelovigen ontsteltenis teweeg wordt gebracht, leidend tot niet geringe schade van christelijke vroomheid en ijver. Daarom werden door aller verdienstelijke mannen en zielenherders bij paus Pius X dringende verzoekschriften ingediend, dat hij zich zou gewaardigen met zijn opperste gezag de vraag te beslechten over de vereisten om dagelijks het allerheiligste sacrament te ontvangen, opdat zo deze allerheilzaamste en God uiterst welbehagelijke gewoonte niet onder de gelovigen zou verslappen, maar veel meer zou vermogen toenemen en alom zich verspreiden. Vooral in onze dagen, nu godsdienst en het katholieke geloof van alle kanten wordt aangerand, en nu echte liefde tot God en vroomheid niet weinig te wensen overlaat. En terwijl het nu de paus om door hem bezielende bezorgdheid en toewijding allereerst ter harte gaat, dat het christenvolk zeer dikwijls en zelfs dagelijks tot het heilig gastmaal wordt uitgenodigd en er de allerrijkste vruchten van zouden mogen genieten, heeft hij aan deze congregatie opgedragen voornoemde vraag te onderzoeken en te beslissen.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Haggai. De toekomstige zegeningen, de beloften aan Zerubabel. Op de 24ste dag van de 9e maand in het 2e jaar van Darius werd het woord van de Heer tot de profeet Haggai gericht. Dit zegt de Heer van de legerscharen. Je moet de priesters eens een uitspraak vragen over het volgende. Wanneer iemand in de slip van zijn kleed heilig vlees meedraagt en met die slip brood, moes, wijn, olie of enig ander voedsel aanraakt, wordt het aangeraakte dan heilig? De priesters gaven ten antwoord, nee. Daarop zei Haggai, wanneer iemand door het contact met een lijk verontreinigd is en een van al die dingen aanraakt, wordt het aangeraakte dan onrein? De priesters gaven ten antwoord, het wordt onrein. Toen zei Haggai, zo is het met dit volk, zo is het met deze natie in mijn ogen gesteld, luidt de Godspraak van de Heer. Zo is het ook met al het werk van hun handen en met wat zij daar offeren. Het wordt onrein. Je moet er eens op letten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Vandaag zijn er van de tempel nog geen twee stenen op elkaar gelegd. Hoe is het nu met u gesteld? Kwam men bij een korenhoop van 20 maten, dan waren het er maar 10. Kwam men bij een wijnpers om 50 vaten uit de kuip te scheppen, dan waren het er maar 20. Ik heb u geslagen met korenbrand en honingdauw. Ik heb al het werk van uw handen met hagel geslagen, maar gij hebt u niet tot mij bekeerd, luidt de Godspraak van de Heer. Ge moet er eens op letten wat er na vandaag in de toekomst gaat gebeuren. Vandaag, de 24ste dag van de 9e maand, de dag waarop de funderingen van de tempel van de Heer gelegd zijn. Daar moet je eens opletten. Is er nog wel koren in de schuur? Ook de wingerd, de vijgenboom, de granaatappelboom en de olijfboom hebben geen vrucht gedragen. Maar van deze dag af zal ik zegen geven. Het woord van de Heer werd op de 24ste dag van die maand een tweede maal tot Haggai gericht. Zeg tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda, ik ga hemel en aarde in beroering brengen, koningstronen omverwerpen, de machtige koninkrijken van de volkeren breken, de wagens omverwerpen, met degenen die erop rijden. De paarden zullen omkomen en ruiters met hen. Zij zullen vallen door het zwaard van hun strijdmakkers. Op die dag, zo luidt de Godspraak van de Heer van de legerscharen, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar nemen. Zo luidt de Godspraak van de Heer, en zal ik u aandoen als mijn zegelring, want ik heb u uitverkoren. Zo luidt de Godspraak van de Heer van de legerscharen. Tweede lezing uit de verhandeling tegen Fabianus van de heilige Fulgentius, bisschop van Ruspe. Door de deelneming aan het lichaam en bloed van de Heer worden wij geheiligd. Bij het voltrekken van het offer vervullen wij de opdracht die de Verlosser ons gaf, zoals de apostel getuigt, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd brood nam en na gedankt te hebben het brak en zei, dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot gedachtenis aan mij. Zo ook na de maaltijd de beker met de woorden,
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit elke keer als gij hem drinkt tot gedachtenis aan mij. Telkens als ge dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt ge de dood des Heren totdat hij komt. Het offer wordt dus voltrokken om de dood van de Heer te verkondigen en om hem te gedenken die zijn leven voor ons gegeven heeft. Hij zelf heeft gezegd: geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Christus is dus uit liefde voor ons gestorven. Daarom vragen wij, telkens als we zijn dood gedenken in het offer, dat hij ons zijn liefde schenkt door de komst van de Heilige Geest. Met aandrang bidden wij dat door de liefde waarmee Christus zich voor ons heeft laten kruisigen en door de genade van de Heilige Geest, wij de wereld als gekruisigd mogen beschouwen voor ons en onszelf laten kruisigen voor deze wereld. Wij volgen de dood van onze Heer na. De dood van Christus was een dood voor de zonde, eens en voor al. Maar zijn leven is een leven voor God. Zo moeten ook wij een nieuw leven leiden. En, nu wij de genade van de liefde ontvangen hebben, sterven voor de zonde en leven voor God. Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Want wij hebben deel aan het lichaam en het bloed van de Heer als we zijn brood eten en de beker drinken. En hierdoor worden we aangespoord om te sterven aan de wereld, ons leven met Christus verborgen te houden in God en ons vlees te kruisigen met zijn hartstochten en begeerten. Zo drinken alle gelovigen die God en de naaste beminnen, wel niet de kelk van het lijden naar het lichaam, maar toch de beker van de liefde van de Heer. Hierdoor bedwelmd willen zij hun ledematen op aarde versterven en bekleed met de Heer Jezus Christus niet toegeven aan de begeerte van het vlees. Niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare moeten zij hun oog gericht houden. Want men drinkt de kelk van de Heer als men de heilige liefde beoefent. Zo niet, dan kan men zich levend laten verbranden, maar het helpt niets. Door het geschenk van de liefde ontvangen wij dit, dat wij in werkelijkheid zijn wat wij bij het offer op geestelijke wijze vieren.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Heilige Geest, amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de geheimen van het licht. Het eerste geheim, Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 11e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met het getuigenis van wie het is die de eenheid maakt onder de gelovigen. God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt zijn volk sterkte en kracht. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want deze menen dat zij door een veelheid van woorden verhoring zullen vinden. Volgens hun voorbeeld

dus niet na. Want voordat gij hem vraagt, weet uw vader wat gij nodig hebt. Gij moet daarom zo bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in den hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad. Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven. Dit is het woord van God. Het gebed veronderstelt dat ik contact heb met God, doordat ik mij ervan bewust maak dat Hij weet heeft van mijn bestaan en van mijn noden. Uw Vader weet wat gij nodig hebt. Dit besef kan je rustig maken. Vader heeft weet van mij. In dit besef mijn geest laten rusten bij Hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, staande me Gods tegenwoordigheid te binnenbrengen, zoals de kerk aan het begin van de communieritus de mensen laat staan bij het bidden van het Onze Vader. De blik omhoog en geloof zien hoe Hij mij ziet. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein ten opzichte van Hem. Dan neem ik de houding aan van het gebed, zodat ook mijn lichaam meedoet met het gebed. Hij van zijn kant heeft immers ook zijn lichaam ingezet om bij ons te zijn. In het gebed gaat het eigenlijk om de totale inzet van mijn hele leven. Daarover gaat het ook in mijn leven. Het maakt mijn gebed reëler als ik dat als een genade zou vragen. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In het kort overzie ik de geschiedenis van dit evangelie. De context van deze passage. Jezus laat zijn leerlingen zien wat er allemaal verandert als mensen de koninklijke heerschappij van God binnenlaten in hun midden en in hun hart. Dan wordt alles anders. De maatschappelijke verhoudingen worden anders, de beleving van de wet wordt anders, de zorgen voor het dagelijkse leven, het oordelen en ook het gebed wordt anders. Door me de plaats voor ogen te stellen waar Jezus dit gebedsonderricht heeft gehouden, kom ik nog meer in de goede gesteltenis. Het maakt deel uit van de bergrede. De plaats is dus een berg, een heilige plaats, waar je als het ware Gods heilige tegenwoordigheid met de handen kunt tasten. Ik vraag om die bijzondere genade, een innige kennis van Christus te mogen kennen, in het bijzonder van zijn grenzeloos vertrouwen op zijn hemelse Vader. De overweging. Gebruik geen omhaal van woorden zoals de heidenen. De heidense goden zijn goden waar niet zoveel van uitgaat, die niet zoveel doen. Die goden moeten eerst wakker geschud worden. En als ze dan wakker zijn, moeten ze met veel omhaal van woorden erbij gesleurd worden om gehoor te geven aan hun smeekbeden. U kent allemaal het verhaal van Elia en de Baalpriesters. Hij roept ze toe, roep toch nog wat harder. Hij is immers een god. Hij is zeker in gedachten verzonken. Of heeft zich afgezonderd, of is hij op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij gewekt worden. Toen riepen de Baalpriesters nog harder en kerfden zich naar gewoonte met zwaarden en speren tot het bloed van hun lijf droop. Het middaguur verstreek, maar zij gingen er als razende mee door tot de tijd van het avondoffer. Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord, ze vonden geen gehoor. Het beeld mag wat overdreven lijken, misschien heeft het iets van een karikatuur, maar het schiet in de roos
waar het in de heidense godsdienst eigenlijk op neerkomt. Toen en nu nog steeds. Van hun goden gaat gewoon niks uit. Ze doen niks. Ze zijn zoals hun beelden. Ze hebben oren, maar horen niets. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Psalm 135. Maar zo is niet de God van Israël. De God van Israël, zie, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de hoeder van Israël. Want hij is een herder. Een herder die waakt. Die waakt over Israël. Psalm 121. Trouwens, onze Vader in de hemel weet al meteen wat we op ons hart hebben. Voordat ge hem vraagt, weet uw Vader wat ge nodig hebt. Het christelijk gebed is een gebed dat uitgaat van geloof. Van weten met het hart. Van weten met het hart van de liefde van God. Geloof in de liefde. Liefdesinitiatief van God. God heeft ons het eerste lief gehad. Voordat het woord over je lippen is, heeft je Vader je al uitgenodigd om bij hem te komen. Het gebed gaat van hem uit. Het bidden, maar ook het verlangen naar het bidden. Ook dat gaat van God uit. Hij begint en hij houdt het gesprek gaande. Hij breekt het ijs. Hij komt over de brug. Hij geeft. U hoeft alleen maar te ontvangen. En als er al sprake is van een methode of een techniek in het christelijk gebed, dan bestaat hij er eigenlijk in dat je alle methoden en technieken moet afleggen om een houding van vertrouwen in je te kweken, een houding van geloof. Dan hoef je gewoon niks te doen. Je hoeft alleen maar te ontvangen. Je moet zelfs alle gedoe afleggen. Eigenlijk hebben wij een hele stille godsdienst. Het is een dienst, Gods dienst, een dienst aan een God. Een God die zelf doet wat hij gebiedt en een God die ons dient. Die zelf zegt dat hij gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Onze God die was niet in het vuur toen hij aan Elia verscheen daarboven op de berg. Hij was ook niet in de aardbeving, hij was niet in de bliksem, niet in de storm, maar wel in het suizen van een zachte bries. Zoals Psalm 35, vers 20 zegt, hij is er voor de stillen in de landen. We worden gemaand om stil te zijn voor de Heer, zoals iemand aanwezig is binnen het aandachtsveld van zijn geliefde, stil, heel stil. God doet niets. Zelf doe je niets. Je hoeft niets te zeggen. Woorden zijn dikwijls een middel om je tegen de ander af te schermen. Het spreekwoord zegt, de stilte is de grote openbaring van God. In Psalm 62, bij God alleen verstilt mijn ziel. Ik kan stil worden door de stille aanwezigheid van mijn God. Van hem blijf ik het wachten. In stille berusting ligt uw redding, in rustig vertrouwen uw kracht. Of zoals op een onnavolgbare wijze Psalm 131 het zegt, nee, bedaren liet ik, verstillen mijn ziel, als een kind bij zijn moeder geborgen. Als dat kind, zo voel ik mijn ziel, dat Israël wachtte de Heer, van thans tot in eeuwigheid. Je moet daarom zo bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Jezus laat ons de Vader aanspreken in de tweede persoon. De tweede persoon enkelvoud, gij, onze Vader, gij die in de hemel zijt. Dus niet de derde persoon, de Vader die in de hemel is, maar gij die in de hemel zijt. Zoals kinderen alleen in de tweede persoon enkelvoud over hun ouders plegen te spreken, ze zeggen niet, de Vader is thuis, maar papa is thuis. Eigenlijk zouden wij als gelovigen nooit in de derde persoon mogen spreken of overdenken over God als over een hij, maar altijd als een gij, een u. In het Frans en in het Duits zeggen de gelovigen dan ook tot God, die ze aanspreken als doe,
in het Frans als een toi en een tu. Tutoyeren, ze tutoyeren God. Ze doet zijn God. Geloven is leven met God in de tweede persoon enkelvoud. Dat wij tot God als tot een Abba mogen spreken. Daarin bestaat de hele openbaring van Jezus Christus. Wij worden in Jezus' eigen unieke verhouding met zijn Vader opgenomen. Zoals staat in de eerste brief van Johannes. Ziet welke liefde de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen van God worden genoemd. En we zijn het ook. Dan eindigen we met een gesprekje op de manier zoals Theresia ons voordoet. Zij zegt, ik doe gewoon als de kinderen die niet kunnen lezen. Ik zeg gewoon aan onze lieve Heer dat ik op mijn hart heb, zonder mooie zinnen. En hij begrijpt mij altijd. Voor mij is het gebed een opwelling uit je hart. Het is een simpele blik naar de hemel, een kreet van dankbaarheid en liefde, in de beproeving evengoed als in de vreugde. Aan het einde een Onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

Van harte welkom hier bij het programma Aan tafel met. En vandaag heb ik twee gasten in de studio die ik mag verwelkomen. En ik ga er meteen bij zeggen dat we vooraf hebben afgesproken dat we gewoon je en jij tegen elkaar zeggen. Dus over en weer. En dan wil ik dus heel graag van harte welkom heten dominee Erika Scheenstra. Wie en wat je bent, dat ga je zo vertellen. En ook de heer Geert van Dartel. Van harte welkom allebei. Ik begin eventjes bij dominee Erika Scheenstra. Jij bent hier voor het onderwerp waar we het over gaan hebben, namelijk een herdenkingsdienst ter herdenking van de afschaffing van de slavernij. In Nederland is dat 1 juli, hebben we ook de algemene herdenking natuurlijk. Nou, er is ook een viering, een dienst op 27 juni.